0: ingrediënten aanwezig voor een heerlijke voetbalavond. Verliezen is geen optie.
1: Zowel Lens als Paris Saint-Germain kunnen nog kampioen worden.
0: Ligt nog lekker voor João Neves.
1: Beiden vechten het uit in een ultiem duel om de titel.
0: En daar João Neves, hij doet het weer. Hij doet het weer. Ongelooflijk.
1: Kijk live naar Lens Paris Saint-Germain. Viaplay. De beste kijk op sport.

Australien. Er ist die Nummer 21 der Welt.

0: klassieker vertaald. Van links naar rechts. Nou weten we dat Damon Head uit Australië komt. En dat het dan misschien allemaal een beetje ondersteboven is. Maar als we de kritische kanttekening mogen plaatsen. Dat mogen we uiteraard. Links en rechts was toch echt andersom. Maar misschien dat Damon Head vanuit het publiek geredeneerd heeft. En dan is het toch echt een podiumkunstenaar. We kijken hier naar Christo Reyes. Die het gisteren heel erg goed deed. Tegen Dave Chisnall. Met 6-3 wist te winnen. En daarbij eigenlijk zorgt het toch al voor een upset in dit toernooi. Reyes sowieso sinds zijn comeback weer op zich lekker bezig. Ook op die Eurotour. Keertje, twee keer bij de laatste 16 in Polen en in België. En hier Damon Herta, die blijkbaar... Ik weet niet hoe dat kan. Een hele grote aanhang heeft hier. Gamer. Heb jij daar wel een verklaring voor waarom de Oostenrijkers Herta op handen dragen?
1: Nee, niet zo 1, 2, 3. Hij haalde hier vorig jaar voor het eerst de kwartfinale. Daar kan het ook niet aan liggen. Hij heeft geen Oostenrijkse voorouders voor zover ik weet. Nou, misschien, het zou te maken kunnen hebben, maar dat durf ik niet met zekerheid te zeggen. Dat publiek gisteren 140. Niet zo heel erg voor Christo Reyes was, zeg maar. En dat die Christo Reyes Dave Chisnall uitschakelde. Dat ze dat niet zo leuk vonden. Ja, dat ze dus nu voor Damon Herta zijn. Dat zou kunnen.
0: Nou, die sluit ik eigenlijk ook niet uit. Dat hem zou kunnen zijn. Terwijl je aan de andere kant zou zeggen... Ja, hoe kun je nou niet voor comeback kid Christo Reyes zijn?
1: Nou, omdat hij misschien een beetje arrogant kan overkomen, denk ik.
0: Ja, nee. Dat,
2: 134.
0: Zie ik ergens wel.
1: Liep ook heel langzaam terug. Steeds gisteren eigenlijk. Nog in het zichtveld van Chisnall. Dat doet hij duidelijk wat sneller nu.
2: Christo, you require 44.
0: Hij was de boel lekker aan het traineren. 44. Dat had gelijk de eerste break kunnen zijn voor Christo Reyes. Die 5 was niet de bedoeling. Hij mist gewoon de grote 20.
2: Komt er
0: uiteindelijk wel op dubbel 16 uit. Dus mag Reyes het op diezelfde dubbel 16 gaan proberen.
2: Cash on the first leg, Christo.
0: Nou, moest zelf second toch ook even dubbel kijken. Ja, gelukkig door Kirk Bevins geholpen.

0: Reyes met de 180, oftewel de 180.
1: En
0: ik denk dat dat de eerste van de wedstrijd was. Ja. Zo laat Hertha nu deze leg een beetje lopen. Reyes. De man die zachtjes aan het initiatief naar zich toe trekt. Ja, de Eurotour is dit nog niet helemaal het jaar van Damon Hertha. Wel een halve finale te pakken. Dat was halverwege maart. De European Darts Trophy. Verloor toen van Gerwin Price. Verder, de Poland Darts Open, de European Darts Grand Prix, de Belgian Darts Open en de German Darts Grand Prix. Allemaal gelijk eerste ronde dat hij meedeed naar huis.
1: Daar,
0: een hele welkome 180er.
1: Damon here require 55.
0: Een heel klein kansje gelaten door Reyes.
1: Games on the second leg, Damon.
0: Wel een kansje dat Hertha gelijk al afstraft.
1: Game.
0: Ik mag toch hopen dat de meneer niet bezig was met het 180 van die bierbekers verzamelen.
1: 58.
0: Kan wel, het verzamelen mag natuurlijk. Het zelf opdrinken is een slechter idee.
1: 96.
0: Maar Hertha één keer kwartfinalist was op dit toernooi vorig jaar. Dus haalde Reyes zelfs een keer de halve finale. Maar dat is lang geleden, 2017. Nog voor die periode van een aantal jaren dat hij eigenlijk niet of nauwelijks meer op het dartscircuit te zien was.
1: 58.
0: Om verschillende redenen. Vanwege het coronavirus dat het hem moeilijk maakte om te reizen. En ook de zorg voor zijn vader.
1: Is 164
0: voor eventueel een derde break op rij. Maar nee dus.
1: 41. Damon, you require.
0: En hij haalt er ook niet heel veel vanaf. Maar door de druk op Hertha misschien ook weer net ietsje minder is.
1: 70. Christa, you require 123.
0: Krijgt wel de kans op die 123 nu. Het zal ook via de bullseye moeten.
1: 98. Damon, you require 25.
0: Het scheelt niet veel. Het publiek ging er net even achter staan met Damon Hertha. Voor Damon Hertha. Dan via dubbel 8 mag gaan proberen.
1: 17.
0: Ja, laat hem daar helemaal liggen.
1: 25.
0: De heat is nog niet on fire. Christo Reyes is dat ook nog niet.
1: 17.
0: Laat het ook liggen.
1: Damon, you require 8.
0: Zo is dit het Open Oostenrijks kampioenschap enorme kansen laten liggen aan het worden.
1: Kijk aan de third leg, Damon.
0: Deze mooi in het hart van de nummer 4. Ja, er is een dynamiekje aan het ontstaan tussen Hertha en het publiek.
1: 108.
2: Aan dit staartje valt af te lezen dat het alle kanten op had kunnen gaan in die eerste drie legs. Alle standen hadden mogelijk geweest. Maar er staat dus 2-1 voor Hertha die
1: 59.
2: Zojuist als eerste zijn eigen leg wist te houden. Reyes nu 2 keer de maximale score.
1: 108.
0: Ja, nu nog even 3.
1: 18.
2: En dus 141 over.
1: 97. Chris de Eric 141.
0: Dat is raak. Dat is ook hangen. Reyes voor een 9-darter. Reyes voor een 9-darter. Ja, hij had niet zoveel vrienden in deze zaal, maar hij heeft ze nu wel. Christel Reyes met een 9-darter.
1: Fifth leg, Damon to throw first.
0: En dat is sinds zijn comeback de eerste keer dat hij dat doet.
2: Op de klassieke manier, 180. 180 en 141 via triple 20, triple 19, dubbel 12.
1: 59.
2: Dit kon de wedstrijd wel even gebruiken.
0: Ja, er is even ademhalen voor Reyes is deze. Hij gaat vrolijk verder.
2: Oh.
1: 95.
2: Nou, meteen weten heel veel mensen ook in die zaal weer waarom je naar een darts evenement toch vooral ook regenkleding moet meenemen. Of er niet bang voor moet zijn de rest van de dag naar bier te stinken voordat je onder de douche kan.
1: 99.
2: Sorry, limonade.
0: Ja, plakt ook. Meurt op de duur ook.
1: 95.
2: Alles door de lucht. Het was niet de eerste 9-darter trouwens ooit op de Austrian Darts Open, maar wel de eerste sinds 2012, lieve mensen. Toen vielen er maar liefst 2 dat jaar. Het eerste jaar van de Eurotour. Het eerste jaar ook van de Austrian Darts Open. Werd hij gegooid door zowel Simon Whitlock als Michael Smith. Ja. Ik weet niet hoeveel van die mensen die er in het publiek zitten daarbij waren. Maar dan kun je nu inderdaad even lekker uit je plaat gaan.
0: Nou, dat is ook wel een serieuze droogte van 14 jaar.
1: 52.
0: 14 jaar een kaartje verkoopt. Er waren Reyes even niet zoveel vrienden leek te hebben. Heeft hij er ondertussen wel een paar bijgemaakt?
2: Ja, leg 5 staat nog niet ingevuld. Wij kunnen daar het getal 15 invullen. Ja, je mag ook niet verwachten dat iemand 2 9-darters achter elkaar gooit. Dat is iets wat Michael van Gerwen bijna ooit deed. Twee 9-darters in 1 wedstrijd is ook zeer zeldzaam.
0: Ik zeg, ik ben van de vloek af.
2: Ja, dat is de eerste 9-darter.
0: Ik had hem overgenomen van Guy, die er heel lang op gewacht heeft. En hem toen op den duur ook kreeg. De vorige keer zat ik hier met Guy en die zei toen, je hebt hem van mij overgenomen.
1: 42.
0: Maar dit was voor mij de eerste.
2: Het was Michael van Gerwen die op 30 december 2012 op het WK 2013 in Ali Pally tegen James Wade bijna 2 9-darters op rij gooide. Begon met een 9-darter. En daarna gooide hij weer 8 perfecte pijlen. Miste toen dubbel 12.
1: 34.
2: 17 perfecte darts op rij.
0: Ik geef het je maar te doen ook.
1: Chris Eurek 128.
0: Het klinkt zo makkelijk, het is zo moeilijk.
1: 85. Damon Eurek 114.
2: 14 voor Hetta voor de break.
1: 94.
2: Maar hij mist tops.
1: Chris Eurek 43.
0: Dus kan Reyes zijn break verzilveren via tops, toch?
1: Yes. Ja. Christo
2: Reyes van 2 en 8 naar 4, 2 voor. En nog even over de 9 darts. 2 9 darts in 1 wedstrijd, 2 keer gebeurd. Phil Taylor, de finale van de Premier League notabene op 24 mei 2010. 2 9 darters tegen James Wade. Hij won met 10-8. Michael van Gerwen herhaalde die prestatie. Maar ja, er was geen publiek bij op een kwalificatietoernooi voor de UK Open in 2017. Tegen Ryan Murray. Maar ja, Christo Reyes is weer begonnen met 180. Dus we gaan er even toch weer langzamerhand een beetje goed voor zitten. Christo Reyes gaat gewoon door.
0: Ja, je gaat er toch wel mee meeleven. Nou, ondertussen begin je ook wel het idee te krijgen dat het heel erg de kant van Reyes op begint te gaan. Alhoewel, Hetta even is overgestapt van de triple 20 naar triple 19.
1: Damien Eurek 132.
2: Triple 19 nu voor Hetta. En die gooit hij helemaal in het hoekie. En dan terug naar de bullseye. Je zou zeggen dat hij eerste pijl goed voor stond. Zo leek het. Maar het wordt een enkele bol. En dan Reyes voor 76. Nee. Daar baalt hij van. Dan had hij naar 5-2 kunnen breken.
0: Nou, zo perfect als de 9 darter ging. 36. Zo de soep loopt het bij deze.
1: Damon Eurek 25.
0: Dat aan voor zijn eigen lek te behouden. Dat lukt.
1: Let Chris to throw first. Game.
0: Reyes weet.
2: 4-3.
0: Reyes weet dat als hij gewoon nu zijn eigen legs houdt, dan is hij hier.
1: 100.
0: Dan vaart hij een schip vanzelf de haven in richting de volgende ronde.
2: Hij blijft die legs maar beginnen met 180 scores.
1: 58.
2: Overigens is er in de omgeving van Graz in Oostenrijk een enorm noodweer op komst. Dus we hopen dat de verbinding goed blijft straks.
1: 180.
2: En daar staat hij weer. 2 keer 180. Christo Reyes. Gaat het dan voor de 3e keer in de geschiedenis gebeuren misschien?
0: We gaan het meemaken. Och, die eerste er net onder. In je hoofd zie je hem er al in glippen.
1: 64.
0: Het ging wel weer voor de traditionele route.
2: Nou, ik hoop niet dat hij in je hoofd glipt. Dan heb je een probleem. Dan moet je toch even naar de dokter.
1: 85. Ja. 77.
0: Dat kan natuurlijk met dat noodweer wat daar op komst is ook nog wel even duren voordat die dokter dan bij is.
1: Yes, on the end leg.
2: Maar de leg pakt hij wel.
1: I'd like Damon to throw first. Game.
0: Zo zit Reyes voorlopig even op roze. Zal Hetta, als hij nog snode plannen heeft, nu 2 legs, of eigenlijk 3 legs achter elkaar compleet aan moeten staan. Daar is Hetta eindelijk weer eens met een 180er. Het is voor hem pas zijn tweede, waar Reyes er gretig mee loopt te strooien.
1: Ja, 60.
0: Ik zit een beetje mee te kijken met de weersverwachting.
2: Het lijkt er net langs te gaan, hè?
0: Het is net dat de Alpen in de weg staan. En dat Kratz daardoor een beetje gespaard gaat worden.
2: Ja, het is gewoon Marco Meijer, die zit weer paniek te schoppen. Vanuit Oostenrijk. En daar komt nog op 5-4, zal nu moeten breken. Ja, deze man heeft al voor de nodige bliksemflitsen gezorgd. De Spartan.
0: Ja.
2: En Santa Cruz de Tenerife.
0: Het dondert en het bliksemt en het regent meters bier. Nou ja, dat laatste heeft hij wel voor gezorgd, ja.
2: Ja, dat regent 180 is, want daar heeft hij er al 6 van. En een 9 darten natuurlijk. Hij was nog een keer 6 perfecte pijlen onderweg. Inmiddels 100 gemiddeld voor Reyes.
0: Het dacht toch ook heel even kort aan een 9 darter. Maar het was maar heel kort.
1: 170. Ja,
0: het is een masterclass bijna die Reyes aan het geven is.
1: 145.
2: Het is goed gedaan door Hetta. Maar Reyes voor de wedstrijd.
0: We gaan hem topsplitten. Niet voor de bol, maar voor tops. En trekt daarbij de wedstrijd over de streep op het moment dat het ook aanstaat. Maar met een 9-darter flikt Christel Reyes het. En kijk eens hoe blij hij daarmee is. Hij mag zich melden in de volgende ronde en doet dat echt met een weergaloos gevoel waarin hij deze wedstrijd uitstapt. Ook een weergaloos gevoel dat hij het publiek gaf. Want eindelijk weer eens een 9-darter op dit toernooi. En dat was heel lang geleden.

0: Christo Reyes, congratulations. Your first big stage, nine data. How do you feel?
1: Whoa. I feel very happy. And with this fantastic crowd, thank you very much to all. And see you tomorrow.
0: We're not done yet. You have to do more than that. How hard was it, after hitting the nine data, to calm yourself down? You won the next couple of legs. You managed to carry on playing well. That's not easy to do.
1: Yeah, it's not easy. I hit the nine data and get the nervous, more nervous. But I don't know, me, Reels, I'm nervous yet, but it's amazing.
0: To be away from the PDC for so many years and come back and be just as good as you were before is amazing. You might be even better, Christo. Do you feel like you're a better player now than when we first saw you in PDC Dart?
1: Yeah, I think I play better now. But I don't know why, because I practice the same, but I think it's more easy now. I don't know.
0: It's more easy now. This man has just hit his first big stage nine darter. Ladies and gentlemen, the first perfect leg at the Austrian Darts Open for 14 years, courtesy of the Spartan Christo Reyes.
2: Lieve mama, dit is een cadeau voor alles wat je mij hebt gegeven. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne moederdag.
3: Douglas, welcome to beautiful. Shop nu alles met 20% korting bij aankoop vanaf €25.
4: Wat zit je nog? Het is tijd voor avontuur. Bij Bever zorgen we dat je goed voorbereid op vakantie gaat. Daarom krijg je nu 25% korting op geselecteerde koffers en reistassen. En 5 jaar gratis reparatie. Bever laat je niet zitten.
5: Oh. Hey, nieuw libellen?
6: Ja, zou kunnen, ja.
5: Is dat een tas die je bellibellen krijgt?
6: Ja. Sorry dames, koop je eigen libellen maar.
3: Lees libellen nu een jaar extra voordelig en krijg een shabby tas gratis. Ga naar libellen.nl/actie.
7: Nu bij Aldi, het borrelassortiment vanaf 99 cent.
8: Dat gaan we vieren.
7: Zo goedkoop, dat gaan we vieren. Bekijk de special en maak er zelf ook een

0: Soms voelt het alsof je niet vooruitkomt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon.
1: Wil je weten hoeveel jouw auto waard is? Ga dan naar wijkopenauto.nl en sla papierwerk over. Voer gewoon de autogegevens in en krijg meteen de topprijs.
2: Wauw!
1: Ik zei toch dat het makkelijk was? Verkoop je auto zonder papierwerk en stress op wijkopenauto.nl.
3: Huismerken. Net zo lekker en beter voor mijn budget. Maar thuis breten we ook energie en internet. Lijkt er wel mooier dan wifi.
4: Het lijkt wel leuk en wifi.
3: En meer betalen voor hetzelfde mobiele bereik? Dat gaat er bij mij niet in. Daarom zit ik bij Budget Thuis. Dezelfde kwaliteit, maar dan voor een budgetprijs.
5: Het huismerk voor energie, internet en mobiel.
6: Mijn internet is zo traag. Maar ik wil dat het snel is.
7: Ze wilden dat het snel is.
8: Maximale snelheid bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone.

0: avond. Premier League dartsavond. Nederland is sterk vertegenwoordigd.
1: Oh, heerlijke finish zeg van Michael van Gerwen.
0: Acht darters gaan met elkaar de strijd aan.
2: Kijk het vuur in de ogen van Lidl. Wat een gebaar is dit zeg.
0: Kijk live naar de Premier League Darts Birmingham. Viaplay. De beste kijk op sport.

kommt aus England. Er ist die Nummer

0: Luc Woodhouse tegen Rob Owen. Dat is de volgende wedstrijd na het geweld wat we zojuist zagen. Tussen Damon Herta en de man die doorging, Christo Reyes. Hij wist zich te plaatsen voor de volgende ronde. Dan zitten we hier te kijken naar Rob Owen. En die had toch gisteren een hele lekkere comeback, zeg, tegen Joe Cullen. Wist uiteindelijk de wedstrijd te winnen. Cullen nog wel even ruzie met het publiek. Omdat er werd gefloten van achteruit de zaal. Daardoor raakte Cullen afgeleid. Een stack attack nog even een onderrondje met Uware. Scheidsrechter vandaag. Maar Rob Owen dit jaar maar één keer te zien geweest op de Eurotour. Dat was dus gisteren tegen Joe Cullen. Luke Woodhouse wel wat meer wedstrijden gespeeld, maar wist er nog nooit één te winnen. Dus zal dat hoog op het verlanglijstje staan van Woody. Eindelijk weer eens een Eurotour te winnen. Nou, de winnaars, de winnaar van deze wedstrijd, die gaat het opnemen tegen de winnaar van James Wade, tegen Mensur Zuljovic. Voor Rob Owen, beste resultaat ooit op de Eurotour. Uiteindelijk een kwartfinale, moeten we helemaal terug naar 2017. Toen op de Dutch Darts Masters. Vond hij eerst onder andere langs Simon Whitlock. Maar uiteindelijk was Michael Smith een maatje te groot voor Rob Owen. Die start met de 180er. Ja, die heeft gezien hoe het moet net.
1: 140. 60.
0: Ja, moest net. Dus je er gewoon een 180er achteraan gooit. We zullen het Owen vergeven.
1: $133. $57. Luke, you require $170.
0: $170 voor Woodhouse. De eerste triple 20 is te pakken. De tweede ook. Nou, boel. Die is net te ver naar buiten. De zaal is een stuk wakkerder. Het enige is, ik weet niet of jij hem al gezien hebt, Frank, maar ik zag hem nog niet. Het wereldberoemde shot met de vis aan de voet.
2: Ik heb geen idee.
0: Bijna altijd, als er 170 op het bord staat en iemand moet hem uitgooien, dan wordt er ingestart een beeld van een, ja, wat is het, een soort slof in de vorm van een baars. Als ondertussen Woodhouse hier de eerste lek pakt.
2: Oh ja, volgens mij weet ik wat je bedoelt.
0: Ja, een soort, ja, is het een slipper? Is het een, ik weet het niet zo goed. Maar die wordt altijd ingestapt. Maar ik heb hem nog niet gezien vandaag.
1: 85.
0: Woodhouse dit jaar trouwens op de Eurotour, ja, een beetje wisselend bezig. 4 gewonnen, 4 verloren. De laatste toernooi was de German Darts Grand Prix. Waar die er met 6-1 afging tegen Kim Huibrechts.
1: 100.
0: Het zijn resultaten waar de Woodhouse haast niet tevreden op terug kan kijken.
1: 40. 43.
3: bij Rob Owen alweer niet helemaal van harte. Sowieso een beetje een vreemdige stijl. Rob Owen.
1: 60.
3: Altijd een beetje het idee bij Rob Owen alsof hij ze echt in dat bord probeert te duwen.
1: 46. Luke, you require 167. Rob, you require 127.
3: Het is nog ver, maar het kan wel. Via triple 19 en de bol. Triple 19 valt niet.
1: Luke, you require 73.
3: Dan mag het via tops. Dan gaat het via tops en heeft Woodhouse zijn break te pakken.
1: Luke Woodhouse.
2: Woodhouse was 14e geplaatst. Als hij de derde ronde haalt. En als Mitchell Suljovic vervolgens weet te winnen van James Wade. Dan treft Woodhouse morgen de grote lokale favoriet. Morgenmiddag. Maar ja, dan moet er eerst nog wel wat water door de rivierstromen. Ik weet niet of het Graz aan een rivier ligt. Filip gaat ook meteen weer eventjes nakijken.
3: Dat is ons,
2: ons hoofd topografie.
3: Je zou zeggen dat er een watertje doorheen loopt.
2: Ja, meestal hè, bij een stad.
3: Ja hoor, zeker,
2: dwars er doorheen.
3: De Mur loopt er doorheen.
2: De Mur?
3: De Mur, zo heet het ding.
2: Dat zal een modderig gebeuren zijn dan. Of het ruikt heel vies, dat kan ook. De Mur.
3: De Mur, ja, met een 1.

0: En dan niet zoals die... Dus nu van Luke Woodhouse zo mooi omhoog. Nee, 45 graden helemaal naar links. Kijk zo.
1: De stadhalle trouwens, waar nu gegooid wordt, is niet zo heel ver van de muur vandaan. Dat is maar een half kilometer ongeveer. Weet u dat ook weer?
0: Oh, dus collega Marco kan zo meteen even...
1: Kan even in de muur duiken.
0: Ja.
2: Games on the third leg.
0: Mochten daar foto's van komen, dan kunt u die uiteraard terugzien op de Instagram van Viaplay Darts.
1: En dan komt hij er als Murko weer uit.
0: Ondertussen is overigens Woodhouse aan het weglopen met deze wedstrijd.
1: Ja, zeker. Hij heeft Owen nog geen kans op de dubbel gegeven. Owen die gisteravond met 6-5 won van Joe Cullen. Maar dat had jij waarschijnlijk al gemeld.
0: Ja, dat had ik al gemeld.
1: Toen was ik even toch uit.
0: De kijker ook nog even met dat Joe Cullen toen even ruzie had met het publiek.
1: Sorry, wat zei je?
0: Ook al gemeld dat Joe Cullen toen even ruzie had met het publiek.
1: Ja.
0: Op het moment dat Cullen het kon beslissen. Toen was er iemand die het nodig vond om op zijn vingers te fluiten.
1: Ja, ik heb er gisteren al meer dan genoeg over gezegd. Maar toch nog maar even herhalen. Het is... Ik ken echt geen darter. Althans, uit het PDC-circuit, zeg maar. Bij wie... De pijlen zo hangen. Nou, er zijn misschien wel meer darts met pijlen die zo hangen. Maar ze staan ook nog eens opzij. En dan lijkt ook geen pijl hetzelfde als de ander te staan. Het is echt...
2: 117.
1: Ja, ik zou het bijna een van de lelijkste stijlen willen noemen. Nou, de gooistijl is natuurlijk niet zo lelijk. Maar de manier waarop die pijlen in het bord landen, dat is gewoon heel gek.
0: Tijdens ben ik helemaal met je. Het ziet iedere keer uit alsof hij aan het Mikado is. Dat is niet de bedoeling dat het allemaal een beetje schots en scheef ligt.
2: 46. Luke, you require 91.
0: Nou ja, wel weer een kans voor Woodhouse om terug te komen.
1: De eerste twee pijlen de dubbel van Owen. Op gingen er niet in. En Woodhouse is onverbiddelijk. Woodhouse was eruit te spreken die naam. Gooit een hele toffe wedstrijd met een gemiddelde dat richting de 100 gaat. Finishpercentage van 67%. Vier van de zes pijlen op de dubbel raak. Ja, krijgt Owen dan eigenlijk twee kansen. Gaan ze er dus niet in.
2: 45.
1: Tegen de huidige nummer 20 van de wereld, Luke Woodhouse, was 14e geplaatst dus.
0: Ja, en dan is het gewoon een dag voor Owens, waarbij je een tegenstander treft die gewoon een klapje beter is. Punt.
1: Die hier zijn eerste 180 gooit, daar had Owen er wel al drie van. Maar ja, Woodhouse had weer meer... beurten met één triple en ook meer beurten met twee triples. Onderlinge resultaat, had je het daar al over gehad?
0: Nee, die heb ik nog niet, die had ik nog niet benoemd.
1: Ja, 3-1 voor Woodhouse dus. Maar de laatste partij.
2: 100. Luke, you require 100.
1: Dat is ook de enige partij van de laatste drie jaar. Die ging wel naar Rob Owen. Vorig jaar op een Players Championship toernooi. Dit is sowieso de eerste keer dat ze met het publiek erbij tegen elkaar spelen.
2: 97. 81. Luke, you require 70.
1: Voor 5-0 alweer. Maar het is echt niet zo dat Owen nou een schandalig laag middel staat te gooien.
2: 54. Rob, you require 135.
0: En Woodhouse is vooral razend effectief. Via

0: gehad. Triple 20 naar de boel. Ja, door. Dat is even een manier om het te doen.
1: Wordt het geen 5-0, maar 4-1. En pakt Owen in ieder geval een break terug. Oh ja, dan komt er nu achter dat hij weer mag beginnen met gooien.
0: Daar stond zoveel met zijn hoofd te schudden dat hij de hele gedachte aan... Oh ja, kan misschien nog wat in deze wedstrijd uit lijkt te hebben geschud. Daardoor ook in de war was dat hij weer moest beginnen. Rob Owen.
2: 100.
0: Boethaus zal wel weer het waarschuwingje hebben meegekregen dan nu van Owen.
2: 100.
0: Blijft altijd ijzig koel, nu Boethaus. Het begint wat meer ritme te krijgen in deze wedstrijd. Nog wat meer beurtjes. Met twee trippels aan.
2: Robbie Require 161.
1: Ja, het scheef in het bord landen van die pijlen van Rob Owen moet iets te maken hebben met de manier waarop hij ze weggooit.
2: 137.
1: Want, ja, als je zo'n pijl gewoon keurig netjes weggooit, dan landt hij gewoon in principe recht in het bord. Kijk, dat ze hangen, die pijlen, dat heeft te maken met het ontwerp van de pijl en de flights. En uiteraard ook gewicht zal een rol spelen.
2: 126. Robbie Require 24.
1: Stack attack. Betekent stapelen.
0: Lijkt met die ene pijl bijna... 18. Ja, inderdaad, die hele dubbel 6 hebben afgeplakt.
1: Ja, dat is het nadeel. Als je naar de dubbel 6 moet voor Owen... daar een dubbel aan die rechterkant. Als die pijl zover naar links staat. Dan kan hij de break dus niet verzilveren. En dan... wordt het 5-1 voor Woodhouse. Dan heeft Owen dus nog niet ene keer zijn eigen leg gehouden. Woodhouse blijft lekker doordenderen. Zeker finishend.
0: Nou, het is één keer in 6 beurten uitgegaan. En verder alles in 5. En dan moet je toch zeggen dat Woodhouse gewoon vandaag in vorm is geraakt. Of in ieder geval in vorm hier naartoe is gekomen. Maar wat jij net zei, 5 uit 8. Op de dubbels, dan doe je het goed.
2: 171.
0: Even een tussenspurtje van Woodhouse in deze leg. Owen zal hier toch ook weten dat het wel een einde verhaal is. Wat betreft hem en dit toernooi. Woodhouse zet hem op zijn gemakje weg. Owen is nog ver weg. Woodhouse gaat sowieso 3 pijlen krijgen. Op een of andere manier lukt dit Owen wel iedere keer op het einde van die wedstrijd. Maar het is iedere keer net te laat. En in dit geval dus weer. Wederom te laat voor Rob Owen. Luke Woodhouse geen enkel probleem gehad met de man uit Wales. En zo mag Woodhouse zich gaan melden. En dan zal hij toch een klein beetje duimend hopen dat James Wade wint. Want anders komt hij morgen in een orkaan van geluid terecht tegen Mensur Suljovic. Dat zullen de mannen zijn die uit gaan maken wie het op gaan nemen tegen Luke Woodhouse morgen.

0: meer dan money. Doneer en support je club. Wat zit je nog? Het is tijd voor avontuur. Bij Bever zorgen we dat je goed voorbereid op vakantie gaat. Daarom krijg je nu 25% korting op geselecteerde koffers en reistassen. En 5 jaar gratis reparatie. Bever laat je niet zitten.
1: Nu bij Aldi, het borrelassortiment vanaf 99 cent.
2: Dat gaan we vieren.
1: Zo goedkoop, dat gaan we vieren. Bekijk de special en maak er zelf ook een feestje van.

0: Soms voelt het alsof je niet vooruit komt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon.
1: Wat zal onze auto nog waard zijn?
2: Wij kopen auto's.nl. Weet het. Verkoop je auto snel en gemakkelijk. Voer gewoon je autogegevens in en je krijgt jouw verkoopprijs.
1: Wauw!
2: Je verkoopt hem in een filiaal, geen papierwerk en geen verrassingen. Krijg nu je topprijs op wijkopenauto's.nl.
3: Huismerken, net zo lekker en beter voor mijn budget.
4: Maar thuis reten we ook energie en internet.
5: Lijkt je wel een mooie wifi?
6: Het lijkt wel lekker wifi.
5: En meer betalen voor hetzelfde mobiele bereik? Dat gaat er bij mij niet in. Daarom zit ik bij Budget Thuis. Dezelfde kwaliteit, maar dan voor een budgetprijs.
7: Het huismerk voor energie, internet en mobiel.
8: Mijn internet is zo traag, maar ik wil dat het snel is.
9: Ze wilden dat het snel is.
8: Ik wil sneller en snel. Vodafone.
10: Maximale snelheid bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone.
11: Wachten is op het groene licht. We zijn onderweg en Verstappen is fantastisch vertrokken, zeg.
12: Een aanval van Haas op Verstappen. Hij heeft een mooie run.
11: Is er ruimte? Er is geen ruimte. En daar, oh, oh. Contact.
12: Oh ja, Verstappen geeft ook helemaal niks.
11: Dit is de Nordschleife. Dit is waarom het de groene hel is.
13: Via Play. De beste kijk op sport.

kommt aus England. Er ist die Nummer 13.

0: Voor Kim Huibrechts is dit een hele belangrijke tegen Chris Dalby. Want voor Kim Huibrechts is het namelijk ook zo belangrijk om op de Pro Tour Order of Merit zo hoog als mogelijk te komen. Hij moet het op gaan nemen tegen Chris Dalby, Hollywood. Had er één keer een finale op de Eurotour, wist er nog nooit één te winnen. Zo zijn er zoveel spelers die er vaak tegenaan hebben gezeten, maar er nooit één wisten te winnen. Dalby is daar één van. Hij heeft wel met de muziekkeuze de zaal achter zich gekregen. En hier Hurricane won heel knap van Sedlacek. Hij is afgelopen jaar druk bezig geweest, ander management. Veel meer met een fysio aan de slag. Veel meer andere zaken aan het doen. En eigenlijk allemaal om weer terug te keren op dat niveau waar Kim Huibrechts ooit op was. De tijd dat hij nog wel eens een Eurotour won. Dat is ondertussen ook al wel even geleden.
1: De laatste keer in 2015, toen won hij zijn tweede Eurotour toernooi in zijn derde finale. Er kwamen later nog drie finales bij. Eentje 2016, eentje 2017, allebei verloren met 6-5, heel nipt.
2: 42.
1: En toen een hele tijd geen finales, ook bijna geen halve finales meer. Ook heel weinig kwartfinales. 2024 in Tsjechië stond hij dan als reserve notabene weer in de finale tegen Luke Humphries. Maar ja, toen was de tank ook leeg bij Huibrechts, want hij verloor met 8-1.
2: 58.
1: Huibrechts heeft niet zo'n fantastisch track record overigens tegen
2: 94.
1: Dalby.
0: Ik weet dat ze elkaar dit jaar nog tegenkwamen. Die werd gewonnen door Dalby. Dat was in België.
2: 96.
1: De Belgian Darts Open. Pijnlijke nederlaag voor Huibrechts in eigen huis. En zijn vierde op rij tegen Dalby, waardoor hij nu in totaal 9-3 achter staat.
0: Zo zal hij niet met het allergrootste vertrouwen deze wedstrijd ingaan. Maar het kan altijd wel.
1: Nou, ik denk dat dat wel meevalt hoor. Hij is zit bomvol fanatisme en wil om te winnen. En dat heeft ook alles te maken met zijn coach Erik Klarijs, die naar de KNM vandaag ook weer aanwezig is. Zoals hij dat gisteren ook was.
2: 24.
1: Die heel rustig dit opgewonden standje begeleidt. Waar die mevrouw een hartje maakt, maakt Klarijs. Steekt Klarijs alleen maar een duimpje in de lucht. En zal ongetwijfeld een hele hoop goede aanwijzingen geven.
2: 39.
1: Toby pakt de eerste leg af van Huibrechts. Maar begint niet zo best aan de tweede leg.
2: 95.
0: Moeten we ook bij zeggen, als Huibrechts hier de eerste 180 gooit, dat Huibrechts er ook wat serieuzer mee is omgegaan. Zelf daarbij aangeeft.
2: 99.
0: Ik heb wat stappen te maken nog. Er moeten wat dingen veranderen, maar een van de dingen is bijvoorbeeld zijn voedingspatroon. Is hij serieus mee bezig?
2: 100.
0: Wat ander materiaal, wat meer begeleiding, wat andere begeleiding.
2: 140.
0: Ik weet niet hoe het dan met jou is, maar ik ben dan toch heel benieuwd. Ik vind het, ga dat dan toch zitten volgen. Om maar kijken wat eruit komt.
2: 93. Chris, you require 98. 31. Kim, you require 32. Games on the second.
0: Daar is Huibrechts. Breekt gelijk Kim weer terug. Huibrechts.
1: Daar zagen we Clares.
2: Kim to throw first. Game on.
1: Want ja, als hij er gisteren bij was, zou het wel raar zijn als hij er vandaag niet bij was. Of hij moest plotseling iets anders te doen hebben.
2: 140.
1: Kraats is nou ook niet zo'n makkelijke plek om te geraken. Dus je bent er ook niet zomaar weer weg.
2: 134.
0: Nee, ik begreep dat je er niet meer direct op kunt vliegen vanuit Nederland. Dat het via Düsseldorf 16. Moet overstappen en dan doorvliegen richting Kraats. Of als je nou echt heel enthousiast bent, pak je gewoon de auto.
2: 95. 60. 105. Chris, you require 167. Kim, you require 144.
0: 144 voor Huibrechts gaat niet uit. Dus lijkt de Dobie ondertussen 81. Te gaan wandelen Chris richting 2-1 voorsprong.
2: Games on the third leg. Chris Dobie. Fourth leg, Chris to throw first.
0: Voorlopig nog foutloos op de dubbels, Dobie. Dit jaar op de Eurotour één keer tot een halve finale, Dobie. Toen was dat in Polen bij de Polen Darts Open. Daar was Luke Littler staande weg in de halve finale. Daarna in België, nadat hij Kim Huibrechts had verslagen. Kwartfinale verloren van Luke Humphries. En dan is zo'n toernooi als deze, als dit een 180er is van Dobie. Waarbij heel veel grote meneren hebben afgezegd. Is dit een ideaal toernooi voor Dobie?
2: 41. Chris, you require 164.
0: Stond pas één keer in de finale van een Eurotour. Dat was in 2019. De Danish Darts Open. Dave Chisnell, maatje te groot, 8-3.
2: 100. Chris, you require 32.
0: 'N alle ruimte voor Dobie om dit op zijn gemakje uit te gooien.
2: 24.
0: 24. Daar wordt plots Michael van Gerwen toegezongen.
2: 133. Chris, you require 8.
0: Nee, je dacht heel even deze seconde. Is het hem wel of is het hem niet? Het is hem heel erg niet.
2: 4.
0: Nou,
2: Kim, you
0: Chris
2: require
0: Dobie.
2: 110.
0: Kansen zijn er wel voor Huibrechts, maar maakt er geen gebruik van.
2: Chris, you require 4.
0: Wat tops over. Dobie voelt de hete adem. Er zit er weer een eindje vanaf. 4 dubbel 1 lukt het. Chris Dobie alsnog. Zo, 3-1.
2: 140. One hundred and forty. 56.

0: ondertussen van het hele toernooi de 180er. Deze van de hand van Dobie.
1: 123, Chrissy require 140.
0: Dobie aan het weglopen deze wedstrijd.
1: 60, Kimmy require 58.
2: Maar Harris kan nu wel voor het eerst de eigen leg houden via tops. Moet hij ook wel gaan doen nu?
1: Games on the fifth leg. Kim Huybrecht, sixth leg, Christopher first.
2: Kwam tegen Karel Sedláček, de Tsjech. Huybrecht is gisteren ook aanvankelijk achter, maar dat was slechts 1-0. Daarna zette hij wel snel de wedstrijd naar zijn hand.
1: Chris
2: Dobie was hier vorig jaar op dit toernooi voor het eerst kwartfinalist. Nou, overwinning op achterinvolgens Ricardo Pietrecko en Wessel Nijman. 2 keer 6-1 verloor die namens 6-4 van Martin Schindler, de latere toernooiwinnaar. Geen schande dus.
1: 140.
0: Ja, daar dus de spanningspartner Erik Klarijs.
1: 56.
0: Die zo gaf Huybrecht zelf afgelopen week aan. Veel intensiever met hem is gaan samenwerken. Dus trainen nu ook veel meer samen.
1: 58.
0: Om ervoor te zorgen dat vooral zijn zwakke punten worden aangepakt op dit moment. Maar het was echt een waslijst waar Huybrecht mee zei dat hij aan de slag ging.
1: 100.
0: Toen ging hij aan de slag met een diëtist, met een fysio. Hij moest ook de sportschool in.
1: 134, Christy require 106.
0: En dat allemaal, zo zei hij zelf, om de fysieke paraatheid omhoog te krijgen. Gewoon zorgen dat je fitter aan de hockey staat.
2: Geen 106 finish voor Dobie, dus de kans voor Huybrecht om via een break weer gelijk te komen, zoals hij dat ook al deed bij 1-1.
1: Games on the sixth leg.
2: En nu ook bij 3-3.
1: Seventh leg, Kim to throw first. Game on.
2: Erik Klarijs, de winnaar van de Win My World Masters, het BDO-toernooi. Want we hebben natuurlijk de Win My World Masters tegenwoordig ook bij de PDC. Maar Klarijs won dat toernooi in 1995 in de finale tegen Richie Burnett, die als eerste geplaatst was. Klarijs was ongeplaatst.
1: 140.
2: En haalde ook nog eens een keer de kwartfinale van de UK Open 2005. Kwartfinale Lakeside 2003.
1: 140.
2: Nam ook een paar keer deel aan het PDC WK. Zonder al te veel succes overigens.
1: 93.
0: Nu weer druk bezig dus om Kim Huybrechts op een ordentelijk niveau af te leveren. Het zag er even naar uit dat het Belgische dart in een flink dipje terecht is gekomen. Met en Mark de Dekker en Dimitri van der Berg en Kim Huybrechts, al drie hopeloos uit vorm.
1: 137.
0: De laatste weken is Huybrechts steeds stabieler en stabieler aan het presteren.
2: Hij kan nu zelfs zijn eerste voorsprong gaan pakken en dat doet hij ook.
1: Kim Huybrecht, safe leg, Christopher first. 97.
2: 3 legs op rij voor de Hurricane. De 40-jarige Antwerpenaar.
1: 100.
2: die dit wel een mooi moment vindt om zijn 280 van de wedstrijd te gooien. Evenveel nu als zijn tegenstander. Oh nee, toch niet.
0: Ja, die lijst het mee. Ja, hartstikke leuk en aardig. Maar dan moeten we even mee. Volgende 180er. Het lijkt haast wel alsof Dobie ergens een knopje heeft gevonden en gedacht ik met nou zat.
1: 140, Chrissy Wakai, 44.
0: Dat was uiteindelijk de bedoeling. Het was even rekenen voor Dobie. Ja, 124, kan uit. Dan moet het via de boel.
1: 99.
2: Dubbel 16 om de stand gelijk te trekken. Niet heel solide op de dubbels vandaag, Dobie, maar dit gaat dan wel uit. Zo zijn we in een best of three legs terechtgekomen.
1: 41.
0: Dobie begon nog heel scherp op de dubbels. Eerste twee legs die hij vond. Ja, gelijk in één keer raak, maar daarna...
2: Ja, leg 4 zit natuurlijk het grote probleem. Maar die wint hij alsnog, hè? Dus ja... We kunnen wel zeggen dat hij een laag finishpercentage heeft, maar dat doet hem niet heel veel pijn.
1: 60.
2: Hij heeft alle legs waar hij kans heeft gekregen, die heeft hij gepakt. Dus dat doet hij in ieder geval goed.
1: 139.
0: Ja, Dobie was even bezig om op terug te kijken van... Goh, kan ik me in dat rijtje met Christo Reijers voegen? Helaas. Het zal in iets meer dan 9 pijlen moeten gaan gebeuren voor Dobie. Huibrechts is even ver weg.
1: Ja,
2: dan kan Dobie dus weer op voorsprong gaan komen. En het stokje overnemen.
0: En die doet dat keurig netjes. Zet zichzelf op 5-4. Verschaft zichzelf. In een leg die hij zelf mag beginnen. Uitgelezen mogelijkheid om de wedstrijd naar zich toe te trekken.
1: 95.
0: En deze twee heren weten al wel dat als ze doorgaan... ze het tegen Andrew Gilding moeten gaan doen in de volgende ronde...
2: Huibrechts met zijn derde. Het is de 8e van de wedstrijd alweer.
1: 134.
2: Ja, dat zijn er 5. En daar gaan we weer. Weer staat er iemand op 141 na 6 pijlen.
0: 7 perfecte pijlen. Net geen 8 perfecte pijlen. En dus ook geen 9. Maar Huibrecht op het einde geeft toch weer een teken van leven. Laat even zien.
2: Ja. Hij mist even dat Dobie hem een vuistje wilde geven daarvoor. Hij was al half voorbij gelopen.
1: 139.
2: Nu kan Niels nog gaan breken. En dat doet hij ook.
1: Kim Huibrecht.
0: Nu wel het boksje. Even de blik met Clarijs. Ja, hij weet dat hij zichzelf een enorm plezier kan doen. Vooral met het oog op de Pro Tour. Order of Merit.
1: 58.
0: Schakelde zelf Sedlacek uit. Dat is een van zijn concurrenten. Bij winst. smoggelt hij zichzelf zo. Hop. De beste 16 in.
1: 177.
0: Doby is niet van plan zich gewonnen te geven.
1: Come on. 140.
2: Huibrechts begon matig met 58, nu een 140 erachteraan. Hij was geweldig begonnen met 177. Maar nu hij een beurt zonder triples. Dan loopt hij nog wel steeds één trippeltje voor, Doby. Die heeft de Hurricane dus ook nodig. Hopsakee, drie stuks. In de triple 19. En na 9 pijlen 132 over voor de wedstrijd. Doby.
1: 100.
2: Komt op 124. Triple 19. En de bullseye. Dat vindt hij dan toch even een spannend moment.
0: Ja, links eromheen. Of rechts eromheen.
2: 3-1 achter gestaan. 4-3 voorgekomen. Ook weer 5-4 achter gestaan. Teruggebroken. En nu.
0: Het is passen en meten hoe hij er langs moest. Maar u ziet het, hij ging er langs. Stond 3-1 achter. Leek deze wedstrijd uit handen te geven. Maar trekt hem aan de haren over de streep. Kim Huibrechts bewijst zichzelf een ongekend mooie dienst. Door hier te winnen van Chris Doby. Kan het zelf eigenlijk niet geloven. De man die zichzelf aan het herontdekken is, wint. Hij gaat zich opmaken voor een wedstrijd tegen Andrew Gilding. En dan heb je toch het idee, het zou allemaal zomaar eens kunnen voor Kim Huibrechts. En Doby, ja, die zal zich toch ook wel een heel klein beetje schamen. Want de kansen waren er toch echt. Maar hij liet het een beetje lopen tegen een ontketende Kim Huibrechts. Hij door naar de volgende ronde.
3: Kim Huibrechts, look at that. There aren't many better match-winning darts you'll have hit in your long career, are there?
4: No, there were. I'm straight in front of the boards. And if you look straight, this one, that's a horrible dart to go for the bullseye. So, wow. Wow.
3: What a contest that was. Look, you were second best at the start, then you got on top. He found two incredible legs, and it looked like that would be enough. 10 darter, and then that. I mean, it went one way, then the other, at least three or four different times. What was it like to be a part of?
4: Like you say, the emotions went like, okay, I've got a chance. I'm going to lose. Oh, I've got a chance again. Ah, now he's going to play well. I'm going to win, and I won.
3: You said yesterday it's just about hard work and practice. But when you do the work, you then need to see results. Things like this, this is the sort of thing that surely makes you think, yeah, I can go to the match play. You're in the provisional spots as a result of that win now.
4: I know. Eric has been saying it to me from January. He says, Kim, your arm is top 20, top 25 in the world. If you believe in it, there is no problem. And I was like, yeah, you can say what you want, but I'm number 60. But I think, yeah, he proved me wrong. So I have to say thank you to Eric. He always says, you have to do the darts. I can say what's wrong, but it's thanks to that man that I'm here.
3: So it's taken that man, Eric Claris, to believe in you for you to start believing in yourself, Kip.
4: 100%.
3: So what do you believe could happen tomorrow?
4: Hey. Eric says to me, if you win a Euro Tour, you're safe for everything in the year. So I believe Eric, when he says it can happen, it can happen. We'll see tomorrow. It's another game. But when he says it can happen, I can't doubt that man anymore.
3: Many people believe that sort of dart could not happen. You have produced it. Ladies and gentlemen, what a way to finish the afternoon session. The Hurricane Kim Huibrechts through to the final day of the Austrian Darts Open after an absolute thriller.
0: Ja, dan krijgt u van ons nog even het overzichtje van vandaag. En dan weten we dat we afscheid nemen. Bijvoorbeeld van Jermaine Wattimena, die het gewoon af liet weten tegen Andrew Gilding. Was even een klap sterker. dan dat wat hij mee naar dat was. Mike de Dekker al het weinig in te brengen tegen Ryan Joyce, die er overheen denderde. En Rob Cross won vrij eenvoudig van William O'Connor. Ryan Searle moest hem inrekken. En Kevin Doets, die een hele puikenwedstrijd afleverde. Hooggemiddelde, scorend heel erg goed. Hetzelfde konden we niet zeggen van Niels Sonneveld, die verloor van Ross Smith. Smith daarin, ja, gewoon ook weer een maatje te groot. Christo Reyes maakte het nog heel erg mooi. Die won uiteindelijk. En u zag het op het einde dat daar Huibrechts ook nog even doorging. Op prachtige wijze. Dit is wat we u vanavond voor gaan schotelen. En dan natuurlijk speciale aandacht voor Menzo Suljovic, hometown hero. Michael van Gerwen gaat het opnemen tegen Christopher Ratajski. Danny Noppert mag het op gaan nemen tegen Alan Souter. Gian van Veen neemt het op tegen Madders Rasma. Dan de winnaar van vorig jaar, Martin Schindler, tegen Peter Wright. En Wessel Nijman, dat is de laatste die in actie komt tegen Nico Springer, de kroonprins van het Duitse darten. Dat is waar we dan deze prachtige zaterdag, de zaterdag voor Moederdag, mee gaan eindigen. En dan nodigen we u ook van harte vooruit. Want zometeen gaan we vrolijk verder vanaf 7 uur. Bent u heel erg welkom hier bij Viaplay om dat allemaal mee te gaan maken. Graag tot dan.

Goedenavond, dames en heren. Welkom in Graz voor het restant van de tweede ronde van de Austrian Darts Open. We hebben vanmiddag al 8 wedstrijden gezien in die tweede ronde. Met een aantal hoogtepunten. En natuurlijk was de 9-darter van Cristel Reyes het absolute klapstuk van die middagsessie. 9 perfecte pijlen van de Spanjaard in zijn wedstrijd tegen Damon Hetta. Die daar wel waardering voor kon opbrengen. En dit was ook een hele spannende wedstrijd. Kim Huibrechts, 132 finish. Die kan het toch niet in die bullseye? Nou, toch wel. Huibrechts door naar de volgende ronde. En daar was hij maar wat blij mee hier in Graz. En we hopen natuurlijk dat we vergelijkbaar misschien nog wel meer spektakel gaan krijgen in een avondsessie waar toch ook heel wat Nederlanders in te bewonderen zullen zijn. We hebben de 4e wedstrijd Marco van Gerwen, de 5e wedstrijd Danny Noppert, Gian van Veen en de 6e wedstrijd. En dan ook nog Wessel Nijman in de afsluiter van vanavond. En dat zien we hier ook op kaart. We beginnen zo met Daryl Gurney als 16e geplaatst. Dan gaat hij het opnemen tegen Ian White, die gisteren van Michael Smith won. Josh Rogdan tegen Patrick Kovacs. James Wade in partij 3 tegen de lokale held, tegen Mensur Suljovic. We zijn blij dat hij er weer bij is. En dat staat waarschijnlijk garant voor spektakel. Dan dus Van Gerwen tegen Ratajski. Noppert tegen Alan Suter. Van Veen tegen Rasma. Martin Schindler in wedstrijd 7 tegen Peter Wright. En Wessel Nijman dus in de afsluitende partij tegen Nico Springer. Dat kan er wel eentje worden. 8 mooie wedstrijden staan op ons te wachten. En zo dadelijk gaan we eraan beginnen dus met Daryl Gurney tegen Ian White.

0: refereeing team, CN Guards. Here's the calculator, Kirk Bevin.
1: En nogmaals, goedenavond en welkom in Graz, in de stadhalle. Ja, haast in het centrum van deze mooie Oostenrijkse stad. Waar we halverwege de tweede ronde zijn. 8 wedstrijden gezien vanmiddag. We zagen de 9 darter van Christo Rijers al even voorbij komen in het openingsfilmpje. We zagen Kim Huibrechts winnen. Er kwamen natuurlijk ook nog Nederlanders in actie. Kevin Doets was van de partij. En die ging gewoon weer door naar de derde ronde. Want ja, Doets is in vorm. Legde Ryan Searle erop, won met 6-2. Helaas voor Jermaine Wattimena eindigde het toernooi al snel. Die verloor van Andrew Gilding met 6-4, gemiddelde van boven de 100 voor Gilding. En Niels Sonneveld, die kon eigenlijk geen dubbel raken. En verloor daardoor ook van Ross Smith. Ook Smith speelde trouwens prima, moeten we daarbij zeggen. En de mensen in de zaal blikken alvast vooruit op wedstrijd 3. Die willen Mensur zien, maar we beginnen toch echt met Daryl Gurney en Ian White. Twee mannen die al hartstikke lang meelopen. En we zien het, Ian White won gisteren met 6-4 van Michael Smith. Dat was een teleurstellende wedstrijd van allebei. Een wedstrijd die uiteindelijk dus door Diamond werd gewonnen. Gemiddelde van onder de 90. Maar ja, Daryl Gurney als 16e geplaatst. Het hoogste plaatsingsgetal dat er is op een Eurotour toernooi. Dus tussen aanhalingstekens ook de makkelijkste loting in de tweede ronde voor Ian White.
2: Ja, zo kan je het redeneren inderdaad. Ik vind het wel knap hoor dat Ian White er toch maar weer eventjes bij is. Inmiddels ook wel een oude rot in het vak. En elke keer als ik hem op het podium zie, denk ik van, nou, daar heb ik wel respect voor. Het zo lang volhouden en ook hier weer van de partij. En inderdaad, tegen Gurney zeker een kans, denk ik. Ik moet wel zeggen dat het beste spel van Gurney ligt wel wat hoger dan het beste spel van Ian White. Met andere woorden, ik heb het beste spel van Ian White toch ook al een tijdje niet meer gezien. Maar ja, laten we hopen op een mooie wedstrijd. En sowieso, het is best wel een lekker programma deze avondsessie met 4 Nederlandse kanonnen nog in de strijd. 47.
1: Zeker. De al aangehaalde Mensur Suljovic. We hebben George Rock straks al in de tweede wedstrijd die we kunnen gaan bewonderen. Shinta tegen Wright, wedstrijd 7. Ben ik daar ook alweer benieuwd naar. Wat kan Peter Wright? Genoeg leuks. En dan is dit ook misschien ja, het voorgerechtje wat dan ook nog even voorgezet wordt. Of waar je denkt, oké, ja, dat eten we dan ook nog op. Maar hopelijk is het een voorgerechtje waarvan je daarna denkt, nou, dat is toch eigenlijk best wel lekker.
2: Ja, maar dat is ook wel fijn. We kunnen een beetje opwarmen. Ja. Niet gelijk het beste spektakel brengen. Hè? We moeten even rustig opbouwen.
3: Nee,
2: maar ja, je weet het nooit. Ik bedoel, die 39 van Christo Rijers. Ik weet dat de man in vorm is. Maar zo in vorm, dat had ik nog niet verwacht.
1: Nee,
2: best verrassend.
3: 138.
2: Ja, er komen ook genoeg spelers vanavond in actie die weten hoe het voelt om hier finales te spelen.

0: 92.
1: Gurney die altijd van die boze gezichten trekt als hij aan het gooien is.
2: Ik wil het net zeggen. En White staat er altijd bij van ja, er is mij verteld dat ik pijlen moet gooien naar een bord. Dus dan doe ik dat maar.
1: Ja.
0: 41.
1: En of hij nou 41 gooit of 180 gooit, verandert niks.
2: En dat doet hij echt al 30 jaar. Daar is echt niks aan veranderd. Helemaal niks. Het is ook wel leuk. De Austrian Open was de allereerste Eurotour toernooi die ooit gespeeld is. In 2012. Ja, die editie gewonnen door Justin Pipe. Niet elk jaar plaatsgevonden, er zijn wat jaartjes geweest.
0: 78.
2: Een paar maar hoor. Maar het even werd overgeslagen.
1: Ja, we hebben toch ook wel wat Nederlands succes gezien op Eurotour toernooien in Oostenrijk.
0: 95.
1: En dan drijft uiteraard de naam van Michael van Gerwen weer boven. Want ja, die heeft al heel veel Eurotours gewonnen. Het is ook 4 Austrian Darts Open titels. Maar Vincent van der Voort won zijn enige Eurotour titel ook op dit toernooi. 2014.
2: Ja, inderdaad. Sowieso wel een leuk lijstje, vind ik. Met wat verrassende winnaars. Ik bedoel, de eerste dan Justin Pipe. Nou ja, dat was best wel verrassend te noemen. Inderdaad, van der Voort. Ja, en ook vorig jaar Martin Schinter. Ja, was toen al wel natuurlijk onderdeel van de top. Maar dan is nog niet een van de bekendste namen. Ja, en dat Van Gerwen een paar edities wint, dat geldt voor elke Eurotour toernooi.
1: Ja, dat klopt. Het
0: 52.
2: Dat is de meest bizarre statistiek die ik altijd voorbij zie komen. Het aantal toernooiwinsten van Michael Van Gerwen op de Eurotour. En dan in vergelijking met de nummer 2.
1: Ja, zal ik hem er even voorlezen voor je?
2: Ja hoor, doe maar.
1: Michael Van Gerwen heeft 38 Eurotours gewonnen. De nummer 2, Gavin Price, 10.
2: Ja, dat is echt niet normaal. Hij had ook een periode en in topvorm en overal aan deelnemen. Ja, een paar jaar lang, dan gaat het snel.
0: In your require
1: 84. Gurney laat het liggen wat betreft het verzilveren van de break. Dan komt Ian White terug voor 84. Gurney knikt in de achtergrond. Zo van, die zal wel uitgaan.
0: 59.
2: Maar nee.
0: Darryl, you require 8.
2: Hij landt op het dakje van de dubbele bol. Dus Gurney alsnog.
0: Games on the second leg, Darryl goes. Third leg, Ian to throw first. Game.
2: Hij haalde 2 keer in finale Darryl Gurney op de Eurotour. Al wel echt jaren geleden hoor. Eentje wist hij te winnen in 2019 German Darts Championship. En eentje verloor hij. Dat was de Dutch Darts Masters in 2016. Uiteraard verloor hij die finale van Michael van Gerwen. Is hij nog in staat, denk je, Guy en Darryl Gurney, om nog finales te halen?
1: Ik heb altijd gedacht en ook wel gezegd dat moet toch nog ergens in de man zitten. Dat niveau van, nou ja, wat pak een beetje 6-7 jaar geleden. Ja. Dat hij majors won, hè, en echt met de beste ter wereld mee kon, Premier League speelde. Dat moet toch nog ergens in hem zitten.
2: Ik snap het niet zo goed bij Gurney. Hij is 40. Ik bedoel, het is ook niet zo dat hij tegen zijn pensioen aan zit te hikken. Maar hij heeft een hele rustige stijl. Daar is niets aan veranderd. Is het dan dat hij wel een beetje hetzelfde is gebleven, maar dat de rest beter is geworden? Ik heb niet de statistieken voor me, dan zou ik het even op moeten zoeken. Maar...
1: Nee, ja, maar ja, voor mijn gevoel, maar dat is ook omdat er tegenwoordig zoveel gespeeld wordt, dalen de gemiddeldes juist een klein beetje ten opzichte van een jaar of 10 geleden.
2: Ja, ja.

0: Dus dat zou ik niet zo snel, zeggen. Ja, bij Gurney, ik denk dat dat een hele veel eisende man is. Dus dat hij vindt zichzelf veel beter dan wat hij laat zien. En dat hij in zo'n spiraal zit.
1: Daar blijft hij dan in zitten. Ja. Ja, nooit tevreden.
0: Ja.
2: Ja, dat zou kunnen.
1: Nou, ik zie hem zeker nog wel gewoon finale dagen halen. Maar echt finales. En dan zijn er gewoon een aantal spelers. Die zijn gewoon een stuk beter. En die komt hij onderweg tegen. Kijk, zo'n wedstrijd als deze. Die zal hij wel gaan winnen, denk ik althans. Dat weet ik nog voor.
2: In je record 40.
1: Maar ja, dan nog een paar hordes.
0: We haalden vorig jaar in Vlaanderen nog wel een halve finale. Maar ja, je zei het al. Hij komt dan ergens wel een speler tegen die dan een stuk beter is. Dat was toen Luke Littler, ja.
2: 20.
0: Dan had het ook op voor Gurney.
2: 170.
1: Krijgt hij een kansje voor 3-0. Die zit heerlijk. Maar gewoon tegenaan gooien. Ietsje harder had hij moeten gooien.
2: 92. In your court 20.
1: Hello.
0: 6 missers van Ian White. Maar geen 7.
1: Ja, en ik heb het al heel vaak gezegd. Ik ga het nog een keer zeggen bij Daryl Gurney. Ik ben er echt van overtuigd dat je in bepaalde spannende wedstrijden ook meer adrenaline nodig hebt. Meer energie nodig hebt om je tot een bepaald niveau te pompen, zeg maar. En bij hem mis ik het. Het blijft zo vlakjes.
0: Terwijl hij dat wel had.
1: Dat had hij en dat is hij onderweg kwijtgeraakt.
0: Misschien had hij het een klein beetje te veel.
1: Hij zal het zelf het beste weten natuurlijk. Het is ook maar een analyse van een afstandje, maar ja.
0: Nou, hij heeft daar ook op dat shirt op de rechterborst zie je heel klein de bekertjes die hij gewonnen heeft. Hij draagt dat en dat moet ook, want je moet ook trots zijn op wat je bereikt hebt. Maar hij draagt dat met zich mee en ja, misschien is dat toch ook alweer een last voor hem.
1: Ja, je hebt een naam, je hebt iets te verdedigen en alles wat je doet is op dit moment minder dan de prestaties destijds. En daar meet je je aan. Dat is logisch. En het is ook vervelend als het allemaal niet meer echt wil lukken. En het is al best een pessimistisch persoon volgens mij. Hij is niet heel snel tevreden.
0: Nee, die indruk wekt hij nogal snel, ja.
1: Die indruk wekt hij in ieder geval, ja. Hij zegt altijd weer niet, maar als je er zo naar kijkt, je kan er niet omheen.
0: Nee.
1: Ik heb bananen in de zaal gezien. Ik zag zojuist wat gele eendjes. En we zagen volgens mij ook twee Sinterklaas.
0: Ja, op de voorste rij liepen ze rond.
1: Ik weet niet, maar wat moet Sinterklaas daar?
0: Ja, Oostenrijk is zowel ver van Nederland als ver van Spanje vandaan.
1: Ja.
0: Het is midden mei, ook dat nog.
1: Hebben we dan gedroomd misschien?
0: Ja, Daryl. Dat had een 9 moeten zijn. Maar het is een 14 geworden. Ja, dat doet hij er nog één. En die wilde hij ook al niet hebben.
1: Ja, en dan ja. Beetje traag, over nadenken.
2: 81.
1: En White heeft ook niet zo'n haast. Nou, alsnog. Vanaf 13 dan, dus. Een 5. En dubbel 4.
2: Games on the fourth leg. Daryl. Fifth leg in the throw first. Game on.
1: Ja, en de winnaar van deze partij treft dan morgen Gian van Veen of Madas Rasma. Nou ja, van Gian weten we waartoe hij in staat is. Die Rasma, dat is ook een gevaarlijke speler hoor. Die houdt er nooit rekening mee. Ik vind eigenlijk altijd gewoon, nou ja, dat klinkt wel heel negatief, maar hij doet mee, maar ik heb hem eigenlijk nooit in de finale dag staan zelfs. Maar ja, dan wint hij ook maar weer gewoon 6-4 van Verduivenbode met ruim 98 gemiddeld.
0: Ja, dat was een hartstikke goede wedstrijd.
1: Absoluut.
0: Van allebei.
1: Absoluut.
2: Oh,
1: misschien komt dat bij Rasma een klein beetje dat als hij dan verliest, dat hij vaak roemloos verliest. Dat hij dan ook een paar goede wedstrijden speelt, maar die vallen niet echt op tegen wat mindere spelers. En dan tegen een goede speler, ja, dan loopt het niet. En dan wordt hij geveegd en dan vergeet je dat weer of zo.
0: We gaan hem zien in wedstrijd 6.
2: Dus ik ren tegenstander voor Van Veen om rekening mee te houden. 85.
0: White ondertussen alweer in de problemen gekomen in zijn eigen leg. Die moet het scorend echt afleggen tegen Gurney.
2: 60. Darrell, you require 170. 60.
1: Ja, die zat zo'n 82 gemiddeld te gooien. Natuurlijk wel veel missers op de dubbels gehad.
2: 140. Darlie require 110.
1: Gaat hij een kans krijgen straks op 64. Gurney eerst vanaf 110. Die gaat naar de dubbel 16. Dat is netjes.
2: Ziklek, Darrell with the throw first. Game.
0: Ook het applaus van zijn vriendin. Josie, die overal met Darrell mee naartoe gaat. Dus ook een weekendje Graz zeker niet overslaat.
1: Nee, en zelf ook dartspeler en een groot fan. Dus die leidt een compleet dartsleven.
2: 180.
1: Nou. De mannen zijn los, wilde ik zeggen. Nou ja, de laatste schiet dan onder de triple 19. Het negentje staat nog wel bij White. Nu ook niet meer.
0: Tot zover. Toch al drie maximale scores voor White. Gurney gooide zijn eerste. Ja, dat hoorden we al eventjes op de achtergrond. Die grom van frustratie van Gurney.
2: 76.
1: Gaat White weer eens een kansje krijgen voor een lek? Gaat hij een kans krijgen op een dubbel? Nee hoor, het gaat al fout bij de eerste pijl.
0: En als de tweede trippel, de tweede pijl dan wel een trippel valt, knikt hij zo van ja joh, nu wel. Met Darrell Gurney op dubbel 16 is het dan doorgaans gewoon raak.
2: Cash on the sick leg, Darrell Gurney. Some leggy in the throw first. Game.
0: Finishend. Hartstikke sterk. De Noordier 63% op de dubbels. 5 uit 8. Eigenlijk niks laten liggen. 110 finish nog meegepakt.
2: 85.
1: Ja, hij speelt wat dat betreft echt wel een sterke wedstrijd, Gurney. Als White al een klein beetje in de buurt komt bij een dubbel, dan doet Gurney iets speciaals om hem maar het gevoel te geven van joh.
2: 80.
1: Jij gaat echt niks pakken deze wedstrijd.
2: 31.
0: En zo draait de toch alweer 22e wedstrijd tussen Daryl Gurney en Ian White uit op een overwinning voor Gurney, mogen we toch van uitgaan.
2: 60 in your 125.

0: 5. Henrik Maat 20.
1: Tweede voor Gurney. Maar ja, het lekje zal wel naar White gaan. Nu staat op dubbel 10.
0: Ja. En Sean Savitlek, Ian White. Hij lekt daar voor de trofee first. Game on.
1: Het lijkt allemaal wel wat beter te gaan lopen bij Ian White. Het is alleen een beetje laat.
0: 135.
2: Nou, waar die gemiddeld toch een tijdje net boven de 80, zo rond de 82 zat, is hij nu boven de 90 uitgekomen.
0: 60.
1: Het lijkt me nou een fijne koppelmaat. Ian White doet nooit gekke dingen.
2: Nee.
1: Gooi gewoon rechtdoor. Je weet precies wat je aan hem hebt.
0: Morgen.
2: Ja, en hij speelt tegen de huidige wereldkampioen koppel, als je dat zo mag noemen. Daryl Gurney die met George Rock natuurlijk afgelopen juni 2025 dus, de wereldtitel voor zich opeiste voor Noord-Ierland. Gurney en Rock. En die titel over een paar weken gaan verdedigen in Frankfurt.
1: Ja, dat was zo'n mooie overwinning. Ik hou ervan hoor, spelers op de knieën gaan en beginnen te janken en zo verschrikkelijk trots en blij zijn dat ze die titel gewonnen hebben. Dat misschien wel een van de mooiste momenten sinds de historie van de World Cup.
2: Deze is voor de wedstrijd. Deze was voor de wedstrijd.
0: 92.
2: Heeft Ian White deze 85 finish nu nodig om nog wat langer door te mogen?
1: Ja, ja.
0: Nightleg Ian de
1: Vries. Ian de White bijt nog even van zich af.
2: Dan moet Gurney dat toch eventjes verwerken.
0: 140.
1: Nou ja, dat zijn twee keurige legs op rij van de Engelsman.
2: Nou, wat betreft maximale scores, we mogen niet klagen.
0: 93.
2: Deze eerste wedstrijd, 7 stuks. Ik heb gisteren de vrijdagmiddagsessie gedaan, Niels. Ik weet niet of je het een beetje gevolgd hebt, maar ik denk dat 7 keer 180 voor de hele middag al aan de ruime kant was.
1: Ik heb het gevolgd, ja. Ah, zo bouwt het ook lekker op, joh.
2: Dat is waar, dat is waar.
1: Ja, Ian White speelt ook alweer 203 wedstrijden op de Eurotour. Hij was erbij hoor, de eerste editie in 2012. Dat was Gurney niet, die begon een jaartje later. Hij heeft nog wat meer wedstrijden gespeeld.
0: 123. En je require 140.
1: Is dit Ian White op weg naar 5-4? Die 140 gaat er in ieder geval niet uit. Dat betekent dat Gurney een klein kansje krijgt.
0: 120.
1: Vanaf 157. 157. Nou, die zou hij graag willen gooien om er vanaf te zijn. Triple 19. Ja, we gaan naar tops. Oh, Daryl Gurney doet het voor de wedstrijd. En jij zei het al, die zou hij graag willen gooien. En
3: Dat laat hij ook even zien. White kan er wel mee lachen. Die is sportief. Die zal stiekem gedacht hebben. Nou, kan ik nog terugkomen in deze wedstrijd? Nou, dat kan toch even niet. Een klasse finish van Daryl Gurney om deze wedstrijd mee af te sluiten. De Noordier gaat door naar de derde ronde. Waarin hij misschien wel tegen Gian van Veen gaat spelen. Daar komen we later achter.

0: Huismerken. Net zo lekker en beter voor mijn budget.
1: Maar thuis reten we ook energie en internet.
0: Lijkt je wel mooi een wifi?
2: Het lijkt wel lekker wifi.
0: En meer betalen voor hetzelfde mobiele bereik? Dat gaat er bij mij niet in. Daarom zit ik bij Budget Thuis. Dezelfde kwaliteit, maar dan voor een budgetprijs.
3: Het huismerk voor energie, internet en mobiel. Budget Thuis.

Probeer de nieuwe Milka chocolademelk. Gemaakt met Milka chocolade. Milka in elke druppel. Het is weer tijd. Tijd om je huis gezellig te maken. Op een plek waar je kunt ontspannen. Genieten. Voelen. Ervaren. En beleven. Pronto wonen. Verrassend gezellig. Bij FrontPro weten we, honden blijven honden. Bescherm je hond tegen vlooien en teken voor maar liefst 1 maand met FrontPro. De lekkere koudtablet waar honden gek op zijn. Zo hoef jij je geen zorgen meer te maken, want FrontPro staat voor bescherming.

0: Gillette Labs, our next generation of shaving. For the best a man can get.
1: Je hebt geen rust in je hoofd zolang die vaat nog staat te weken. Maar met de nieuwe Dreft 3-in-1 Power spray je het gewoon op je vaat. En laat je het in. Het vet smelt gewoon weg. En als ik met de hand afwas, even snel. En ik zie de kracht van een nacht weken in slechts minuten. En een sprankelend schoon keukenblad. Nieuwe Dreft 3-in-1 Power Spray. Wat je ogen zien. Wat je neus ruikt. Gebruik Lenor Pots tegen onzichtbaar vuil, zodat je kleren langdurig fris ruiken. Bye bye vellen en geurtjes. Hallo, langdurige frisheid buiten bereik van kinderen bewaren.
2: Superchin, two-time major champion, the reigning World Cup winner, is through to the final day.

0: is Canada.
1: En wat kijken we uit naar die start.
0: Snelheid langs het water.
2: Alexander Gras opgedreven.
0: Remmen op het randje.
2: Hij gaat eraf. Wat doe je
0: dan? En kampioenen die geen ruimte laten. Van de hairpin tot de Wall of Champions. Dit is racen zonder vangnet. Yes. Kijk live naar de Grand Prix van Canada. Viaplay. De beste kijk op sport.

Sänger kommt aus Nordirland. Er ist die Nummer 8 der Welt.

0: De ene Noord-Ier is door naar de volgende ronde. En de andere Noord-Ier zien we nu op het podium met Josh Rock als vierde geplaatst. Hij speelt tegen Patrick Kovács, de eerste Hongaar die meer dan één wedstrijd op het Eurotour-podium wist te winnen. Want sinds gisteren heeft hij 2 gewonnen wedstrijden achter zijn naam staan. Maar vraag niet hoe. Vraag niet hoe dat ging tegen Ricardo Pietrzycko. Normaal gesproken duren Eurotour-wedstrijden, nou ja, 25 minuten, misschien een half uurtje als het wat lang is. Hè. Maar de wedstrijd tussen Kovács en Pietrzycko, die heeft de 50 minuten gehaald. En dat had met Pietrzycko te maken, want die had wat last van de dartriets aanvallen. Het ging allemaal wat moeizaam en wat langzaam. Maar Kovács, die was zo ontzettend zenuwachtig. Iemand moest die wedstrijd gaan winnen, maar eigenlijk verdienden ze het allebei om te verliezen. Maar goed, Kovács staat hier. Maar eerlijk is eerlijk, ik zie het niet voor me dat hij ook maar enige kans maakt tegen Rock hier.
1: Nee, en dat komt precies wat je zegt, Guy. Hij zal vast wel heel goed kunnen darten. Alleen, ik heb het gevoel dat het 1 brok zenuw is. Dat is elke keer als ik deze man zie gooien. Het begint al bij de opkomst eigenlijk. Ik zag hem net een knuffel geven aan zijn partner. Dat was de langste knuffel die ik denk ooit gezien heb bij een opkomst. Zo van, joh, maak je geen zorgen. Je kan het. Het komt allemaal wel een keer goed. En dan moet je nog gaan spelen.
0: Ja. Dat hij denkt, ik wil eigenlijk zo lang mogelijk doorgaan met knuffelen, zodat ik niet naar het podium hoef. Ja.
1: Ik wil niet.
0: Ja, dat kun je van Rock niet zeggen. Die rent werkelijk waar naar het podium. Die is zo gretig, die heeft zoveel zin om te spelen.
1: Ja, hè? En dat zit ook gewoon in de beste man.
2: Josh Setreuvers. Game on.
1: Voor mijn gevoel is het soms nog wat chaotisch bij Rock. Afgelopen week ook weer in de Premier League. Dan gaat het goed, maar dan weet je het niet vast te houden. En dan vind ik het soms toch wat, ja, wat overgeconstateerd, wat iets te gehaast. Je mag soms een halve seconde nemen om even na te denken over wat je aan het doen bent, zeg maar. Dat is wat ik bedoel. Los van dat. Eens. Ik denk dat dit een gemakkelijk potje voor Rock moet gaan worden. Die op dit toernooi 4 jaar geleden is gedebuteerd op de Eurotour. Dat was de eerste die hij speelde. Rock 1 Eurotour gewonnen. In Nederland.
0: Ja.
1: En verder dit seizoen 2 keer een kwartfinale gehaald. Kan beter. Moet beter misschien zelfs wel.
0: Ja, hij is toch wel een van die spelers waarvoor Eurotour toernooi toch de ideale gelegenheid is om die prijzenkast een beetje op te vullen. Ook omdat de Luke Littlers en de Luke Humphreysen van deze wereld dit soort toernooi nog wel eens overslaan. Zoals ook deze editie van de Austrian Darts Open weer is gebeurd. Nou, dan moet iemand als Rock klaarstaan om zo'n titel voor zich op te kunnen eisen. Maar goed, ja, daar zijn er wel meer van. En blijkbaar zijn het dan toch altijd die anderen die dat dan doen.
1: Ja, want inderdaad, als je dat lijstje nog eens voor je haalt. Inderdaad, Littler er niet bij, Humphries er niet bij, Clayton er niet bij, Price er niet bij, Bunting, Anderson en Esperol. Ik zag dat lijstje, ik denk, wat een geweldig open toernooi moet dit dan kunnen zijn.
0: Ja, het is letterlijk bijna de helft van de top 16, 7 van de 16 die er niet bij zijn.
1: En is dat erg?
0: Nee.
3: Nee, toch?
0: Het zou het erg zijn als het, zeg maar, elk Eurotour toernooi zo is. Dat de helft van de top 16 niet meedoet. Maar dat is niet zo.
1: Nee, en tegelijkertijd zou het ook erg zijn als je naar de avondsessie gaat, de kwartfinales. En dat je, weet ik het, dat 6 van de 8 altijd hetzelfde zijn. Lijkt me ook niet zo leuk.
0: Ja, de Premier League is allemaal hartstikke interessant. Maar die 8 namen, als ik die donderdagavond heb gezien, hoef ik die zondagavond niet ook weer tegenover elkaar te zien bij de laatste dag.
1: Precies, en nu is het verhaal van deze wedstrijd is nu al eigenlijk door ons bedacht. Kan Kovács met de zenuwen omgaan? Daar gaat het deze wedstrijd om.
0: Het enige voordeel dat hij heeft, Kovács, is dat iedereen op voorhand ook al tegen hem heeft gezegd, ja, dit ga jij niet winnen.
2: En ja, ik zat me dat gisteren te bedenken. Kovac heeft misschien in die ingooiruimte Pietrzko ook wel zien spelen. En zien proberen in te gooien. En gedacht, oeh, ik maak een kans. Ik kan gaan winnen.
1: Ja, dat is terecht, denk ik, als je dat ziet. Tegelijkertijd is het heel moeilijk om ook een tegenstander daarmee te zien struggelen. Maar als mensen om je heen heel lief zijn en joh, dat je er al staat, dat is al geweldig. Dat gevoel heb ik bij hem. Met kleine dingen al heel erg blij zijn, ja, dan wordt het ook in zo'n wedstrijd moeilijk.
2: Heel minutieus zoekt hij het perfecte plekje tegen de Oppian. Even wachten, jongens. Daar komt zo.
1: Het lijkt erop dat Kovac in deze leg wel kansen gaat krijgen. Eerst vanaf 116. Kan hij daar nog langs? Nee, die valt er net onder. Nou, dan moet hij natuurlijk wel hopen dat de Rock geen hele gekke dingen gaat doen.
2: Dat blijft uit.
3: 59. Patrick Urquhart, 28. Now shall I take a look? Patrick Kovac. Third leg, Josh throw first, game on.
2: De eerste spel op de dubbel van de Hongaar gaat er gewoon in.
3: 118.
2: Zijn debuut op de Eurotour, deze Patrick Kovac, 8 jaar geleden.
3: 16.
2: Toen was hij 21, hij is nu 29. Als je hem ziet, ja, zou ik dat niet zeggen.
3: 83. Nee.
1: Prachtige, enorme bril heeft hij altijd op, hè?
2: Ja, ja.
3: 435.
2: Vraag me dan af of hij dat zeg maar mooi vindt of dat het misschien op de een of andere reden nodig is dat hij zo'n grote...
1: Ja, inderdaad. Sowieso kan ik me voorstellen voor darten. Ik bedoel, een goede, grote, degelijke bril lijkt ook wel handig en nodig.
3: 41. Josh Rogan, 38.
2: Zo'n skibril op je hoofd, dat is ook niet...
1: Dat... Zeker waar.
3: 46.
1: Nou, dan begint hij de leg fantastisch, Josh Rock. En daarna valt het weer een beetje stil. Gelukkig Kovac nog verre van een dubbel.
2: Nou, komt hij aan.
3: 433. Josh Legon, 92. Patrick Urquhart, 132.
2: Even een slokje water. We zagen Kim Huibrechts vanmiddag een schier onmogelijke 132 finish gooien. Nou, hij heeft een slok water gehad. De bril staat recht op de neus. Alle randvoorwaarden zijn aanwezig. Bolzaai. En op naar dubbel 16, Patrick Kovac. Spannend, hè?
1: Ik had hem zo gegund, hè, die dubbel. Ja, dan is het al spannend, maar dan maak je het zelf ook spannend door zo lang te wachten.
3: Lekker
1: door nog. Nou moet ik zeggen, ik had het over die kwartfinales van Rock. Het is ook wel wat magertjes op de Eurotour tot dusver. Nou heeft hij ook wel een paar spelers getroffen die in bloedvorm verkeren. Hij verloor bijvoorbeeld een kwartfinale van Wessel Nijman. Hoef ik verder niet toe te lichten, denk ik. Hij verloor een kwartfinale van Luke Littler. En zo verloor hij bijvoorbeeld ook de laatste Eurotour van Ross Smith. Dan speelde Smith ook gewoon echt een hele goede wedstrijd. Dus het zit ook nog niet echt mee. En het zijn ook wedstrijden bijvoorbeeld tegen Smith. Ja, 6-5 op het nippertje.
0: 60. Hij is hier als vierde geplaatst. Lock, dat betekent dat hij dan bij de laatste 16e als nummer 13 geplaatste speler zou kunnen krijgen. Het nummertje 13 correspondeert met Wessel Nijman. Die dan ook nog tegen Nico Springer speelt straks.
1: Ja, ik wist dat spelers wel eens in vorm kunnen zijn. Maar wat Wessel Nijman de laatste tijd aan het doen is, dat is toch wel een categorie daarboven.
0: Ja, die veegt de titels links en rechts op. Hij heeft dan 5 vloertitels en een Eurotour gepakt dit jaar. En we zijn halverwege mei. En we hebben het niet over Luke Littler of Michael van Gerwen of Phil Taylor. Wessel Nijman, hè.
1: Die gaat, als hij zo doorgaat, gaat hij de top 10 aanvallen. Gaat hij records breken. Ja, zo doorgaan, dat kan bijna niet.
0: Nee, ja.
1: Weer een kans op een mooie finish voor Kovacs.
3: Joshua Rikon, 107.
1: Tops wordt gemist. Rock. Hij gaat ook een pijl krijgen. Rock gaat ook naar tops. Ja, die gooit hem wel.
3: John de Voortlang, Joshua. Perfect, Josh to throw first. Game.
1: Ja, en dan kan het dartsleven hard zijn. Zo krijg je 2 kansen voor mooie finishes. Worden allebei gemist. Dan staat het dus 3-1 voor Rock. Het oogt allemaal wel wat beter, vind ik, bij Kovacs.
0: Jawel.
1: Het is ook wel een andere wedstrijd, hè?
3: 57.
0: Druk en minder verwachtingen. Boel met de laatste om een finish over te laten. Dat was de bedoeling.
1: Had Josh Rock het even nodig.
3: 59.
1: Het gevoel, de adrenaline vooral voor zichzelf. Dit was echt een hele harde schreeuw op een moment. Oké.
3: Okay. Ja,
0: 3-1 voor tegen de Oost-Europese qualifier.
3: Nou ja, 26.
1: Dan gaat die qualifier weer de pijl op. Een dubbel krijgen, dit maar naar de boel. Nee, daar had hij een triple 19 voor nodig.
3: 54, Joshua de Kwan, 56.
1: Is die weer redelijk in de buurt. Maar Rock, die mist nu wel.
3: Patrick Ericoa, 72.
0: Mag
3: je het
0: op een dubbel laten liggen. Eerste kansje dat de Noord-Ier niet uitpakt. Kovacs terug en dan denkt hij, ja, als Rock gaat schreeuwen, dan ga ik ook maar wat doen.
3: Game.
0: Is het toch iets aan Kovacs dat Rock misschien irriteert, moppert ook wat?
1: Ja, zo kunnen. Ik zag net ook wat fans daar vooraan zitten. Die zat continu tegen Rock aan te praten. Het was aan het begin van de wedstrijd. Twee momenten dat ik het zag. En Rock die stoorde zich daar ook een beetje aan. Misschien dat dat ermee te maken heeft. Ik heb geflauwd, hè? Niet de perfecte omstandigheden in ieder geval.
3: 100.
1: Ja, plus wat we net al zeiden, hij wil zich gewoon bewijzen. En dit is een toernooi, die zouden zomaar eens gewoon kunnen winnen. Zeker gezien alle afwezigen. Dan wil hij hier laten zien waartoe hij in staat is. Kijk, in de Premier League wint hij niet. Daar ervaart hij dat gevoel niet. Hier kan hij dat weer gaan ervaren.
3: Joshua to go 140. Matthew to go 146.
1: Ja, dan is dat toch een slordige 1. Laat via die boel 94 staan. Kovac gaat niet uit, maar ja, die 94, dat is ook een lastige.
3: 96. Joshua
0: Kovac is tevreden met die laatste triple. Ik denk dat kansje komt misschien nog wel.
3: Games on the sick leg.
0: Toch niet.
3: Joshua. Seven leg. Josh to throw first. Game.
0: En dan breekt Rock dus meteen weer terug. En als die nu zijn eigen leg houdt op 5-2 komt, dan moet het met dat verzet van Kovac toch wel klaar zijn.
1: Flink wat triples nodig hier, Kovac. Nog een triple 19. Later 170, maar die duikelt weer wat naar beneden, die laatste pijl.
3: Joshua to go on 108.
1: Zou die dan helemaal niet zo lief zijn?
3: 56. Patrick Ewing, ja. 87.
0: Toch een klein brilletje als hij dan 121 hoort, 87 uitkomt. Dat dan misschien ook nog uit voor Kovac. Heeft hij wel een triple nodig nu?
3: 35. Joshua to go on 52. On the seventh leg, Joshua. Eighth leg, Patrick to throw first. Game on.
1: Het allemaal ietsje te lang verduren. Dat daar voornamelijk wat frustratie in zit. Dus nee, niet eens zozeer naar zijn tegenstander, maar zal niet helemaal happy zijn met het niveau en het presteren in deze wedstrijd.
2: Ik zag toevallig ook wel een beveiliger net naar ergens op de eerste rij lopen, ja, om iemand even aan te spreken.
1: Er zitten een paar irritantelingen volgens mij door de wedstrijd heen te blaren. Het laatste waar je op zit te wachten is als speler zijnde even een gesprekje met een fan gaan voeren tijdens een wedstrijd.
3: 85. Patrick Iroquois 130. Yes, on the eighth leg, Patrick Kovacs. Ninth leg, Josh to throw first.
1: En dat zijn al drie lekjes. Dit is natuurlijk wel gewoon de leg die Rock mag beginnen. En hij begint hem goed.
2: Nou, het verschil tussen de twee is uiteindelijk misschien niet zo groot als dat we op voorhand hadden verwacht. Maar uiteindelijk doet Rock wel de dingen die hij moet doen.
1: Ja, maar Kovacs wordt het niet in één keer heel veel beter. Volgens mij. Als Rock een klein beetje gas geeft. Dan zullen we heel snel klaar zijn.
3: Joshua Require 88.
2: Na 9 pijlen op een finish. Josh Rock na 10 pijlen op een dubbel. En na 11 pijlen heeft hij de wedstrijd gewonnen. En nog even brullen, nog even schreeuwen en nog even juichen. Een knuffeltje voor Kovacs. En dan zit Rock in de volgende ronde. Ja, het verschil was niet zo heel groot. Niet zo groot als dat we op voorhand misschien hadden gedacht. Maar de winnaar, die konden we wel voorspellen. En dat is dus ook voor Josh Rock.
4: Huismerken. Net zo lekker en beter voor mijn budget.
5: Maar thuis reten we ook energie en internet.
4: Lijkt er wel mooier dan wifi.
5: Het lijkt wel lekker wifi.
4: En meer betalen voor hetzelfde mobiele bereik? Dat gaat er bij mij niet in. Daarom zit ik bij Budget Thuis. Dezelfde kwaliteit, maar dan voor een budgetprijs.
6: Het huismerk voor energie, internet en mobiel.
7: Probeer de nieuwe Milka chocolademelk. Gemaakt met Milka chocolade. Milka in elke druppel.
8: Bij FrontPro weten we, honden blijven honden. Bescherm je hond tegen vlooien en teken voor maar liefst 1 maand met FrontPro. De lekkere koudtablet waar honden gek op zijn. Zo hoef jij je geen zorgen meer te maken, want FrontPro staat voor bescherming.
9: Tijd voor buiten. Dit voorjaar draait alles om natuurlijke tinten en hout als tijdloze basis. Zin in kleur? Terra tinten geven een moderne touch. Ga ook voor kleden, kussens en duurzamere sfeerverlichting. Parasols open, de barbecue kan aan. Schaduwplek klaar? Dat ook. Want thuis stopt niet bij de achterdeur. Karwei, maak het mooier.
10: Het is weer tijd. Tijd om je huis gezellig te maken. Op een plek waar je kunt ontspannen, genieten, voelen, ervaren en beleven. Pronto wonen, verrassend gezellig.

0: toch gewoon een nieuwe.
1: Dit is de laatste.
2: Iedereen knijpt hem als de Zaanse bijna op is.
3: Als dagelijks stof hinderlijk wordt, dan is het tijd voor Swiffer Duster. Effectief op 100% van het stof. Het werkt als een krachtige magneet, vangt stof op en houdt het vast. Zelfs op moeilijk bereikbare plaatsen. Voor stof is het game over. Swiffer Duster. Schoon in een handomdraai.
4: Tanden kunnen geel worden door dagelijkse vlekken. Handtandenborstels verwijderen er een deel van, maar Oral-B iO reinigt beter. De Radiant White opzetborstel verwijdert tandplak en polijst oppervlakkige vlekken weg. Voor 100% schonere tanden die vanaf dag 1 witter zijn. Perfect poetsen begint bij Oral-B.
5: Kunnen fris gewassen lakens nog frisser ruiken? Het is nog frisser.
6: Ja, maar echt!
5: Voor ongelooflijke frisheid die 4 keer langer aanhoudt, gebruik Lenoir Wasverzachter samen met de bijpassende geurparels.
7: Heerlijk.
8: Mag ik ze houden?
5: Lenoir Dream Team. Voor frisheid die 4 keer langer aanhoudt.
9: Having been gifted possession.
10: Good opportunity to whip something dangerous in.
9: And a precious goal!
11: To see if West Ham can get out of their relegation fight.
9: He carves for the bench open!
11: And whether Arsenal can get one step closer to the Premier League trophy.
9: What a brilliant goal that is!
12: Both teams, they want to win. But then you need to put a tackle in. It's a fight.

0: zweiten Teil unseres Refereeing-Teams hier in Graz. Hier ist Hugh Dini. Hugh, where?
1: Hugh Dini op het podium, James Wade op het podium. Maar toch vooral de man waar iedereen voor is gekomen in de Stadthalle in Graz. Ze willen en ze krijgen Mensur Suljovic, die gisteren voor een vreugde-explosie zorgde door af te rekenen met Cameron Menzies. En dus hier op de zaterdagavond weer terug voor een wedstrijd tegen James the Machine Wade. Hij is als derde geplaatst. Want de huidige nummer 6 van de wereld, 2 Eurotours op zijn naam staan, die heeft dit soort situaties, spelen tegen een thuisspeler, om het zo maar eventjes te noemen, wel vaker meegemaakt. Zal daar niet meteen van in de war raken. Maar ja, Suljovic op de een of andere manier trekt hem of het shirt van Oostenrijk aan, of zet hem op een Oostenrijks podium neer. Kan toch altijd wat extra's.
2: Ja, zeker weten. Als er één speler is die met ziel en zaligheid zijn sport bedrijft, dan is het wel Mensur Suljovic. Dat brengt dan iets extra's. En ja, ook hoe hij zich gedroeg na die overwinning op Menzies. You hate him or you love him. Op dat soort momenten hou ik van hem. Dan vind ik ook dat hij het verdient.
3: Game on!
2: Hij is zich er echt wel bewust van dat hij niet meer tot de top behoort. Maar hij heeft gewoon een nieuw doel gesteld. Hij wil toch nog even mee wat majors gaan spelen. Kijken of hij nog wat potten kan breken. Hij heeft natuurlijk ook echt wel wat goede jaren gehad. Zo 2017, 2018. Het zijn de jaren waarin hij echt wel grote titels wist te winnen. De grootste titel natuurlijk de Champions League of Darts. Destijds een major toernooi.
3: 100.
2: Ja, en ook gewoon 3 Eurotours gewonnen. En nog wat vloertoernooitjes.
1: Nou, hij won het Austrian Darts Championship. Dat is niet hetzelfde toernooi als dat waar we nu op spelen. Het is een ander Eurotour toernooi dat ook maar één keer in Oostenrijk is gehouden. In Wenen was dat.
3: 121.
1: Hij speelt dolgraag in eigen land en wil het dan ook zo graag zo goed doen voor de mensen die naar hem komen kijken. En goed, we hebben de beelden inderdaad gezien van de uitgebreide knuffels met interviewer Dan Dawson. Maar hij zei ook, ja, dit is mijn volk, dit is mijn familie, al die mensen hier in de zaal. Ik kan niet anders dan mijn stinkende best doen voor die mensen.
2: En dat is ook zo. Waar van akte. 26 jaar geleden won hij zijn eerste grote toernooi in Oostenrijk. Dat was de Austrian Open van destijds nog de BDO. Zo lang draait de beste man dus ook al mee.
3: James, you require 100.
1: Over lang meedraaien gesproken. James Wade doet dat natuurlijk ook.
3: James Wade.
1: En dit soort dingetjes zijn we al jarenlang van hem gewend. Onverstoorbaar. De eerste 100 finish hangt er alweer in.
2: Nou ja, James Wade is volgens mij wel de nog actieve speler die zo lang op zo'n hoog niveau zijn pijlen gooit. Volgens mij is er nu geen speler meer die dat ook heeft gedaan of iets vergelijkbaars.

0: guys.
1: No.
2: What? 180!
1: Wade had er alleen. Toen waren de mensen blij. Als Sojovic erin gooit, dan zijn de mensen heel blij.
2: 140.
1: Ja, de eerste major titel van James Wade. 2007, World Matchplay. 20 jaar geleden ook al bijna.
0: Ja. Ja, dat zijn mooie beelden. Iets minder grijs, voor de rest exact hetzelfde. Ja, hij is echt een fantastische speler. Zijn mechanische worp is ook eentje die zich daarvoor leent, denk ik. Hoe zo lang, zo gemakkelijk in de top te blijven presteren. Vergelijk het eens met Sojovic. Ik bedoel, daar beweegt ongeveer alles.
1: Wade heeft ook nooit iets fysieks gehad of zo. Still standing. Zoals dat op ons nummer al zegt.
0: Ja, volgens mij is het ook gewoon een hele rustige vent. Hij spendeert heel graag zijn tijd met zijn gezin.
1: Ja,
0: doet leuke dingen.
1: Ja.
0: En daarnaast dart hij, punt. Jaren geleden al getrouwd met een van de walk-on girls destijds. Mooi gezinnetje. Heeft hij daarbij gekregen en dat vindt hij allemaal wel best.
2: James Hubert Klein, 56.
1: Missers van de machine. En dan gaat Sojovic de vingers droog maken. De pijlen meenemen naar het bord en proberen om 68 uit te gooien.

0: 22. James, you've acquired 20. Gaines on the second leg. James Wade.
1: Ook wel apart, hè? Want de 16 kwam weer terug naar de 20 om weer terug te gaan naar dubbel 16.
2: Ja.
0: Game on.
2: Ik dacht ook, ja, god, 68, 20 beginnen, heb je 48 over. Ja, dan kun je er nog voor kiezen om naar je dubbel 14 toe te werken.
1: Ja, ik moet zeggen, triple 16, dubbel 10, dat is dan de andere route die hij probeert. Logisch, maar als je dan bij die 16 blijft, gooi je er nog één, heb je dubbel 18. Ook weer een oversteek, maar nu moet hij twee keer een oversteek maken. Nou ja, dit zijn details.
0: 140.
2: Nee, het had natuurlijk wel gezien. Soljovic komt uit Oostenrijk. Spelen in Oostenrijk. Het kon wel eens lastig worden. Dus laat ik aan het begin van de wedstrijd meteen even een statement maken. Nou, dat doet hij wel.
1: Dat doet hij zeker. En wat dat betreft is de loting voor Mensoor in een James Wade denk ik niet de beste loting die hij kan hebben. Want die laat zich echt niet gek maken.
0: 140.
2: Ja, ik zit er. Heb jij Wade ooit zien boos zien reageren op iemand die fluit in de zaal of zo?
1: Nee,
2: hè?
1: Toen hij jong was, was het wel een mannetje. Toen had hij wel wat streken. Toen... Ik weet nog, volgens mij was dat 1999 of 2000. 30. Raymond van Barneveld op de Dutch Open, die had een koppenmaat, die kon niet. Het was een jonge, talentvolle Engelse speler. Luisterend naar de naam James Wade.
2: Goed verhaal, nu al.
1: En daar werd hij aangekoppeld. En ik meen, dat ga ik zo even opzoeken. Ze kwamen heel ver. Halve finale of zelfs de finale van het koppeltoernooi. En hij heeft zich compleet misdragen tijdens dat toernooi. Ging niet ingooien, ging achter de meiden aan. En Van Barneveld, die ergerde zich kapot. En die zei, ik wil nooit meer iets met hem te maken hebben. Niet wetende dat James Wade natuurlijk de James Wade zou worden. Dus vroeger had hij zijn streken wel, maar is hij vrij snel kwijtgeraakt.
0: James on the third leg. James Wade.
2: Hij staat ondertussen al met 3-0 voor. En,
0: James the third first.
2: Ja, 2-11 darters en een 16 darter. En dan is Suljevic ook maar moederziel alleen op zo'n podium. Dan kun je al deze mensen in de zaal hebben die voor jou zijn, maar...
0: 14.
2: Voorlopig heeft hij niks te vertellen. Zo.
1: Ja. 118 en een beetje. Nee, eens kijken welke statistiek nu klopt. Nee, die in beeld klopt. Ik liep nog een beurtje achter, zag ik.
2: Ja, die 40 score van weten deed hem geen
1: inderdaad.
2: Goed.
1: Ja, en ook bij Wade zou ik eigenlijk dezelfde vraag willen stellen. Zie je Wade nog toernooien winnen?
2: Ja, eigenlijk wel.
1: Ja, ik ook, ja.
2: Ik bedoel, hij is al dichtbij geweest de afgelopen maanden en 2 jaar. Nou, hij komt dan elke keer uiteindelijk Littler tegen in de finale of in de halve finale. Ja, dat is dan net nog een stapje te ver. Maar mocht het zo zijn, en dan ga ik een parallel trekken met 15 jaar geleden. Mocht het zo zijn dat iemand Littler voor hem heeft uitgeschakeld ergens dat toernooi, dan kan Wade het toernooi winnen. Zoals ooit iemand voor hem Phil Taylor ergens uitschakelde.
1: Ja.
2: En dan won Wade het toernooi.
1: Ja, dat was ook een wet, hè? Degene die won van Phil Taylor verloor die wedstrijd daarna.
2: Ja.
1: Hoe vaak dat wel niet gebeurd is. Al het kruid verschoten.
0: 45.
1: Ja, Wade is gewoon goed. Suljovic is matig. Tot nu toe, ja, dan wordt het ook een... eenzijdige wedstrijd. Eens kijken of Suljovic in ieder geval op een finish kan komen. Triple 5, Mensoor.
2: Het heeft 2 trippels te pakken. En laat het op zo over. Er is helemaal niks wat Mensoor daar aan kan doen. Behalve zelf ook tops overlaten. En het dan maar zien.
0: 140. James, you've acquired 40. Games on the fourth leg.
1: Zo zelfverzekerd, zo gemakkelijk. Alsof hij echt daadwerkelijk alles onder controle heeft. James Wade op zijn best.
0: 100.
2: Ik zal even denken, Niels. Nou, we hadden het er natuurlijk al over dat deze twee al een tijdje meelopen. Nu heb jij ook een dartscarrière op hoog niveau gehad. Wedstrijden tegen een van de twee waarvan je echt, waar je echt nog aan terugdenkt?
1: Ja. Ik kan er beide het gevoel, die herinneringen krijg ik altijd als ik een van deze mannen zie. Sujevic, ooit tegen gespeeld. Volgens mij was het de Open Oostenrijk of de Open Zwitserland. Die kwam te laat bij de baan, maar die kreeg een voorkeursbehandeling van de wedstrijdleiding, zal ik het zo maar even noemen. En ik wilde eigenlijk al naar de wedstrijdleiding lopen om de wedstrijd te gaan claimen, maar dat zit niet echt in mijn aard. Toen kwam die van de andere hoek van de zaal aangerend. Ik zei, oké, dan gaan we nog spelen. Maar hij had zich ook niet voorbereid. Ik denk dat hij zich verslapen had. Dus hij begon compleet nuchter, niet ingegooid aan die wedstrijd. En hij deed er alles aan om mij af te leiden. En het is gelukt. Ik verloor die wedstrijd. Dus mensen hoor, ik heb een beetje een haakliefde verhouden met de beste man. Ja. Ik zei het al eerder. Ja, en James Wade heb ik tegengespeeld op de Grand Slam of Darts. Eerst eens even kijken wat Sujevic doet. Die gooit 121 niet uit. Ja, en die speelde daar ook mind games. Ik was echt een broekje. Ik had de halve finale gehaald bij de BDO. Het werden de halve finalisten uitgenodigd voor de Grand Slam of Darts. Vanuit het niets. Ik stond in één keer tussen de grote mannen. Over zenuwachtig gesproken. Toen was ik zenuwachtig.
2: Ja, 2 jaar op rij tegen Wade gespeeld op de Grand Slam.
1: 2 jaar op rij, inderdaad. De uitslagen hoef je niet te noemen per se.
2: Oké, dan doe ik het niet.
1: Maar tijdens een walk-on loop je tegelijkertijd op. En we moesten gaan lopen. Toen zei Wade tegen mij, hello mate, you dropped your flight. Dus ik kijk naar de grond en op dat moment was hij al weggelopen. Dus dat was 1-0 voor James Wade. Dat soort dingetjes. Hij speelt niet vals. Hij speelt het wel slim.
0: 84. Mensie require 16.
2: Nou mensen hoor, een leg op het scorebord.
0: No
2: maar ook
0: score.
2: Dat heb je hem niet gegeven.
1: Nou, dan wordt het dan een pijnlijke aftocht. Voor Sujevic. Mag nog terugkomen van Wade.
0: Mensie require 16.
2: Ik kan toch lachen.
1: Wat zingen ze, hè?
2: Superman Tour.
1: Ah, tuurlijk.
2: Zoepel Mensoer is niet zo zoepel als dat hij gisteren was tegen Menzies. Toen ruim 94 gemiddeld. Echt een goede wedstrijd gespeeld, de Gentle. Maar ja, hij zit daar nu 10 punten onder. En speelt ook nog eens tegen een tegenstander in Wade. Die een stuk beter is dan dat Menzies gisteren was. Hij is ook maar de hele tijd naar die hand aan het kijken.
1: Ja, alles aan de man is bijzonder. Kijk alleen al straks even hoe die pijl in zijn hand ligt. Hij steekt hem eigenlijk tussen een aantal vingers door. En draait hem dan vervolgens wel op een manier dat hij hem kan gooien. Want anders krijg je die pijl niet eens weg. Hij draait hem natuurlijk een keer of drie. Dat heeft hij gedaan omdat hij ooit ook tartaritis had. En het heeft hem, op die manier is hij daar vanaf gekomen. Nou, dan het krijtje.
2: Goede lijn van Sojovic. Oh, nee, het moet wel oppassen.
0: 16.
2: Dat hij niet Menzies helemaal uitschakelt. 111.
1: Ja, als deze nog eens uitgaat, moet je ze eens horen. Tops. Sojovic. Ja, ja, 111 finish. En dat laten ze horen ook.
2: Ik denk, ik ga staan. Ik begin, maar dan ga ik nog niet meteen staan. Dan ga ik nog even naar het tafeltje. En je zag ook aan Wade, die reageerde er even op. Zo, wat doet hij nou weer?
1: Ja, maar dat is ook echt irritant.
2: Ze kwamen elkaar ook al tegen op de vloer dit jaar. Even bij pakken. Op het allereerste vloertoernooi in februari. En Wade vond die wedstrijd als een beetje gekke wedstrijd. En Sojovic had na die wedstrijd van alles, op een vriendschappelijke manier, van alles te vertellen tegen Wade. En die begon een verhaal. Dat was een wedstrijd die op de streambaan werd gespeeld. Zo kon dat allemaal meekrijgen. En Wade, ja, die knikte maar een beetje. En die had geen idee. En die zegt toen even tegen die scheidsrechter: ik heb geen idee wat hij allemaal zegt. Dat zijn gouden beelden. En zo je beetje van lachen. En ah, dit en dat.
1: Dat is, ja, dat doet hij nogal vaak, hè, dat soort dingen. Even een plaatje potten na een wedstrijd. We hadden het van de week ook met Van Gerwen trouwens. En toen zei hij iets. Ik heb er iets van voorbij zien komen. Hij won van Van Gerwen.
0: 100.
1: En volgens mij zei hij iets van: and you're the Premier League player of zoiets.
2: Ja, ja.
1: Maar dat bedoelt hij dan echt niet heel onvriendelijk, denk ik. Oh, dat viel, dat schoot bij Van Gerwen een beetje een verkeerde keel gehad. Ik kan me best voorstellen, je hebt net verloren, hè?
2: Ja.
1: Dan is dat niet zo leuk.
0: 140.
2: Hij moet nog even bijkomen, Patrick Kovacs. Vertel het aan iedereen die het wil horen, zijn bevindingen. De wedstrijd van zojuist tegen George Rock. Dit was ook weer zo'n moment dat de vriendin van Kovacs zegt: ja, maar je speelde wel echt heel goed, hoor.
1: Ze hield hem nog steeds vast.
2: Ja, ja, ja, ja.
1: Dat gaat niet veranderen.
0: 140.
1: Ja, Menzo Sojovic. Daar staat 117. Wade kan nog niet uit. Is hij dan een beetje in slaap gevallen, Wade? Tijd om wakker te worden.
0: 16. Menzi require 117.
1: Zojuist 111, nu 117. Het gaat via de triple 19. Nee.
0: 57. James, you require 120.
2: Hoe heet? Op 120.
0: Games on the seventh leg. James Wade.
2: Dat was de mood killer voor de hele zaal. James Wade, die 120 gooit op het moment dat Sojovic echt kan terugkeren in de wedstrijd.
0: 180!
1: Ja, twee hele goede beurten en de wedstrijd is over. Zo simpel is het. Twee goede beurten. Maak er maar drie van.
0: 2 keer 180
1: brei. Voor Wade. 141 resteert. Het is voor de wedstrijd.
0: 81. James, you require 141.
1: Kom maar op. Die is goed. Die niet. Helaas.
0: 93.
1: Triple 19 moet er wel ruim gemist.
2: En waar je dan heel veel spelers ziet balen dat ze geen 39 hebben gegooid.
0: 140.
2: Het gaat ze bijna halen. Loopt terug. Draait zich om. Hoort dat hij 48 uit moet gooien.
0: Game
2: en doet dat. 1-2 pijlen.
1: Geen enkel probleem. En dan is het moment voor James Wade om even zijn gram te halen. Hij heeft zich de hele wedstrijd ingehouden. Dat publiek, ach, het doet er niks. Nou, blijkbaar toch wel. Derde elfdarter van de wedstrijd voor The Machine. He the man. Hij gaat door naar de volgende ronde. En wat er nog wat, jongens. Nee, blijkbaar toch niet. En Mensur Suljovic neemt afscheid van Oostenrijk. Tweede ronde gehaald. Potje mogen winnen. Maar The Machine is toch te sterk.
3: Huismerken. Net zo lekker en beter voor mijn budget. Maar thuis reten we ook energie en internet. Lijkt u wel nooit een wifi?
4: Het lijkt wel lekker wifi.
3: En meer betalen voor hetzelfde mobiele bereik? Dat gaat er bij mij niet in. Daarom zit ik bij Budget Thuis. Dezelfde kwaliteit, maar dan voor een budgetprijs.
5: Het huismerk voor energie, internet en mobiel.
6: Kunnen fris gewassen lakens nog frisser ruiken? Het is nog frisser.
7: Ja, maar echt!
6: Voor ongelooflijke frisheid die vier keer langer aanhoudt, gebruik Lenoir Wasverzachter samen met de bijpassende geurparels.
8: Heerlijk.
9: Mag ik ze houden?
6: Lenoir Dream Team. Voor frisheid die vier keer langer aanhoudt. Wat tanden uniek maakt, maakt ze ook moeilijker schoon te maken. Een versleten opzetborstel maakt poetsen nog moeilijker. En laat miljoenen tandplakbacteriën achter. Een nieuwe Oral-B opzetborstel bereikt ook de ruimtes tussen de tanden. En zorgt zo opnieuw voor 100% poetskracht. Dus controleer, vervang en kies opnieuw voor perfect schone tanden met Oral-B.
10: Je huis is een fijne plek. Totdat je terugkomt bij nare geuren. Gebruik de Ambipure plug-in. De 3-in-1 parfumolieën bestrijden constant geurtjes, geven merkbare frisheid en gaan heel lang mee. Dankzij Ambipure kom je altijd terug in een fris en schoonruikend huis waar je van houdt.
11: Het maakt niet uit dat je je vaat niet voorspoelt en het korte programma opzet. Als je maar de nieuwe Dref 30 Minute Miracle gebruikt.
12: Met de gecombineerde kracht van onze 5 reinigingsgels pakt de nieuwe Dref 30 Minute Miracle zelfs de hardnekkige vlekken aan voor een wonderschone vaat. Nieuwe Dref 30 Minute Miracle, onze nummer 1 tegen hardnekkige vlekken.
13: Tanden kunnen geel worden door dagelijkse vlekken. Handtandenborstels verwijderen er een deel van, maar Oral-B iO reinigt beter. De Radiant White opzetborstel verwijdert tandplak en polijst oppervlakkige vlekken weg. Voor 100% schonere tanden die vanaf dag 1 witter zijn. Perfect poetsen begint bij Oral-B.
14: Heb je ook zo genoeg van die muffe geurtjes op je kleren wanneer je ze binnendroogt? Probeer Lenoir Fresh Air. En ontdek de zonnige frisheid van buitengedroogde kleding.
15: Wat de...
14: Het is net lente in een fles. Lenoir Fresh Air. Fris, alsof het buiten gedroogd is.

0: Gillette Labs, our next generation of shaving. For the best a man can get.
1: Moet je kijken. Ze maken geen ruzie.
2: Dat gaan we vieren! Dat
3: kan hier zijn ei bakken.
4: Het barbecue assortiment van Aldi. Zo goedkoop, dat gaan we vieren.
5: In het meest iconische stadion van Engeland.
6: Het begon allemaal in 1871.
5: Ter climax van het oudste voetbaltoernooi ter wereld.
6: 745 clubs begonnen eraan.
5: De 145ste finale.
6: Valt goed, het is niet te geloven.
5: Van de FA Cup.
6: En zo, even binnen gepergeld zeg door Rodri.
5: Kijk live naar Chelsea Manchester City. Via Play. De beste kijk op sport.

Niederlanden. Er ist die Nummer 4 der Welt.

0: Het oranje blokje in Graz gaat beginnen. We hebben 3 wedstrijden achter de rug. Daryl Gurney, Josh Rock en James Wade gingen door naar de zondagmiddag 16, naar de laatste 16. In de volgende 3 wedstrijden staat er telkens 1 Nederlander aan de hockey. En we beginnen met de succesvolste van die 3 Nederlanders door de jaren heen. Want dat is en blijft Michael van Gerwen toch zeer zeker. Hij gaat tegen deze Christophe Ratajski spelen, die al in actie kwam. Weinig moeite kende met de Oostenrijkse qualifier, Aaron Hardy. Voor Van Gerwen is het zijn eerste wedstrijd. Uiteraard donderdagavond nog in actie gekomen in de Premier League. Speelde best goed tegen Luke Littler. Maar ja, verloor wel weer meteen. En is buiten de top 4 gezakt wat betreft het bereiken van de play-offs van die Premier League. Daar is dus nog werk aan de winkel. Maar vooral, en dat zegt hij zelf ook, ranking toernooien. Daar moet hij het goed gaan doen. En dit is zo'n ranking toernooi. Dus verwachten we wel weer wat van Gerwen. Niels, hoe is jouw gevoel? Hoe staat Van Gerwen erop?
1: Positiever dan een week geleden. En dat komt allemaal door donderdag. Ja, hij verloor die wedstrijd. Ik weet niet of je zijn interview gezien hebt na de wedstrijd. Dan klonk hij zelf ook wel positief. Hij had namelijk een fase in die wedstrijd die was echt ontzettend goed. Het is alleen dat Littler weer Littler dingen doet. Hij gooit een paar elftuiters Van Gerwen. Komt terug. Neemt de voorsprong. Hij staat na 11 pijlen weer op 41. En Littler gooit 141 uit. En dat brengt Littler vervolgens de wedstrijd. Hij pakt nog een lek en die laatste lek, ja, die gaat naar Littler toe. Dat is een goede laatste lek. Dat zou je altijd zien, maar hij was er bijna. Hij had een aantal leks op rij, hij speelde echt magnifiek. En ik denk dat hij terecht zei, ja, dat neem ik mee uit deze wedstrijd. Het verlies van Littler, dat kan gebeuren. Ik focus me maar op wat er goed ging. En die 4-5 leks gingen fantastisch. Dus ik verwacht ook heel veel van hem eigenlijk. Het fijne aan Van Gerwen is natuurlijk, het is onstabiel. Het moet allemaal nog veel beter over de breedte. Maar die pieken, die heeft hij nog altijd. 78. En precies wat je zegt, het draait dit jaar bij Van Gerwen allemaal om die ranking. Hij moet zijn plekje echt letterlijk terug gaan verdienen.
0: Wordt aangekondigd, naar het podium gehaald als de nummer 4 van de wereld. Nou ja, dat is een positie waar hij al heel lang niet meer op gestaan heeft. Maar het is de nieuwe realiteit. En nou ja, opgave 1 is niet verder zakken op de wereldranglijst. En dan kan hij daarna eens gaan kijken of er misschien weer wat plekjes winst in zitten. Daarom zijn die rankingtoernooien dus zo ontzettend belangrijk.
2: Christophe, you've acquired 151. 93. Michael, you've acquired 60.
1: Ja, en dan zou het lekker zijn voor Van Gerwen als die eerste dubbel dan gelijk met je eerste pijltje raak gaat. Voor het gevoel.
2: 20. Christophe, you've acquired 58.
0: Ja, dat eerste dubbeltje gaat er niet meteen in. Hoe zit dat dan bij Ratajski? Ja, die wel.
2: Games on the first leg. Christophe Ratajski. Second leg, Christophe to third first.
0: Ratajski die in de aanloop naar deze wedstrijd afgelopen week, afgelopen maandag, een enorme opsteker kreeg. Want, wat was het geval? Ze troffen elkaar op het vloertoernooi in Hildesheim dat werd gespeeld. En Christophe Ratajski had nog nooit in zijn hele leven van Gerwen gewonnen. Tot maandag. Toen lukte het wel.
2: 10
0: poging was raak voor de Polish Eagle. En hij zei het gisteren nog in het interview na die gewonnen wedstrijd tegen Hardy. Ja, ik was daar zo blij mee. Nu weet je gewoon dat je zo'n wedstrijd ook kan winnen.
1: Ja. Dan kan je ze afstrepen. Hè. Je 9 keer op rij van iemand verliezen, ja, dan wordt het een soort angstgegner. En dan is dat een soort titeltje op zich. En nog vers in het geheugen. Ik bedoel, nu sta je weer tegen de beste man in het groen. De beste man in het groen die zijn 418e Eurotour-wedstrijd aan het spelen is. Ik had het eerder al over die lijstjes waar je hoofd van Gaat Tollen. Hij heeft 50 finales gespeeld. Daarvan heeft Van Gerwen er 38 gewonnen. Toen ben ik eens gaan kijken wat is nou de langste kampioensstreak geweest. Hij heeft 17 Eurotour finales op rij gespeeld en gewonnen.
0: Dat is inderdaad tamelijk bizar.
2: Christopher Wakwai, 24.
0: Mooie cijfers voor onze Nederlandse troef. Een hartelijk woord van welkom aan de kijkers op Viaplay TV. U bent in principe net op tijd, want Michael van Gerwen is de eerste Nederlander die in actie komt vanavond. We hebben al 3 wedstrijden gehad. Van Gerwen is de eerste van 4 Nederlanders. Straks nog Moppert, Van Veen en Nijman. Tot zover het goede nieuws. En in de goede nieuws is dat Radijskel met 2-0 voor staat. Die brak meteen in de eerste leg. We lieten 2 pijltjes op tops liggen en Radijskel deed dat niet.
2: 57. 139.
1: Ja, toch ook wel een vaste klant op de Eurotour. Christopher Radijskel die heeft 155 wedstrijden gewonnen en natuurlijk ook titels weten te behalen op de Eurotour. Hij won er maar liefst 2. 2019 de Gibraltar Darts Trophy en 2023 de German Darts Open.
2: 96.
1: En ook voor Radijskel denk ik altijd ook zo'n toernooi als deze. Dit is een flinke horde die hij moet nemen. Maar stel, hij weet deze wedstrijd te winnen. Stel, alles valt zijn kant op en hij staat morgenavond met de beker omhoog. Zou hem ook niet echt verbazen.
2: Michael, you require 126.
0: Nee, het is niet een scenario waarvan je op voorhand zegt, nee, onmogelijk.
2: 86.
0: Het is alweer een tijdje geleden dat we de Polish Eagle echt nog eens zagen vliegen op een toernooi.
2: 134. Michael, you require 40.
1: Nou, Van Gerwen kan gaan beginnen. Zijn eerste leg is daar.
0: De 180er van Radijskel deze wedstrijd is daar ook.
2: 84.
0: Van Gerwen had er alleen.
2: 140.
1: Ja, dat zou je dan al zien. Goede leg van Radijskel.
2: Op weg
1: naar 3-1, zo lijkt het althans. 85. Hij gaat 1 pijltje krijgen. Nee, hij gaat gewoon voor de triple 8. Hij gaat dus een pijltje krijgen voor de dubbel 8. Dat had ik even niet verwacht, die triple 8 in. Waarmee hij zegt, die 137, dat geloof ik niet. Daar geloof ik helemaal niks van, dat Van Gerwen dat kan. Maar Van Gerwen zegt, natuurlijk wel.
0: En dat is puur en alleen daarom dat hij zich dan even omdraait en net even wat harder schreeuwt. Hier dan. Zag je die ogen nog even gaan?
1: Heerlijk. Heerlijk.
2: 123.
1: Guy, wij gooien allebei wel eens een pijltje in de competitie. Ja. Stel, jouw tegenstander doet het tegen jou. Die laat iets staan of die gaat ergens niet voor waarmee die zegt, die Guy die die gooit vanavond zo slecht, het lukt hem nooit. En je gooit hem.
0: Ja.
1: Dat doet toch hetzelfde?
0: Ja, natuurlijk.
1: Ik ook?
0: Ja.
2: 125.
0: Je zou toch zeggen dat Radijskel na 9 nederlagen op rij toch 1 ding geleerd heeft. Maak Michael van Gerwen nou niet boos.
1: Nee.
0: Maar de man wint een keer en denkt, dit ga ik gewoon proberen.
1: gelijk naast schoenen lopen, joh. Dat moet je helemaal niet doen, Christophe. Hij gooide natuurlijk wel gewoon die triple 18. Hè. Als hij hem uit had gegooid, dan was het gewoon de baas geweest.
0: Ja, ja, ja.
2: 133. Michael Iwakuwa, 160.
1: 160 nu voor Vergerbe.
2: Christophe Iwakuwa, 132.
0: Die zou Retajski er heel fijn bovenop kunnen leggen als de triple 19 erin was gegaan.
2: 64. Michael Iwakuwa, 75. Games from the fifth leg.
1: Net zo. Echt keurig wat Vergerbe doet met die 75. Twee pijltjes. De voorsprong is alweer daar. Ja, even het gaspedaal indrukken.
0: Ik kan me voorstellen dat zo'n moment, zo'n 137 finish op het moment dat je tegenstander dus heeft gezegd van, nou ja, hè, ik denk eigenlijk niet dat hij dat uitgooit. Dat kan je natuurlijk ook ontzettend de wedstrijd inhelpen.
1: Ja, en los van de punten die je scoort en de uitslag op het scorebord, ben je als speler ook wel bezig met hoe die pijlen voelen en hoe ze in het bord staan. Wat mij voornamelijk opviel bij Van Gerwen van de week in de Premier League, die fase die hij had. Zijn eerste pijl zat zo vaak perfect, echt in het midden, boven in de triple. En triple is een triple, dat snap ik allemaal wel. Maar als je ze ook zo weet te plaatsen, dat doet iets met je zelfvertrouwen. Want dan heb je namelijk het gevoel dat je de ultieme controle hebt. Ik denk dat hij daarom ook zo positief was na die wedstrijd. Ja, het voelde eindelijk weer gewoon zoals het moet voelen. Ja, en Lindler die wint dan vervolgens nog een keer met 6-5. In de finale wint hij ook met 6-5. En is maar weer de avondwinnaar.
0: Ja. Hebben. Dubbel 10, 128. Die strepen we ook van de bingo kaart af.
2: Michael van Gerwen. Seventh leg, Michael at first. Game on.
1: Dan gooit hij dus die 137 finish. 75 met twee pijltjes en nu deze 128. Dat is even een masterclass finish.
2: 140.
0: Nou ja, dat was niet best aan de wedstrijd begonnen. Ondertussen is het gemiddeld ook alweer boven de 103 uitgekomen. Hij heeft zich echt kwaad gemaakt vanaf die 137. En mocht hij nou winnen, dan hoop ik stiekem ook dat Dan Dawson, die straks interviews doet op het podium, nog even naar dat moment vraagt.
2: 24.
1: Komt Vergerbe goed weg. Zelf een puddingbeurt. Christophe... doe het nog maar eens over. Eigenlijk de hele wedstrijd dan wel Vergerbe. Dat gevoel van donderdag dat heeft hij vandaag niet. Hij staat wel met 4-2 voor.
2: 100. Michael Iwakuwa, 98. Christophe Iwakuwa, 153.
0: Hij had het gevoel dat hij 153 eruit moest om nog iets van deze wedstrijd te kunnen maken. Zou hij wel eens gelijk in kunnen hebben.
2: Michael van Gerwen,
0: Nathan Chris on the focus. Vergerbe hard op weg naar de derde ronde, waarin hem een ontmoeting met Rob Cross wacht.
2: 62.
0: In een deel van het schema, waarin ook Kim Huibrechts en Andrew Gilding zitten.
2: 100.
1: Ja, Huibrechts. Carrière 2.0 lijkt het langzaam wel die vormen te krijgen. Ik heb best wel respect en ben best wel onder de indruk van het spel van Huibrechts de afgelopen tijd. Hij zegt er zelf over, het glas is nu gewoon een keer half vol. Het is altijd half leeg geweest. Ik ben veel te negatief geweest. Daar heb ik aan gewerkt met mensen om me heen, met Erik Larijs. Onder andere, nou, dat werpt zijn vrucht af volgens mij.
2: 46.
0: Ja, het is er een om rekening mee te houden.
2: 100. Het werd
1: 2-0 voor het Thijski. Vervolgens 5 legs naar Van Gerwen.
2: Christophe Wakwaya, 153.
1: Ik heb zo'n vermoeden dat het er ook 6 gaan worden. Eerst Ratajski, nee, 153. Mag hij niet gaan proberen.
2: Yes, 55. Michael Wakwaya, 64.
0: Finish al de hele wedstrijd uitstekend, Van Gerwen.
2: 48.
0: Pannenkoek Mikey laat zijn eerste matchstart wel liggen.
1: 'Lekje nog te pakken, Ratajski. Van Gerwen begint zijn lek hier met 60. Eén hele goede lek van Ratajski, je eigen lek houden.
2: 125.
1: Ik kan me voorstellen dat Van Gerwen hier wel een klein beetje druk voelt. Had het heel graag al afgemaakt.
2: 140.
0: 140. Hij wil wel, dat is duidelijk.
2: 137.
1: Zo wil Van Gerwen zijn pijlen gooien.
2: 180. Michael Wakwaya, 121.
0: Is goed. Die ook. Dan gaan we naar dubbel 8. En dan zit het er nu wel op voor Mighty Michael van Gerwen. Die weer even laat zien dat hij echt Mighty kan zijn op zo'n podium. Maandag nog verloren van Christophe Ratajski op de vloer. Maar dat wordt hier meteen weer rechtgezet. Even de balans opmaken. 6-3 gewonnen. En een gemiddelde van 103,41. Good old Michael van Gerwen door naar zondagmiddag.

0: prone to, who's in form, who can play really good darts, and then you have to do something special, and that's why exactly what I did today.
1: I mean, you've had 3 10+ checkouts, but the 137 felt like it got everything going. I mean, did it feel like that to you?
0: Of course, after the first leg, I missed 2 darts there. I thought, not again, come on, please, Michael. But you need to believe your own ability. I'm playing some good darts lately. In the last 2 weeks, I think I picked up good feeling and some good momentum. But you also want to show into the games. And I think today is one of them games I showed it again. And everyone knows what I'm capable of. But this really feels good.
1: Look, you've won this title 4 times in the past. Tomorrow you could make it 5. A big weekend here. I mean, that could be just what you need when there's that real fight on for a Premier League playoff spot, which is going to be one of your main focuses right now, isn't it?
0: It's not one of them. My main focus is this tournament. Simple as that. And what happens next Thursday, I don't really give a fuck. For me, more important is now tomorrow. You know what I mean? Everyone knows I'm not a good year last year, so on the Pro Tour ranking, Euro Tour ranking, I have to smash them as well. So for me, tomorrow is the most important day of the year. And then what we're going to have afterwards, I'm going to see. I don't care.
1: Ladies and gentlemen, the 4-time winner of this title, 3-time champion of the world. The only thing he cares about is this one this weekend right now. Mighty Michael van Gerwen.
2: Lieve mama, dit is een cadeau voor alles wat je mij hebt gegeven. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne moederdag.
3: Douglas, welcome to beautiful. Shop nu alles met 20% korting bij aankoop vanaf €25.
4: Huismerken, net zo lekker en beter voor mijn budget.
5: Maar thuis reten we ook energie en internet.
6: Lijkt er wel milieu en wifi.
7: Het lijkt er wel milieu en wifi.
6: En meer betalen voor hetzelfde mobiele bereik? Dat gaat er bij mij niet in. Daarom zit ik bij Budget Thuis. Dezelfde kwaliteit, maar dan voor een budgetprijs.
8: Het huismerk voor energie, internet en mobiel.
9: Ik heb dit nog nooit gedaan. Jij?
10: Nee man, ik ook niet.
11: Eerste keer? Zullen we dan met een lage inzet beginnen?
12: Het maakt niet uit dat je je vaat niet voorspoelt en het korte programma opzet. Als je maar de nieuwe Dreft 30 Minute Miracle gebruikt.
13: Met de gecombineerde kracht van onze 5 reinigingsgels pakt de nieuwe Dreft 30 Minute Miracle zelfs de hardnekkige vlekken aan voor een wonderschone vaat. Nieuwe Dreft 30 Minute Miracle, onze nummer 1 tegen hardnekkige vlekken.
14: Oral-B weet dat alle tanden een perfecte reiniging verdienen. Oral-B EO's ronde borstelkop reinigt waar handmatige tandenborstels niet bij kunnen. En masseert je tandvlees terwijl de druksensor beschermt tegen te veel druk. Voor 100% schonere tanden en beter beschermd tandvlees. Het meest gebruikte tandenborstelmerk door tandartsen wereldwijd. Oral-B. Tanden kunnen geel worden door dagelijkse vlekken. Handtandenborstels verwijderen er een deel van, maar Oral-B IO reinigt beter. De Radiant White opzetborstel verwijdert tandplak en polijst oppervlakkige vlekken weg. Voor 100% schonere tanden, die vanaf dag 1 witter zijn. Perfect poetsen begint bij Oral-B.
15: Heb je ook zo genoeg van die muffe geurtjes op je kleren wanneer je ze binnendroogt? Probeer Lenor Fresh Air. En ontdek de zonnige frisheid van buitengedroogde kleding.
16: Wat de...
15: Het is net lente in een fles. Lenor Fresh Air. Fris, alsof het buiten gedroogd is. Handtandenborstels laten 50% van de tandplak achter, wat kan verharden tot tandsteen. Oral-B IO's ronde opzetborstel, geïnspireerd door tandartsen, past zich perfect aan om de plekken te reinigen waar tandsteen zich ophoopt. En verwijdert 100% meer tandplak. Voorkom tandsteen voordat het begint. Perfect poetsen begint bij Oral-B. Wat tanden uniek maakt, maakt ze ook moeilijker schoon te maken. Een versleten opzetborstel maakt poetsen nog moeilijker en laat miljoenen tandplakbacteriën achter. Een nieuwe Oral-B opzetborstel bereikt ook de ruimtes tussen de tanden en zorgt zo opnieuw voor 100% poetskracht. Dus controleer, vervang en kies opnieuw voor perfect schone tanden met Oral-B.
17: Aus Schottland, ein Sieger auf der Pro Tour und ein Grand Slam of Darts Viertelfinalist.

Niederlanden. Er ist die Nummer 9 der Welt.

0: Maar het eerste oranje succesje van de avond is binnen. Michael van Gerwen door naar de laatste 16. Die gaan we morgenmiddag in actie zien tegen Rob Cross. De volgende troef staat al meteen weer klaar in Danny Noppert. Die Soutar als tegenstander krijgt. Dat had voorafgaand aan de wedstrijd van gisteravond die Soutar speelde ook Raymond van Barneveld kunnen zijn. Waren het niet dat van Barneveld helaas zijn laagste gemiddelde ooit op de Eurotour liet noteren met 77,79. En dus kansloos verloor met 6-2 van de schot van Soutar. Die daar weinig moeite mee had om daarmee af te rekenen. En dus staat hij hier. Hij is sowieso wel in vorm de laatste weken. Soets heeft moeilijk anderhalf jaar gekend. Maar het gaat echt weer bergopwaarts. Dat heeft de resultaten van deze man uit Arbroch. In Schotland dus. En hier staat hij. De laatste 32. En hij zou zijn beste resultaat ooit op de Eurotour kunnen evenaren als hij hier van Noppert wint. Want hij haalde al twee keer de laatste 16. Niels Soutar, is dat een gevaarlijke klant?
1: Ja, ik vind het moeilijk inschatten bij deze schot. Twee jaar geleden, hij maakte eigenlijk een heel goed debuut bij de PDC. Won ook een vloertoernooi, speelde een goed WK en het ging allemaal voor de wind. En jij zei het al even, hij heeft inderdaad een lastige anderhalf jaar gehad. Ik vind het moeilijk inschatten. Hij is tot mooie dingen in staat. Het is echt een matchplayer. Kan zich vastbijten in zijn tegenstanders. Ik vind hem qua talent niet een van de beste spelers. Maar met doorzettingsvermogen, met vechterslust, komt hij een heel eind. Ik denk wel dat hij het Noppert lastig kan gaan maken. Dat zeker wel. Of Soutar zo goed is dat hij nog jaren aan de top blijft. Of misschien nog wel wat titels weet te winnen. En daar heb ik wel een lichte twijfel over.
0: En dan is een tegenstander. Danny Noppert. Ja, we hebben het de laatste tijd over Wessel Nijman die zo ontzettend veel titels wint. Over Kevin Doets die in geweldige vorm is. Niels Sonneveld die het goed doet op de Eurotour. Maar Danny Noppert heeft ook al een finale gehaald. Twee kwartfinales op de Eurotour dit jaar. Moeten we Noppert niet ook wat vaker de lof geven?
1: Absoluut. Absoluut. Je zou hem bijna een beetje vergeten of zo. Hij valt niet op. Hij speelt, net als vorig seizoen trouwens, echt ontzettend goed. Een goed Eurotour. Ook dit jaar weer. Hij moet een keer zo'n toernooi weten te winnen. Dat gunt de hele wereld hem inmiddels. Stel hij gooit nog zo'n jaar zoals afgelopen jaar. Dan ga ik wel heel ver vooruit kijken. Maar hij krijgt opnieuw geen uitnodiging voor de Premier League. Dan ga ik een klachtenbrief schrijven. Die ze vervolgens in de papier,

0: dan nog wat kwartfinales, wat halve finales. En hopelijk nog misschien wel iets beter op de majors. Ja, dan heeft hij weer zo'n jaar als vorig jaar. En dan. Hoe ga je het uitleggen? Als spelers, we noemen Bunting, een Rock en zo, die kans wel hebben gekregen.
1: 180.
2: Suter is prima begonnen.
1: 41.
2: Hij heeft deze wedstrijd 2 scorende beurten gegooid. Waar trippels in zaten. Dat waren 280.
1: 77.
0: En die man heeft ook verschrikkelijk veel hobby's. Hè? Hij is brandweerman. Ja. Hij traint honden. Dan heeft hij vorige week of anderhalve week geleden een marathon gelopen voor het goede doel.
2: Ja.
0: Ik heb hem op mijn socials. Ik ken hem een beetje, Suta. Ik zie hem ook regelmatig met een kano of een kajak andere sportieve dingen doen. Dat zie ik andere darts niet zo snel doen. Nee. Hij is echt super sportief.
2: Hij kan niet stilzitten, heb ik het idee.
0: Hij kan niet stilzitten, inderdaad. Ja, en je zou dit zeggen, maar ik weet ook wel dat het is echt een schot. Hij houdt dus ook wel van een drankje. Hij kan niet stilzitten. Als hij toernooi speelt, als je dan s'avonds hetzelfde keer laat maakt, dan staat er nog één man aan de bar en dat is Alan Suter.
2: Loppert heeft nu in zijn eigen leg een pijltje op de dubbel tegen gekregen. En lijkt zich dat ook te beseffen als hij aanlegt voor die 105. Het zou wel even fijn zijn als die nu uitgaat. Boel eraf, 80 over. Maar geen topstops.
1: 65, Alan Urquhart 18.
0: Dus is dit de schot voor 2-0. 18, dan gaat eerst voor de 2, gooit dan een dubbel 2. Ja, dan blijft er nu dus 14 over. Die is nog moeilijker. Wat te doen. Ja, je moet nu toch echt voor de dubbel gaan.
2: Ja.
0: Hij zegt het ook, hè? Ja. What shall I do?
2: Hij moet wel. Dus gaat hij ervoor. Maar gooit het niet. En dit is echt een heel erg welkom cadeautje van Offert.
0: Een pijl opofferen als je op 18 staat. Ik vind het toch bijzonder. Ik snap het. Maar ik zou het persoonlijk nooit doen.
1: 20.
2: Maar ja.
1: You require 14.
2: Hij split gewoon weer.
1: 10.
2: Weer levert het Suter geen succes op.
1: 20.
0: Nou, nu moet het toch al klaar zijn. Dan maar 4-5. Goed zo.
1: Yes, on the second leg.
0: De pijn en moeite en heel veel pijlen. Dan gaat het lekje toch naar de freeze. Ze zijn overigens ook wel aan elkaar gewaagd, deze twee mannen.
1: 180.
0: In totaal 9 keer tegen elkaar gespeeld. Vanaf 2023. 5 keer winst voor Suter, 4 keer voor Loppert.
1: 121.
0: De laatste keer was op de eerste Player Championship op de vloer dus. Dan was het Suter die wist te winnen.
1: 60.
2: Kamp Suter. Ze zijn niet te missen. Met een Schotse shirt. Een baret of zo, een muts, pet.
0: Ja, een baret, ja. Een tartan baret. Dat zijn die
2: Geruite,
0: dank je.
2: Ja.

0: schots. Dezelfde soort broek heeft hij ook aan.
1: 41. Alan Uriquois, 69.
0: Het is allemaal nog wat matig in het begin van deze wedstrijd.
1: Games on the third leg, Alan Suter. Fourth leg, Danny to throw first. Game.
2: Suter die dus die marathon rende in Londen in een tijd van 4 uur en 17 minuten. Dat is toch een goede 10 kilometer per uur gemiddeld.
1: 93.
0: Ik vind het sowieso knap.
2: Net. Wat het nog extra bijzonder maakt is dat dat dus op zondag was. En op maandag was er een vloertoernooi in Milton Keynes. En niemand had het verwacht, maar wie stond daar? Ja. De pijn in zijn benen. Ja, Alan Suter. Ja. Die zei ook, ja, ik heb helemaal niet de luxe om dan te zeggen van, nou, ik sla een toernooitje over. Dat kan niet.
0: Nee, en je zei het al even, hij is weer in betere vorm, dus dan wil je dat ook niet.
2: Nee.
0: Ja, dat is typisch Suter. Hij kan inderdaad niet stilzitten. Doet voor alles ook. Voor goede doelen, doet ook voor alles voor jeugddarts in Schotland. Het is echt een held. Daar. En hier inmiddels ook wel, denk ik.
2: Ja, als je dat soort dingen doet voor het goede doel, dan mag je dat predicaat wel dragen. Ja,
0: eens.
2: Suter haalde overigens ook nog eens de laatste 32 op die dag. Dus won ook gewoon nog twee wedstrijden.
1: 100.
0: Ja, Danny Noppert bungelt een beetje rond de 81 gemiddeld. Natuurlijk 1 op 5 op de dubbels. Maar ja, één keer een score van 180, één keer een score van 140 tot nu toe.
1: 100.
0: Er moet een tandje bij.
1: Danny Uriquois 60. So into. Alan Uriquois 149.
2: Het gaat niet vanzelf, maar er zit ook nog niet echt heel veel energie in Noppert, lijkt het.
1: 97. Danny Uriquois 40.
0: Nee hoor, die tops in de dubbel 10. En die worden ook gemist. Belag 10 voor de schot. Komt hij weer goed weg, Noppert.
1: Six.
2: Hij blijft missen.
0: Ja, en weinig energie, maar ook weinig beleving.
2: Suter staat weer op 18.
0: Ja, wat zou hij gaan doen, hè? Hij gaat gewoon weer splitsen. Weer bijna dubbel 2, hè? Nee, maar kijk, dat je 14 splits, dat snap ik. Dan heb je ook nog een keuze, 6 of 10. Die dubbel 7 linksonderin, die is toch een stuk lastiger dan dubbel 9.
2: Gamert. Hij stapt al naar voren om de leg te beginnen. Maar het is toch echt Suter die mag beginnen. Alsof hij er ja, niet helemaal bij is.
0: Ja, dat hoort ook wel eerlijk gezegd een klein beetje bij het spel van Danny Noppert. Het is natuurlijk een hele rustig. Hij gooit rustig. Echt een mikker. Gooit heel sierlijk. Als er dan iets niet lekker zit, dan heeft dat denk ik ook echt directe invloed op zijn spel. Als je wat energieker speelt, wat harder gooit, dan kan je dat eerder van je afgooien, denk ik. Als er iets in die formule niet klopt bij Noppert, dan is het ook snel minder. Je zag hem nou ook echt gewoon terug shocken, zag je dat? Kopje omlaag. Niet happy.
1: Alan Urick 141.
2: 24 punten eraf gehaald door Noppert. Laat 100 over. Suter gaat niet uit. Maar gaat dat natuurlijk wel wat beter wegzetten. 90. Een stuk beter zelf.
1: Alan Urick 100.
0: Blijft hij op de triple? Ja, dubbel 10. Ja, dan wel een goede 100 finish. Laat dat dan weer wat leven in de brouwerij brengen bij de Fries.
2: Nu zit de eerste pijl ook goed. Daar kan hij wel mee.
0: Overigens is het spelen van de Eurotour, presteren op de Eurotour voor Alan Suter niet echt een succes in zijn gehele carrière. De beste prestatie op de Eurotour is 2 keer de laatste 16 gehaald. That's it. 27 wedstrijden gespeeld, 17 verloren.
2: Ah, dit is ook pas zijn tweede Eurotour van het jaar. Of zijn eerste Eurotour van het jaar. Excuus, hij had er vorig jaar dat hij er maar 2 speelde. Ja, dat is dan ook aan de magere kant.
0: Ja, absoluut.
1: Danny Rick 40.
0: Al die moeite voor 22 puntjes. Tops voor Noppert om er weer 3-3 van te maken.
1: Cash on the sick leg, Danny Noppert. Send leg Allen, the throw first.
2: Nou, die valt nu ook. Is de dubbel 10 een keer geraakt, Tops een keer geraakt.
0: Ik snap niet zo goed wat er met Noppert aan de hand is. Want hij begon de wedstrijd wel vrolijk. Want ik zag hem iemand zwaaien in het publiek. Ja. Duimpje omhoog. Niks aan de hand. En eigenlijk vanaf pijl 1 lijkt het een moedje.
1: 180.
0: Nou, daar zagen we even het vuistje in de lucht in gaan.
1: 180.
2: Zo ziet er dan zijn derde 180 gooit. Even zijn celebration met de kast trekken.
1: 90.
0: Deze?
2: Die, inderdaad.
1: 136. Alan Urick 45.
0: Dubbel 9. voor Soet. Zo, dat scheelt een centimeter of drie. Geef Noppert de kans. Ik wilde net gaan zeggen, dan lijkt hij net weer heel simpel naar de schot te gaan. Toch Noppert weer terug. Dubbel 17 tops.
2: Valt net aan de binnenkant. Soeter die dus graag naar dubbel 18 gaat, maar helemaal niet graag naar dubbel 9 gaat. Dus weer die enkele 2. Maar voor dubbel 8. Trippels vallen wel echt steeds makkelijker bij Noppert. Sinds de vijfde reek waarin Noppert uiteindelijk die 100 finish gooit. Net wat vaker 140. 180 is gegooid. En door die matige start van de wedstrijd staat hij wel nog altijd op achterstand.
1: 16.
2: Moet ergens in te breken.
0: Ja, mocht Noppert deze wedstrijd alsnog weten te winnen, dan mag er morgen ook geen gemakkelijke opgave. Christel Reyes is dan namelijk zijn tegenstander. Reyes, natuurlijk de man van de 9-darter, won dit toernooi van Chisnall en dus van Damon Herta. Dat is een puike prestatie.
2: Ja, die heeft zijn comebackjaar bij de PDC sowieso al aardig ingekleurd, die Reyes.
0: Absoluut.
2: Echt goed aan het spelen.
0: Vanuit het niets was hij er weer. En nu dus morgen aanwezig tijdens de finales.
1: Ja,
2: dat is een vervelende laatste van Noppert. Wat vraag je erover?
0: Ja, Soeter laat opstaan. Noppert. Dubbel 19 raakt. Dubbel 19. Ook. Ja, weer zo'n goede finish. Dan deed het al met die 100 finish. Nu deze.
2: Het is een vechtwedstrijd en dat kunnen beide mannen best wel goed, normaal gesproken, dat soort wedstrijden eruit trekken.
1: 56.
0: Ja, dit is ook typisch zo'n wedstrijd dat als je deze verliest, dan sla je jezelf echt voor de kop. Ik bedoel, je ziet ook je tegenstander struggelen.
1: 34.
0: Ik kan me heel goed voorstellen dat ze continu tegen zichzelf zeggen van nou, nu even een tandje bij. Je hebt hem.
1: 140.
0: Natuurlijk willen we naast Kevin Doets zoveel mogelijk Nederlanders morgen nog in actie zien. En Vergerben natuurlijk, die wist te winnen van Ratajski. Daarna dus nog Gian van Veen. Dan hebben we even een Duits en een Schots onder onsje. En dan nog Wessel Nijman die deze avond mag afsluiten tegen Nico Springer.
1: Now they require 36. Yes, on the 9th leg, Alan Suter. 10th leg, Danny to throw first. Game.
0: Dat vind ik dan ook wel weer grappig. Elke leg, of in ieder geval de meeste legs, werkt Suter toe naar dubbel 18.
1: 100.
0: Dat is klaarblijkelijk zijn favoriete dubbel. Maar de dubbel 9, die vindt hij verschrikkelijk.
2: Oh, van de mensen hier dus heel erg gewend dat hij die er wel 18 gewoon gooit.
0: Dat kan inderdaad ook duidelijk zijn, hè.
2: Meevallen van Noppert, 60 punten op de grond voor Soetar.
1: 140.
0: Ja, dat kan wel zeggen, ja, want dit begint wel tricky te worden voor Danny Noppert.
1: 100.
0: En door die bouncer heeft Soetar in de volgende beurt dus opnieuw twee triples nodig. Om een finish over te laten. Ja, Noppert had hier dus die finish al over moeten laten. Oh, hij maakt het zichzelf knap lastig zo.
2: Een finish voor de schot, überhaupt geen triple voor de schot. En dan houdt Noppert de regie in deze leg in handen. En is dit goed.
1: 138.
2: Ja, dat zijn er twee.
1: Require 40. Games on the 10 leg, Danny Noppert. 11th and final leg, Allen to throw first. Game.
0: Nou, het is de schot die deze laatste leg mag beginnen. En die begint met een triple.
1: 435.
2: Drie trippels zelfs, twee rode en een groene. Dat betekent dat Noppert er eigenlijk meteen achteraan moet. En dan is dit niet genoeg.
0: En dan blijft hij zelfs met zijn tweede pijl bij die 20, terwijl die eerste hem aardig blokkeert. Ik weet het niet. Daar is Soetar weer. Ja, maar ik zal je wat vertellen, Soetar. Het zijn geen bouncers. Dit is het materiaal. Dit zijn die harde achterkantjes. Dit is het risico van het spelen met die setup. Zeker als je pijlen nog een beetje klappen. En dat doen ze bij Soetar. Meer spreiden.
1: 96.
2: Nou, tikt die pijl ook nog bijna uit de triple 19. Ja. 150 over. Voor Soets en Noppert. Moet het antwoord schuldig blijven in deze 11e en beslissende leg. Nou, nog één kans.
0: Ja, dat moet 180 zijn. Maar dat wordt het sowieso niet. Wordt het wel nog een finish? Ja, dat wordt het dan nog wel.
1: Alan Urich, 192.
2: Soetar naar dubbel 18, twee keer op zijn favoriet.
1: 56.
2: Dat niet, en dan is dit de enige kans die Noppert gaat krijgen. 152. Om hem voor de poorten van de hel weg te slepen. Dat was die kans.
1: 140. Alan Urich, 36.
2: Soetar wil eigenlijk niet naar dubbel 9. Soetar kan eigenlijk niet naar dubbel 9.
1: Danny Urich, 12.
2: Wat is dat toch een curieus verhaal. Dubbel 18 als favoriet, maar dubbel 9 Omar. En dat is koren om te molen voor Danny Noppert. Want die steelt deze wedstrijd gewoon. Anders kunnen we het niet zeggen. Dus blaas inderdaad maar eens uit, Danny. Want eigenlijk had jij niet in die volgende ronde mogen zitten. Soetar maakt nog een geintje. Hey, die pijl die zit er plotseling naast. Hoe kan dat nou weer? Maar hij baalt toch wel als een stekker de schot. En dat kunnen we ons voorstellen na een gemiste matchdart. Noppert profiteert, zit in de derde ronde. Maar vraag niet hoe.

0: problems with my stomach today as well, but I won.
1: You have found a way to come through that one. You've got a day to recover now, and then tomorrow it's Christo Reyes, who's played a 9 darter here today already. He has been unbelievable since he came back. It is going to be an even more difficult weekend for you by the sounds of it.
0: Hopefully I feel myself tomorrow better, but yeah, I won. That's the most important thing over here. Yeah.
1: That is the most important thing. Congratulations, Danny. You have found a way through it. Ladies and gentlemen, he may have struggled, but he has won today. He'll be back tomorrow. The Freeze, Danny Nopper.
2: Huismerken. Net zo lekker en beter voor mijn budget. Maar thuis breedte we ook energie en internet. Lijkt je wel Noljuk en wifi?
3: Het lijkt wel lekker wifi.
2: En meer betalen voor hetzelfde mobiele bereik? Dat gaat er bij mij niet in. Daarom zit ik bij Budget Thuis. Dezelfde kwaliteit, maar dan voor een budgetprijs.
4: Het huismerk voor energie, internet en mobiel.
5: Ik heb dit nooit gedaan. Jij?
6: Nee man, ik ook niet.
7: Eerste keer? Zullen we dan met een lage inzet beginnen?

0: Gentle Care opzetborstel. De duizenden ultrazachte borstelharen verwijderen voorzichtig 6 keer meer tandplak langs de tandvleesrand. Voor gezonder tandvlees in 1 week. Perfect poetsen begint bij Oral-B. Wat tanden uniek maakt, maakt ze ook moeilijker schoon te maken. Een versleten opzetborstel maakt poetsen nog moeilijker. En laat miljoenen tandplakbacteriën achter. Een nieuwe Oral-B opzetborstel bereikt ook de ruimtes tussen de tanden. En zorgt zo opnieuw voor 100% poetskracht. Dus controleer, vervang en kies opnieuw voor perfect schone tanden met Oral-B. Oral-B weet dat alle tanden een perfecte reiniging verdienen. Oral-B EO's ronde borstelkop reinigt waar handmatige tandenborstels niet bij kunnen. En masseert je tandvlees terwijl de druksensor beschermt tegen te veel druk. Voor 100% schonere tanden en beter beschermd tandvlees. Het meest gebruikte tandenborstelmerk door tandartsen wereldwijd. Oral-B. Handtandenborstels laten 50% van de tandplak achter, wat kan verharden tot tandsteen. Oral-B IO's ronde opzetborstel, geïnspireerd door tandartsen, past zich perfect aan om de plekken te reinigen waar tandsteen zich ophoopt. En verwijdert 100% meer tandplak. Voorkom tandsteen voordat het begint. Perfect poetsen begint bij Oral-B.
1: Iemand heeft naaktfoto's van mij. En dreigt ze door te sturen. Durf er met niemand over te praten. Dus ik zou aangifte kunnen doen? Fijn om te horen.
2: Er zijn 101 redenen om slachtofferhulp te bellen. Juridisch advies na online seksueel misbruik is er één.
3: Zalando.
4: Gebruik Lenoir Unstoppables bij elke was. Voor een onweerstaanbaar frisse geur. Die de hele dag meegaat. De geurboosters van Lenoir Unstoppables. Te fris om te weerstaan.
5: Boys?

0: Ja, daar staat hij toch maar weer mooi. Gian van Veen als eerste geplaatst op dit toernooi. Grasma heeft nog wat fans gevonden in de zaal. Die neemt tijdens het ingooien nog even de tijd om die mensen daarvoor te bedanken. Nou, dat is hartstikke sportief. Het is niet de eerste keer dat Van Veen als eerste geplaatst is op een Eurotour toernooi. Dat was al twee keer eerder het geval. De German Darts Grand Prix en op de European Darts Grand Prix. Vervelend is alleen dat die twee keer dat Van Veen als eerste geplaatst was ook meteen een nederlaag in zijn eerste wedstrijd opleverde. Een keer tegen William O'Connor, 6-2. Een keer tegen Joe Cullen, 6-3. En ja, Niels, Madars Rasma. Als ik de namen William O'Connor, Joe Cullen, Madars Rasma bij elkaar zet, klinkt wel als een vergelijkbaar rijtje.
1: Absoluut waar. En ik vind het tricky. Gian zit niet helemaal lekker in zijn spel de laatste weken. Laten we het zo maar even noemen. Het kost hem allemaal heel veel moeite. Hij is vooral niet happy met de plaatsing van zijn pijlen. Vooral ook zijn eerste pijl. Ja, en dan is zo'n Rasma. Toch wel een taaie klant. Die wist natuurlijk heel knap te winnen van Dirk van Duivenbode. Speelde een hele goede wedstrijd. Hij kan sowieso in één keer hele goede wedstrijden spelen. Dat heeft hij vele malen al bewezen. Van Veen heeft nog even opruimdienst.
0: Ah, daar is hij dan ook netjes genoeg voor.
2: 140.
0: Hij gooit nu een paar weken met zijn nieuwe materiaal. Met de veranderde grip aan de voorkant van de barrel. Hij zegt dat het hem heel erg helpt. En we moeten ook zeggen dat we dat ook wel terugzien in de manier waarop hij speelt. Het is beter de laatste tijd.
2: Zijn
0: dip had natuurlijk ook te maken met de nierstenen en het herstel daarvan.
1: Ja, alles denk ik. Ja.
2: 140.
0: Dus zijn er een tijd lang hartstikke valide redenen geweest om iets minder goed te spelen en om iets meer wedstrijden te verliezen dan we de laatste maanden gewend waren van Van Veen. Maar er moet ook een moment komen dat dat ook weer klaar is.
1: Ja, zeker waar, zeker waar. En het was niet alleen die avond dat hij niet kon spelen. Ook die week daarna was het maar...

0: op halve kracht. Die wedstrijd ging ook kansloos verloren. Ja, dan mis je gewoon twee avonden in de Premier League. Dat doet iets met je. 170. Nou, eens kijken. Lek nummer 1, Rasma gelijk op de hoogste finish. En dan gaat de fout bij Pel 1. Overigens wil ik nog wel de advocaat van de duivel spelen. Ja, hij kiest voor een ander setje. Wat ik me dan afvraag. Voor die nierstenen speel je de beste darts uit je hele carrière. Je haalt de finale van een WK. Dan gaat het wat minder en dan ga je toch switchen.
1: Ja, we weten natuurlijk niet of zeg maar die switch niet überhaupt al in de lucht hing. En
2: dat is waar.
1: Het helemaal niks uit had gemaakt of er nou nierstenen wel of niet tussendoor kwamen.
0: En heel veel verschilt het ook niet, dat weet ik ook. De vorm en de lengte van de barrel en het rest helemaal hetzelfde. Maar toch, het is toch een andere pijl. Dat voelt is anders. Ja, en de meeste mensen zeggen, ja, maar er moet altijd ruimte zijn voor verbetering. Dus je kan het ook positief kijken.
2: 123.
0: Hoe dan ook. Het zou voor Van Veen wel fijn zijn dat hij weer wat succesjes behaalt en zijn normale spel weet te spelen. Dan moet dan voor hem beginnen in deze wedstrijd.
2: 43.
1: Premier League op dit moment op plek 6. We staan toch al eventjes buiten de top 4, maar de opmars van Humphries de laatste weken toch weer een plekje gezakt. En ja, Van Veen die afgelopen donderdag in Leeds wel gewoon een kans had om nog twee punten te pakken tegen Steven Bunting.
0: Ja, absoluut waar. Zeker tegen Steven Bunting. Dat is dan eigenlijk een wedstrijd die je moet winnen. En Humphries deed bijna alles goed. Moest ook. En had die finale ook gewoon kunnen winnen. Maar ja, Littler, als het spannend wordt, dan wint Littler altijd, zo lijkt het.
1: Nou, volgens mij is dat zo. Ik zag toch ergens een cijfertje voorbij komen dat Luke Littler in deze Premier League editie alle wedstrijden die over de volledige 11 leg zijn gaan allemaal gewonnen heeft.
0: Ik geloof het gelijk.
1: Vind ik best eng eigenlijk.
0: Ja, nou, ik hoorde Vincent van der Voort in de studio ook zeggen van, als het niet spannend is, gaat hij een beetje spelen met zijn techniek en zijn woord. En als het dan echt spannend wordt, dan zet hij gewoon even een tandje bij. En dat doet hij. Dat is fijn darten, hè, als je dat kan. En volgens mij is dat het ook echt. Dat hij dan echt zo'n laatste leg, dan gaat hij dus even goed voor staan.
2: 134.
1: Niet actief op dit toernooi, Luke Littler. Toen hij gehoord had dat ze in Oostenrijk Duits spreken, toen dacht hij, nou, dan sla ik weer even een rondje over.
0: Zou het?
1: Nou, we konden vandaag op zijn sociale media zien dat hij ergens bij een vechtsport-event te gast was. Dus.
0: Ja, en dan ga ik ook nog een keer advocaat van de duivel spelen. Hier heb je ook fans, hè?
1: Ik denk het wel, ja.
0: Maar ja, hij kan het allemaal prima permitteren. Een aantal van dat soort toernooitjes missen, het doet hem weinig.
2: AC3, junior require 84.
0: Gemakkelijk naar de dubbel 8 en gemakkelijk dubbel 8 ook gegooid. Goeie finish.
2: Game. All 100.
0: vroeg me even af. Ik zie Rasma heel weinig voorbij komen in uitslagen. Zeker in uitslagen van een wat latere ronde tijdens het toernooi. En dat blijkt ook wel. Hij is dit jaar, vanaf 1 januari, op alle toernooien die hij gespeeld heeft, dus ook alle vroege toernooien, nog niet voorbij de laatste 32 gekomen. Waar dan ook.
3: Natuurlijk al een zwaar 2025 achter de rug gehaald. Er was brand geweest in zijn huis. En hij was daar niet op een dusdanige manier voor verzekerd dat dat allemaal wel even voor hem opgelost werd. Hij moest daar heel veel zelf werk in steken. Dus hij is daar heel veel mee bezig geweest. Ja, dat hij zei ook, heeft volgens mij al een interview gezegd van 2026 is dus ontzettend belangrijk voor mij. Want ik heb echt wel wat recht te zetten.
2: 70.
3: Ja, dan zijn dat soort resultaten niet echt...
0: Nee, en even voor de goede orde. Hè. Rasma is de nummer 42 van de wereld op dit moment. Hij heeft 186.000 pondjes op de Order of Merit. Dan zou je aan de ene kant kunnen denken, zo, dat is een boel geld. Maar geloof mij dan maar, dat gaat allemaal weer in reizen, hotelkosten. Ik denk dat Rasma... Alle opbrengst en kosten met elkaar verrekend. Niet eens zo'n hele dik belegde boterham verdient. Die moet het inderdaad gewoon. Hebben van goede runs op dit soort toernooien. Dan kan hij weer wat meer.
3: En dus was die overwinning op Van Duivenbode gisteren al een welkome opsteker. Van Duivenbode die boven de 100 gemiddeld gooide. Het beste verliezende gemiddelde van de eerste ronde gooide. Daar heeft Van Duivenbode niks aan. Maar daarmee geven we aan dat Rasma vooral ontzettend goed speelde.
2: 21.
3: In zijn eigen legs blijft hij nog wel overeind. De Latvian Razmataz. Maar in de legs van Van Veen kan hij eigenlijk amper druk zetten. Dan hier een broodje schnitzel vakkundig naar binnen wordt geschoven. En waar kun je dat dan ook beter doen dan in Oostenrijk natuurlijk.
0: Dat is ook traditie, hè? Dat de cameramensen, als de mensen net even lekker zitten met een versnapering. Want even... volledig in beeld te brengen. Ik ga mezelf beloven dat als ik in Boedapest ben, dat ik niks ga eten in die zaal.
3: Daar geloof ik niks van.
0: Ik ook niet.
3: Ja, jij vertelde dat inderdaad, dat je naar het Eurotour-toernooi in Boedapest gaat later dit jaar.
2: January 64.
0: Ja, en onze vriend en collega Marco Meijer, die weet dat natuurlijk ook. En die werkt nog wel eens voor de productie daar.
3: Ja.
2: Game.
0: Dus ik ga incognito, denk ik.
3: Dan ga je verkleden ook helemaal?
0: Ja, we gaan verkleden.
3: Ah, sterk. Dat vind ik leuk.
0: Ja, dat moet dan gewoon. En mensen verklaren ons voor gek. Dat maakt ons helemaal niets uit.
2: 58.
0: Of het een bananenpak wordt of iets anders, dat weten we nog niet. Maar ik wil het gewoon een keer ervaren, Guy.
2: 82.
3: Nou ja, dat was hartstikke leuk. Ik heb er al een paar gehad. Boedapest ben ik zelf nog nooit geweest. Dus ik ben ook vooral benieuwd naar de lokale... Ja, jij gaat het dan niet proberen, maar de lokale eetspecialiteit. Ik vind dat toch elke Eurotour locatie heeft dan zoiets wat dan... Ja, hier is dan ongetwijfeld een schnitzel. Hoewel ik gisteren ook enorme pizzapunten heb gezien. Dat waren echt joekels. In Wiezen heb je in België de Darts Burger. Die is legendarisch.
0: 8. Ja, in Boedapest is het goulash, hè? Dat is daar het traditionele gerecht. Maar om nou zo'n goulashschotel binnen te gaan werken is wel, dat weet ik nog niet, hè?
1: Is ook weer zoiets.
0: 93. Van Veen. Moet wel druk gaan zetten op die 77 van Rasma. Dat is oké. Komt natuurlijk wel de kans aan. Triple 19, dubbel 10. Ja. Dubbel 5 dan.
2: Games on the stick leg, Maras Rasma.
0: Ja, dat is een knappe laatste pijl van Maras Rasma. Daarom ook terecht even het juichen. Het staat weer helemaal gelijk.
2: 58.
3: Bezig met zichzelf en oppeppen en moet inpraten.
2: 121.
3: Ik kreeg nog wat kritiek deze week, Rasma, omdat hij in een wedstrijd ook tegen Van Duivenbode was. Dat was niet op de Eurotour, maar op de vloer. Die kreeg 9 darten tegen zich van Duivenbode. En er kon bij Rasma niks vanaf. Geen boksje, geen handje, niks. Hij zei daarna, ik zat zo in, ik heb het niet eens doorgehad dat hij 9 darten gooide. Dus werk, sorry en hartstikke goed gedaan.
0: Ik las dat, toen heb ik dat fragment zelf even teruggekeken. En je ziet ook aan Rasma dat hij het ook echt niet in de gaten heeft. Hij zit volgens mij gewoon naar zijn pijlen te kijken. Geen flauw benul. Overigens is het al vaker voorgekomen, hoor, bij 9 darts, maar dan echt bij de topspelers. Ja, misschien een knipoogje naar elkaar, maar die gaan gewoon weer door. Gewoon door met de orde van de dag.
3: Van Veen staat op 280 in zijn eigen leg. Rasma op tops.
0: Ja, en qua gemiddelde duikt hij nu onder de 90, even voor de goede orde. In het najaar tijdens het WK gemiddeldes van 105 waren normaal, hè, voor Van Veen.
2: Maar dat is natuurlijk wel vol zien.
0: Hij heeft de laatste tijd minimaal 10 punten van zijn gemiddeld afgehaald.
2: Games on the 7th leg, Maras Rasma. 8th leg, Maras.
3: Voor het eerst deze wedstrijd staat Rasma op voorsprong. Game. Ja, het afgelopen WK, daar speelden ze nog tegen elkaar, deze twee, Van Veen en Rasma. De laatste 32, Van Veen met 4-1 in sets. Een gemiddelde van bijna 98. Het was, nou, laat ik eens de minst goede wedstrijd misschien nog wel op het WK noemen. Nou, als je met 4-1 in sets wint, maakt dat verder helemaal niks uit.
0: Nee, en als je kijkt naar wedstrijden met hele hoge gemiddelden, 9 van de 10 keer, geldt dat dan ook voor je tegenstander? Je stuurt elkaar naar dat niveau.
3: Rasma was die wedstrijd niet op zijn best.
2: Wat een voelzin.
0: En dan zit Rasma de Nederlanders tot nu toe toch aardig dwars.
2: 99.
3: Van de reservelijst afgekomen, Maras Rasma. Het een kleed en op het laatste moment nog af zijn.
2: Easy 5, January 1, 41.
0: Nou, nu maar gewoon het lekje pakken. Weer niet happy met hoe de pijlen vliegen. Wat maakt het allemaal uit? Dubbel 16. Ja. 4-4.
2: Night leg, Jim, de throw first. Gamer.
1: En alle letse moeite om die breken te pakken, ook meteen weer voor niks.
0: En dat is wel typisch Rasma. Ik kan nooit echt een lijn in zijn spel ontdekken. Het is goed of het is slecht en het wisselt elkaar continu af.
1: Ik moet zeggen dat we van de... Nou, hij gaat het nu proberen. De trademark Madars Rasma nog niet heel veel hebben gezien. Het volstouwen van die triple 19.
2: Easy one.
0: Daar gaat hij. Hij heeft je gehoord.
1: Ja. Hij denkt, oh ja, dat kan ik goed. Laat ik dat weer eens proberen.
0: Was ik helemaal vergeten. Dat deed ik altijd. Overigens heb ik dat wel altijd begrepen bij zijn spel. Want in zijn worptechniek, de manier hoe hij die pijlen gooit, trekt hij hem heel snel naar beneden, die pijl. Hij trekt hem heel snel, zeg maar, links onder de kleine vijf. En die triple 19, laten we eerlijk zijn, als die loopt bij hem, dan is het ook wel een krachtig wapen.
1: Twee goede legs achter elkaar. Voor ongeveer
2: 59. Junior Kwan Fulzin. Van de Noordleg, Jan van Ben. Zet leg, maar dan was de trooi first. Game.
0: Nou, dit biedt perspectief voor Van Veen om er langs te gaan. En dat is precies wat hij gaat doen. Die zit in zijn stijl perfect. Dan krijgt hij de tweede dus niet opgestapeld. En die derde ook niet. En daar baalt hij dan. En dat is begrijpelijk. De eerste zat perfect.
2: 421.
0: Dus morgenmiddag bij de laatste 16, Daryl Gurney.
2: Manager require 80.
1: Dat moet je voor Rasma. Deze 80 gooi je al 77 uit. Het begin is goed. Net als Danny Noppert. Moet ook Gian van Veen het klusje zien te klaren in een elfde en beslissende leg. Het voordeel voor Van Veen is dat hij die laatste leg wel mag beginnen. Noppert mocht dat niet. Hij werd heel erg geholpen door zijn tegenstander. Van Veen moet het zelf doen, begint met 59.
0: Bewijst Rasma waarom hij zo graag voor de triple 19 gaat. Want je zou zeggen, de eerste pijl zit er perfect voor. Alleen tegenaan gooien. Maar zijn gevoel is helemaal beter onder in het bord. Weer geen triple voor Van Veen. Oh. Er ontstaan problemen. Zeker als Rasma nog even doorgaat met het gooien van triples.
2: Oh,
3: het gevoel dat hij zich op die laatste nog even extra moest concentreren, Rasma.
0: Tot twee keer toe zelfs.
3: Veen moppert. Als u omhoog kijkt, ziet hij dat Rasma alweer een triple heeft gegooid. En de finish overlaat.
0: Die is goed. Komt daar nog een triple 20 bij. Die had hij nodig voor een finish. Hij laat hem niet goed los. Hij baalde al van die pijl voordat die pijl in het bord zat. Zag je dat? Hij wist het al. Nee, die is ook niet goed.
3: Dus heeft Rasma hier 6 pijlen de tijd voor. En heeft hij de triple die hij wilde gooien al te pakken. En natuurlijk weet hij dan even niet wat er over is. 59 is wat hij over heeft. En nu dus 40.
2: Maar dat is hier gewoon voorzien.
3: Dirk van Duivenbode werd al uitgeschakeld door Madars Rasma. En nu krijgt Van Veen matchdarts tegen. Nog één over.
2: 35.
3: En net als Loppert wordt ook Van Veen geholpen door de tegenstander.
0: Even heel goed ademhalen. Goed gaan staan. Deze krijg je in de schoot geworpen, deze kans. Triple 20 voor dubbel 16. Nee.
2: Sick. Maar dat is hier weer 5.
0: Het lukt allemaal niet vandaag bij Gian van Veen.
2: Game shot.
3: En daar gaat de dubbel 2 erin voor. Madars Rasma. Van Veen, een gezicht als een oorworm, gaat de verplichte handjes schudden, maar wil zo snel mogelijk weg. Is ontevreden en speelde niet het niveau wat hij van zichzelf verwacht en vereist. Rasma bindt 2 Nederlanders aan de zegenkar op de Austrian Darts Open. Na Dirk van Duivenbode gaat ook Gian van Veen er vanaf.

0: huismerken. Net zo lekker en beter voor mijn budget.
1: Maar thuis reten we ook energie en internet.
0: Lijkt er wel mooie en wifi.
2: Het lijkt er wel leuk en wifi.
0: En meer betalen voor hetzelfde mobiele bereik? Dat gaat er bij mij niet in. Daarom zit ik bij Budget Thuis. Dezelfde kwaliteit, maar dan voor een budgetprijs.
3: Het huismerk voor energie, internet en mobiel.
4: Oral-B weet dat alle tanden een perfecte reiniging verdienen. Oral-B iO's ronde borstelkop reinigt waar handmatige tandenborstels niet bij kunnen en masseert je tandvlees terwijl de druksensor beschermt tegen te veel druk. Voor 100% schonere tanden en beter beschermd tandvlees. Het meest gebruikte tandenborstelmerk door tandartsen wereldwijd. Oral-B. Handtandenborstels laten 50% van de tandplak achter, wat kan verharden tot tandsteen. Oral-B iO's ronde opzetborstel, geïnspireerd door tandartsen, past zich perfect aan om de plekken te reinigen waar tandsteen zich ophoopt en verwijdert 100% meer tandplak. Voorkom tandsteen voordat het begint. Perfect poetsen begint bij Oral-B.
5: Iemand heeft naaktfoto's van mij en dreigt ze door te sturen. Durf er met niemand over te praten. Dus ik zou aangifte kunnen doen? Fijn om te horen.
6: Er zijn 101 redenen om slachtofferhulp te bellen. Juridisch advies na online seksueel misbruik is er één.

0: wachten is op het groene licht. We zijn onderweg en Verstappen is fantastisch vertrokken, zeg.
1: Een aanval van Haas op Verstappen. Hij heeft een mooie run.
0: Is er ruimte? Er is geen ruimte. En daar, oh, contact.
1: Oh ja, Verstappen geeft ook helemaal niks.
0: Dit is de Nordschleife. Dit is waarom het de groene hel is.
2: Viaplay. De beste kijk op sport.

0: Het opkomstnummer van Martin Schindler gaat nog even door. Peter Wright heeft al wat pijlen ingegooid. En dus we gaan eens aan van, ja, stil nou. Je moet er voor mij zijn, niet voor hem. Schindler had toch helemaal niet meegekregen dat Wright al drie pijlen had gegooid. Mag nu ook gaan beginnen met de oefenpijltjes. De verdedigend kampioen op de Austrian Darts Open. Want een jaar geleden was hij het, Martin Schindler. Die hier met het groene jasje aanstond. Toen als 13e geplaatst, nu als 9e. Won destijds achterin volgens van Matthew Dennett, Kevin Dutz, Chris Dobie, Josh Rock. En uiteindelijk in de finale van Ross Smith. En nu speelt hij in zijn eerste wedstrijd. Wel de tweede ronde van dit toernooi tegen Peter Wright. Wright, die dus al een wedstrijd achter de rug heeft. Tegen Zoran Lerbacher uit Oostenrijk. De Host Nation Qualifier werd met 6-2 aan de kant geschoven. Ruim 90 gemiddeld. En ja, dat zijn een beetje de cijfers die dan bij Peter Wright horen tegenwoordig. Daar moeten we het dan maar mee doen.
1: Nee, maar dat is gewoon ook wat het is. Sterker nog, jij begint over zijn gemiddelde. Ik ging eens kijken.
2: Peter to throw first. Game on.
1: Even Uware netjes laten uitpraten. Bijvoorbeeld het jaar 2022. Dat was een goed jaar natuurlijk voor Peter Wright. Sterker nog, die begon met een wereldtitel. Ik ga eens kijken wat zijn gemiddelde dat hele jaar is geweest. Dat was een kleine 98 gemiddeld over het hele jaar. En alle wedstrijden zou je denken, wow, dat is een beetje laag. Maar er zitten dus echt alle wedstrijden in. En er zijn ook vloerwedstrijden die wat minder belangrijk zijn. Die misschien wat niet al te best altijd hoeft te spelen, et cetera. Dat is echt, geloof me, dat is echt ontzettend goed. Er zijn er maar een paar die rond de 100 of zelfs erboven zitten. Dit jaar, vanaf 1 januari 2026, is het gemiddelde van Peter Wright 87 en een beetje. Zo. Dat is wat hij heeft ingeleverd. En het mooie aan Peter Wright is natuurlijk wel dat hij er zelf nog heilig in gelooft. En dat mag en dat moet. Plek 33 op de wereldranking heeft zijn vizier afgesteld op de World Matchplay. Ik denk dat nog te kunnen houden.
0: Oké.
1: Okay. Tenminste,
0: dan
1: was getekend.
0: Ja, dat wens ik heel veel succes. Ik denk dat dat heel moeilijk wordt. Maar.
1: Dat denk ik ook, maar dat is wel wat ik gezegd. Nou, is Peter Wright wel vaker van een beetje, een beetje uitdagen.
0: Ja.
1: Zo heeft hij een interview daarvoor nog gezegd dat hij zichzelf in staat acht om nog een major te winnen.
0: Mm-hmm. Ik laat me graag verrassen.
1: Ik ook.
0: Wat een verrassing zou het zijn als hem dat zou lukken.
2: 78. Peter, you require 138.
0: Voor Snakebite.
2: Martin, you require 18.
1: Het gaat fout bij pijl 2. Dubbel 9. En voor de Duitser. Die pakt de eerste leg en weet Wright is ook gelijk te breken.
2: Second leg, Martin at the first. Game on.
1: Wat is Wright aan het doen aan het tafeltje?
0: Ja, joh. Ik hou het allemaal niet meer bij.
1: Ik wilde net gaan zeggen dat als hij een kans wil maken, dan moet hij in ieder geval terug naar pijlen waar hij gewoon titels mee heeft gewonnen. Gewoon een normale slanke pijl met een normale flight. Een normale flight heeft hij nog. Nou ja, gewoon nog bij hetzelfde setje.
0: Ja.
1: Misschien heeft hij nu gewoon een keer een flight gewisseld of zo.
2: 57.
1: Of is het wel allemaal? Ik weet het niet. Ik begin te twijfelen.
0: Iemand even een close-up van het tafeltje van Peter Wright wil regelen.
1: Ja, graag.
0: Alvast bedankt.
2: 60.
1: Nou, hij gooide net ook met een gouden bel. Ik heb het gevoel dat hier iets andere grip op zit. Maar ja. Ik weet het niet. Ik laat het los.
0: Dat lijkt er in elk geval heel erg op. En wellicht is het gewoon dezelfde variant.
2: Ja. 60.
0: Ja, dat blijft natuurlijk ook maar doorgaan. En daar konden we mee lachen in de periode dat het goed ging. Haha, Peter Wright gooit een wedstrijd 110 gemiddeld. En denkt de wedstrijd erna, we proberen toch wat anders. Ja, wat ik zeg, toen lachten we ermee en nu is het, ja, een beetje zeer of zo.
1: Ja, eens. Alleen, het is ook een beetje eigen schuld, dikke bult, vind ik.
2: 41.
1: Als je continu maar blijft wisselen en echt niet alleen in barrel, maar in alles, dat doet iets met je spel.
2: 136.
0: Chile doet daar niet aan. Die heeft al een hele lange tijd het setje waar hij nu mee speelt. Met die verdikking op de barrel ongeveer in het midden. Dan weet hij precies waar hij hem vast moet houden. De gegoten.
2: 96.
0: Shaft flight combinatie in het blauw. Dus Schindler, een blij en tevreden mens.
2: 36.
1: En terecht, het is de titelverdediger zoals we al eerder hebben aangegeven. En sowieso daarnaast nog twee andere Eurotour toernooien gewonnen. Er zijn niet zo heel veel spelers hoor, die dat kunnen zeggen.
2: 140, Martini required 32. Peter, you require 107.
1: Die is goed. Dus mag Wright naar tops.
2: Games ja. On the second leg. Peter Wright. Third leg, Peter the third first. Game on.
0: Dat is dan toch weer een ouderwetse Peter Wright finish uit het boekje.
2: 43.
0: Ah, ik zat even naar aanleiding van dat interview waarin iemand had gezegd dat hij de matchplay nog wel dacht te kunnen halen. Ik denk, nou gaan we eens even kijken, hoe ver zit hij nou vanaf? Hè?
2: 100.
0: Top 16 van de wereld, de reguliere Order of Merit is geplaatst. En dan haal je die van de Pro Tour Order of Merit af. Nou, dan blijft daar een ranglijst ervan over. En de top 16 daarvan, die plaatsen zich ook. Nou, op dit moment nummer 16 op die ranking is Kim Huibrecht. Dat zit er net in. Peter Wright vinden we terug op plek 45. En die moet een verschil van 24.000 Britse ponden goed maken. En dat staat gelijk voor hem op dit moment aan het winnen van een Eurotour.
1: Dus de conclusie, het kan.
0: Het kan.
2: Ja. 100.

0: Je moet me ergens mee helpen, Guy.
1: Ja.
0: Nou, ik zit dat shirt van Writers goed te bekijken. Ik moet zeggen dat ik het niet eens zo heel lelijk vind, deze kleurencombinatie. Niet dat ik het ooit aan ga doen, maar het is wel eens erger geweest. Maar wat heeft hij nou afgebeeld op zijn buik? Wat is dat? Is dat een zuurstok of zo?
1: Nee, het is iets... Er staat ook Snakebite Rocks in...
2: PT require 82.
1: Is het een verrekijker of zo?
0: Een verrekijker?
1: Ja, nee, je moet wat beter gaan kijken. Ik weet het nog niet.
2: From the third leg. Peter Wright. Fourth leg. Martin de Peuter.
1: 82. Pak die ook even mee. Nee, het is geen verrekijker, hoor.
0: Het scorebordje zit er precies voor, dat is vervelend.
1: Ja, dat is heel irritant. Nu ken ik degene die het scorebord bijhoudt op dit toernooi, Marco. Of je even...
0: Ja, maak even een foutje dat hij even weggaat.
2: Ja. 137.
0: Nou, sinds die titel van Martin Schindler op dit toernooi. Toernooi won die op 27 april 2025. Hij heeft Schindler maar twee keer een kwartfinale gehaald. That's it. Sinds die titel. Dat is dan weer mager. Een van de kwartfinales was wel tijdens de European Darts Grand Prix van dit jaar. Klein maandje geleden, dus met de recente vorm lijkt het dan wel weer goed te zitten.
2: 97, Martin Iwakuaya 40. Games on the fourth leg, Martin Schindler. Fifth leg, Peter de Thoutfist. Game on.
1: Schindler naar 2-2. De 17e onderlinge ontmoeting tussen de Duitser en de Schot. Een soort van Schot. Hart won het leeuwendeel van de voorgaande 16 wedstrijden. 12 tegenover 4. Ja, een beetje overeenkomstig de paden die de carrières van Schindler en Wright hebben gevolgd de laatste jaren. Won Wright vooral heel veel wedstrijden een tijdje geleden. En zijn de laatste drie allemaal naar Schindler gegaan.
2: 180.
1: De maximale van de wall.
0: Ja joh, en weet je, aan de andere 94. kant, Peter Wright, we hebben het over een man met 8 major titels, 9 Eurotour overwinningen. Ja, en die heeft dan zoiets van, joh, ik speel gewoon nog darts. Ik kan het nog redelijk tot goed. Ik ga helemaal niet stoppen. Ik ga gewoon lekker door tot echt niet meer. Er zit ook wel weer iets romantisch aan, toch?
1: Ja, maar omarm dat dan ook. Dat het zeg maar nog alleen maar romantiek is.
0: Dat maakt het, ja, dat ben ik helemaal met je eens. Als je dan zo'n grote mond hebt in de media en zo, dan wordt het een beetje pijnlijk zielig. Want iedereen ziet heus wel dat het allemaal niet meer zo heel lekker gaat.
2: Martin Iwakuaya
0: 65. Singapore en tops. Ja, dat zal je altijd zien. Dat wordt natuurlijk de rode. Nummer 4 voor de wall. En dat wil hij weten ook.
2: Martin Schindler.
1: Plots buldert dat hoge stemmetje van Martin Schindler even voor iedereen uit. Ja, ik moet dat toch elke keer aan denken als ik hem zie spelen. Ook die beelden van toen hij vorig jaar dit toernooi wint. Als hij dan die winnende dubbel gooit, dan gaat hij heel hard juichen. En dat is dan... Ja! Dat is heel hoog. Ja, dat is toch grappig. Daar kan er niks aan doen.
0: Daar is een filmpje van, hè?
1: Ja. Daar is een
0: gifje van en een filmpje van. Die heb ik onlangs ook mogen ontvangen. En daar word je heel vrolijk van.
2: Wow!
0: Nu is de pijl toch echt in één keer heel donker gekleurd,
1: ja,
0: Guy.
1: Dit is echt een andere, ja.
2: 100.
1: Five Flags vindt Ryder het genoeg geweest met de slanke pijl met gewone flight. Die hem in het verleden toch best wel wat succes heeft gebracht, als ik me niet vergis. Is hij er een keer wereldkampioen mee geworden?
0: Zeker weten. Ja, dan wil je niet weten wat er verder nog in dat doosje allemaal zit. Hè? Maar goed, het is in ieder geval wel een soort gelijke pijl. Rechte barrel, normale flight. Schindler gewoon nog 4 keer 180 gegooid in deze wedstrijd. Zit gewoon keurig op 102 gemiddeld. En gaat hier. Dan moet weer dubbel 10. Dan de 4-2 pakken. Nog niet.
2: Martin, you've acquired 20.
1: Te gaan. Maar dat is wel een wedstrijdje waar we
2: 84.
1: Mogen gaan kijken. Wessel Nijman, de man in vorm tegen Nico Springer. Duitslands nieuwe darts hoop.
0: Ja.
1: Is dat dan de Duitser die de wereldtop kan bestormen?
0: Ik weet het niet. Ik ben geen fan van zijn stijl, van zijn techniek. Laat ik het zo zeggen. Maar los van dat, wie ben ik, is hij wel tot hele goede dingen in staat. En, heeft een euro toe gewonnen vanuit het niets? Ja, vanuit het niets. Nou, toch redelijk.
1: Komt hij verder dan deze Martin Schindler?
2: 63.
0: Ja, als er niks geks gebeurt... ja, denk ik dat van wel. Ja, zijn e-game ligt erg hoog. Hij is niet bang voor spelers, hij is niet bang voor grote namen... hij is niet bang voor grote podia. Dat zijn allemaal factoren die echt ook een rol spelen.
1: Daar zijn ze weer.
2: 41. Martin, you require 100. 120.
0: Het is Guy wat het is.
2: 18.
1: Peter Wright is een wanhopig mens.
2: 45.
1: Hij zoekt al zijn hele leven naar het perfecte setje pijlen, maar die zoektocht brengt hem nu heel ver van zijn doel af.
0: Dus kan Schindler tamelijk op zijn gemak die dubbels gaan zoeken. Hij zoekt ze wel, maar hij vindt ze niet.
2: Peter, you require 157.
0: Nou ja, 157. Dat lijkt toch onmogelijk op dit moment voor Peter Wright. En dat is het ook.
2: 118. Martin, you require 10.
1: Nou, twee pijltjes erboven gezet. De derde de tegenaan.
2: On the seventh leg.
1: En 5-2.
2: Martin Schindler. 8th leg. Martin at first.
1: Nee, hij gooit ze zeker niet vanzelf.
3: Ja.
1: 1 uit 5 in leg 6, 1 uit 7 in leg 7. Maar we zien ook de streepjes bij Wright staan. Het maakt allemaal niks uit.
0: Nee.
2: 13.
0: Scorend bij Peter Wright is het onder de 80. Dan zak je echt wel door de ondergrens heen.
1: Tegenover.
0: Ja. Zijn overal gemiddelde ligt hoger dan zijn scorende gemiddelde. Dat zit niet zo vaak.
2: 42.
0: Dan lijkt Schindler zich op te mogen maken voor een wedstrijd tegen Ross Smith. Morgen Ross Smith. Die won van Niels Sonneveld dus met 6-3. Met 102-02 gemiddeld. Het hoogste gemiddelde tot nu toe. Ross Smith, ook echt wel echt een Eurotour-speler, hè?
1: Ja, dat is een reprise van de finale van vorig jaar. Wat anders al in de laatste 16.
0: Verbaast me ook altijd. Een goede speler, zeker op de Eurotour. Stiekem is dit al voor de wedstrijd.
2: 60. Peter, you require 121.
0: Kan Wright nog iets laten zien? Nee, dat kan Wright niet.
2: 81. Martin, you require 72.
1: Met twee pijlen in de hand naar dubbel 6. 6. Verdedigend kampioen in Oostenrijk gaat ook in editie 2026 door naar de derde ronde. Schindler komt met 1-0 voor. Daarna pakte Wright twee legjes op rij. 107 uitgegooid, 82 uitgegooid. Toen dachten we, zit er leven in Snakebite? Maar er zat heel weinig leven in Snakebite. Er werd van pijlen gewisseld. Niet wilde helpen. Dus gaat Schindler uiteindelijk vrij eenvoudig door naar de laatste 16.
4: Lieve mama. Dit is een cadeau voor alles wat je mij hebt gegeven. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne moederdag.
5: Douglas, welcome to beautiful. Shop nu alles met 20% korting bij aankoop vanaf €25.
6: Huismerken, net zo lekker en beter voor mijn budget.
7: Maar thuis reten we ook energie en internet.
8: Lijkt u wel mooier kan wifi?
9: Het lijkt wel lekker wifi.
8: En meer betalen voor hetzelfde mobiele bereik? Dat gaat er bij mij niet in. Daarom zit ik bij Budget Thuis. Dezelfde kwaliteit, maar dan voor een budgetprijs.
10: Het huismerk voor energie

0: Iemand heeft naaktfoto's van mij. En dreigt ze door te sturen. Ik durf er met niemand over te praten. Dus ik zou aangifte kunnen doen? Fijn om te horen.
1: Er zijn 101 redenen om slachtofferhulp te bellen. Juridisch advies na online seksueel misbruik is er één.

Joy Buy. Voor 11 uur 's ochtends besteld, voor 11 uur 's avonds in huis. Joybuy.nl. Shop slim, score groot.

0: statiegeld is zoveel meer dan money. Lever in voor een schone buurt.
1: Andy, de zon schijnt.
2: Dat gaan we vieren.
3: Het Bobbel-assortiment van Aldi. Zo goedkoop, dat gaan we vieren.
4: Hé, hey, nieuw bellen?
5: Ja, zou kunnen, ja.
4: Is dat een tas die je bellibellen krijgt?
5: Ja. Ja.
6: Sorry, dames. Koop je eigen libellen maar.
3: Lees Libellen nu een jaar extra voordelig en krijg een Shabby's tas gratis. Ga naar libellen.nl/actie.
7: Het is weer tijd. Tijd om je huis gezellig te maken. Op een plek waar je kunt ontspannen. Genieten. Voelen. Ervaren. En beleven. Pronto wonen. Verrassend gezellig.

Niederlanden. Er ist die Nummer 16 der Welt mit 8 Titeln auf

0: nog één plekje te vergeven. De laatste 16 van de Austrian Darts Open. Plekje. De wedstrijd tegen Josh Rock. Als vierde geplaatste Josh Rock tegen Rocky gaat de spelen. Ofwel deze Nico Springer, die gisteren 16 won van Nick Kenny. Daarvoor niet al te goed hoefde te spelen. Om eenvoudig met de Welshman af te rekenen. Ofwel de als 13e geplaatste Wessel Nijman. Wiens erelijst dit jaar alleen al zeer indrukwekkend is. Hij won een vroeger toernooi nummer 2. Nummer 8, nummer 10, nummer 12, nummer 14. En hij won de European Darts Trophy Eurotour toernooi eerder dit jaar. Ik denk dat we wel kunnen zeggen, Niels, dat iedereen, wie het dan ook is, bang is voor Wessel Nijman op dit moment.
1: Absoluut, en terecht ook. En terecht ook Wessel Nijman, die hier overigens al een paar dagen is. Want toen hij die vlucht boekte naar dit toernooi, toen stond hij nog niet zo hoog op de wereldranking. Dus hij had nooit verwacht dat hij in deze ronde al in kon stromen.
0: 57. Nou, dat gaf hem ook de tijd om gisteren al bij zijn maatje Niels Sonneveld te gaan kijken.
2: 135.
0: Zonneveld winnen. Vanmiddag verloren helaas. Triple Z. En toen zat Nijman natuurlijk al in zijn eigen voorbereiding.
2: 93.
0: Ja, wat... Oké, het is ontzettend knap wat hij al heeft laten zien dit jaar. Hoe kan het dat Nijman van... Nou ja, dat, de opvulling van het deelnemersveld is misschien een beetje overdreven. Maar van nou, talent naar veel winnaar is gegaan in niks. Hoe kan dat?
1: Leren winnen wil ik eigenlijk zeggen. Het heeft even geduurd, maar echt goed spelen. Oké, dat kunnen heel veel spelers. Toernooien winnen, dat is wat anders. Dat is echt tot het gaatje gaan. Tot en met de laatste wedstrijd. Kalm te bewaren en die titel binnenslepen. Winnen van de echt grote namen. Dat lukte hem lang niet. Als dat eenmaal één keer gelukt is, dan doet dat iets in je hoofd, denk ik. Dan laat je iets los. Dan heb je voor jezelf bewezen, oké. Zie je wel, ik kan niet alleen hele goede gemiddelden gooien, maar binnen belangrijke wedstrijden, ik kan dus ook toernooien winnen. Ja, en dan is het weer los. Daar lijkt het een klein beetje op. Zeker op de vloer.
2: 121.
1: Het zijn niet alleen die titels. Als je ook kijkt naar die cijfers die hij neerzet, wedstrijd na wedstrijd na wedstrijd. Het is echt serieus om bang van te worden.
2: 96.
0: En daar is dan dus ook... To return the favor. Niels Sonneveld blijven hangen na zijn nederlaag. Om dan ook Nijman aan te kunnen moedigen. Dat is mooi.
1: Ja, en de mensen die Wessel Nijman ook goed kennen. Die zijn ook vooral onder de indruk hoe professioneel en kalm hij eronder blijft. Hij is zeer bewust van zijn eigen spel. Weet dat het goed zit. Weet dus ook dat hij dat heel lang tijdens vloertoernooien vol kan houden. Laat zich niet gek maken als het even een lekje niet loopt.
0: Dus dat Springer al in de eerste leg gebroken heeft met een 130 finish. Nu ook weer op 143 staat, 120 gemiddeld. Maakt nog niks uit.
1: Nou ja.
0: Nog niet. Want ja, we hebben het nu bijna twee legs over Nijman gehad. Maar Springer is echt als een razende aan deze wedstrijd begonnen.
1: Hij eindigde, moet ik zeggen. Zijn vorige wedstrijd tegen Nick Kenny begon die slecht. Springer, maar werd beter en beter en beter naarmate de legs verstreken. En daar gaat hij gewoon mee verder.
0: Een 12-darter, een 13-darter en 2-0. En de eerste cynische grijns op het gezicht van Nijman als hij met 60 begint. En daar komt hij weer.
1: Wat is dit dan? Hier hielden we even geen rekening mee.
0: Helemaal losgeslagen. Bob.
1: Ja, dan hebben we het eerder vanavond over boze blikken gehad. Nou, daar kan Springer ook wel wat van.
2: 28.
1: Laat een hoge finish staan. Nijman, twee trippeltjes zou lekker zijn.
2: 96. Nico, you require 164.
1: Nou, dan moet hij toch in de wachtstand. Springer. Ja, doet hij ook weer netjes.
2: Vessel, you require 145.
1: Dus moet Nijman het hebben van een hoge. Triple 20 is al goed. Geen triple 19. Ja, dan wordt het nu dus hopen dat Springer een keer, voor de eerste keer deze wedstrijd, een foutje gaat maken. Maar dat doet hij niet.
2: Nico Springer.
0: Voorlopig doet hij Wessel Nijman-achtige dingen. De dingen die we van de Nederlander zagen. Voornamelijk op vloertoernooien, maar toch ook op dat ene eurotoernooi dat hij won, waarop hij op de finale dag zo ontzettend goed was. Vier wedstrijden achter elkaar. Topgemiddeldes liet noteren.
2: 95.
0: Dat soort dingen doet Springer in de beginfase van deze wedstrijd.
1: Het staat 3-0 voor de Duitser en Nijman heeft nog geen pijl op een dubbel mogen gooien.
2: 105.
1: Een zin die ik niet had verwacht uit te spreken na 3,5 leg.
2: Nico, you require 167.
0: Frustratie. Maar toch vooral een gevoel van onmacht, denk ik.
2: 99.
0: Waar gaat dit allemaal heen? Ja, zijn pijlen die gaan allemaal in de vakjes waar hij ze naartoe gooit.
2: 114, Nico, you require 68.
1: Ja, tuurlijk. Die boel die kan er ook wel vanaf. Het staat 4-0. Ja, en dit bewijst dus ook dat Springer niet onder de indruk is van zijn tegenstander. Ik bedoel, iedereen heeft het over Wessel Nijman. Hij staat zijn eigen wedstrijd hier te spelen. En dat verloopt tot nu toe uitmuntend.
0: Gemiddeld ruim 111. Zijn hoogste gemiddelde ooit op de Eurotour is 107,5.
2: 123.
0: Zijn hoogste gemiddelde überhaupt geregistreerd is bijna 116.
1: Ja, daar zit hij dus niet 98. Zo gek ver vanaf op dit moment. Daartoe is Springer dus in staat.
2: 100.
1: Met pijn en moeite dat nog een triple gevonden. Springer.
2: 96.
1: Die blijft ook boven de 100 steken. Nou, het mag een keer meezitten voor Nijman. 107. Gaat hij een pijl op een dubbel krijgen? Die gaat hij krijgen. Dubbel 16.
2: 91. Nico, you require 102.
0: En die eerste pijl gaat er niet in. Springer dan gaat ook een pijl krijgen. En die mist eigenlijk helemaal niks deze wedstrijd. En dus is het helemaal niet gek dat dit ook nog uitgaat.
2: Nico
0: Zonneveld die zit ook te kijken met de familie van Springer naast zich. Die denkt, wat gebeurt hier allemaal? 5-0.
2: Sit leg en Nico de first. Game on.
0: Ja,
1: daar word je toch ook helemaal gek van.
2: 134. 140.
1: Ja, dit kan je natuurlijk een keer overkomen. Zeker in dit korte format. Een tegenstander die de wedstrijd van zijn leven speelt. Die zo in de flow zit. Eigenlijk kan Wessel Nijman hier niet zoveel aan doen. Ik denk dat iedereen hier met 5-0 achter had gestaan.
2: 100.
0: Bijna 110 gemiddeld. 5 uit 6 op de dubbels. Ja, doe er maar wat aan.
2: 96.
1: Ja, dan laat hij weliswaar 121 staan. Maar Springer, die gaat hem beter wegzetten. Sterker nog, die gooit er nog maar even 140 in. Om 38 te laten staan. 121 voor Nijman.
2: 85.
0: Laat voor de vorm, tops over. Springer, split. Gaat naar dubbel 16. Gaat naar dubbel 8. Maar gaat nog niet door.
1: Dat had gepast bij deze wedstrijd van Springer. Twee keer dubbel 8 gooien. Alles leek te lukken tot nu toe.
2: Nico, you require 16.
0: Maar Nijman wil dat ene lekje niet pakken.
1: 9. Dat kon ook wel compleet uit de lucht vallen. Ja, een comeback moet ergens worden ingezet. Dan zeg ik gekscherend. Dubbel 2 dan? Nee hoor. Nou, dan moet het nu toch echt wel klaar zijn.
0: Doe 5 gemiste matchdarts. Gaat het niet meer zijn beste Eurotour-wedstrijd ooit worden. En 7 gemiste matchdarts al helemaal niet. Maar de 8e gaat erin voor Nico Springer. Die 5,5 leg lang werkelijk alles raakte wat hij wilde raken. Nijman van het podium af, please. En dus is het dik en dik verdiend dat hij met 6-0 wint. De man in vorm druipt af zonder 1 leg gewonnen te hebben. En dat is toch wel heel erg bijzonder. Nico Springer gaan we morgenmiddag terugzien in de derde ronde. En gaat hij tegen Josh Rock spelen. Dit zijn de uitslagen van vanavond. Met een overwinning voor Danny Noppert en voor Michael van Gerwen. Twee Nederlanders dus wel nog door naar die laatste 16 waarin al stond Kevin Doets. Dus daar kunnen we ons op verheugen. Helaas zit het toernooi er wel op voor Nijman dus en ook voor Gian van Veen. Die met 6-5 verloor van Malas Rasma. Morgen vanaf 1 uur dan gaat die derde ronde beginnen. 8 wedstrijden achter elkaar door. 8 kwartfinalisten gaan daar dan uitkomen. De avondsessie vanaf 7 uur. Dus zal bestaan uit 4 kwartfinales, 2 halve finales en een finale. Het was een mooie zaterdag in Graz. We hebben mooi darts gezien. Een 9 darter van Christo Reyes in de middagsessie. En deze demonstratie van Springer was misschien toch wel het mooiste staaltje darts van vanavond. Ik dank u voor het kijken. Morgen dus, morgenmiddag vanaf 1 uur gaat de Austrian Darts Open verder in Graz. Hopelijk bent u er dan ook weer bij. Voor nu in elk geval bedankt voor het kijken. Welterusten en graag tot morgen.

0: luistert naar Goudenzone FM. Het is 8 uur.
1: Dit is Bas ter Leeuw met het radionieuws. Het cruiseschip Hondius met meerdere met het hantavirus besmette mensen aan boord ligt voor anker in de haven van Tenerife. De opvarenden zullen met kleine bootjes aan land worden gebracht en naar verschillende landen worden gerepatrieerd. Bijna 30 passagiers van verschillende nationaliteiten zullen naar Eindhoven vliegen. Het schip zelf vaart later door naar Rotterdam voor desinfectie. Volgens de Arabische nieuwszender Al Jazeera heeft het Israëlische leger bij aanvallen in Libanon zeker 24 mensen gedood. Onder de slachtoffers is ook een jong meisje. Het Israëlische leger zegt dat het om terroristen van Hezbollah gaat en dat de schade voor burgers zoveel mogelijk beperkt is. Er geldt sinds een paar weken een staakt het vuren in het gebied. Later deze week zullen delegaties van beide landen in Washington onderhandelen over vrede. In de Indonesische hoofdstad Jakarta heeft de politie bij een inval in een kantoorgebouw 300 mensen opgepakt die tientallen illegale gokwebsites onderhielden. Het gaat vooral om buitenlanders, waaronder Vietnamezen en Chinezen. Het goksyndicaat was als een normaal bedrijf gevestigd in het gebouw en richtte zich vooral op spelers in het buitenland. De leiders van het syndicaat stuurden de organisatie vermoedelijk ook vanuit het buitenland aan. En in Mexico heeft een circusartieste, Batres, een gewicht van ruim 75 kilo opgetild met haar haar en daarmee het wereldrecord hair powerliften verbroken. Ze tilde de 6 zware metalen schijven op aan haar vlechten en hield ze 14 seconden omhoog. De vrouw heeft 6 maanden voor haar record getraind. Het bestaande wereldrecord was volgens het AD dat van een Indiase vrouw die ruim 10 jaar geleden 55 kilo omhoog tilde. Het weer, het is helder en droog met vooral in het noorden wat bewolking. Het wordt vandaag met een mix van wolken en zon zo'n 12 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Goudenzone FM.

0: luistert naar Goudenzone FM. Het is 9 uur.
1: Dit is Bas Terleeuw met het radionieuws. Het cruiseschip Hondius met meerdere met het hantavirus besmette mensen aan boord ligt voor anker in de haven van Tenerife. De 150 opvarenden worden vanochtend met kleine bootjes aan land gebracht en per vliegtuig naar verschillende landen gerepatrieerd. 29 passagiers van verschillende nationaliteiten zullen naar Eindhoven vliegen. Het schip zelf vaart later door naar Rotterdam voor desinfectie. Twee actievoerders die door Israël waren opgepakt bij hun deelname aan de hulpvloot voor Gaza zijn vrijgelaten en het land uitgezet, zo meldt het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken. De twee worden door Israël gezien als de organisatoren van de humanitaire actie die hulpgoederen naar Gaza wilde brengen. De arrestatie gebeurde eind april bij Creta in internationale wateren en werd door waarnemers onrechtmatig genoemd. Er is een nieuwe vloot met hulpgoederen naar de Gazastrook onderweg vanuit Barcelona en andere havens. In Sri Lanka is een boeddhistische monnik opgepakt op verdenking van de verkrachting van een meisje van 15 jaar oud. Ook de moeder van het meisje is gearresteerd, zij wordt van medeplichtigheid beschuldigd. De hooggeplaatste monnik werd volgens de krant The Tamil Guardian aangehouden in een privékliniek in de hoofdstad Colombo. Het komt niet vaak voor in Sri Lanka dat vooraanstaande monniken worden gearresteerd. Volgens de Arabische nieuwszender Al Jazeera heeft het Israëlische leger bij aanvallen in Libanon zeker 24 mensen gedood. Onder de slachtoffers is ook een jong meisje. Het Israëlische leger zegt dat het om terroristen van Hezbollah gaat en dat de schade voor burgers zoveel mogelijk beperkt is. Er geldt sinds een paar weken een staakt het vuren in het gebied. Later deze week zullen delegaties van beide landen in Washington onderhandelen over vrede. Het weer, het is helder en droog, met vooral in het noorden wat bewolking. Het wordt vandaag met een mix van wolken en zon zo'n 12 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB.

0: geen bijzonderheden.
1: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Goldenzone.

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 10 uur.
1: Dit is Bas ter Leeuw met het radionieuws. De evacuatie van het cruiseschip Hondius op Tenerife is in volle gang.

0: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden.
1: En dan kom je ogen en oren tekort en is het schakelen geblazen. Met alle aftrappen op alle velden in Nederland. Om 16:45. We gaan een hoop bespreken. Dat gaan we doen met Bram van Polen, Joris van Overijk, Stijn Racing en Hans Kraaij junior is ook van de partij. Welkom allemaal. Hans, ik denk dat het schoonzoongehalte niet vaak zo hoog is geweest. Wat denk jij?
2: Schoonzoongehalte?
1: Ideale schoonzone, moet ik zeggen.
3: Ja, die twee dan, hè?
2: Ja, en dat is positief? Dat is jou een positieve insteek?
1: Nou, ik denk wel. Dat is toch geen slechte titel om te hebben, Joris, of wel?
4: Ik denk niet. Ik denk dat mijn moeder er heel blij mee is.
1: Ja?
4: En mijn schoonmoeder.
5: Heb je een leuke schoonmoeder?
4: Zeker. Heel leuke schoonmoeder.
5: Ben jij een van de weinigen, hè?
4: Ja, nee, ik heb het getroffen. Zeker.
1: Bram, of je nou wil of niet, jij valt ook onder het kopje ideale schoonzone, hoor.
6: Ja, dat is in de verste verte niet zo. Ik wil heel graag van die titel af, maar ja, jij komt er ook een keer mee.
1: Ja, dus, sorry.
6: Doe maar niet.
1: Ik ben echt niet de enige in Nederland. Joris, je weet wel dat het ook moederdag is, hè?
4: Zeker. Ja, vanochtend ontbijtje op bed.
1: Echt?
4: En mijn moeder ook al gesproken.
1: Oh, nou, kijk, hartstikke goed. Mijn moeder die kijkt.
6: Je scoort echt punten hier.
1: Ik heb helemaal geen tijd voor moeder vandaag. Straks ook nog door naar een heerlijke wedstrijd. Mijn man, love you. En ik kom morgen een bosje bloemen brengen. Zo gaat het ook. Stijn, kleine 2 maanden geleden geblesseerd geraakt.
4: Ja.
1: Zware, rottige knieblessure.
4: Zeker.
1: Hoe is het met je? Hoe gaat het herstel?
4: Ja, goed. Ik ben nu ongeveer 1,5 maand geleden geopereerd. Dus ja, eigenlijk sinds deze week van de krukken af. Dus dat is al wel echt een hele verademing, moet ik zeggen. En ja, het gaat gewoon eigenlijk alles volgens schema. Maar ja, het zijn natuurlijk kleine stapjes bij zo'n blessure.
2: Kan je hiernaar kijken?
4: Ja, ik moet zeggen, ik heb het wel een paar keer teruggekeken. Vooral toen het net gebeurd was. En vooral omdat ik ook benieuwd was van, ja, voor mijn gevoel, zo'n duel speel je eigenlijk, weet ik veel, hoe vaak. En er was niet heel veel aan de hand, alleen, ja, het ging goed mis in ieder geval.
2: En het is dan niet de tik van muren, maar het is het neerkomen, toch?
4: Ja, dat weet ik zelf ook nog niet precies.
1: Het is de beweging, beweging er doorheen. Dus als je knie in een bepaalde stand staat en je beweegt er doorheen, dan dat is je kruisband.
4: Ja, je onderbeen komt
2: maar
4: vast.
2: Maar ik heb mijn kruisband ook afgeschud, vrees je, dus ik kan erover mee praten.
1: Ja. Maar het is niet bij het neerkomen.
4: Je onderbeen komt soort van vast te staan en al je gewicht en mijn knie knakt naar binnen. En dan komt hij op de volspanning.
6: Maar waarom wou je het meteen zien? Want je hoort heel vaak dat jongens het juist niet willen zien.
4: Ja,
6: ik vind het ook heel lastig juist om naar te kijken. Ik hoorde jou meteen zo, zeg maar.
4: Ja, ik was gewoon benieuwd, want ik heb eigenlijk nooit blessures gehad de afgelopen 5 jaar of wat dan ook. En voelde me ook super fit en er was voor mijn gevoel niet heel veel aan de hand. Alleen ik maakte een verkeerde beweging en zag van, ja, eigenlijk hoe kan... Als ik dit duel nog 100 keer zou spelen, zou het voor mijn gevoel niet gebeuren, zeg maar. Dus daarom... Maar kijk, ik moet zeggen, kijk het nu ook niet meer heel vaak terug.
2: En zag jij in een flits Benfica en Ajax door je hoofd glippen?
4: Natuurlijk, toen dat gebeurde. En ik, wat je ook zag, ik voelde meteen, je hoort het ook, je hoort knak. En voel meteen dat mijn knie echt heel veel pijn doet. En dat ik wel meteen wist van, oké, dit is echt niet goed. Dus toen dacht ik, ja, schiet natuurlijk wel een aantal dingen door je hoofd. Zeker ook met de transfer. En, maar ja, dat is ook vooral die dag zelf is het echt van dat je vol ongeloof eigenlijk... dat je denkt van, hoe kan dit en waarom ik? En, maar uiteindelijk gaat het ook heel snel de knop weer om. En dat je naar de operatie toe gaat werken. En dan dat je ook weer denkt van, ja, oké, ik moet hier gewoon doorheen.
2: Want je was echt hot, hè?
4: Ik was wel van hot topic, ja, geloof ik. Ja.
7: Was dit na de transferwindow? Was dit?
4: Ja, het was na de transferwindow. Ja. Dus ik moet zeggen, eigenlijk, dit was weer een wedstrijd. We zaten toen ook als team niet in een hele lekkere fase. We verloren dit was de 6e wedstrijd uiteindelijk die we op rij ook verloren. Dus, maar dit was wel weer een wedstrijd dat ik bij mezelf ook voelde van, oké, ik ben helemaal vrij. Het gaat goed, die wedstrijd ging goed voor mezelf. En toen gebeurde het dus...
1: Sorry dat ik je ontbreek, maar ik kan me voorstellen dat in die periode daarvoor, toen het allemaal een beetje speelde en je inderdaad hot topic was, dat het toen om wedstrijden te spelen best lastig moet zijn geweest om je kopje erbij te houden.
4: Ja en nee. Natuurlijk, er speelde gewoon heel veel. Tenminste, ik kreeg heel veel vragen en ja, er speelde ook best wel wat. Dus
2: wat speelde ze?
4: Ja, dat was hier net ook al doen. Dat ook alles in de media was met Benfica. Dat was in de winter dan echt wat speelde. En,
2: Heeft jouw zakenwaarnemer echt heel direct mee gesproken?
4: Ja, ja zeker. Dus, en uiteindelijk heeft de club ook duidelijk gecommuniceerd naar buiten en naar mij. Van oké, we gaan je niet verkopen. En dan heb je natuurlijk nog wel gesprekken met elkaar van... Ja, je hebt andere belangen, dus dat is gewoon... Ik snap ook, uiteindelijk was het vanuit de club. We stonden vijfde in de winter. We willen voor Europees voetbal gaan. Je bent onze aanvoerder, dus...
2: Want Benfica wilde jou in de winter al halen.
4: Ja, het was echt in de winter.
2: En Ajax?
4: Die hebben geen poging gewaagd in de winter.
1: Maar er is wel een gesprek geweest.
4: Niet met mij, dat gaat een firma zaken nemen.
1: Oké. Maar is er wel een...
4: Ja, Hans, ja. Kijk, wij zijn Hans, die is altijd goed op tv...
1: Ja, die maakt goede reclame in.
2: Zo, ik heb een partijtje reclame voor
4: jou gemaakt bij Almere. Daar ben ik heel dankbaar voor.
1: Maar, want de berichten volgen elkaar in rap tempo op. Heb je nou wel of niet gesproken met Mourinho?
4: Ja, dat is inderdaad, die vraag heb ik heel vaak gekregen. Ja, dat is een heel slap antwoord dat ik nu geef. Maar ja, dat zijn dingen waar ik... in de media gewoon niet op in ben gegaan.
2: En hoe was die?
4: Je bent ook niet de eerste die dit zo probeert, nee.
6: Meestal lukt het wel.
4: Ja, nee, dus dat laat ik eigenlijk allemaal buiten de media. Omdat, wat ik net zeg, uiteindelijk kwam er heel veel in de media... en ik heb gewoon mijn interviews gedaan. En in die zin, in hoeverre ik vond dat ik eerlijk kon zijn... en
2: Maar zou het voor de mensen thuis die nu kijken... Mm-hmm. En op de vraag van Mourinho... Als je ermee gesproken hebt, dat is toch ook eigenlijk niet heel gek om te vertellen?
4: Nee, alleen ja, het is dus het ding, ja... Het moet, alles gaat via de clubs. Eerst zaken nemen als speler. Je weet de regeltjes in het voetbal. En je kan het als speler in die zin
1: nooit
4: echt goed doen, voor mijn gevoel. Ik snap, dus als ik zeg van, ja, ik heb wel met hem gesproken, oh, dat is niet netjes richting de club. Of ik heb niet met hem gesproken, dan is het weer aan die kant van, waarom spreek je niet met de trainer? Dus, en uiteindelijk in zo'n proces... gebeurden er heel veel dingen en ik heb eigenlijk altijd gewoon bij mijn zakennemer gelaten en natuurlijk eigenlijk wel veel te horen. En uiteindelijk is het ook aan Groningen en Benfica om eruit te komen. Ja. En uiteindelijk de zakennemer die onderhandelt voor mij. En Groningen, vind ik, die hebben dat uiteindelijk ook gedaan. Die communiceren dan naar de buitenwacht van... Ja, we gaan hem niet verkopen, er is contact geweest.
2: Freesia en ik hebben een hele goede bui vandaag, dus...
4: We
2: gaan niet door.
1: Nou, het is nog vroeg, maar ik vraag me dan wel af, zeg maar, nog even een stapje terug.
4: Ja.
1: Je hoort dat Benfica interesse heeft.
4: Ja.
1: Dacht je niet nou, ik zal niet mijn zin afmaken, maar dacht je niet van hoe dan?
4: Ja, dat was wel redelijk verrassend. Vooral omdat het best snel ging. En... ja, er liepen best wel wat dingen, zaken in, was al wel. Maar dat was allemaal vooral voor richting de zomer. Dus dat ik best wel in mijn hoofd dat een beetje mijn eigen plan had maken. Van oké, hoe zie ik mezelf een vervolgstap maken en waar. En ja, zij kwamen in de winter, denk 2 weken voor het einde van de transferwindow. En ja, gewoon meteen heel concreet en meteen eigenlijk willen doorpakken. Omdat ze daar ook 2 blessures hadden. Dus ja, dat was wel even...
6: Op het moment dat verrassend. Benfica dan komt nadat die interesse dan bekend gemaakt wordt... Mm-hmm. Komen er dan ook meteen meerdere clubs?
4: Ja... Zou misschien wel... Ja, mijn zaaknemer had...
6: Je wil echt niks zeggen.
7: Gaat wel weer, denk ik.
2: Ja, ik zit even te denken. Doe maar, joh.
7: Het zijn wel lastige vragen, denk ik.
2: Ja, joh.
1: Gaat ze ook naar Joris.
4: Pak het even over. Nee, maar mijn zaaknemer was sowieso al... aan het praten met meerdere, maar dat was allemaal wat ik zeg voor richting de zomer en die filteren gewoon vooral, oké, waar zie ik mezelf de volgstap maken, dus dat was ook allemaal best wel bezig en toen kwam Benfica en dan is het wel natuurlijk dat de andere clubs waar je al mee bezig was, die vragen natuurlijk ook al bij, zou ik niet van hey, hoe serieus is dit en gaat hij naar Benfica, ja of nee, dus meer zo, dat is natuurlijk ook wel, dat is vaak denk ik hoe het werkt met clubs, dat ze dan wel bang zijn. Als ze dat ook lezen, zoals het overal in de media stond, van gaat die weg, is het echt waar. Ja. Dus dat wel een beetje, ja.
1: Bram, wij halen eigenlijk altijd aan als er interesse is voor een speler en zo'n mooie stap gaat niet door, dat we altijd zeggen, ja, het komt wel later. Maar er zijn dan ook heel veel mensen die zeggen, van ja, voor hetzelfde geld raakt hij zwaar geblesseerd. Als dat dan gebeurt, dat gaat toch echt door merg en been. Heb jij dat niet?
6: Ja, ik denk dat eigenlijk iedereen dat wel een beetje had in Nederland. Ja, dat je dat meteen zoiets hebt van, je voelt, in alles voel je met hem mee. Daarom, ik was eerder ook altijd, en ik ben misschien niet de goede persoon om daarover te praten, over transfers, maar ik ben mijn hele leven bek gebleven. Maar in principe had ik ook altijd van, ga nou je carrière altijd een beetje plannen, weet je, zorg dat je mooi volgt. Maar ik ben daar ook echt wel een beetje op teruggekomen. Ga gewoon, als je een mooie stap kunt maken, maar ook financieel, gewoon lekker gaan, man. Ja,
2: wat is
6: want er kan altijd iets gebeuren.
2: Sorry.
6: Nee.
7: Mijn gedachte over?
2: Nee, wat is jouw meest opwindende flirt met een club geweest? Want je bent in Maccabi Tel Aviv heb je gespeeld, ja. Natuurlijk. Maar wat is een...
7: Kom je goed weg, jongen. Nee,
6: Wel graag nee, namen, hè, van club.
3: Ja, namen. Nee, het is nooit zo ver gekomen. Nee, toen ik jonger was wel. En daarna eigenlijk weinig zo concreet. Helemaal in de winter, weinig.
2: Ja, en je hebt bij Maccabi gespeeld, Tel Aviv.
3: Ja.
2: En dat is niet iets dat je dacht van, nou, daar heb ik mijn hele leven van gedroomd. Hoe kwam dat dan?
3: Nee, ja, ik wilde wat anders. Na 8 jaar Eredivisie. En ook, ik wilde wat anders dan in de subtop van de Eredivisie spelen. Dus echt voor prijzen spelen. En weer Europees. En dat kwam daar samen. Dus daar kon ik voor prijzen spelen en weer Europese wedstrijden. Dus daar wilde ik...
2: En hoe was het daar? En de competitie en het leven?
3: Ja, sportief gezien is het een hele goede stap geweest. 2 keer kampioen geworden en weer heel veel Europese wedstrijden gespeeld. En qua leven, ja, een rollercoaster. Op het begin was leven heel mooi daar. Toen een hele onrustige tijd met de oorlog. En toen hadden we vrij snel besloten dat we weer terug naar Nederland wilden.
2: Hoe lang heb jij daar gespeeld? Want de competitie ging door, toch?
3: Eigenlijk wel. Eigenlijk het leven ging daar vrij snel na een paar maanden weer door, alsof er niks aan de hand was. Dus ook het voetbal, ook met fans. Dus ik heb daar uiteindelijk 3 jaar gezeten.
2: En is het daar onveilig geweest? Onderweg naar een uitwedstrijd? Of weet...
3: Nee, ik heb me nooit onveilig gevoeld daar. Nee.
6: En je vrouw ook niet?
3: Nee,
6: stel, je was
3: niet.
6: Weg en...
3: Nee, ook niet. Dus het is een, ja, Tel Aviv is wel echt een bubbel. En,
2: hoe bedoel je dat?
8: Nou, het is letterlijk een bubbel.
6: Ja, met die,
3: het land is letterlijk een bubbel en ja. Tel Aviv ook. Dat is meer een Europese gedachte die daar speelt. En ja, als je dan buiten Tel Aviv komt, dan is het echt Midden-Oosten. Dus ja, dat... Nee, nooit onveilig gevoeld.
8: Nee. We hebben jou inmiddels nu echt wel als controleur gewoon opgeslagen. Maar je speelde vroeger wel ook echt hoger op het veld, aanvallender.
3: Ja.
8: Mis je die tijden nog wel eens? Gewoon aanvallend?
3: Ik heb die tijd wel echt een tijd gemist. Ook bij Utrecht, want toen was ik wel echt controleur als 6.
2: Dik Advocaat jou als controleur neergezet?
3: Ja, ik ben toen bij AZ sowieso aanvallende middenvelder. En toen bij Utrecht... kwam ik binnen als aanvallende speler, dus meer 8 eigenlijk. Toen heeft de advocaat me naar 6 gebracht. En? Ja, toen mocht ik eigenlijk de middenlijn niet over bij Dik Advocaat. En nu bij Heerenveen is het eigenlijk weer een beetje
8: meer
3: een combi van alles.
8: Ja.
3: Ook een heel dynamisch team, dus daar komen mijn kwaliteiten wel.
2: Maar je start bij de startopstelling is 6 bij Heerenveen toch ook?
3: Ja, we spelen met 2 controleurs eigenlijk, met Ringo Meerveld ervoor.
2: Ja.
3: En wat ik zeg, heel dynamisch. Dus het is niet zo dat ik alleen op 6 sta, zoals bij Utrecht.
6: En die periode centraal, want je hebt een periode ook centraal gespeeld. Dat ging je meer dan goed af, denk ik. Is dat je ook echt bevallen en heb je dan ook zoiets van richting toekomst van dit is nog best wel een lekkere positie om me daar...
3: Nou, we hadden het er net even over tot hoe oud je door kan gaan. En ik denk wel dat als ik eenmaal 37 ben, dat ik ook nog 3 jaartjes naar achter kan.
8: Ja, want jij vroeg net achter de schermen aan Bram. Eind van je carrière, hoe voelde jij je toen een beetje fysiek? Ja. Is dat wel iets waar je al een beetje... Want je bent nu 32?
3: Ik word volgende maand 32.
8: 31.
3: Sorry, dat zouden we niet benoemen.
8: Bijna 32 min dan.
3: Ja. Nee, tuurlijk. Alleen wat ik zei ik net ook, fysiek zie ik nog helemaal niet voor me dat ik af ga takelen of dat ik over 5 jaar of 4 jaar moet stoppen. Dus helemaal niet als ik weet dat ik centraal verdedigen kan. Ja.
8: Ja, nee, ja, goed, het is nu natuurlijk ook helemaal niet aan de orde, maar...
6: Maar hij vulde dat als centrale verdediger. Ik vond het echt over. Nou, openbaring is natuurlijk weer zo'n groot...
8: Maar het begint heel veel
2: begin van het seizoen, als inschuivende centrale verdediger.
6: Ja, op een gegeven moment werd het...
3: Feyenoord uit, vielen er 3 centrale verdedigers door schorsing of de blessures uit. En we hadden daarvoor niet heel veel goede resultaten. En toen moest ik die positie opvullen en toen begon het een beetje te rollen.
6: Ja.
3: Dus...
6: Ja, want jij bent natuurlijk wel echt een intelligente gozer die het spelletje echt heel goed kan lezen. En dat is als je die positie zo kan invullen. Ja, ik heb er echt van genoten.
3: Ik vond het op het begin heel leuk. En dat je nieuwe prikkel en daarna werd het ook wel saai. Wij domineren best wel veel wedstrijden. En dan speel je op de helft van de tegenpartij. En dan sta je een beetje als toeschouwer te kijken hoe ze het voorin
8: oplossen. Je wil gewoon meer invloed, meer onderdeel ervan zijn. Ja, dat snap ik. Dik Advocaat kwam net al heel eventjes aan bod. Hans, er is een soort van... Nee, niet soort van. Er is een soap gaande rondom Curaçao. Nou is het zo dat Fred Rutte Dik Advocaat heeft overgenomen. Het gaat wat beter met de gezondheid van de dochter van advocaat. Gelukkig. En die schijnt wel open te staan voor een terugkeer. Nou, hij heeft ook de hoofdsponsor aangegeven na het WK zich terug te trekken. Het krijgt steeds een nieuw hoofdstuk. Hoe kijk je naar die situatie?
2: Ja, ik zit er niet heel diep in. Wat ik heb begrepen is dat de spelersgroep... die aten uit de hand van Dick Advocaat. De Dick Advocaat is geen 38 meer. Maar dus er zit een heel groot leeftijdsverschil. Maar hij kan jonge spelers heel goed raken. En die jongens die vonden het vreselijk dat hij stopte. Dus die willen hem terug. Dat kan... Maar ik moet wel, aan de andere kant moet ik wel zeggen... ik vind het wel pijnlijk voor Fred Rutte. Dat,
6: zo, echt wel.
8: Nee, ja, want ik heb bijna een beetje...
2: Zo sta ik erin. Ik snap spelers dat je gewoon iets met hem een heel succesvol traject hebt gedaan... met Dick Advocaat. Dat wil je ook afmaken. En als ze dan door hele vervelende privé-omstandigheden... zijn dochter, waarvan ik heb begrepen dat het een stuk beter gaat... Dat je hem dan weer terug wil. Ik snap het wel, maar ik vind het ook wel pijnlijk voor Fred Rutte.
6: Ja, dit moet je intern houden, toch? Probeer dat in ieder geval.
8: Want
6: ik snap
8: je hebt
6: dat.
8: Bijna een frivol en vrolijk gevoel.
6: Nou ja, we horen nu van alles. Ja, inderdaad, dat had je heel erg. En ga dan als spelersgroep, want je hoort de spelersgroep niet... je hoort Advocaat niet, je hoort Rutte niet in deze kwestie. Dus we vullen met z'n allen ook continu wel in. Ja, stel dat die spelersgroep dat nou echt graag zou willen... dan hou je dat toch intern. Ga je zitten
2: in deze wereld houd je toch niks in tegen?
6: Ja, ik denk dat dit stukje... Maar dit gaat helemaal over de rug continu van alle personen... terwijl niemand is nog aan het woord geweest. Eigenlijk weten we helemaal niet hoe iedereen erover denkt. We vullen dat continu maar zelf in. En dat is wel iets...
8: Dit moet niet lang boven de markt gaan.
6: Nee, echt niet. Echt een kwalijke zaak zo.
2: Nou ja, ik zit er ook niet in. Ik spreek ook de hoofdrolspeler. Ik schets alleen het plaatje, heb ik nooit gebruikt, dat gewoon Dick Advocaat een geweldig traject heeft afgelegd. De spelers eten uit zijn hand. Heeft moeten afhaken. En Fred Rutte, daar is het wel pijnlijk voor.
8: Ja, absoluut.
2: Heeft twee oefenwedstrijdjes verloren. Ja, so what? Ze zullen nog wel meer verliezen op het WK, denk ik.
6: Ga zitten met Rutte, Advocaat, de Bond en die spelersgroepen. Bewijs van als iedereen dit zo graag wil. En dan ga je dat, weet ik veel, spreek dat uit gewoon. Ja. Aan een avondje met elkaar zitten, dan moet dat toch in principe te doen.
8: Laten we hopen dat soort afspraken nu worden gemaakt. Wordt ongetwijfeld vervolgd. We zijn al goed onderweg, maar we zijn er tot 12 uur. Dit komt er allemaal voorbij vandaag.
9: Zo blikken we ook terug op de keukenkampioen play-offs.
10: Eerste moment meteen voor Willem II. Daar gaat hij en het is onwaarschijnlijk maar waar. El Alucci.
9: En het kampioenschap van PSV in de Eurojackpot vrouwen eredivisie.
11: PSV voor de allereerste keer landskampioen van Nederland.
9: En om 16:45 wordt er dus afgetrapt op 9 velden. Natuurlijk zie je alle hoogtepunten onder de bezielende leiding van schakelmeester Twan van Peperstraten op ESPN1. Elk doelpunt komt voorbij. En als je niets van je club wil missen, zijn de wedstrijden ook los te zien op het extra scherm bijvoorbeeld. Op ESPN 2 kun je dan kijken naar Feyenoord dat na 2 zegens op rij de Champions League al kan ruiken. Een overwinning op bekerwinnaar AZ is genoeg. Live op ESPN 2. Ajax speelt thuis tegen FC Utrecht. Traditioneel een pittige kluif en winst is noodzakelijk om zich te houden op plek 3 en dus de voorrondes van de Champions League. Utrecht kan zich definitief plaatsen voor de Europese play-offs. Live op ESPN 3. PSV is al landskampioen en gaat op bezoek bij Go Ahead Eagles. Dat vorig jaar nog verraste door aan de Vetkampstraat te winnen. Te zien op ESPN 4. En de andere 6 duels in de Vriendenloterij Eredivisie zie je allemaal op ESPN Watch. De bloedstollende strijd om Europese tickets. Wie pakt plek 3, 4 of vist naast het net? Spanning bij NEC en FC Twente. En wat te denken van de strijd om lijfsbehoud? Een regelrechte kraker tussen Excelsior en FC Volendam in Kralingen. En Telstar kan tegen het al gedegradeerde Heracles Almelo een reuze stap zetten richting handhaving. Kortom, volop genieten. Fijne zondag!
8: Ja, volle Aleta bak
2: doet,
8: dus
2: Aleta
8: vandaag.
2: Doet ook veel, hè?
8: Aleta doet alles. Die heeft hier een matrasje liggen en dan gaat ze gewoon weer door. Nog even voor de duidelijkheid, alle wedstrijden op een rij. 16:45, Feyenoord AZ dus te zien op ESPN 2, op ESPN 3. Ajax FC Utrecht op ESPN 4, Go Ahead Eagles tegen landskampioen PSV. En de overige 6 wedstrijden, ook allemaal gelijktijdig, die kun je vinden via ESPN Watch. Als je nou denkt, hoe moet ik dat in godsnaam vinden, ga je even naar ESPN.nl. Daar staat het keurig uitgelegd. En vanaf 3 uur zijn we er met de eretribune. Aleta en Wouter samen met Danny Koevermans, Karim El Amadi en de twee Kezen, Kwakman en Luiks. Die nemen je langs alle velden. En wordt bekendgemaakt wie de wedstrijd van je leven gaat spelen. En het mag opnemen tegen Bram van Polen.
2: Onder andere. Jij zit te kijken naar Fresia. Of zij autocue leest.
3: Ja. Dit is niet, hè?
8: Nee, we hebben geen auto meer, jongens.
2: Dat gaat er
8: maar goed,
2: gewoon...
8: We gaan snel verder.
6: Weer ongemakkelijk. Ja.
8: Schoon mijn werk. Maar we pakken de dilemma's erbij. Stel, ik begin bij jou. Mijn ideale vervolgstap is Nederlandse top 3 of buitenland?
4: Eens.
8: Nee.
4: Oh, zo. Ik denk, we zijn dilemma's.
8: Ja, Nederlandse top 3 of buitenland.
4: Zie, ik ben toch geen vaste kijker van het programma. Nederlandse top 3.
8: Nederlandse top 3. Ja, kijk, dat zouden wij ook hartstikke leuk vinden als je gewoon in Nederland blijft. Bram, Dick Schreuder is ook volgend seizoen de trainer van NEC.
6: Ik moet wel eens rondheen. Ja, dus ik snap je wel, hoor. Oneens.
8: Oneens. Joris, ik ben bezig aan het beste seizoen uit mijn carrière. Eens of oneens?
3: Oneens.
8: Oneens. Dan willen we zo weten welk seizoen dan het beste is, volgens jou. En Hans, Feyenoord kan plek 2 niet meer ontgaan.
2: Eens.
8: Eens. Kijk, dat is ook duidelijke taal. Ook een redelijk makkelijke dilemma.
5: Heb je nog meer makkelijke vragen?
8: Nou, weet ik niet. We hebben nog even. Ongetwijfeld komt er wel een makkelijke vraag voorbij. Maar laten we meteen maar even hebben over Feyenoord. Je zag het eigenlijk al wel aan de ontlading, die uitwedstrijd bij Fortuna. Dit is de stand in het linker rijtje. Ja, dit is wel te doen, hè, voor Feyenoord.
2: Ja, dit kan je niet meer ontgaan. En het is eigenlijk ongelooflijk dat je 2 wedstrijden voor het einde, met alle ellende die er geweest is bij Feyenoord, dat je gewoon de tweede plek niet kan missen. We hebben net over Dick Advocaat gehad. Die heeft best wel Romain van Persie geholpen qua onrust naar relatieve rust. Maar ja, om alleen maar Fortuna aan te halen, die wedstrijd, die hebben we helemaal gezien. Jij ook.
6: Zeker.
2: Ja, het was een verschrikkelijk slecht Feyenoord. Een verschrikkelijk slecht Feyenoord. En ja, als die rode kaart niet valt, dan zitten ze echt in de penarie de laatste 2 wedstrijden. En uit het niks, rode kaart, Sierhuis was het.
6: Gladon.
2: Ja, alles zat in één keer mee. De goal die Viral Reed maakt, als hij het nog 88 keer probeert, want hij werd ook nog van richting veranderd, ja, toch? Dan gaat hij er niet in. En in 10 minuten tijd... is Feyenoord ineens de grootste kans hebben voor Champions League ticket.
6: Dit is ook echt wel de voetballerij puur zang.
2: Dit is de voetballerij puur zang. Want het is nou net of dat ze, als je ze ziet juichen, is alsof ze de pannen van het dak hebben gespeeld.
8: Maar goed, ze hebben ook best wel pech gehad met die ellenlange lijst met blessures, toch? Dan is het ook niet gek als het een keertje wel de goede kant opvalt.
2: Het is ze van harte gegund. En als in je omgeving Ajax het maar laat liggen en NEC, mag je niet zeggen, die laat het maar liggen. Want die hebben het fantastisch, die doen het fantastisch. Maar op de laatste weken laat alles en iedereen het liggen. En deze 10 minuten brengt ze zo ver.
8: Ja.
2: En ja, dat is ook topsport. Maar het was net of ze de Champions League al gewonnen hadden in de afloop.
8: Ja, laten we even luisteren naar Robin van Persie. Want ze staan 2e en volgens Hans kan ze dat ook niet meer ontgaan. Al met al is Van Persie tevreden.
12: Als je kijkt naar het hele seizoen, als je kijkt naar hoe dat verlopen is, dan is onze ambitie kampioen worden. Nou, dat hebben we niet gehaald. Maar uiteindelijk is het denk ik fantastisch als wij wel de Champions League halen. Hadden we daarin ook verder in de beker willen komen, bekers willen komen, Europees en ook nationaal, ja zeker. Maar als je alles meeneemt, dan voelt dat wel heel erg goed als dat zou lukken. Maar goed, we moeten nog 1 hele belangrijke stap zetten.
8: Ja, ze moeten zeker nog een belangrijke stap zetten, maar al met al dus tevreden. Hij staat tegenover Leroy Echtold. Die heeft zijn contract verlengd. Maar hoe kijk je naar die keuze van AZ?
6: Vind ik wel een goede keuze. Ik denk ook niet echt dat ze om hem heen konden. Ik had eerst het idee dat het een soort van keuze voor de korte termijn was. Dat de druk wordt op een gegeven moment dan zo opgevoerd, omdat hij haalt wel degelijk wat resultaat, dat je de lange termijn gaat vergeten. Maar goed, ze hebben hem niet voor niks 2 jaar gegeven. En ik denk dat hij iets anders kan toevoegen aan AZ. Omdat je... Het zijn altijd best wel een soort van dezelfde trainers geweest. En hij is wel een type coach die jongens net iets meer prikkelt. Een beetje dat hele, ja, is een beetje een clichétje, maar echt winnaars van ze probeert te maken. En dat kan hij ook echt goed. Dat is echt een kwaliteit van hem. En of dat op de lange termijn ook gaat functioneren, ja, dat gaan we zien. Maar dat hij heeft in die korte periode heeft hij wel voor mijn gevoel iets teweeg gebracht bij dit AZ.
8: Ja, wij moeten natuurlijk baseren hoe hij overkomt in de media. Joris, jij hebt met hem gewerkt.
3: Ja.
8: Wat is het voor type?
3: Ja, bij AZ, als assistent. Nee, ik denk als je hem... het is sowieso een super fanatieke trainer die er altijd kort op zit. Maar ook eentje die heel goed zich tussen de spelers begeeft en beweegt. En ik denk dat als je hem... Ja, de organisatie AZ staat natuurlijk fantastisch met ontwikkeling van spelers. Er komen de hele tijd nieuwe jeugdspelers door. Alleen waar het bij aan ontbreekt is soms een beetje dat ze stabiel... die, wat je zegt, winnaarsmentaliteit opbrengen. En dat ze echt stabiel presteren. En ik denk dat hij daar perfect in past. Hij is anders dan de andere trainers die er rondlopen. En ik denk dat dat heel goed past.
8: Ja, want hoe moet ik dat een beetje voor me zien... als je hem vergelijkt met andere trainers bij AZ, ook in de jeugd?
3: Ja.
8: Ook veel ideale schoonzonen.
3: Ja, misschien is dat het wel. Nee, hij, ja, wat ik zeg, hij kan heel goed met de nieuwe generatie ook. Hoe hij met de jonge jongens is. Maar ook, hij kan ook heel direct zijn naar die gasten. Dus ja, het is gewoon een ander type coach. En ik denk dat het heel goed past.
6: Ik hoor hem van de straat, denk ik wel. Hè? Zo, is het zo, ja, dat is hij gewoon.
3: Ja,
6: wel een beetje.
3: Denk ik wel. Ja, ik heb hem in die tijd meegemaakt dat Kelvin Stenks, Boadou, Owen Wijndal. En die kon hij elke dag weer prikkelen. En ik denk niet dat dat... voor elke trainer gegeven is.
2: Ik begreep van Jordi Klaasie dat hij in het verlengde wat jij zegt, dat hij keihard kan zijn, maar ook ongelooflijk goed kan omarmen. Aaien wanneer, hard zijn wanneer het moet. En aaien om spelers weer een klein beetje erbovenop te helpen. Ja. Klopt dat?
3: Ja, zeker. Nee, zeker. Ja, wat ik op persoonlijk vlak is hij gewoon heel goed.
8: Ja, want Jordi Klaas was zeker over hem te spreken. Sowieso hebben we meerdere spelers gehoord die het wel prettig zouden vinden als hij aan zou blijven. Tot tevredenheid van Echtold zelf.
13: Zeker, als je aanvoerder en zeker zo'n speler die al een tijdje meegaat en ervaring heeft. Als die dat gaat roepen, ja, dan heb je ze natuurlijk wel mee.
14: Ja, wat deed dat dan met jou?
13: Ja, goed. En natuurlijk, als je spelers achter je staan en ze willen graag dat je blijft en ze hebben het gevoel dat we het samen voor elkaar krijgen. Ja, dan dat is wat je natuurlijk als trainer wil.
8: Ja, mooi voor Echtold. Gaat dus verder bij AZ.
5: Waarom, jij hebt hem ook meegemaakt?
6: Ja, bij PEC, ja. Ja, hij kon
5: je begint gelijk te lachen.
6: Nou, omdat het kon ook echt een bloedzuiger zijn af en toe. En dat hij was bij ons ook assistent en dan speelden we met en nam hij de wissels voor zich. En dan twee dagen voor de wedstrijd heb je dan...
8: Zat jij nooit bij, toch?
6: Nee, dat klopt. Ik wilde tegen hem. Dan had je de baas tegen de wissels en hij had die wissels. Maar hij ging dan als trainer ook door het veld lopen. En als hij vond dat wij ook iets meer geprikkeld werden... ging hij gewoon, als ik een bal van achterin speelde, hield hij hem gewoon tegen. Gewoon echt zo'n bloedzuigertje. Dat je heel geïrriteerd raakte. Maar hij probeerde daarin wel een soort van, wat Joris net ook al zei... echt je te prikkelen daarin. Ja. Daar was hij wel echt goed in.
8: Kon hij jou dan wel een beetje op de kast krijgen?
6: Ja, ik heb hem ook echt wel eens echt verrot gescholden. Ook wel eens tijdens training. Ja, omdat je dan zit je zo in je focus. En dan gaat hij denken, wat doe je nou? Je houdt gewoon een bal zomaar tegen. Ja, ik kon echt gek worden af en toe. Okay. Maar goed, daar kan hij wel mee spelen. Dat is goed.
8: Halen we je toch uit dat mapje ideale schoonzoon?
6: Ja, alsjeblieft.
8: Joris, we hadden het al dus even over AZ. Dan gaan we even door de beelden van jouw AZ-periode. Ik kwam zo'n heerlijk goaltje van jou tegen. Dit smerige stiftje, Hans, kijk even mee.
2: Ondeugende stiftje, denk ik.
8: Ondeugend, ja.
2: Dit is een ondeugend.
8: Ja,
2: slechte keeper, hoor.
3: Hier is niet gekeken.
8: Nou ja, dit is als keeper natuurlijk helemaal verschrikkelijk. Maar als speler is dit... Erg lekker lijkt me, Joris.
3: Ja, zeker. Niet heel veel vaker gescoord op deze manier.
2: Oh, nee, hij is niet slecht gekeken.
3: Nee, hij zat er goed in.
8: Ja, ja, want je hebt je hele periode natuurlijk ook bij AZ gehad. Kijk je daar alleen maar met blijdschap en goede gevoelens op terug?
3: Naar een periode bij AZ?
8: Mm-hmm.
3: Ja, zeker. Ja. Nee, ik heb er wel een heel warm gevoel bij. Ja, sinds mijn 12e in de jeugd gespeeld. En daarna nog 4 jaar in de eerste. Nee, ik heb een fantastische periode daar gehad. Ja. Ja, zeker.
8: Ook met mooie spelers samengespeeld. Daar gaan we het straks nog over hebben. En jij hebt ook met mooie spelers samengespeeld. AZ speelt dus vanmiddag tegen Feyenoord. Valente, die kan er ook wel wat
4: die,
8: van.
4: Ja, daar gaan we heen.
8: Daar gaan we heen. Hoe was het om met hem ook te spelen?
4: Ja, als eerste heel leuk. Gewoon, want we zijn echt een vriendengroep. En dan ben ik ook echt goed met Lou. En ja, in dat jaar, vorig jaar, merkte je wel echt, vooral de tweede seizoenshelft, dat hij wel echt klaar was voor die volgende stap. En ja, vooral in de wedstrijden liet hij het continu zien, maar ook op de trainingen voetbalde hij gewoon zo makkelijk. En deed hij echt wel dingen die ik heel weinig andere jongens heb zien doen. Dus, en dat hij het nu zo goed doet bij Feyenoord, ja, ben ik als vriend vooral heel blij voor hem. En vind ik het heel leuk. En ja, ook gewoon trots.
2: Wat is zijn grootste kwaliteit?
4: Ja, hij is gewoon heel creatief. Hij kan uit het niks iemand passeren, een steekpaas geven. Ik denk dat hij bij Feyenoord ook al heel wat paas heeft gegeven. Dat mensen echt dachten van zo, wat is dit? En ja, dat heeft hij gewoon hele lekkere techniek. Zeg maar, de trainingen gewoon dat je echt denkt in de kleine ruimte. En gewoon een lekkere balbehandeling en gewoon vrij.
2: Heeft er niet iets te veel druk op hem gelegen het afgelopen seizoen? Waar hij heel goed mee om is gegaan. En ik heb de indruk dat hij een klein beetje de tank leeg heeft.
6: Ja, en ik heb het idee dat hij juist heel erg de zorg bijna van die hele groep op zich heeft willen nemen.
2: Dat hij dat echt bedoel ik, als hele jonge jongen heeft hij best wel
6: die verantwoordelijkheid gepakt.
2: Ja.
6: Dat heb ik ook zo ervaren. Ik weet niet of jij dat.
4: Ja, tenminste, het eerste seizoen zelf was natuurlijk alles top. En iedereen prees in de hemel. En ook terecht, denk ik. Alleen, ja, daarna, volgens mij het tweede seizoen zelf, Feyenoord sowieso is het wat rumoeriger en moeilijkere periode. En hij heeft zich zo snel ontwikkeld tot een van de beste spelers daar.
2: Dat misschien wel te veel van hem verwachten.
4: Ja, dus hoe alles in de eerste seizoen zelf natuurlijk dan heel positief over hem is. En als het dan minder loopt, is hij meteen een van de spelers die denk ik ook uitgelicht wordt van hey, het is kritisch. Nu allemaal niet zo. Ja, en maar dat zie je vaak ook.
8: En ook wat wedstrijden dat hij gewoon van tapejes aan elkaar hing.
4: Ja, zo ken ik hem ook wel een beetje. Ja, het is wel, maar dat is ook wel met hem. Hij gaat wel altijd door. Dus ook al heeft hij pijntjes en wat dan ook. Volgens mij had hij voor het laatst ook weer dat hij op de training. Maar daarna stond hij wel weer NEC uit. Volgens mij bijna de hele wedstrijd.
2: Maar hij speelde bij jullie toch ook wel eens hangend linksbuiten?
4: Ja, klopt. Ja,
2: wat bijna iedereen alweer vergeten is.
4: Ja, hij heeft bij ons wel meerdere. Hij speelt nu echt meer op het middenveld. Ja. Echt een beetje box-to-box. En bij ons heeft hij echt meer op 10 en linker 10 noemen we dat dan.
2: 10,5.
4: Ja, hij stond niet echt aan de zijlijn geplakt vaak. Maar kan je vaak de bal halen. Kan
6: hij ook een voorbeeld voor jou geweest?
4: Nee, dat zou ik niet. Dat ga ik sowieso niet zeggen. Nee.
8: Maar had jij niet een beetje, want jij ging van Almere City naar FC Groningen. Nou, dat was één grote vriendengroep. Ja. Ontzettend leuk om te zien. Leuke verhalen ook voor ons. Maar dacht je niet toen jij dacht, wat is dit voor kleffe bedoeling? Dacht je dat niet?
2: Kleffe bedoeling?
4: Nee, ja, maar dat is het helemaal niet. Er worden alleen maar grapjes over elkaar gemaakt. En dat is eigenlijk, Nee, dat was eigenlijk vanaf, ik kende Jorg Schreuders, kende ik al een beetje voordat ik naar Groningen ging. Dus had ik al wel mee gesproken van, dat is een goede foto.
8: Goed gebruikt.
4: Dat heb ik niet opgestuurd, nee. Nee, ik ben benieuwd wie
8: het staat gewoon allemaal op social media, dus we kunnen het gewoon vinden, sorry. Ja,
4: nee, maar het is echt een vriendengroep en ik kwam daar binnen en meteen bij de jongens aan tafel
2: gaan zitten.
4: Hans werd ongemakkelijk
6: Als wij die foto's vroeger hadden gemaakt, hadden we wat vrouwen waarschijnlijk tussen gezeten. Nee, die zitten gewoon met z'n drieën naast elkaar, die gasten.
2: Haal mij daar lekker buiten.
8: Dit noemen we toch met Hansje op vakantie, hier kan jij zo bij, hoor. Ja, is toch mooi?
4: Nee, ga je volgende keer mee?
2: Nee, je kan met mij mee.
8: Nee. Maar goed, het is wel echt bijzonder, toch?
4: Ja, het is echt
8: een vriendenteam.
4: Ik heb dit echt eigenlijk nog nooit. Mijn carrière is ook nog niet heel lang, maar ik heb het denk ik niet eerder zo gezellig meegemaakt in het team. En het is niet alleen met de jonge jongens, want ook alle andere jongens zijn ook goed met elkaar. En het is inderdaad, ik kwam daar binnen en het was eigenlijk meteen gewoon gezellig en er worden alleen maar grapjes gemaakt aan tafel en gekloot. Dus ja, dat vind ik zelf ook wel leuk. Dus,
8: ja, snap ik dat ook.
2: En als het ja, kan maar. Dick Le Quien.
4: Ja.
2: Is hij misschien een van de weinige trainers op aarde in de top die gewoon waar je geen verschil ziet na 6 keer winnen en 6 keer verliezen?
4: Ja, zo is hij wel. Dat bevalt mij ook heel erg goed en ik heb niet al het vergelijkingsmateriaal. Maar ik denk dat hij dat altijd heel goed doet, dat hij gewoon rustig blijft. Dat is naar de buitenwacht toe, naar de media, maar ook in het team zelf. Dus wel voor die periode, dit seizoen ook, dat we 6 keer op rij verloren.
2: Dan zie je geen
4: Nee, eigenlijk geen onzekere man. Nee, dat zeker niet. En eigenlijk heel rustig. En ja, gewoon het vertrouwen blijven geven aan de jongens. En vertrouwen houden in wat we aan het doen zijn. Dus, en ik denk dat dat ook in ons team gewoon heel goed werkt. Want uiteindelijk zie je dat het daarna weer steeds beter gaat.
8: Ja, we gaan het vanmiddag zien, dan hebben ze een...
6: Ja, heb ik zeker.
8: We hebben een...
2: Ja, je wilt
8: door,
2: hè?
8: Ja, we moeten
2: naar de reclame.
8: We moeten Hans' salaris ook betalen. Zo simpel is het. Vanmiddag speelt Groningen tegen NEC. We gaan zo meteen gewoon door over die trainers. Komt helemaal goed. Dick Lukien, die komt nog helemaal aan bod. En die ook aan bod komt, dat is Michiel Kramer. Want dit waren toch prachtige beelden gisteren tijdens de play-offs. RKC uitgeschakeld en dat betekent ook einde carrière van Michiel Kramer. Prachtige tranen. We horen hem straks. Dat en meer. Tot zo.
14: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Plus.
15: Zelfde stadion, zelfde finale. PSV krijgt na een jaar eindelijk de kans op revanche.
16: Het duimpje van Renate Jansen.
15: Of gaat Twente er dit keer weer met de dennappel vandoor?
16: Deze twee teams hopen een prijs te gaan pakken in het kasteel.
15: De finale van de Eurojackpot KNVB Beker Vrouwen. Live op ESPN.
14: Gevoelige tanden? Schakel pijnverlichting in met Elmex Sensitive Professional Repair and Prevent. Het sluit en herstelt direct de gevoelige plekken, zorgt voor langdurige verlichting en helpt terugtrekkend tandvlees voorkomen. Klinisch bewezen technologie.

0: voor ieder unlimited abonnement. Ik wil sneller en snel. Maximale snelheid. Ik wil sneller en snel. Dan snel?
1: Maximale snelheid bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Today we celebrate the first.

0: Alpine A390. Let's not be driven by technology. Let's drive it.
1: Alleen bij Vodafone krijg je maximale snelheid bij alle unlimited abonnementen. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers.
2: In Japan geloven we dat het spel van licht en schaduw de mooiste dingen zichtbaar maakt. Eindelijk is er een elektrische auto die ook uiterlijke schoonheid biedt. De volledig nieuwe Mazda 6e.
3: Aan tafel komt alles samen. IKEA, een wereld aan ideeën. Nu bij IKEA 15% IKEA Family Korting op geselecteerde stellingkasten.

0: Ontdek de Peugeot 5008 en onze andere SUV-modellen. Nu in de showroom of op Peugeot.nl.
1: Wie is er weer als beste getest?
2: InShare natuurlijk.
1: Ja, al voor de 10e keer. Sluit je ook aan. Voor een eerlijke autoverzekering. Zonder gedoe
2: en met een lage prijs.
1: Check InShared.nl. InShared. We all benefit.

0: I move like I'm weightless.
1: Stimmerol. Chew bold.
2: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Bespaar in één klap op meer dan 1000 artikelen. Met deze vrijdag tot en met zondag tot 50% korting op buitenbijtsen en lakken en verf.
3: Voor de makers.
4: Praxis.
5: Combineer meer. Krijg meer. Combineer nu KPN, internet en mobiel en krijg alleen bij KPN Netflix cadeau.

0: combivoordeel.
1: Huismerken. Ik ben er gek op. Net zo lekker, maar beter voor mijn budget.
2: Maar thuis weten we ook energie en internet.
3: Lijkt hier wel een Oljuk en wifi.
4: Het lijkt wel een Oljuk en wifi.
3: En meer betalen voor hetzelfde mobiele bereik? Dat gaat er bij mij niet in. Daarom zit ik bij Budget Thuis. Dezelfde kwaliteit, maar dan voor een budgetprijs.
5: Het huismerk voor energie, internet en mobiel.
6: Ik heb Huismerk in de koelkast. En nu ook in de meterkast.
7: Eerst waren er gewoon fruitjes. Maar Oasis maakt er iets fantastischer van. Oasis. Fris, fruitig en nu eindelijk in Nederland.
8: Die windmolen levert dezelfde stroom. Maar iedereen rekent een andere prijs. Dat gaat er bij mij niet in.
9: Standaard scherpe energietarieven en tot 400 euro cashback.
10: Kijk, de oprichters van Specsavers. Die hadden een visie. Iedereen moet goed kunnen zien. Ook als je geen dikke portemonnee hebt.
11: Sorry hoor.
10: Hallo? Wat? Wacht, ik kom eraan.
12: Ben er?
11: Ja, ik denk ik bel even. Moet hij niet een nul achter?
12: Nee. Die prijs die klopt.
11: Had ook 150 kunnen zijn.
10: Maar dan is het niet voor iedereen, hè?
13: Iedereen goed zien. Daar zorgen we voor. Specsavers.
14: De finale van de UEFA Women's Champions League. Zie je live op Disney+. De apotheose tussen het Nederlands getinte FC Barcelona en Lyon.
15: Het zal dicht bij elkaar liggen.
14: Kampioenen, kijk je live op Disney+.
16: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Plus.
17: Welkom terug bij Goedemorgen Eredivisie. Het is de hoogste tijd voor Hans draait door. Hij neemt nog snel een slokje van zijn koffie. Ja, ik overval hem helemaal. Ja.
18: Wow.
17: Eén en laatste uitzending van het seizoen.
18: Gaan we beginnen?
17: Ja, we gaan beginnen. Ja.
18: Nou ja, ik kan het ook niet lezen, maar ik doe net alsof. Messi zit nog steeds op voetballen. Die heeft het vannacht weer laten zien. Die speelde uit tegen Toronto. Had een heerlijke assist op Suarez. Dit was hem dan, Suarez. Die wil ook nog eventjes met Uruguay naar het WK. En deze vind ik ook heel mooi. Op Reguillon, de voormalige speler linksback van Real Madrid. En dan heeft hij al 2 assists gegeven. En dan geeft hij hem nu. En dan haakt hij eventjes af om zijn eigen ruimte te creëren. Misschien heel veel andere spelers zouden doorlopen. Maar hij haakt eventjes af. En dan, het is ook... Ik heb hem ook nog nooit wild zien schieten. Het is altijd op 80-90%.
19: Ja, best een aardig spelertje.
17: Ja, kan wel wat. Ja. Nummer 2.
18: Ik ben nogal fan van... alleen ik. Emmanuel Poku van Almere. Die gaat echt een stap maken. Kijk jou aan, omdat je ook enthousiast bent. Ja. Almere, het Graafschap. Ik was daar woensdag. Deze schiet hij er dan in. Een rechtsbenige rechtsbuiten. Sjaak Zwart gaat opgewonden kijken. En hij zoekt je. Hij gaat recht op je af. En hij heeft een fijn voorzetje. Zijn eerste aanname is ook vrij behoorlijk. En het is altijd spelen, doorbewegen. Het is geen topkopper, maar hier moet hij wel. Maar Emmanuel Poku, hij heeft ook nog een flinke hamer. Kijk, hij gaat recht op je af. Je weet niet of hij binnendoor of dat hij buitenom gaat. En hij heeft ook een flinke hamer in zijn been. En het is het broertje van Ernest Poku. Erik ten Hag heeft Ernest Poku al naar Leverkusen gehaald. Het schijnt zo te zijn dat Erik ten Hag geïnteresseerd is in hem voor Twente. Wat ik helemaal niet gek vind.
17: Stijn, jij hebt nog kort met hem gespeeld.
20: Ja.
17: Wat denk je dan als zo'n jongen bij de selectie komt? Pijlsnel?
20: Ja, hij was supersnel. Dus,
17: toen dacht je, ik ga niet bij
20: hem. Voorbereidingen. Ik liet hem lekker aan de verdedigers over. Je zag wel meteen dat hij... Want hij is best laat bij Almere terechtgekomen van de amateurs, volgens mij. Dus, maar die snelheid zag je meteen. En in zijn balbehandeling was het af en toe nog een beetje druistig. Maar ik volg Almere nog steeds en ik kijk ook de play-offs. En als ik hem dan nu zie, dat is ongeveer anderhalf jaar, twee jaar later... Ja, dan ontwikkelt hij zich wel echt heel snel. En in de passing, in gewoon de kleine dingen. En ja, ook met goals. Dus ja, echt en het is een hele leuke jongen.
18: Ik heb hem eigenlijk een beetje van jou over. Ja,
19: Hans Rijdoor gaat altijd voor. Gaat altijd voor.
18: Maar jij bent ook enthousiast, hè?
17: Want jij hebt op wat andere dingen nog ook gelet bij Poku.
19: Jazeker. Ik weet niet of we daar ook meteen de beelden van gaan
17: hebben. Ja, mogen we er meteen bij hebben.
19: Nou ja, je zit er naar te kijken inderdaad. En die diepgang, die snelheid, die ziet inderdaad iedereen wel. En dan, ja, ik ga ook wel op stukjes letten. Hoe presteert hij zich dan in het schakelen? Doet hij daarin ook wel een beetje zijn werk? En hij is, wat sta je denk ik ook wel goed zeggen, hij is wel echt wel druistig. Maar ik vind ook dat hij daarin wel stappen heeft gezet. Maar hij doet gewoon continu zijn job ook verdedigen nog wel. Dat, het stukje meelopen, het, ook daarin wel positie kiezen. En voor mij zijn dat altijd wel voorwaarden dat je jezelf gaat ontwikkelen. En dat is, nou, ik denk dat Stijn dat heel mooi zei, dat zie je continu. Hij stopt er gewoon heel veel energie in. Het is soms daarin wel een beetje onbehouden. Ik vind dit misschien wel het mooiste moment. Heeft hij net een 3-1 gemaakt. Dit zijn vaak momenten, er gaan aanvallers altijd een soort van lopen janken, blijven ze liggen, trekken altijd heel slecht. Deze man die gaat gewoon omschakelen, is helemaal kapot. Gooit nog even een slijdingje uit in de 78e minuut. En ja, zorg dat ze uiteindelijk weer aan de bal komen. Dus dat vind ik gewoon wel voorwaarde dat je jezelf gaat ontwikkelen.
18: En wat ik ook heel mooi vind, is, want het is ouderwets, hè? Een rechtsbenige rechtsbuiten en een linksbenige linksbuiten. Maar ik vind hem zo modern als maar zijn kan. Met zijn rechterbeen aan de rechterkant. Dus daarom noemde ik net Sjaak Zwart. Die denkt, het bestaat nog.
19: Ja, en als je dan inderdaad naar zo'n Twente gaat kijken... en je gaat kijken, stel als verdediger van de tegenstander... en laatste half uur, een Ojezette halen ze eruit bijvoorbeeld... en nu gooien ze hem vaak een Piazza erin, een Verschuren... die wel wat diepte heeft, een Boet. Dat is toch wel, als verdediger van tegenstander... heb je dat liever dan wanneer zo'n Poku nog even laatste half uurtje erin komt. Ja, dat is echt niet lekker.
20: Wij speelden tegen hun in de voorbereiding... En toen na die wedstrijd zei zo'n Kersens meesterscout... die zei al, die moeten we erbij halen. Die hebben we nodig. Dat profiel missen we.
17: Kersens meesterscout?
20: Meesterscout. Die heeft er wel oog voor. Ja? Maar nu, we zijn te laat. Waarschijnlijk als Twente
19: je bent nu te laat,
20: interesse heeft.
18: Ja. Nou ja, volgens mij...
17: Hans, we zitten in Hans Rijdoor.
19: Oh ja. Hans, snel door.
17: Nummer 1.
19: Ja, sorry Hans.
18: Jij gaat naar Bram.
17: Ja, ik dacht dat is een lekker overzicht.
18: Nou ja, dan doe ik eventjes even ademhalen. Mounir El Alouchi, nog even niet instarten. Ja, ik vind het een ongelooflijk triest verhaal... wat iedereen natuurlijk ook vindt. Dochtertje verloren vorige week. En ik vond het sowieso ontroerend dat hij zijn vinger heeft opgestoken... toen ze uit bij RKC speelde voor de play-offs. Hij speelde bij Willem II. Dat hij tegen John Stegeman heeft gezegd... ik wil bij de groep zijn. Dat was net een paar dagen nadat het gebeurd was. Daar heeft John Stegeman is daar heel goed en chic mee omgegaan. Hij bij de groep en... nou ja, drie dagen later, gisteren, wilde hij gewoon spelen. En dan maakt hij ook nog eens een keer de hele belangrijke 1-0. Komt geweldig voor zijn man. En ja, ik kan me voorstellen dat er van alles door je hoofd gaat. En dat je niet weet of je moet juichen of niet moet juichen. Of dat je naar boven moet kijken of naar beneden moet kijken. Maar... ik heb zo ongelooflijk veel respect voor deze jongen... dat hij ook wat ik begrepen heb... zijn vrouw heeft gezegd toen hij het had van... zal ik gaan voetballen? En toen het schijnt zo te zijn dat zijn vrouw heeft gezegd van... jongen, alles wat jou enigszins eventjes afleidt, doe het maar. En interview hebben we ook.
0: Het was een emotionele week... lastige week, denk ik. Maar de manier waarop... ik heb het nog niet naar buiten. Ik heb ze wel bedankt op social media, zeg maar. Maar de manier waarop ik ben ontvangen in Waalwijk... door de supporters van Waalwijk en van Willem II... Dat was, je kan je zeggen van oké, dat spreekt voor zich. Maar dat spreekt niet voor zich. Het was emotioneel, was geweldig. Dat deed mij en mijn familie echt extreem veel goed. En... ja, wij vonden het echt geweldig. Ook daarna, zeg maar, de berichten die je krijgt. En van heel Nederland. En echt niet normaal, echt niet normaal. Er komt heel veel op je af. En dan moet je sterk zijn. En gelukkig zijn wij dat, want wij is dan familie en ik.
1: Ja. Ja, mooi opgevangen door de club. Zo kan de voetballerij ook, ook mooi zijn. De keukenkampioen-divisie play-offs, we hebben al een hoop voorbij zien komen met dit. Maar ook met een hele ode aan, aan Poku. Laten we even kijken naar hoe de rest van de wedstrijden verliep. Want we wisten dat Almere City met een comfortabele voorsprong richting Doetinchem ging tegen de Graafschap. En RKC speelde tegen Willem II.
21: In Tilburg dromen de fans van Willem II van promotie. Gas erop, thuis tegen RKC, waar Michiel Kramer sinds september weer eens in de basis begint. Het kan ook meteen zijn laatste duel zijn en het begin belooft weinig goeds.
22: Baartmans gebruikt goed het lichaam en kan er vandoor, is sneller dan Postma. Gaat Baartmans hier meteen scoren? Dat doet hij niet. Van Os.
21: Wat voor de rust niet lukt, lukt na de rust wel meteen voor Willem II.
22: Eerste moment meteen voor Willem II, daar gaat hij en het is onwaarschijnlijk maar waar. El Alouchi. Hij moet zijn tranen bedwingen. Wat een moment voor Mounir El Alouchi.
21: Willem II op rozen, zou je zeggen. Maar in de play-offs is het altijd spannend tot aan het einde.
22: Van der Venne, heel klein duwtje. Je zou kunnen zeggen slim. En dan een schot, een zondagschot op de zaterdag die deze wedstrijd nieuw leven inblaast. Jean-Paul Boetius.
21: Alles wordt uit de kast gehaald bij RKC. Een briefje vol instructies gaat rond. Sander Duits heeft voor de slotfase nog iets bedacht. Alleen begint de tijd wel te dringen.
22: Held. En dan kan hij nog vallen voor Kustar. Oh! Hij kon vallen voor Kustar, maar nu vallen ze allemaal om bij RKC.
21: Willem II houdt stand tegen RKC en gaat naar de halve finale van de play-offs. RKC speelt nog één seizoen minimaal in de keukenkampioendivisie.
23: Nou, ik heb ze wel bedankt voor 200 hartslagen per minuut op het laatst. Om het zo spannend te maken. Ja, wat ook bij voetbal, ik moet ook iets rustiger zijn. Ik ben ook weer 10 jaar ouder. En ik begin al best wel grijs te worden aan de zijkant, dus dat moet ik niet doen.
21: Op de Vijverberg geloven de fans van de Graafschap er nog steeds in. De superboeren moeten tegen Almere City een achterstand van 2 doelpunten goedmaken.

0: om het vertrouwen op te krikken.
1: En het geloof is helemaal terug in Doetinchem. Alleen de feestvreugde is maar van korte duur.
0: De Haan, oh, die wordt van richting veranderd, die bal. En net nu ze de druk er een klein beetje op kregen. De Graafschap weer helemaal terug bij af. Ja, eigenlijk er nog slechter aan toe. Dus nog maar een slok.
1: En dan moet de Graafschap ook nog eens verder met 10 man.
0: Dat is wel een hele harde overtreding. Ja, rood voor Besselink. Spijkerhard en vooral ook veel te hoog met dat been.
1: Maar met een man minder is het wel de Graafschap dat zich nog één keer laat zien.
0: En nog 2-2. Goeie kopgoal van Quint.
1: Almere zal er niet wakker van liggen. Zij zijn door en gaan met Willem II de strijd aan om een finale ticket.
2: Woensdag weer.
3: Woensdag weer, ja. Zeker. Het
2: is pittig, hè? Pittig programmaatje. Ja. Ja. Vind je het lastig?
3: Ja. Ja, nou. Ik ben 33, hè. Maar ik ben nog steeds hartstikke fit, hoor. Dus komt goed.
2: Tot woensdag.
3: Ja, tot woensdag.
4: Hij is blij.
5: Ja, hij is zeker blij. Want Almere die zet een goede stap. De Graafschap is uitgeschakeld. Hans, vond jij het rood?
6: Ik vond het wel rood, ja. En ik heb er verstand van.
5: Maar is toch niet normaal? Dat is toch wel erg duidelijk, als je mij vraagt, of niet?
6: Ja.
5: Of zijn er mensen die hierover twijfelen?
6: Nee. Er zit natuurlijk ook een beetje frustratie in, hè. Bij de uitstekende centrale verdediger.
5: Besselink.
4: Ja. Ja, maar dit is wel echt...
6: Ja, het is wel rood, ja.
5: Ja, maar het is dat hij zijn been nog zo naar achteren haalt.
4: Ja, als hij doorloopt...
5: Hij ziet hem aankomen.
6: Ja, ik hoorde Kees Kwakman gisteren zeggen van... wat jij nu zegt, van als die hem echt raakt... Dan is die jongen eventjes klaar.
5: Ja, laat hem maar eens even luisteren wat Besselink er eigenlijk zelf van vond.
6: Geel.
7: Als je hem terugkijkt, terug naar geel. Niks aan de hand?
8: Nee, serieus, kom op. Als je dit ziet, dan kan je dat niet zeggen. Terug naar geel.
7: Zo hard raak ik hem toch niet? Kijk, ik kom hard invliegen, maar het is niet dat ik met mijn nop zijn been raak of zo.
5: Ja, vind ik ook mooi eigenlijk.
4: Ja, ik dacht eerst, hij neemt Bennett wel ons vlag even, neemt hij in de zeik.
5: En misschien doet hij dat ook wel, hoor.
4: Ja. Nou, dan heeft hij nog wel humor ook.
5: Toch?
9: Ja. Moeilijk in te schatten.
4: Het was vrij bijzonder.
6: Maar even serieus, we genieten wel eens van Engelse supporters, hè. Maar Willem II en de Graafschap supporters, dat is werkelijk... Ik heb de hele avond gisteren zitten kijken. Dat is werkelijk ongelooflijk. En bij Willem II, dat snap ik nu wel een beetje. Maar de Graafschap ook. Dat gaat 90 minuten lang, staat het hele stadion achter die ploeg. En ook al zijn ze gewoon kansloos, het blijft er maar achter staan. Geweldig. Willem II en Graafschap supporters. Klein lintje.
5: Klein lintje vanaf.
4: Ja, op de dag.
6: Maxima even langsturen.
5: Kramer
6: Maxima op de spinnenkop, dat lijkt me geweldig.
5: Gaat het heen. Kramer die verdient ook wel een lintje. Zijn carrière zit erop. We zagen hem zeer geëmotioneerd. Wat gaan we missen aan Kramer, Bram?
4: In ieder geval een persoonlijkheid. Iemand die altijd zei wat hij dacht. Ook altijd wel het randje opzocht. En soms ook wel eens overheen ging in het veld. Ik kon daar... natuurlijk die extreme dingen, daar genoot ik niet zo van. Maar het is wel iemand... Je hebt gewoon heel veel van die eenheidsworsten tegenwoordig. Ja, en dat was hij in helemaal niks. Dus ik vind het wel, jammer. Ik kon wel genieten ook wel van dit moment. Omdat dit is zo'n moment dat het echt even binnenkomt. Heel lang ben je er een soort van mee bezig. En weet je, het komt eraan. Maar nu in één keer, bam, is dat besef. Het is heel gek hoe
5: dat
4: zo
5: Denk je dan ook terug aan je eigen moment dat je wist van het is klaar?
4: Ik had dat op dat moment wel eventjes, ja. Ik vond het heel confronterend in één keer, heel eventjes. Ja.
5: Wat voel je dan? Wat komt dan terug?
4: Nou, meer van dat je beseft hoe hij zich op dat moment voelt. Want je, in één keer ben je voetballer af. Dat is een heel gek iets in je hoofd. Omdat je dan, daar werk je naartoe. En het lijkt vanzelfsprekend. Maar het in één keer, bam, is dat klaar.
5: Ja.
4: Dus, en dat gaat hij de komende dagen nog wel een beetje zo ervaren.
6: Ja. Maar tot het gaatje gaan, over de schreef gaan... Ik heb alles leuk aan hem gevonden. Tot aan zijn broodje kroket. Die ophef. Ik had bijna voor elke wedstrijd een broodje kroket.
5: Hij deed het in de rust.
6: Was het in de rust?
5: Ja.
6: Nou, dat deed ik ook wel in de rust.
9: Maar echt een unieke persoonlijkheid. En ik denk ook iedereen die met hem gespeeld heeft als zijn teamgenoot... die lopen echt met hem weg, liepen met hem weg.
5: En als tegenstander?
9: Ja, wat je zegt, dan botst hij wel eens...
4: Genoot ik ook wel van,
6: als tweede. Ja,
4: zeker.
9: Maar in de kleedkamer echt een topgozer.
5: Ja, hij was gisteren zeer emotioneel.

0: professioneel op het veld. Ook na afloop was hij overmand door emoties. Prachtig.
1: Ik schaam me ook helemaal niet voor de tranen, want uiteindelijk is het iets waar ik ontzettend trots op ben en waar ik ontzettend mooi op terugkijk. En ik had het heel graag nog twee weken graag willen verlengen. Maar gewoon als ik nu zo kort na de wedstrijd relativeer en kijk waar ik vandaan ben gekomen en wat het me allemaal gebracht heeft, dan kan ik niet meer daar zijn dan trots op mijn ouders, op mijn zus, op mijn... Op mijn kinderen, op eigenlijk iedereen die me eigenlijk vanaf dag 1 gesteund heeft. Ontzettend dankbaar. Ontzettend, ontzettend blij dat ze eigenlijk de hele weg met mijn band bewandeld hebben. En de dieptepunten mee hebben gehad. De hoogtepunten, maar allemaal altijd naast me. Dus dat is gewoon bijzonder. Ja.
2: Gassie, dat is weggestuurd bij Excelsior. Dat uiteindelijk prijzen wint. Doelpunten maakt, omhalen, van afstand. Je hebt alles meegemaakt, man.
1: Mooi, man.
2: Ja, heb je toch maar gedaan.
1: Zit erop.
0: Ja, het zit erop. We hebben er ontzettend van genoten. Op ESPN.nl ook een uitgebreid interview.
3: Ten koste van alles willen winnen. En ja, dat is toch heerlijk?
0: Zeker.
3: Over de scheef gaan is toch ook heerlijk?
4: Zeker.
0: Zeker. Kunnen sommigen misschien ook een klein voorbeeldje aannemen, mits het een klein beetje binnen de perken blijft. We gaan er heel even tussenuit en we zijn zo meteen terug. Want de spanning stijgt. Vanmiddag hebben we Excelsior tegen Volendam. Maar het is ook Telstar tegen Heracles. We zijn benieuwd naar onze favoriete supporter van Telstar, Tante Dikkie. Tot zo.
5: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Plus.
6: De laatste 5 weken komen toch andere spanningen bij kijken, andere stress.
7: Je weet dat alle schijnwerpers op je gericht staan.
8: Het voelde alsof het in slow motion ging.
9: Zoveel drama.
10: Weet je ook dat mensen hun banen gaan verliezen?
11: Ja, dan is de ontlading enorm.
12: Anko Jansen! Anko Jansen, 2-1 hebben! Telstar naar de Eredivisie!
13: Kippenvel moment.
14: Een droom die uitkwam van gekkigheid, niet weet wat je doet.
15: Blijft er gewoon 1-1.
16: AZ wordt geen kampioen van Nederland.
17: Dit is de ontknoping.

0: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen zien. En daarom krijg je bij ons een bril met kraswerende glazen vanaf 15 euro. Plus een gratis zonnebril. Of gewoon een tweede bril. Jij mag kiezen. Iedereen goed zien. Daar zorgen we voor. Specsavers. Maak een afspraak voor een gratis oogmeting.
1: Mijn internet...

0: Ontdek de Peugeot 5008 en onze andere SUV-modellen. Nu in de showroom of op Peugeot.nl.
1: Alleen bij Vodafone krijg je maximale snelheid bij alle unlimited abonnementen. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers.
2: Vodafone! Eerst waren er gewoon fruitjes. Maar Oasis maakt er iets fantastischer van. Oasis. Fris, fruitig en nu eindelijk in Nederland.
3: Gevoelige tanden? Schakel pijnverlichting in met Elmex Sensitive Professional Repair and Prevent. Het sluit en herstelt direct de gevoelige plekken, zorgt voor langdurige verlichting en helpt terugtrekkend tandvlees voorkomen. Klinisch bewezen technologie.
4: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Bespaar in één klap op meer dan 1000 artikelen. Met deze vrijdag tot en met zondag tot 50% korting op buitenbijtsen en lakken en verf.
5: Voor de makers.
6: Praxis.
7: We willen graag iets zeggen over het natuurlijk voedzaam eten van Edgard & Cooper. Maar we hebben het nogal druk. Edgard & Cooper. Als katten konden kopen.
8: Wil je weten hoeveel jouw auto waard is? Ga dan naar wijkopenauto's.nl en slaat papierwerk over. Voer gewoon de autogegevens in en krijg meteen een topprijs. Verkoop je auto op wijkopenauto's.nl.
9: In Japan geloven we dat het spel van licht en schaduw de mooiste dingen zichtbaar maakt. Eindelijk is er een elektrische auto die ook uiterlijke schoonheid biedt. De volledig nieuwe Mazda 6e.
10: Meldkamer van Verisjeur, goedenavond.
11: Ja?
10: We krijgen een alarmsignaal van een shocksensor bij uw slaapkamerraam. Bent u thuis?
11: Nee, we zijn een weekend weg geweest en onderweg naar huis.
10: Oké, want ik zie op uw camerabeelden iemand met een zaklamp.
11: Wat? Serieus?
10: Mevrouw, geen zorgen. We hebben de politie al ingelicht en die is onderweg naar uw woning.
11: Dankjewel.
12: Afgelopen jaar acteerde Verisjeur op 868 incidenten. Verisjeur, zoveel meer dan een alarm.
13: Ik bueno volar.
12: Kinder bueno.
13: Ik bueno vivir.
12: Perfect voor een knapperige pauze. Een tussendoortje met een lichte hazelnootvulling overgoten met heerlijke chocolade. Kinder Bueno. Maak het moment bueno.
14: Combineer meer. Krijg meer. Combineer nu KPN, internet en mobiel en krijg alleen bij KPN Netflix cadeau. Elke

0: /combivoordeel. Aan tafel komt alles samen. IKEA, een wereld aan ideeën. Nu bij IKEA, 15% IKEA Family Korting op geselecteerde stellingkasten.
1: Welke auto je ook kiest, met het flexibele autoabonnement van Avens zit je nergens aan vast. Al binnen 4 dagen rijden vanaf €329 per maand. Kies jouw auto op evensfree.com. Ben er snel bij, want op is op.
2: Wie is er weer als beste getest?
3: InShare natuurlijk.
4: Ja, al voor de 10e keer.
3: Sluit je ook aan.
2: Voor een eerlijke autoverzekering.
3: Zonder gedoe
5: en met een lage prijs.
2: Check InShared.nl. InShared. We all benefit.
6: Je weet pas waar je naar verlangt, zodra je het voelt. Maar soms staat dat waar je naar verlangt, recht voor je neus. De Cupra Terramar plug-in hybride. Nu vanaf €45.990.
7: Vree, wil je even helpen? Want dit moet wel goed zitten. Ik wil er niet uitzien als een mislukte ober.
8: Ontspan. Haal even rustig adem. Uiteindelijk rijdt het allemaal om die ene vraag. Wie is de beste speler van het jaar?
7: En de beste speelster. Dat wordt onthuld tijdens de Eredivisie Awards.
8: Verder wordt onder andere een oeuvreprijs uitgereikt en wordt bekend wat het mooiste doelpunt van het jaar is geweest.
7: Kijken dus, want dat wordt spannend. De Eredivisie Awards. Maandag 25 mei om 20:30 live op ESPN.
9: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Plus.
10: Welkom terug. Het is nog even wachten voordat er vanmiddag wordt afgetrapt en de spanning stijgt. Want het is spannend om die Europese tickets. Het is spannend om de Europese play-offs. Maar onderin is het ook razendspannend. Het zijn de bibberweken. Op dit moment staat Telstar virtueel de 15e plaats op doelsaldo. Maar er kan nog van alles gebeuren. We zijn op bezoek geweest bij onze favoriete Telstar-supporter, Tante Dikkie. We hebben ons verslaggever Corné in het hout langsgestuurd voor een bakje koffie.
11: Ja, als iemand een superfan van Telstar is, dan bent u het wel, hè, Dikkie?
12: Ja, absoluut.
11: Want wij mogen Tante Dikkie zeggen, toch?
12: Ja, ja, ik kwam te werken. En toen zei de directeur, voormalig directeur Pieter de Waard, het is Tante Dikkie. En zo is het altijd gebleven. En er zijn er ook die zeggen, ja, je bent mijn tante niet, want je bent Dikkie. En omdat ze me natuurlijk allemaal heel veel uit de gemeente Velsen me kennen, heb ik gezegd, het maakt mij niet uit wat jullie ook tegen me zeggen. Ik werk hier en jullie zoeken het verder maar uit.
11: Hoe is de liefde voor Telstar ontstaan?
12: Nou, ik kom uit een voetbalgezin vandaan. Ik heb 5 broers onder me. En we hebben eerst met z'n allen gekorfbald, want mijn ouders waren vervente korfballers. En mijn vader was ook scheidsrechter, dus nou, automatische korfballen. En toen hadden we onze voetbalclub, KSC. Nou, je ging zondags altijd heen. Dat was het enigste uitje wat er was. Of je ging mee. Dus vandaar. En jongens zijn later gaan voetballen. Ja. En toen kwam ik hier in de gemeente Velsen. 61. En ja, toen ging ik een keer naar het voetballen kijken. Die mensen waren al veel fanatieker. Mijn buurman was heel fanatiek, ging mee. Nou, ik wist niet wat ik zag. Maar ik zag een echt stadion, want dat had ik nog nooit gezien. Dus dat was prachtig.
11: En sinds 2012 doet u ook iets voor de club, hè?
12: Ja, ik ben in de politiek zat. Toen had ik sport in mijn portefeuille. Nou, dat was voor mij casie natuurlijk. En toen ben ik gestopt ben uit de politiek gevraagd. En toen ben ik al op kantoor gaan zitten bij Telstar. En nu de laatste 2 jaar, dan zit ik 1 keer in de week bij de jongens in de keuken. Die krijgen dan een warme prakkie. En dan zit ik daar met Olga en met Jeroen. Nou, dat is de mooiste dag van mijn leven altijd. Het is net een vakantiedag. Hard werken, maar een vakantiedag. En met de wedstrijden ben ik gastvrouw.
11: Heeft u een beetje spanning eigenlijk voor de wedstrijd van vandaag?
12: Nou, laat ik het maar zeggen dat ik het heel, heel erg spannend vind. Echt. Omdat je aangesproken wordt door de mensen. Hoe gaat het worden? Net bel ik Henk op, Henk van der Valk. En ik zeg tegen hem van... kom je me halen? En dan is het eerste... volgend jaar en het gaat halen. En we gaan door met z'n allen. Maar dan durf ik niet eens te zeggen van hoe ik er... We wachten het af. De bal is rond. Als we vanavond... En ik ga ervan uit dat ze hun stinkende best doen. Dat zeggen ze ook allemaal. En we gaan ervan uit dat het een mooie, fijne wedstrijd wordt. En we kunnen en we halen dit vanavond. Dan zitten we bij Volendam goed.
11: Dan zit het wel pluis. Dan zien we Telstar...
12: Volgend jaar weer terug. Ja, absoluut. Het moet ook, hè. Het is natuurlijk fantastisch.
11: Wilt u nog iets zeggen tegen Hans? Die zit nu in de studio bij ons.
12: Zo. Hans, lieve schat, ik weet niet of je vanmiddag ook nog langskomt. Zou hartstikke leuk wezen. Want je weet het bij Telstar. Als de vlag uitgaat... dan hebben we een feestje daarna en dan pas jij precies tussen. Dus... Ik zou me maar heel eventjes goed over nadenken en maar even langskomen. Misschien stimuleert het.
10: Ja, Hans, Tante Dikkie.
5: Tante Dikkie, dat is toch waanzinnig. Jij zegt net, ze is 88.
10: Ja, 88.
5: Jonge godin.
10: Sieraad voor de club.
5: Ik zou stiekem best wel een beetje verkering met Tante Dikkie willen
10: hebben. Ja, zij ook met jou, krijg ik het idee.
5: Ik ga er vanmiddag naartoe.
10: Je gaat vanmiddag die kant op.
5: Ja.
10: Ja, ja.
5: Doe mijn verloving en mijn trouwring af.
10: Ik hoop dat Sofie even de televisie heeft uitgezet. Maar even zonder dolle. Het wordt ontzettend spannend wie op de 16e plaats gaat eindigen. En dus die play-offs in moet. Doe eens even een schot voor de boeg. Wie verwacht je dat daar aan het eind van de rit staat?
5: Jij zegt, omdat het zo ongelooflijk spannend is... Dat gespreide weekend vorige week met Koningsdag... dat ook op donderdag gespeeld werd. Wint Telstar met 4-1 van Sparta. 4-1 was het volgens mij. Vervolgens spelen ze geweldig 1-1 bij NEC. Maar aan de andere kant gaan de concurrenten ook als een achterlijke. Excelsior wint met 5-0 van Utrecht. Winnen met 2-3 bij jullie.
10: In de laatste minuut.
5: Dus ik kan me voorstellen dat iedereen hyperventilerend rondloopt nu. Bij Excelsior, bij Telstar het minst, denk ik. Want die, die zitten toch ook wel in een lekkere flow. Maar Volendam... die heel lang heel goed ging.
13: Die speelde nog tegen beide, volgens mij.
5: Ja,
14: ja de laatste wedstrijd.
5: Is nu Volendam Excelsior Volendam. En de laatste wedstrijd is Volendam Telstar.
10: Ja, want Bram, voor ons is het genieten. Jij weet wat het is om ook tegen degradatie te spelen. Ik vind het fantastisch dat dit aan het einde op het programma staat. Maar als speler lijkt het me echt gewoon helemaal de keel dichtknijpen.
14: Nee, ja, klopt. Voetballen tegen degradatie is denk ik het zwaarste wat er is in de voetballerij. Het is nu, ik vind het nu ook fantastisch. Ik kijk hier enorm naar uit. Ik vind die strijd onderin nog leuk, omdat vaak die belangen veel groter zijn. Maar om daar zelf tegen te voetballen is echt wel... ik vond het altijd zwaar, hoor.
10: Ja.
14: Ja, omdat je beseft gewoon wel de impact die het ook heeft op, op de hele club, op de hele stad misschien wel, op de hele spelersgroep. Dus dat stukje vond ik altijd heel zwaar.
5: Maar ik kijk even naar jullie allemaal. Kan je spelen voor Europees voetbal en voor de play-offs? Kan je dat noemen onder het kopje van positieve spanning en tegen degradatie spelen negatieve spanning? Is dat...
14: Ja, zo heb ik het wel even.
13: Ja, dat denk ik ook wel, ja. Tenminste, ik denk dat degradatievoetbal wel echt veel een stuk stressvoller is dan dat je eigenlijk alleen maar iets te winnen hebt.
5: Ja.
13: Zij hebben ook echt heel wat te verliezen, zeg maar.
10: Ja, want wat is jouw ervaring daarmee? Kan het echt een beetje benauwen? Hartstikke jong natuurlijk nog.
13: Bij Almere hebben we toen eens in de Eredivisie ook degradatievoetbal. Maar het waren best, van mijn paar wedstrijden voor het einde waren we al veilig. Dus dan heb ik nooit echt heel erg die stress gehad. En met Groningen.
10: Maar heb je het gevoel dat als je nog heel jong bent, dat je dat misschien ook iets minder voelt?
13: Ja, weet ik niet precies. Ik denk dat het gewoon heel persoonlijk is sowieso bij voetballers. Of ze heel veel druk ervaren of dat ze heel gespannen zijn. En bij mezelf merk ik wel, ja, toen je net in het betaald voetbal kwam, was je meer gespannen dan... Ja, ik had nu de afgelopen jaren niet heel veel spanning of zo. Maar, niet bij belangrijke wedstrijden.
5: Het schiet me ineens te binnen dat jullie overleefden met Almere.
13: Ja.
5: Met Alex Pastoor. Toen hebben jullie alles anders gedaan dan alle andere ploegen. Hè? Ja. Jullie peerden die ballen lang. Ik vond het geweldig.
13: Ja, nou, dan was je de enige, denk ik.
5: Ja. Maar ik vond het geweldig dat je gewoon iets doet... wat ook niet in de natuur zit van je trainer... maar dat je iets doet om de tegenpartij te irriteren.
13: Ja, ja, we hebben toen aan het begin van het seizoen... wel nog volgens mij een beetje verzorgd voetbal geprobeerd te spelen... maar 5 keer op rij verloren. En toen was het in een meeting van... nou, we gaan het anders doen en we peren de bal naar voren... en we gaan op hun helft gaan voetballen.
14: Speelden jullie wel met zo'n ronde bal, niet zo'n...
13: Nee, heel veel tegenstanders die vonden het niet leuk om tegen ons te spelen. Nee, maar het heeft ons wel weer ingehouden toen.
5: Joris, voor jou... jij had niet meegedaan, hè?
15: Nee, ik denk ook niet dat je dat spel bij alle clubs kan spelen. Ik denk als wij dat bij Heerenveen zouden doen nu... dan zouden fans liever hebben dat we wat een plekje of 5 naar beneden zouden gaan... met verzorgd voetbal dan zo.
8: Ja, nou is het zo dat Heerenveen ook echt wel een goed seizoen draait. Jullie trainer heeft wel gezegd dat hij vindt dat het een beetje onderbelicht is in de media. Vind je ook dat het meer complimenten verdient dan dat jullie misschien hebben gekregen?
15: Ik denk dat Heerenveen dat ook wel moet verdienen. Als je langer goed spel laat zien, dat je dat uiteindelijk compliment krijgt. Maar ik denk dat we heel stabiel gepresteerd hebben. Helemaal qua veldspel, niet altijd qua resultaten. Maar nee, ja. Als ik een neutrale toeschouwer zou zijn, zou ik graag naar Heerenveen kijken.
14: Is AZ thuis de beste wedstrijd van jullie geweest? Die was echt goed.
15: Was goed, maar vooral qua energie en hoe dynamisch we speelden. Maar qua veldspel was dat niet, denk ik, de beste wedstrijd.
14: Nee?
15: Nee, denk ik niet. We hebben heel veel wedstrijden echt heel goed verzorgd veldspel gespeeld. En tegen AZ... ja, het was gewoon heel dynamisch en krachtig, maar niet qua verzorgd spel, veldspel niet perfect.
5: Wat voor trainer is hij? Hij komt heel rustig over. Is hij ook heel rustig?
15: Ja. Hij straalt heel erg controle uit. Ik denk dat hij dat ook wel heeft. Ook als je kijkt, op het begin van het seizoen hebben we niet altijd resultaat gehaald. Maar hebben we eigenlijk altijd wel hetzelfde, zijn we hetzelfde blijven doen. En daar zeker de complimenten voor. Maar we hebben sowieso een hele goede trainersstaf. Met eigenlijk in potentie allemaal hoofdtrainers. Met Henk Brugge, Jeroen Schepens en Akil Etemadi. Dus het is, ja, zit enorm potentie in de trainersstaf. En dat zie je op het veld.
8: Ja, hij is heel welbespraakt. Heel prettig voor ons als media, ja. Zeg ik even, om mee te werken. Want ja, makkelijk om een gesprek mee te voeren. Is hij ook wel eens een beetje vervelend of een beetje boos?
15: Ja, zeker. Ja, we hebben hem genoeg voorzetjes gegeven om boos te zijn. We zijn vaak op achterstand gekomen. Dus dat heeft hij wel vaak recht moeten zetten. Maar nee, over het algemeen bouwt hij de controle.
8: Nou, want als we jouw rijtje trainers erbij pakken... je hebt er behoorlijk wat gehad. Anders heeft hij zijn lijstje ook paraat. Hier staat ze, Hans. Kijk maar even mee.
5: Oh, dat had ik thuis niet allemaal op hoeven zoeken.
8: Als je het opschrijft, zit het in het koppie. Maar ja, als je een beetje moet zeggen... kijk, John van der Brom heb je ontzettend lang gehad. Maar goed, met Dick Advocaat. Maar ook Ernie Brands, René Haken, Robbie Kane. Je hebt er heel veel gehad. Waar heb je bijzondere herinneringen aan?
15: Ja, Advocaat. Wel deels. Die heeft me van, wat ik net al in het begin zei, van 8 naar echt controleur gemaakt. En verder ja, met Robbie Keane kampioen geworden, mijn eerste kampioenschap. Dus dat is ook heel bijzonder.
8: Ja, was hij fijn als trainer?
15: Ja, wel heel anders. Wel een beetje, ja, jij hebt in Engeland gespeeld, dus jij zou het weten. Maar meer een managerrol. Dus ja. Als je moet ingrijpen, dan deed hij dat. En naast hem had hij dan een veldtrainer en een tacticus.
5: En hele korte besprekingen?
15: Hij hield het wel kort, ja. Ook omdat we veel wedstrijden speelden, maar hij hield het inderdaad kort. Ja, je moest het maar op het veld laten zien. En Arne Slot staat er niet bij. Die was assistent bij Van der Brom. Die heb jij meegemaakt. Ja, die was ook wel heel bijzonder. En zag je ook wel dat die uiteindelijk in de top zou gaan werken.
5: En waar zag je dat aan?
15: Ja, in alles. Gewoon hoe hij het spelletje heel simpel maakte in besprekingen. Maar ook hoe hij alles zag en benoemde op het trainingsveld. Dus ja, had hij eigenlijk alles. Ik weet niet wat jij...
14: Ja, ik ben dat helemaal met je eens. Je zag dat echt in alles al. Die was met alles al bezig. Hij zag alles. Hij wist hoe dingen liepen in een club, in die groep. Ja, hij is maar ook gewoon heel vooruitstrevend qua voetbal.
5: Ze beginnen ook bij Liverpool een beetje nerveus te worden, hè, de supporters. Ja. Hij werd volgens mij gisteren werd hij nogal bejegend.
14: Hè? Ja, dat kwam ook door, door een vroege wissel. Dat hij, wat hij deed. Ja, het is natuurlijk niet een fantastisch seizoen geweest dit jaar. Na vorig jaar dat hij fantastisch deed. Ik hoop dat hij weer een beetje de credits, of in ieder geval wat krediet gaat opbouwen richting volgend seizoen. Als je dan weer met die groep goede voorbereiding kan gaan draaien en een soort van normaal in dat ritme gaan komen. Het is natuurlijk een soort van pap en nat houden geweest.
5: Want zij gaan wel de Champions League toch halen. Want nummer 5 doet er ook mee aan de Champions League. Ja. Dacht ik dit jaar. Ja, dus dat ja.
8: Nou, ja. Joris, nog even terug naar jou. Als we kijken naar bepaalde statistieken, sta je best wel in een mooi lijstje. Ik weet niet hoe ver jij je eigen statistieken erbij pakt. Maar linie doorbrekende basis, toch wel belangrijk voor bepaalde middenvelders. Daar sta je super hoog. En niet bij de minste namen. We zien nu dat je 367 keer een paas naar die laatste derde hebt. Dit zijn voor de duidelijkheid pases waarmee je een grote kans, of dat het in ieder geval het spel openbreekt. Hoe belangrijk is dit en hoe erg kan je daarvan genieten?
14: Is dit ook waarom je de naam bijnaam Messi hebt gekregen bij de Eredivisie?
15: Hij heeft een appje gekregen waarschijnlijk thuis. Hij zei ik nee.
8: Van wie heb jij een appje gekregen?
14: Van Sam Kess die appt of zijn bijnaam Messi.
15: Ik denk dat Messi zou dribbelen in plaats van Pasen. Nee, ik denk dat het wel laat zien hoe wij bij Heerenveen nu spelen. Heel aanvallend en ook wel heel direct en alles naar voren. En dat kom ik ook wel goed tot mijn recht.
14: Maar ja, Messi?
15: Messi, nee, weinig dribbels. Ik denk als je het lijstje dribbels erbij had, dan sta ik onderaan.
5: Ik zie een beetje inderdaad Kimmich. Dat is geen slechte vergelijking. Dat is wel een compliment voor je. Want die stond ook op het lijstje.
15: Ja, nee, Kimmich is een topspeler. Wel echt een Duitser. Maar hij is een goede speler.
5: Ja, maar hij komt ook uit Duitsland.
15: Hij is ook een Duitser, ja.
8: Dus ik denk dat hij dat niet erg vindt als je hem die titel geeft. Maar stel je, als je naar dit soort passes kijkt, ja, dit is het lekkerst toch, als middenvelder?
13: Ja, zeker. En ik denk dat Joris dat ook gewoon heel goed kan. Want ook toen wij tegen, en dat Heerenveen sowieso ook een hele dynamische ploeg is. Want ook toen wij tegen jullie speelden was dat ook. En dat wij daarna ook wel dachten van oké, die kunnen wel lekker voetballen. En bij ons staan aan de tafel waar we eten, zitten altijd de tv's aan met de samenvattingen en alles. Dus,
8: en dan is hij weer aan het strooien.
13: Die na de wedstrijd heb je altijd met je teamgenoten, praat je de wedstrijd wel een beetje na. En van welke jongens. En dan was het ook wel inderdaad bij Heerenveen in het middenveld. Toen was hij, ja, die zijn wel goed en dynamisch en inderdaad in dit soort basis geven. Dat is heerlijk.
8: Ja, zeker. We hebben net al een favorietje van Hans gehoord met Tante Dikkie van Telstar. Hans gaat straks die kant op. Maar we hebben nu aan de lijn een andere favoriet van Hans. Emmanuel Popoe, die gaat zo het trainingsveld op. Goedemorgen.
16: Basketballen.
8: Goedemorgen. Emmanuel, we hebben al ontzettend veel lovende woorden over jou gehoord. Heel veel beelden erbij gepakt. Krijg je het een beetje mee, hoeveel complimenten je hebt gekregen? Hoe ga je ermee om?
17: Ik vind het heel mooi. Ik heb het zelf ook net gezien. Meegekeken, al een beetje stiekem. Ja, hele mooie woorden.
8: Ja, nou is het zo dat we ook jouw broer uiteraard kennen. Die is inmiddels bij Leverkusen gewoon een grote meneer. Gisteren zijn 45e wedstrijd van het seizoen alweer gespeeld. Hij moest 's middags spelen, jullie 's avonds. Hoe is het contact dan daarna? Krijgt hij mee dat je belangrijk bent geweest?
17: Ja, hij heeft zelf ook meegekeken. Dat was wel mooi. Hij had me gelijk daarna ook getypt met gefeliciteerd dat jullie door zijn.
8: Ja, mooi natuurlijk. De play-offs, voor ons is het superleuk. Komt ook wel echt spanning bij kijken. Er is enorme vreugde bij jullie. Kan je een beetje beschrijven wat er in de ploeg loskomt nu deze weken?
17: Veel vreugde, maar we moeten het door blijven pakken, hard blijven werken. Maar nu zijn we blij, maar het knopje moet snel schakelen op naar de volgende wedstrijd.
8: Ja, je klinkt al helemaal zakelijk en goed als een voetballer. Je bent een van de favorietjes van Hans. Hans, wat wil je nou aan hem vragen?
5: Ik wil hem alleen aan hem vragen van lekker zo door blijven gaan. Onbevangen zijn en niet te veel naar Bram luisteren, want dan ga je veel te veel mee verdedigen. En wat ik zo mooi aan je vind, is dat je recht op iemand afgaat en dat de tegenpartij niet weet of dat je over zijn rechterbeen of over zijn linkerbeen er langs gaat. Heb je dat altijd al gehad?
17: Ja, ik heb het altijd al gehad. Een beetje stiekem afgekeken bij mijn broer. Hij had me het ook meegegeven dat ik het moest doen. En dan neem ik het altijd mee.
10: Ja, mooi. We hebben sowieso vorig jaar ook een mooi interview gehad waarin je zei dat je sneller was ook dan je broer, nog sneller. Heb je dat ook dit seizoen laten zien? Ik weet niet wat de topsnelheden in de Bundesliga zijn, maar hoe gaat het met die strijd tussen jullie?
17: Nou, ik weet dat ik sneller ben. Ik denk zelf nog steeds dat ik sneller ben en hij weet het denk ik ook.
10: Ja, mooi. We hebben net dus al wat beelden ook gehad van Bram van Polen. Die laat zien hoe goed je mee verdedigt. Wanneer is dat kwartje bij jou gevallen? Dat je dacht, weet je wat, ik ga ook gewoon volle bak meedoen en al mijn teamgenoten helpen.
17: Als ik mee moet verdedigen en belangrijk kan zijn voor het team, verdedigend en aanvallend, dan doe ik het graag. En ik denk dat de Grasshoppers wel goede buitenspelers hadden. Dus als ik dan mijn back kan helpen om het makkelijker voor hem te maken, dan doe ik het echt met alle liefde.
10: Ja, kijk, heel goed. Zo horen we het graag. Tot slot nog even, want eigenlijk met je oudere broer vinden we dat hij nog wel iets langer in Nederland had moeten blijven. Jij gaat eerst nog even vlammen in de play-offs, maar jij blijft voorlopig wel gewoon in Nederland, toch?
17: Ik focus me op de play-offs. Wat er gebeurt, dat hoor ik en zie ik wel allemaal. Maar ik zou niet weten.
10: Heel goed. We gaan je niet langer ophouden, want je moet gaan trainen natuurlijk. Heel veel succes tegen Willem II. En gaat helemaal goed komen, of niet? Als ik dat gevoel bij jullie een beetje hoor.
16: Hey Manuel, succes,
17: ja, zeker,
16: hè?
17: Zeker, zeker.
10: Succes, jongen.
17: Dank jullie wel.
10: Train ze.
17: Hey. Hoi, Stijl.
16: Ja. Kijk.
10: Ja, mooi. Ja, het is nu een grote... Ja. Je moet ook een beetje lachen als je natuurlijk moet vertellen. Ik focus nu op de play-offs. Maar ja, jij weet ook, dat zijn de antwoorden grappig, die er moeten komen.
13: Leuke jongen is het echt. Zeker. Hij heeft nieuwe tanden sinds hij... hij heeft een beter contract gekregen, denk ik. En verdiend. En hij is echt wat meer een meneer geworden. Dus echt leuk om te zien.
10: Ja,
16: leuke jongen.
10: Het is natuurlijk ook zo met voetballers. Ik focus me op de play-offs of ik focus me op de eerstvolgende wedstrijd. Ja, veel meer kunnen we ook niet verwachten dat ze zeggen, toch?
15: Nee, zeker niet.
16: Hij doet het toch goed?
10: Ja. Nee, zeker.
16: Rechtsbenige rechtsbuiten hebben we.
10: Ja.
16: Degene die we het meest blij hebben gemaakt van alle kijkers is Sjaak Zwart. Hè?
10: Ja, ongetwijfeld. We gaan drie vragen erbij pakken. Stijn, ik begin bij jou. Wie was je lastigste tegenstander?
13: Kudus.
10: Want, beschrijf eens even, als je een wedstrijd tegen hem speelt, wat is het meest frustrerend?
13: Dat was echt in mijn eerste of tweede jaar bij Almere, deze wedstrijd. En gewoon hoe snel hij wegdraait, hoe snel hij op de eerste meters is en die bal plakt echt aan zijn voet. Ja, dat kwam niet heel vaak in de buurt, zeg maar, had ik het idee.
10: Nou, dan speel je tegen jong Ajax, doet hij mee?
13: Ja, dat was wel een beetje competitievervalsing natuurlijk. Ja. Nee, hij speelde alleen de eerste helft, volgens mij kwam hij terug van een blessure. En scoorde ook meteen toen in de tweede helft mocht hij lekker binnen blijven.
10: Ja, hij kan wel wat. Bram, hoe erg ga je Rikkie van Wolfswinkel missen?
14: Ja, die ga ik wel missen. Ja. Het is een beetje, dit klinkt heel zielig trouwens, een beetje die generatie van mij die neemt nu een beetje afscheid met een Kramer inderdaad en Van Wolfswinkel. Maar ik vind Van Wolfswinkel ook hierin geldt gewoon wel weer, naast dat het echt een fantastische voetballer was, ook gewoon echt een persoonlijkheid. Ik kon ook altijd daarin wel genieten van ook duels met hem wel in het veld, omdat hij ook altijd wel het randje daarin opzocht. Ja, ook zijn media-optredens, daar kon ik altijd wel van genieten. Omdat hij wel altijd zei wat hij dacht. Ja, en daarnaast, ik had hem eigenlijk nog wel een jaartje door willen zien gaan. Want hij heeft nog steeds enorm veel waarde. En dat heeft hij ook dit seizoen ook echt wel weer laten zien bij FC Twente. Maar hij kiest zelf het moment. Hij houdt zelf de grip erop. Dus chapeau Rikkie. Hij heeft een fantastische carrière gehad. En een meer dan mooi mens.
10: En hoe erg gaat FC Twente hem missen, denk je?
14: Ik denk ook
10: qua persoonlijkheid?
14: Ja, juist dat stukje. Want je hoort ook in die groep, dat schijnt ook echt een hele leuke groep te zijn en hoe ze met elkaar omgaan. En ja, hij is natuurlijk wel iemand die daarin, hij schijnt altijd zo'n rat te hebben waarin
10: ze
14: wel van allerlei...
10: moet je wat draaien.
14: Ja, precies dat. Dus ja, je hebt dat soort gasten wel nodig in een team die af en toe een beetje de... Anders blijft het allemaal maar zo serieus. Je hebt even die gasten nodig die... Ja, even met een knipoog soms wat dingen doen en een beetje lopen te gallen. Maar ondertussen wel op het moment dat het moet, dat ze dan gas geven. Dus Ja, ik denk dat ze dat bij Twente wel gaan missen.
5: Het allerbeste, want we weten natuurlijk allemaal dat het een centrumspits is. De allerbeste wedstrijd die ik van hem ooit gezien heb was op Old Trafford, Manchester United tegen Twente. Toen heeft de trainer 10 mensen op het bord gezet en hebben ze tegen Ricky gezegd: doe maar wat je wil. En hij was
14: speelde een beetje vanaf rechts, toch?
5: Ja, gewoon eigenlijk mocht hij doen wat hij wil en hij was geweldig.
14: Ja. Ja, dus ik vond hem in de bekerfinale ook wel aardig met Vitesse. Met zijn...
5: Dus misschien heeft hij 17 jaar op de verkeerde plek gestaan. Ja.
13: Rechtsbuiten.
5: Ook lastig.
10: Ja, dat zou kunnen. Ze spelen vanmiddag in de Goalsvesten tegen Sparta. 16:45 ook, die wedstrijd, logischerwijs. Joris, wie is de beste speler met wie jij hebt gevoetbald?
15: Vincent Janssen, denk ik.
10: Ja?
15: Ja, denk ik. En in potentie met Ringo Meerveld nu, bij Heerenveen.
10: Ja, laten we het eerst even over Vincent Janssen hebben. Ja, ongekend doelpunt, fenomeen. Echt een machine toen, hè, dat seizoen ook vooral.
15: Ja, die kon je overal op het veld de bal spelen. En dan werd het dit seizoen een doelpunt.
10: Hoe lekker is dat als je weet dat iemand als een soort magneet op die goal werkt?
15: Ja, heerlijk. Heerlijk. Maar hij kon ook supergoed, of hij kan supergoed meevoetballen. En het is heerlijk om met hem te spelen.
5: En Ringo Meerveld, wat voor potentie zie je in hem?
15: Ik vind het sowieso bijzonder dat hij nu bij Heerenveen speelt. Dat er niet andere clubs zijn die hem opgepikt hebben.
5: Zo goed is hij al?
15: Ja, ik vind hem heel goed. Ik zou hem altijd bij je nemen. Nee, als je zijn dribbles ziet en zijn techniek. En als hij dat nog meer gaat combineren met rendement, dan
5: zit er geen... daar is hij zelf ook heel kritisch in. Hij moet meer scoren, hè?
15: Ja, hij is soms wel te kritisch op zichzelf. Maar ik denk dat dat nu wel aan het veranderen is. Nu, ja. Ja, want ik heb het al eerder gezegd. Ik speel hem het liefst elke bal in.
5: Ja.
15: En dan gaat er wat gebeuren. En
14: Heeft hij zelf het besef hoe goed hij wel is?
15: Nee, te weinig, denk ik. Of in ieder geval te weinig scheid. Dus in principe moet hij elke bal vragen en overal op het veld. En dan de dribbel inzetten. En dat kan nog meer.
10: Want juist nu, Bram, in hoe het voetbal tegenwoordig is, ben je bijna afhankelijk van zo'n speler, toch? Die echt iets kan creëren.
14: Ja, want daardoor moeten uiteindelijk tegenstanders een keuze maken. Dat zag je van de week mooi, denk ik, met Paris tegen Bayern München. Ja, dat heb je gasten die... Ja, een versnelling kunnen plaatsen of iemand voorbij kunnen, wat denk ik Staaij ook heel goed kan. En dan dwing je een tegenstander tot keus. Ja, en dan, wat Joris denk ik ook wel goed zegt, ja, je wil die gasten altijd aan de bal krijgen. Alleen het is ook wel lekker als ze zelf dat besef hebben hoe goed ze wel niet zijn.
15: Ja.
10: Ja. Vanmiddag is het ook tijd voor Ajax tegen FC Utrecht. Iets meer dan een half jaar geleden was FC Utrecht-Ajax de eerste wedstrijd onder Fred Grim. Nou, inmiddels is Garcia al een tijdje de eindverantwoordelijke. En hij mag aan de bak, want het is altijd spektakel tussen Ajax en FC Utrecht. We gaan terug naar het jaar 1999, toen de strijd tussen nummer 3 en 10 van de ranglijst.
18: 6-4. Costa duelleert met Kronkjer. Kronkjer opnieuw, dankzij Sier. En de Deen is snel. Loopt zijn man, schuift de man eruit. En dan schiet Bakir in eigen doel. En komt Ajax op 1-0. Alberto komt achter Van Mol vandaan. En daar is de 2-0. Benny McCarthy scoort. Kronkjer is links. En Kronkjer is snel. En scoort 3-0. De kroning van een voortreffelijke wedstrijd tot nu toe. Vrije trap Utrecht, John de Jong. Van Eikeren. En Mos. En dan is het 3-1. Toch weer Mos. Witske. En een intikkertje van Benny en dan is het 4-1. Jean-Paul de Jong. Mos. Ja, een knappe goal van Michael Mos. Een hele mooie. Zijn tweede goal van vanmiddag tegen de club waar hij ooit begon. Waar hij misschien in de toekomst weer gaat spelen. Michael Mos. Witske bij de tweede paal. Daar is Melchiot. En daar is Benny met een prachtige goal. 5-2.
10: Ja, 5-2, een doelpuntrijke editie. 16:45 dus Ajax tegen FC Utrecht. Joris, het maakt altijd wel wat los bij FC Utrecht als ze tegen Ajax spelen. Met wat voor gevoel ging jij die wedstrijden in tegen Ajax?
15: Ja, ik denk dat het wel iets groter gemaakt werd dan dat het was.
10: In welke zin?
15: Ja, dat, soms hoor je wel eens Utrecht kan het alleen tegen Ajax. Maar dat is niet het geval. Zo leeft het in ieder geval in mijn tijd helemaal niet in de kleedkamer. Maar nu, ik denk dat Utrecht nu wel het gevoel heeft dat ze wat te halen valt daar.
8: Ja, want verbaast het je nog hoe het bij Ajax is gegaan? En hoe het, want ik bedoel, jij hebt ook de jaren meegemaakt dat je met een ander gevoel naar de Johan Cruijff Arena ging.
15: Ja, zeker. Ja, dan hoopte je dat het bij rust nog maatschappelijk was. Nee, het is, ik denk dat er sowieso geen één team in de Eredivisie is die nu naar de arena gaat met het gevoel van we gaan inzakken of we gaan hopen dat we gelijk spelen. Nee, ja, het verbaast me enorm dat dat zo snel kan afzakken.
8: Een van de thema's dit seizoen is wat de positie is van Oscar Klok en of hij wel of niet moet spelen. En dan zien we eigenlijk onder drie verschillende trainers dat daarin ook zijn positie soms ter discussie staat. Jij hebt met hem gespeeld. Wat kan je over hem vertellen?
15: Ja, super doelgerichte speler met enorm goede techniek. Maar ja, qua intensiteit is het nog niet top. En als je dan in een team speelt waar het allemaal niet lekker draait en steeds een nieuwe trainer, ja, die kiest dan meer voor zekerheid en vastigheid in het team. En dan valt hij net buiten de boot. Maar in potentie kan hij wel een hele goede speler zijn.
5: Maar jij hebt dus bij Maccabi Tel Aviv met...
15: Zes maanden. En toen ging hij naar Salzburg.
5: En speelde die toen op 10 of hangend aan de linkerkant?
15: Nee, hangend aan de linkerkant, omdat er nog wel wat aan ontbrak in het verdedigen. Dus dan word je al vrij snel hangend op links.
5: Ja, daarom vraag ik het. Dat doet me denken aan de hoofdscout die Ajax had, Hans van der Zee. Die kwam ik van de zomer ergens tegen. En die zei van Glock, en toen had hij natuurlijk nog geen minuut gespeeld. Dat is in balbezit een geweldige nummer 10. Maar bij Red Bull zetten ze hem altijd hangend links buiten, omdat hij bij balverlies niet al te veel meedoet. En is dat de goede omschrijving?
15: In de tijd bij Maccabi wel, ja. Maar ik had verwacht dat als je dan een paar jaar Red Bull Salzburg op hebt zitten, dat je wel anders weer, in ieder geval anders binnenkomt bij Ajax. Maar ja, je ziet het aan alle spelers. Het is heel lastig om in een slecht draaiend Ajax uit te blinken. Alleen Gods, denk ik. En Baas misschien.
8: Maar wat dacht je toen Ajax vlog haalde?
15: Ik dacht een hele goede transfer, zeker. En ja, ik weet niet voor hoeveel die gehaald is, maar nee, ik dacht dit moet een succes worden.
8: Ja.
15: Kan nog.
8: Ja, kan nog. Een van de lichtpuntjes bij Ajax, een van de misschien wel weinige lichtpuntjes is Guy. Afgelopen vrijdag ging Christian Willaert bij hem langs.
19: I've improved a lot mentally on these 3 years, and but also on the pitch, I feel like I've become stronger, faster. Better defensively, even though I can still improve, I know. But yeah, delivered some good goals and assists.
8: Ja, want Bram, dat had je misschien een tijdje geleden niet gedacht. Dat Guy een van de uitblinkers zou zijn soms. Of wel?
14: Ja, hij is wel met zijn, dan kom je weer op het woordje intensiteit, is hij wel een verschilmaker natuurlijk bij Ajax, omdat de rest daarin ook gewoon wat matig is. En je ziet hem nog in de laatste half uurtje bij een hoop aan schort, zie je hem nog wel die sprintjes diep maken. Ja, dan kun je daarin dus wel op zijn plek, op zijn manier, wel een soort van verschil maken.
5: Ja. Maar we hebben hem nu toch wel allemaal heel lang gezien en we zijn allemaal heel kritisch op hem geweest. Maar als je hem nu toch ziet, dan zou hij in elke ploeg die 3-5-2 speelt met wingbacks. Het lijkt me een geweldige wingback, want hij is snel. Hij heeft best een fijne voorzet. En hij kan niet zo goed verdedigen. Nou, dus dan moet je toch eigenlijk naar een ploeg waar je niet zoveel hoeft te verdedigen.
14: En vooral veel moet lopen.
5: En veel moet lopen.
14: Ja, eens. Ben ik het met je eens, Hans.
8: Nou, lopen kan hij wel. Het is ook nog even de vraag wie uiteindelijk de trainer gaat worden bij Ajax. Nou zijn er wel wat trainers gelinkt al aan Ajax. Maar wat voor type hebben ze nou nodig, denk je, Hans?
5: In ieder geval een type die, want Jordi Cruijff heeft gezegd van we doen niet aan een overgangsjaar, we doen niet aan uitspraken over 2 jaar moeten we kampioen worden. We moeten volgend jaar kampioen worden. En we zullen zo snel mogelijk weer het Ajax-voetbal moeten spelen. Nou, als je ziet dat Dick Schreuder dat bij NEC in 6 weken tijd dat hele aanvallende voetbal erin krijgt, in 6 weken tijd, dan zal de trainer die Jordi Cruijff aan gaat stellen, en dat wordt waarschijnlijk een Spanjaard, en waarschijnlijk Michel van Girona, ja, ik hou wel van technische directeuren die zich niet verstoppen. We moeten gewoon volgend jaar kampioen worden. Niet we willen kampioen worden, we moeten kampioen worden. We moeten het Ajax-DNA-voetbal weer gaan spelen. Dus dat zal in 6 weken tijd een enorme omslag teweeg gaan brengen. Maar ja, dat kan. En nou ja, Dick Schreuder noemden we net, die is geen kandidaat.
8: Nee, vind je dat nog verrassend ergens? Of?
5: Nou, dan mag ik wel één keer zeggen dat ik hem tegen het lijf liep en het aan hem vroeg.
8: Schreuder of Cruijff?
5: Cruijff. En hij zegt van, wij moeten door op het idee van mijn vader, 4-3-3. En ik heb hem beloofd dat overal waar ik zal werken, dat het 4-3-3 is. Nou, Dick Schreuder speelt geen 4-3-3. Dus
8: daarmee is het antwoord dan gegeven, bedoel je?
5: Ja.
8: Toch?
14: Ik vind het wel zonde.
8: Ja?
14: Ja, ik had dat gewoon wel willen zien. Dat super aanvallende, ik denk dat ze dat helemaal in de arena wel, of dat nou 4-3, en ik snap dat inderdaad met de gedachtegang van Cruijff.
8: Maar je zei wel bij de dilemma's, ik verwacht niet dat hij nog trainer van NEC is. Wat verwacht je dan?
14: Ik verwacht wel dat hij nog een stap gaat maken na dit seizoen. Ja, ook omdat ik niet verwacht dat NEC dit volgend jaar nog een jaartje kan opbrengen. Ik denk dat hij ook wel toe is aan nog een stap.
8: Maar een buitenlandse club dan?
14: Ja. Ja, er blijft niet zoveel over in Nederland. Het ligt allemaal vast. Ja, dat is erg zonde. Want ik denk dat een ieder wel en bij een top 3 ploeg had willen zien. Omdat je dan, je bent gewoon benieuwd of ze dat wat ze nu bij NEC laten zien, of je dat ook met een top 3 ploeg kan. Ik denk van wel. Ja, ik denk niet dat we dat volgend jaar gaan zien.
8: Nee.
5: Ik denk ook van wel.
14: Ja.
5: Dat hij dat kan. Alleen als je bij de top 3 in één keer heel anders gaat. Brian Prieske, die is met pek en veer eigenlijk de Kuip uitgezet omdat hij met wingbacks speelde.
8: Ja. Over die top 3 gesproken, vroeg jou wat meer passend zou zijn als vervolgstap. Mm-hmm. Top 3 of het buitenland? Jij zei eens.
13: heel goed antwoord op dat, inderdaad. Ja.
8: Maar waarom zou dat je voorkeur hebben in Nederland?
13: Ja, ik denk sowieso dat het gewoon vanuit jongs af aan al voor mij gewoon een droom is om in de top van Nederland te spelen. En ik denk dat ik ook nog genoeg mezelf kan ontwikkelen hier in Nederland. Dus ja, mijn ideale plaatje zou ik gewoon in de top van Nederland daar weer verder willen ontwikkelen en belangrijk zijn. En dan uiteindelijk wel een keer een mooie stap naar het buitenland maken.
8: Ja. En op het moment zeg maar, dat er nou ja, sprake was van een stap, wat zijn dan ja, zeg maar dingen in je spel dat je voor jezelf beoordeelt van, ja, het gaat wel goed, ik zou er wel aan toe zijn?
13: Nu bij Groningen, dat ik bij Groningen voel van, ja, dat gaat denk ik geleidelijk dat je gewoon steeds bepalender wordt in een team en dat je op de trainingen, maar ook in de wedstrijden, dat je merkt van oké, weet je, het gaat gewoon allemaal heel erg vanzelf en dat je op een gegeven moment merkt van op de trainingen of wat dan ook van oké, ik heb niet meer echt die uitdaging die ik misschien wel had toen ik hier binnenkwam en dat je dan dus ook merkt van, ja, ik denk dat ik nu wel toe ben aan weer een stapje omhoog. En,
8: want hoe lang had je ervoor nodig, zeg maar, van Almere naar Groningen, dat het toch ietsje sneller ging op de training? Dat je dacht van, ik heb het wel onder de
13: knie? In het begin had ik daar niet mijn beste. De eerste paar wedstrijden was ik niet op mijn best. En ik had best wel even, omdat ik even moest wennen aan de intensiteit en aan een andere manier van spelen.
8: Dat je iets vaker in een rondo stond dan dat je gewend was?
13: Dat zit hem niet per se. Nee, ja, meer in de andere dingen, maar
8: Had gekund.
13: Nee, maar dat, ik denk dat ik na een paar maanden wel helemaal gezetteld was en dat ik richting de winterstop eigenlijk alles heb gespeeld.
8: Ja, en nu eerst maar herstellen.
13: Ja, dat duurt nog wel even, maar dat komt helemaal goed.
5: Bij Ajax zoeken ze al sinds Henderson weg is, hè, zoeken ze nog steeds nummer 6. Wie van jullie twee lijkt het meest op Henderson? Qua voetballer.
8: Oh, dan moet je ook zelf zeggen.
13: Uiterlijk ga je naar mij stijgen,
15: denk ik.
5: Ja? Ja,
15: denk
5: want jij bent daar nog te dynamisch.
14: Het is Messi.
15: Die vergelijking was er. Nee, ja, ik denk ja, nou, niet helemaal hetzelfde profiel, denk ik. Jij, maar
13: ik denk het ook niet per se, hoor.
15: Maar ik zie hem daar wel passen, zeker. Ja.
13: Nee, ja, ik denk dat we allebei niet per se echt één op één Henderson type zijn.
5: Maar je speelt wel op die plek, toch?
13: Ja, alleen denk Henderson speelde, weet niet, die speelde echt als enige controleur. Wij spelen wel met twee controleurs en ik ben ook best wel meer box-to-box. En volgens mij bij jullie is dat ook zo. Ja. Dat je best wel wat vrijheid hebt om ook nog naar voren te gaan. En hij blijft wel echt in de middencirkel volgens mij bij wijze van.
8: Want Joris, als ik jou zie voetballen, jij kan toch ook nog wel een stap zetten?
5: Daarom volg ik het. Lijk je een beetje op Henderson. Maar
15: Nee, ik heb zeker nog ambitie om een stap hoger op te gaan. En wanneer, dat moet blijken. Maar nee, zeker. Zo ben ik ook teruggekomen in Heerenveen.
20: Ja, om even te laten zien wat je nog kan en misschien in beeld te komen bij...
15: En niet om, ik bedoel meer niet om af te bouwen. Om weer, daarna weer een stap te zetten.
20: Ja, want ja. Je bent 31 voor de duidelijkheid, 31. Niet 32. Voel je dan ook iets meer druk dat je denkt, ja, ik heb niet meer heel lang. Moet wel, je kan niet gewoon zoals tijd denken van, nou, het komt wel of het komt hierna.
15: Nee, eigenlijk niet. Wat ik al eerder zei, nee, ik voel nog helemaal niet dat het einde in zicht is. Dus nee, eigenlijk niet.
20: Bram, wat zou jij wel voor je zien?
14: Wat voor stap nog?
20: Ja?
14: Pff, ja, geen idee. Ja, een stap, ja, als je nu een stap vanuit zijn positie een stap in Nederland te maken, dan kom je ook uit op een top 3. Toch? Ja, een AZ misschien, maar daar heb je al gezeten. Heb je al uitgespeeld. Nou,
20: dat kan toch ook mooie ronde cirkels zijn?
14: Ja, zou kunnen, maar zolang Klaasje daar zit... Nee, ja, maar zolang Klaasje zit, is het misschien niet helemaal vergelijkbaar. Maar dan denk ik niet dat een optie zou zijn. Maar, ach, hij moet zelf weten. Als ik jou was, zou ik lekker gaan harken nog ergens in het buiten. Ja. Pak wat je pakken kan, hoor.
5: Zo is het. Ik hou wel van harken.
20: Ja, zeg Bram, degene die nog nooit
14: heeft. Ja, ik weet het. Maar daarom ik weet het goed is.
15: Hij is bij ESPN aan het harken.
20: Ja, hij is bij ESPN aan het harken. Zeker, zeker. Ja. Ontzettende zwaargewicht, hoor, bij ons. Goed, we gaan er nog één keer tussenuit. We zijn zo meteen terug. Gisteren was het play-off voetbal. Maar afgelopen vrijdag waren de Eurocheckpot vrouwen eredivisie teams aan de beurt. En daar is de schaal net als bij de mannen uitgereikt aan PSV. Tot zo.
21: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Plus.
22: Hartelijk welkom aan de Robin.
23: Robin special. Huh?
22: Ja, ja, ja. That's why we're doing this.
24: It's the dream to achieve something.
22: They're not gonna be champions. Thank you guys.
23: Het is geen nieuw bijna vol.
25: Het is gewoon echt een heel mooi jaar geweest. Ja!
26: Is dat een avond om nooit te vergeten?
27: Very secret place.
25: Dat was wel echt een heel speciaal moment.
27: Outstanding and fantastic to be a part of it.
28: De terechte kampioen, denk ik.
29: De documentaire Guess Who's Back. Vanmiddag om 12 uur op ESPN.
30: Guess Who's Back is mogelijk gemaakt door de partners van ADO Den Haag.
31: Huiswerken. Ik ben er gek op. Net zo lekker, maar beter voor mijn budget.
32: Maar thuis breten we ook energie en internet.
33: Lijkt je wel een all-you-can wifi?
34: Het lijkt wel een all-you-can wifi.
33: En meer betalen voor hetzelfde mobiele bereik? Dat gaat er bij mij niet in. Daarom zit ik bij Budget Thuis. Dezelfde kwaliteit, maar dan voor een budgetprijs.
35: Het huismerk voor energie, internet en mobiel.
36: Ik heb huismerk in de koelkast. En nu ook in de meterkast.
37: Today we celebrate the first anniversary of the optimization program.
38: Human driving anomaly detected.

0: in A390. Let's not be driven by technology. Let's drive it.
1: Die windmolen levert dezelfde stroom, maar iedereen rekent een andere prijs. Dat gaat er bij mij niet in.
2: Standaard scherpe energietarieven en tot €400 cashback.
3: In Japan geloven we dat het spel van licht en schaduw de mooiste dingen zichtbaar maakt. Eindelijk is er een elektrische auto die ook uiterlijke schoonheid biedt. De volledig nieuwe Mazda 6e.
4: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Bespaar in één klap op meer dan 1000 artikelen. Met deze vrijdag tot en met zondag tot 50% korting op buitenbijtsen en lakken en verf.
5: Voor de makers.
6: Praxis. Wat zal onze auto nog waard zijn?
7: Wij kopen auto's.nl, weet het. Voer gewoon je autogegevens in en je krijgt jouw verkoopprijs. Krijg nu je topprijs op wijkopenauto's.nl.
8: Gevoelige tanden? Schakel pijnverlichting in met Elmex Sensitive Professional Repair and Prevent. Het sluit en herstelt direct de gevoelige plekken, zorgt voor langdurige verlichting en helpt terugtrekkend tandvlees voorkomen. Klinisch bewezen technologie.
9: Wie is er weer als beste getest?
10: InShare natuurlijk.
9: Ja, al voor de 10e keer. Sluit je ook aan. Voeg een eerlijke autoverzekering. Zonder gedoe en met een lage prijs. Check InShared.nl. InShared. We all benefit.
11: Welke auto je ook kiest, met het flexibele autoabonnement van Avent zit je nergens aan vast. Al binnen 4 dagen rijden vanaf €329 per maand. Kies jouw auto op eventsfree.com. Ben er snel bij, want op is op.
12: Eerst waren er gewoon de fruitjes. Maar Oasis maakt er iets fantastischer van. Oasis. Fris, fruitig en nu eindelijk in Nederland.
13: Let's change climate change together. Donate now. Just dig it.
14: Mijn internet.

0: Voor ieder unlimited abonnement.
1: Ik wil sneller dan snel.
0: Maximale snelheid.
1: Ik wil sneller dan snel. Ik wil sneller.
2: Dan snel?
3: Maximale snelheid bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone.
4: Combineer meer. Krijg meer. Combineer nu KPN, internet en mobiel. En krijg alleen bij KPN Netflix cadeau. Elke

0: vodafone.com/combivoordeel.
1: Alleen bij Vodafone krijg je maximale snelheid bij alle unlimited abonnementen. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers.
2: Tafel komt alles samen. IKEA. Een wereld aan ideeën. Nu bij IKEA 15% IKEA Family Korting op geselecteerde stellingkasten.
3: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen zien. En daarom krijg je bij ons een bril met kraswerende glazen vanaf 15 euro. Plus een gratis zonnebril. Of gewoon een tweede bril. Jij mag kiezen. Iedereen goed zien. Daar zorgen we voor. Specsavers. Maak een afspraak voor een gratis oogmeting.
4: Je weet pas waar je naar verlangt, zodra je het voelt. Maar soms staat dat waar je naar verlangt, recht voor je neus. De Cupra Terramar plug-in hybride. Nu vanaf 45.990 euro.
5: Weer de tijd van het jaar. De keukenkampioen play-offs zijn terug.
6: En nu komt het wel heel dichtbij.
5: De strijd tussen vreugde en verdriet.
6: Spiering schiet er binnen. Hoe is het onmogelijk hier? Telstar gaat naar de Eredivisie. 4-1. En nu is het weer terug.
5: De strijd die je niet kan voorspellen.
6: Dat kan het nooit een keer normaal.
7: Het wordt hier gekker en gekker.
5: De strijd in de keukenkampioen play-offs. Kijk je live op ESPN.
8: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Plus.
9: Welkom terug bij het staartje van Goedemorgen Eredivisie. We zagen voor de break al even de schaal omhoog gaan bij de PSV-vrouwen. En daarmee hebben ze historie geschreven, want nooit eerder wonnen ze de landstitel. De beker, die hebben ze al in de prijzenkast staan. Er was best wat spanning op deze wedstrijd. Maar het is Riona Shamaili al in de derde minuut op aangeven van Goerold Renate Jansen. Daarna werd het wat gammel, hier en daar de spanning te zien. Maar uiteindelijk is het Fennekoma in eerste instantie Red Loorzijd nog. Maar dit zorgt ervoor enorme vreugde en zorgt ervoor dat die eerste landstitel ooit een feit is. En dat moet dan uiteindelijk natuurlijk goed gevierd worden.
10: Ik weet niet wat de regels zijn, dat hoor ik straks, denk ik. Maar ja, hier moeten we echt zeker echt van genieten. Dit is de eerste keer historie geschreven voor de club. Dus ja, hier moeten we wel even van genieten, ja.
9: Je hebt een mooie bril. Zet hem eens op.
10: Het is een metabril. Om te zien wat wij doen in de changing room.
9: En wat doen jullie?
10: Wat wij doen? Party vandaag, vanavond en morgen.

0: Haar eerste minuten meteen in die kampioenswedstrijd. En ik denk dat ze bij het feesten ook wel even goed van de partij is geweest. 9 wedstrijden dus gelijktijdig vanmiddag. Hoop zijn er al voorbij gekomen, maar dit is ook nog wat je te wachten staat.
1: Lang leven de kampioen. PSV steekt met kop en schouders boven de rest uit.
2: Dat mag je zeggen als je de vroegste kampioen ooit bent.
1: En gaat vandaag op bezoek bij Go Ahead Eagles. Komt er nog een mooi toetje van Peter Bos en zijn mannen? Knappe prestatie. Fortuna Sittard en PEC Zwolle spelen ook volgend seizoen in de Eredivisie.
3: McNulty. Ja, van richting veranderd. Vliegt die bal erin. En dat is een enorme opsteker voor PEC Zwolle.
1: Vanmiddag spelen ze tegen elkaar in Sittard. Helemaal officieel is het nog niet, maar NAC kan degradatie bijna niet meer ontlopen.
2: 6 punten achter Volendam en Excelsior, de nummers 14 en 15.
1: Heerenveen speelt juist een sterk seizoen en kan zich gaan opmaken voor de play-offs voor Europees voetbal.
2: Vette en de 2-0.
0: Ja, een van die wedstrijden die daar dus tussen staat, dat is NAC tegen Heerenveen. Voor duidelijkheid, Joris, jij bent geschorst.
4: Alweer.
5: Eerste gele kaartschorsing ooit.
0: Ja?
4: Echt waar?
5: Ja.
0: Oh, dat verbaast me dan weer.
5: Ja, wij
0: nee,
5: niet.
0: Waarom eigenlijk? Nee, jullie niet, ja,
4: nee. Ja. Dus je bent nog nooit, dit is voor het eerst.
5: Ik heb wel eens een rode kaart gepakt, maar nee, nog nooit 5 gele kaarten in een seizoen.
0: Ja, eerst was je aanvallende middenvelder, nu sta je wat laag, moet je af en toe zo'n zakelijke gele kaart pakken. Ja. Is dat het dan?
5: Denk ik, ja. Vroeger sprak ik nog meer tegen de scheids, dus daar kwamen de gele kaart vandaan. Nu valt dat ook al mee.
0: Ja, ja, goed. We gaan allemaal het schakelprogramma kijken natuurlijk. Ondertussen zijn allemaal nog heel, komt allemaal goed. Dit is het hele programma, even voor de duidelijkheid. We kunnen maar goed en duidelijk zijn, want alles is gelijktijdig. We weten niet zo goed waar we naar moeten kijken allemaal. Maar in ieder geval het schakelprogramma. En 16:45, dus dit alle wedstrijden nog één keer voor de duidelijkheid. Feyenoord tegen AZ, Ajax, Utrecht, Go Ahead Eagles tegen PSV. Die wedstrijden zijn te zien op ESPN 2, 3 en 4. En voor de overige wedstrijden moet je op ESPN Watch zijn. Ga naar ESPN.nl, dan kan je een duidelijke uitleg krijgen hoe je daar terechtkomt bij je favoriete club. Dan kan je gewoon alles volgen. Bram, jij gaat straks lekker zitten voor het schakelprogramma.
6: Ja.
0: Maar als je toch een paar wedstrijden eruit moet pikken, waar ga je met extra belangstelling naar kijken?
6: Ja, voor mij de strijd onderin. Ik weet niet, dat vind ik altijd eigenlijk, ja, dat klinkt heel raar, maar het leukst. Ja, als van
0: als
6: afstand,
0: het niet om jezelf,
6: ja, als het niet om jezelf gaat, vind ik dat het leukst, omdat die belangen het groot zijn. Dus het, wat gaat het worden? Telstar, Heracles en Excelsior Volendam. Daar ga ik met veel plezier naar kijken.
0: Ja, jouw ploeg komt straks ook in actie. Je bent nog steeds denk ik wel gewoon de aanvoerder ook. Op dit moment dan even op afstand. Hoe kan je dan de ploeg steunen nu?
7: Ja, ik ga straks naar het stadion toe, dus ja, ik revalideer niet nu op de club, dus ja, je bent wel minder met het team, maar ik heb nog steeds heel veel contact met de jongens. En ik ga de wedstrijden, ga ik nu weer heen, dus dan zie je ze ook allemaal. En zo probeer je dat een beetje te combineren.
4: En doe je dat, doe je dat bewust niet revalideren op de club?
7: Ja, eigenlijk wel, omdat ja, ten eerste voor mij was het mijn familie in Amsterdam, dus ja, ook vooral voor na de operatie kon ik de eerste 6 weken kon ik zelf heel weinig. Dus even moeder, ja, het is vandaag ook moederdag, zal ik maar meteen even een compliment geven. Ja, die heeft me heel goed verzorgd eigenlijk, want ik, ja, ik kan gewoon heel weinig. Ik kon mijn eigen sokken niet eens aantrekken de eerste week. Dus dat was voor mij wel vrij snel van oké, voor mij is het beter. Ja, familie, voor het mentale gedeelte ook wel. En je hebt daar genoeg goede fysiopraktijken, dus...
0: Ja, we zijn bijna aan het eind gekomen van het programma, dus we pakken de laatste ronde erbij. Stijn, gaat Almere City promoveren dit jaar?
7: Zeker.
0: Ja?
7: Ja, hoop ik wel.
0: Komen de gevoelens nog een beetje terug?
7: Ja, het is wel leuk om te zien. Dat, ja, je hebt het zelf natuurlijk ook meegemaakt en ze doen nu weer heel goed in de play-offs. Dus ik krijg wel een beetje flashbacks naar toen we zelf promoveerden of via de play-offs.
0: Ja, want soms is het zo dat er een speciaal gevoel ontstaat tijdens de play-offs.
7: Ja.
0: Wat kan je vertellen over ja, wat er toen bij jullie loskwam?
7: Ja, ik zat deze set zat ik op de bank, dat was de finale, dus dat vond ik wel echt zuur. Maar ik weet wel, ja, het was gewoon zo'n groot feest met z'n allen. En ja, het was gewoon, we hebben ook best wel het kantje boord, zeg maar, het elke keer net gered. De eerste 2 rondes, 1 keer penalties en 1 keer echt de verlenging in de laatste seconde, zeg maar, dat we het haalden. Ja, het is gewoon, was heel mooi en het was ook een heel leuk team dit, dus eigenlijk helemaal positief.
0: Ja, nu zijn het dus Almere en Willem II komende woensdag en de return op zaterdag. Ja, we gaan er heerlijk voor zitten. Bram vindt dat dan ongetwijfeld ook hartstikke leuk als het zo spannend is. Joris, vraag voor jou. Hoe was die topscorerstrijd tussen Weghorst en Alireza? Voor duidelijkheid, seizoen 2017-2018. Ze maakten beide nog kans op die titel.
7: Ja,
5: vrij ongemakkelijk. Was dat? Nee, we speelden volgens mij

0: nergens meer voor.
1: Speelt tegen ons.
0: Ja, we speelden tegen jullie. Ja. Dat werd 5.
1: Ja, 5-0, 6-0.
0: Ja.
2: Maar hoe bizar was dat?
0: Ja, het was bizar. Ja, het leefde meer bij Wout dan bij Ali, had ik het idee. Maar misschien... Ali werd volgens mij topscorer uiteindelijk. Nee, het was, ik vond het soms best ongemakkelijk. Maar in ieder geval, bij elk doelpunt van Ali haalde Wout de bal op.
2: Maar maak je hier dan nog grapjes over, ook gewoon in het team? Of was daar echt geen ruimte voor?
0: Ik denk, ik kan me niet meer heel goed herinneren, maar Wout is echt een winnaar. Dus ik denk dat er weinig ruimte was voor grapjes aan zijn kant.
1: Wij hielpen ze ook wel aardig mee, hè?
2: Ja,
1: ik zit even te kijken, we waren ook wel lief.
0: Zwolle speelde weer nergens voor, denk ik.
1: Nee, het was bij ons al gebeurd, ja.
2: Maar kijk, hier Wout ook gewoon, ja. Die had een doel voor ogen. Uiteindelijk is het Alireza toen geworden. Ja, zo spannend is het helaas niet dit seizoen om die topscorers die toen bij Bram, zo'n verhaal, dat is toch krankzinnig. Gewoon in één team, twee gasten die nog strijden om die titel.
1: Ja, ik had gewild dat ik dat ooit ook een keer mocht meemaken. Dat je er twee in je team hebt die voor de topscorers titel strijden. Ja. Dat is op zich een goed teken.
2: Eentje was al lekker geweest misschien.
1: Dat was zeker al lekker geweest, maar ja, dat is mooi.
3: Nou wil ik toch, jij hebt hem elke dag meegemaakt, Wout Weghorst. Meningen gegaan van rechts naar links, van boven naar beneden, van voor naar achter op hem. Maar is hij niet de allergrootste de winnaar met wie je gewerkt hebt?
0: Ja, dat denk ik wel.
4: Je luistert naar Gouden Zone FM. Het is 12 uur.
5: Dit is Bas ter Leeuw met het radionieuws. Voor het eerst sinds de afsluiting van de straat van Hormuz is er een tanker uit Qatar doorheen gevaren. Het schip is inmiddels met een lading LNG op weg naar Pakistan, volgens persbureau Bloomberg. Eerder deze week voeren er ook al 2 LNG-tankers uit Abu Dhabi door de zeestraat. De export van vloeibaar aardgas uit Qatar is ook voor Europa belangrijk, sinds de gasimport uit Rusland grotendeels is weggevallen. Bij een jeugdvoetbaltoernooi in België is zaterdagmiddag een 7-jarige jongen overleden na een val van een opblaasbaar springkasteel. In de stad Hamme, even ten zuiden van Antwerpen, kwamen meerdere kinderen ten val nadat een voetbalspeler tegen een omheining viel. Er zijn ook berichten over een plotselinge windvlaag. De andere kinderen raakten licht gewond. Het Openbaar Ministerie doet onderzoek naar de toedracht van het ongeluk. De evacuatie van het cruiseschip Hondius op Tenerife is in volle gang. Bij een controle van de 150 opvarenden is gebleken dat geen van de passagiers symptomen heeft van een besmetting met het Hantavirus. Ze worden nu met bootjes naar de haven gebracht en gaan met beveiligde bussen direct naar het vliegveld. Vandaag en morgen worden ze naar Nederland en andere landen gevlogen. Het schip zelf vaart later door naar Rotterdam voor desinfectie. Bij een zelfmoordaanslag op een politiepost in Pakistan zijn gisteravond 14 agenten omgekomen. Ze werden in de stad Bannu, bij de grens met Afghanistan, aangevallen door militanten met een voertuig vol explosieven. De moordpartij is opgeëist door een tot dusver onbekende beweging, maar de Pakistanse overheid denkt dat het om de TTP, de Pakistanse Taliban, gaat, die al vele aanslagen heeft gepleegd met honderden doden tot gevolg. Het weer, het is helder en droog met vooral in het noorden wat bewolking. Het wordt vandaag met een mix van wolken en zon zo'n 12 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws.
6: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat momenteel file door grenscontrole op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland. 3 kilometer file vanaf Zevenaar, een kwartier vertraging. 10 minuten vertraging op de A12 vanuit Arnhem naar Den Haag bij Nieuwegein. Dat komt door werkzaamheden, de weg is verderop dicht. En na A27 Gorkum-Utrecht, daarbij knooppunt Lunetten. 5 kilometer file en 10 minuten vertraging door de werkzaamheden aan de A2 dit weekend.
4: Voetbal, darten. Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone FM.

Dit radiostation bevat schokkende geluidseffecten, knotsgekke DJ's en onzinnige berichtgeving. Tezamen met alcoholhoudende consumpties. Lees voor het beluisteren eerst de gebruiksaanwijzing op de verpakking of raadpleeg uw huisarts voor de juiste dosering.

0: luistert naar Goudenzone FM. Het is 1 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De politie heeft op een slaapkamer in Zutphen ruim 340.000 euro cash en ook wat drugs gevonden. Daarnaast lag er onder meer een gasalarmpistool in de woning van de 23-jarige man. De vondst volgde op een onderzoek naar een vermoedelijke drugsoverdracht in een park. Daar werden twee mannen uit Zutphen aangehouden van 19 en 23 jaar oud. Bij fouillering vond de politie ook wapens, drugs, telefoons en 3000 euro contant geld. De oudste verdachte wordt ook verdacht van witwassen. Nieuwe filmbeelden tonen hoe het Duitse leger in mei 1940 Nederland binnentrok via Zuid-Limburg. De unieke opnames zijn aangekocht door het Nederlands Instituut voor Militaire Historie. Volgens het instituut laten de beelden duidelijk zien dat Nederlandse militairen verzet boden. Onder meer bruggen in Maastricht werden opgeblazen om de Duitse opmars te vertragen. Van de strijd in Zuid-Limburg bestaan nauwelijks bewegende beelden. Ze zijn nu, 86 jaar na de Duitse inval, openbaar gemaakt. Rusland en Oekraïne beschuldigen elkaar van het schenden van het tijdelijke staakt het vuren. De wapenstilstand gold gisteren, vandaag en morgen en kwam er op verzoek van de Verenigde Staten. Rusland zegt dat Oekraïne drone- en artillerieaanvallen heeft uitgevoerd. En volgens Moskou zijn tientallen Oekraïnse drones neergehaald. Oekraïne meldt juist nieuwe Russische aanvallen en geweld aan het front. In de regio Zaporizhia is volgens de gouverneur daarbij zeker 1 dode gevallen. En een 53-jarige Italiaanse vrouw ontdekte pas na 7 maanden dat er een chirurgische schaar in haar buik was achtergebleven. Het metalen voorwerp van ruim 15 centimeter werd gevonden na een CT-scan. Sinds een operatie in een privékliniek in Napels had de vrouw ernstige buikpijn. Volgens Italiaanse media had de betrokken chirurg de schaar tijdens de ingreep achtergelaten. De arts is inmiddels aangeklaagd. Morgen wordt de vrouw opnieuw geopereerd om de schaar uit haar buik te verwijderen. Het weer, er is een mix van bewolking en af en toe zon. Het blijft op de meeste plaatsen droog bij zo'n 13 graden in het Waddengebied tot 20 in het zuiden. En een matige, aan de westkust vrij krachtige noordoostenwind. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er staan weer vooral files in de regio Utrecht. Op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht tussen Culemborg en Everdingen 3 kwartier vertraging. Het hele weekend is de A2 weer dicht tussen Everdingen en het knooppunt Oude Rijn. En het komt ook nog eens een keer door een ongeluk op de omleidingsroute. De A27 vanuit Gorkum naar Utrecht tussen Lexmond en Everdingen heb je 20 minuten vertraging. En daar zijn 2 rijstroken dicht. Dan naar de A12 richting Den Haag bij Utrecht tussen Houten Oost en knooppunt Oude Rijn. Een kwartier extra, ook dit komt door werkzaamheden. Dan op de A12 richting Duitsland voor de grensovergang 10 minuten extra reistijd.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Goudenzone

nieuwe Jack Swing. Disco, soul, swingy, R&B. De allerbeste classics hoor je op zaterdagavond in de Soul Dance Train met Vincent de Groot.

0: luistert naar Goudenzone FM. Het is 2:00.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Bij de marathon van Leiden is een deelnemer overleden, zo laat de politie weten. Wat er precies is gebeurd is nog niet bekend, maar het gaat volgens de politie om een gezondheidskwestie. Daarom wordt er geen onderzoek gedaan. Het is onbekend welke afstand de deelnemer liep. Na het incident werd het evenement korte tijd stilgelegd. De 10 kilometer en de Kids Run zijn inmiddels afgelast. De organisatie van de Marathon van Leiden was nog niet bereikbaar voor commentaar. De medische controles van de Nederlandse opvarenden van het cruiseschip de MV Hondius zijn afgerond. Volgens het ministerie van Volksgezondheid vertrekken ze over een half uur vanaf Tenerife naar Eindhoven. Na aankomst in Nederland volgt er dan nog een korte medische controle. Daarna worden de passagiers met speciaal vervoer naar huis gebracht. Buitenlandse opvarenden gaan in Nederland naar een quarantainelocatie van de GGD. De politie heeft op een slaapkamer in Zutphen ruim 340.000 euro cash en ook wat drugs gevonden. Daarnaast lag er onder meer een gasalarmpistool in de woning van de 23-jarige man. De vondst volgde op een onderzoek naar een vermoedelijke drugsoverdracht in een park. Daar werden twee mannen uit Zutphen aangehouden van 19 en 23 jaar oud. Bij fouillering vond de politie ook wapens, drugs, telefoons en 3000 euro contant geld. De oudste verdachte wordt ook verdacht van witwassen. En nieuwe filmbeelden tonen hoe het Duitse leger in mei 1940 Nederland binnentrok via Zuid-Limburg. De unieke opnames zijn aangekocht door het Nederlands Instituut voor Militaire Historie. Volgens het instituut laten de beelden duidelijk zien dat Nederlandse militairen verzet boden. Onder meer bruggen in Maastricht werden opgeblazen om de Duitse opmars te vertragen. Van de strijd in Zuid-Limburg bestaan nauwelijks bewegende beelden. Ze zijn nu, 86 jaar na de Duitse inval, openbaar gemaakt. Het weer, er is een mix van bewolking en af en toe zon. Het blijft op de meeste plaatsen droog bij zo'n 13 graden in het Waddengebied tot 20 in het zuiden. En een matige, aan de westkust vrij krachtige noordoostenwind. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A2 van Den Bosch naar Utrecht heb je tussen Culemborg en Everdingen een kwartier vertraging. De A12 richting Den Haag tussen Bunnik en Knoopend Oude Rijn ook een kwartier extra. A16 vanuit Breda naar Rotterdam voor Terbrechtseplein 20 minuten vertraging door een ongeluk. En op de A27 Gorkum-Utrecht ook 20 minuten vertraging tussen Lexmond en Knoopend Lunetten.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Goudenzone FM.

0: luistert naar Godenzone FM. Het is 3:00.
1: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws. In Politiek Den Haag is ophef ontstaan over het hoge aantal Palestijnse asielzoekers in Nederland. Volgens onderzoek van de IND vangt Nederland nu de meeste Palestijnse asielzoekers van de EU op. Veel van hen hebben al een verblijfsvergunning.

0: verblijfsvergunning in Griekenland, maar reizen toch nog door naar hier. Asielminister Van den Brink weet niet waarom zoveel Palestijnen dat doen. VVD en andere partijen willen dat het kabinet de instroom snel terugdringt. Maar het terugsturen naar Griekenland blijkt juridisch en praktisch ingewikkeld. Rotterdam bereidt zich voor op de komst van het cruiseschip Hondius. Dat vaart vanuit Tenerife naar de Maasstad nadat alle passagiers van boord zijn gehaald en wordt waarschijnlijk eind deze week verwacht. Rotterdam werkt daarbij samen met onder meer de GGD, de veiligheidsregio en de rederij. Het cruiseschip wordt in Nederland grondig schoongemaakt na de uitbraak van het Hantavirus. Alle passagiers worden eraf gehaald en een deel van de bemanning blijft aan boord voor de reis naar Rotterdam. Bij de marathon van Leiden is een deelnemer overleden, zo laat de politie weten. Wat er precies is gebeurd is nog niet bekend, maar het gaat volgens de politie om een gezondheidskwestie. Daarom wordt er geen onderzoek gedaan. Het is onbekend welke afstand de deelnemer liep. Na het incident werd het evenement korte tijd stilgelegd. De 10 kilometer en de Kids Run zijn inmiddels afgelast. De organisatie van de marathon van Leiden was nog niet bereikbaar voor commentaar. En bij protesten tegen een noodopvang voor asielzoekers in Apeldoorn zijn 26 mensen aangehouden. Betogers bekogelden de politie gisteravond met vuurwerk en hinderden het verkeer. Waarschijnlijk waren het leden van Defend Netherlands. Ook werd een voertuig belaagd dat wilde doorrijden. De burgemeester kondigde daarop een noodbevel af, waarna de ME ingreep. Eén man werd aangehouden voor het mishandelen van een boa. De gemeente wil tijdelijk 240 asielzoekers opvangen in een leegstaand schoolgebouw in Apeldoorn. Het weer, er is een mix van bewolking en af en toe zon. Het blijft op de meeste plaatsen droog bij zo'n 13 graden in het Waddengebied tot 20 in het zuiden. En een matige, aan de westkust vrij krachtige noordoostenwind. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen.
2: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gelderzone.

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 4 uur.
1: Dit is Ewald van Lient met het radionieuws. Tijdens de halve marathon in Leiden is een 15-jarige deelnemster uit Oegstgeest overleden nadat ze onwel werd. Reanimatie ter plaatse was tevergeefs, meldt de organisatie. Het meisje werd tijdens het hardloopevenement direct afgeschermd van het publiek. De geplande 10 kilometer en de kinderloop zijn na het incident afgelast. De organisatie onderzoekt hoe het kan dat ze meedeed, want voor de halve marathon moet je 16 jaar oud zijn. Prins Pieter Christiaan zegt op X mee te leven met de nabestaanden. Er is Brits militair medisch personeel per parachute geland op het afgelegen eiland Tristan da Cunha. Ze gaan een man helpen die mogelijk besmet is met het Hantavirus. De patiënt verliet eerder het cruiseschip Hondius en zit daar nu in isolatie. Op het eiland wonen maar 221 mensen en er is nauwelijks medische zorg beschikbaar. Volgens het Britse leger is dit de eerste keer dat er zo'n medische parachutehulp wordt ingezet. Op het eiland ten westen van

0: Uit Afrika is het team van 6 parachutisten en 2 artsen gedropt. Rotterdam bereidt zich voor op de komst van het cruiseschip Hondius. Dat vaart vanuit Tenerife naar de Maasstad nadat alle passagiers van boord zijn gehaald en wordt waarschijnlijk eind deze week verwacht. Rotterdam werkt daarbij samen met onder meer de GGD, de veiligheidsregio en de rederij. Het cruiseschip wordt in Nederland grondig schoongemaakt na de uitbraak van het Hantavirus. Alle passagiers worden eraf gehaald en een deel van de bemanning blijft aan boord voor de reis naar Rotterdam. En de Duitse regering ziet weinig in een bemiddelende rol voor oud-bondskanselier Schröder bij overleg met Rusland. Volgens regeringsbronnen is het voorstel van president Poetin niet geloofwaardig. Schröder ligt in Duitsland al langer onder vuur vanwege zijn nauwe banden met Rusland. Berlijn zegt dat Poetin zijn houding in de oorlog met Oekraïne niet heeft veranderd. Volgens de Duitse regering zou verlenging van het huidige staakt-het-vuren dat tot en met morgen loopt een betere stap zijn. Het weer, er is een mix van bewolking en af en toe zon. Het blijft op de meeste plaatsen droog bij zo'n 13 graden in het Waddengebied tot 20 in het zuiden en een matige, aan de westkust vrij krachtige noordoostenwind. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op deze weg heb je nu de meeste vertraging. De A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht voor Everdingen 20 minuten extra. En dat geldt ook voor de A4 naar Amsterdam voor het knooppunt de Nieuwe Meer. Dat komt door een ongeluk. Op de A15 vanuit Nijmegen naar Rotterdam 35 minuten vertraging tussen Gorkum en Sliedrecht-West. En de A27 naar Utrecht tussen Lexmond en knooppunt Lunetten 20 minuten extra.
2: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gelderzone FM.

0: hoopvolle Ajax van 18-19. Hij was er toch maar mooi bij in Madrid en in Turijn. Nu staat hij klaar in de catacombe van de schitterende Johan Cruijff Arena. Het dak is open en het is prima weer om te voetballen. En dus ook op de tribunes weinig jassen. Veel rood met wit, veel mooie Ajax-shirts. En misschien hier en daar ook wel lichtblauw. Want het derde shirt is geïntroduceerd voor komend seizoen. Een mooi lichtblauw shirt met een wave eroverheen. Dat is alvast bekend hoe dat shirt eruit gaat zien van Ajax voor het komende seizoen. En je hoort het wel, de klanken van de Ajax-mars. Ze komen nu het veld op, de spelers van Ajax en van FC Utrecht. En dat doen ze achter scheidsrechter Jeroen Manschot en zijn assistenten. Hij heeft de leiding over dit duel. En zijn andere collega's zijn ook allemaal in actie. Dat is voor de KNVB ook altijd lastig. Het grappige is namelijk, bedenk ik me nu, Clay Rupetti is de VAR van dienst. Ben jij wel eens in Zeist bij de KNVB geweest?
1: Dat wel, maar niet in het VAR-hok, of nou, als je dat noemt.
0: Want je ziet dat natuurlijk vaak op televisie. Is misschien wel leuk om even te schetsen. Hè, dat is een soort luchtverkeersleidingsruimte. Ja. Ze zitten namelijk, je denkt, ze zitten daar allemaal lekker comfortabel. Maar als er meerdere wedstrijden tegelijkertijd zijn, zitten ze met z'n allen naast elkaar. En dat zijn 7 desks. Dus als er 9 wedstrijden zijn, moeten er 2 mensen, ja, die moeten in een caravan.
1: Ja.
0: Volgens mij is het een caravan.
1: Ja.
0: En misschien heeft Clay wel het kortste rondje getrokken. Er zit Clay in een caravan. Ik hoop dat hij het wel goed kan zien. In ieder geval. Het is logistiek een hele operatie. We gaan zo meteen horen. Toen Ajax trouwens. Oh nee, ik wou zeggen dat ze in dat lichtblauw speelden. Maar dat is de uitploeg natuurlijk. De opstelling van Ajax ga je nu horen uit de stem van de stadionspeaker. Rob van Rossum natuurlijk. En in de opstelling van Ajax kan ik wel zeggen dat er misschien één wijziging is. En dus ook iets waar je misschien zo meteen van op kan kijken. Als de opstelling voorbij komt van Ajax voor de wedstrijd tegen FC Utrecht.
1: Dus de opstelling van Ajax. 1 wijziging. Oscar Kloch dus in de basis. En Ko Itakura zit op de bank. En verder wel op de bank ook weer terug Wout Weghorst. Hij moest vorige week nog verstek laten gaan tegen PSV omdat hij ziek was. En Davy Klaassen is weer teruggekeerd op de bank. Nog niet dus in de basis, maar wel weer terug in de wedstrijdselectie. Als FC Utrecht zo gaat aftrappen en Ajax speelt in de eerste helft van de F-side af. Dus voor ons van rechts naar links. Als Manschot naar zo'n loge kijkt en inmiddels heeft afgefloten. Ja. Daarmee wilde ik zeggen is deze wedstrijd begonnen. Maar de aftrap moet even opnieuw worden genomen. Weet ik niet precies waarom dat is. Ik denk dat hij nog eventjes met de assistenten contact had. En dan mag Zekiel het nog een keer doen. En nu is die aftrap dan toch wel geweest. Met de eerste diepe bal gelijk richting Dani de Wit. Ajax kan overnemen, maar ook dat duurt niet lang.
0: Nee, de bal wordt naar voren geschoten richting Sebastien Haller meteen. Die houdt hem in de 16 nog wel eerst in bezit. Maar dan zit Mokyo er uiteindelijk goed tussen. Deed dat samen met Rossa. Maken wel een sterke knokploeg samen, die twee. Daar kun je wel op rekenen als het gaat om strijd. Maar FC Utrecht heeft wel een ingooi. En dus het balbezit aan de rechterkant voor Vesterlund. Ingooi gaat richting Dani de Wit. Die houdt zijn rug erin en die probeert nu een actie te maken. Karlsson is dat bij de cornervlag. Karlsson naar Vesterlund. En dan de druk erop bij Ajax als Rossa de bal heeft. Op de achterlijn probeert hij de combinatie met Mokyo op te zetten. Doet gods dit slim. Want wordt in zijn rug gelopen door Westerlund. Die speelt de bal uiteindelijk over de achterlijn. En zo mag de man in het kikkergroen, gifgroen de bal neer gaan leggen. En dat is onze doelman Maarten Paas. We hebben een minuut gespeeld. De stand is als vanzelf nog 0-0. Meepraten kan zoals altijd bij Ajax Radio via radio@ajax.nl. Waar luister je en hoe beleef je deze wedstrijd? We zullen je uiteraard, zoals ik al zei, ook op de hoogte houden van de tussenstanden bij bijvoorbeeld Groningen NEC.
1: Als Paas de bal inmiddels heeft afgeleverd bij Guy. Die heeft wat ruimte, maakt ook wat meters, speelt de bal richting Berghuis. En die dacht de bal ook terug te krijgen, maar de bal gaat via Regeer. Uiteindelijk nu toch via Guy weer naar Berghuis. Dolberg inmiddels aan de bal. We zijn op de helft beland van FC Utrecht. Als dit een goede diepe bal ook gelijk is van Berghuis richting Regeer. En dat is de eerste echte kans al van deze wedstrijd. Anderhalve minuut gespeeld. En was het dus de diepe bal van Berghuis met buitenkant voet richting Regeer. Wel een vrij moeilijke hoek dat hij uiteindelijk moest schieten. Maar was even ontsnapt aan zijn directe tegenstander. Barkas die zat er nog tussen. En ja, deze kant kunnen we echt noteren. Eerste hoekschop ook nu voor Ajax.
0: Twee handen de lucht in bij Steven Berghuis onder het goed gevulde uitvak. Maar hij wacht nog eventjes als Mokyo zich kort aanbood. Dat was denk ik in eerste instantie zijn bedoeling. Maar Berghuis gaat hem nu toch lang nemen. Was maar één arm de lucht in. Bal komt bij de eerste paal. En daar is Mokyo die verlengt. Tweede paal Soetelo kopt hem. Schiet hem tegen zijn tegenstander aan. En dan gaat de bal via Dani de Wit. Want dat was die tegenstander. Over de achterlijn. En mag Ajax aan de andere kant een corner nemen. Dat is voor de stadion DJ. Vak 110, 111. Daar wordt de bal nu neergelegd. Aan de linkerkant dus voor Ajax. Gods en Berghuis overleggen eerst even. Gods heeft zijn hand nog even voor zijn mond. Dat mag nu nog. En gaat hem dan zo meteen voorgeven. Derde minuut van de wedstrijd. Berghuis gaat weg, denk ik. Of toch een korte variant. Eens kijken wat het wordt. Gods met de geel-oranje schoenen wederom. Dat gaat een indraaier worden met rechts. Nee, toch kort naar Berghuis. Berghuis geeft hem met links weer terug naar Gods. En dan staat Dani de Wit daar al voor. Gaat die bal helemaal naar de tweede paal. Lastige bal voor Guy. Kan wel koppen. Oh, dat was een ziekenhuisduel. Zegt Segiel ruimt voorlopig even op voor FC Utrecht.
1: Kan Regeer dan overnemen? Nee, dat lukt niet. Katlin heeft de bal, gaat naar Segio. En nu heeft Utrecht wat ruimte voor de tegenstoot. De bal nu over het hele veld richting de andere kant, richting Carlson. Carlson, die komt dan zijn directe tegenstander, in dit geval Gods, tegen. En zo gaat die kans voorbij. Sterker nog, Gods heeft nu ook ruimte om zelf eens wat met die bal te gaan doen. Levert hem in bij Gloch. Gloch weer terug naar Gods. Gods met een goede schaar. Is Vesterlund wel voorbij? Niet voorbij? Nee, moet hem nog een keer voorbij. Geeft de bal kort voor. En is het Dolberg die daar het kopduel aan moet gaan. Dolberg wint het kopduel. Gloch nu randje 16. Wil de combinatie aangaan terwijl hij misschien voor eigen succes had moeten gaan. Want Haller kan inmiddels overnemen. Ook niet voor lang omdat Mokyo er weer goed tussen zit. En dan is het uiteindelijk toch de bal verspeeld door Ajax. Wordt er een overtreding gemaakt door Berghuis. En heeft scheidsrechter Manschot gefloten. En is daar ook gelijk de eerste gele kaart van de wedstrijd. Voor de aanvoerder van Ajax. Die ook ja, eigenlijk wel wat te laat was bij die tackle. Ik denk niet dat er heel veel opzet in het spel zat. Maar was gewoon een tikkie te laat. En de eerste gele kaart is dus al uitgedeeld door scheidsrechter Manschot.
0: Ja, en die tellen we toch maar mooi mee. Bal wordt neergelegd 10 meter voor de middenlijn aan de linkerkant. En dat doet Van der Horen namens de Utrechters. Nee, het is Eerthuizen, die centrale verdediger. Die ze hebben overgenomen van Sparta. Die geeft hem aan Van der Horen en die verstapt zich dan bijna. Het is ongelooflijk eigenlijk dat hij op zijn leeftijd, met alle respect natuurlijk, maar met vooral ook die draaicirkel, want hij oogt zo traag, toch nog op dat hoge niveau mee kan. FC Utrecht natuurlijk gewoon een subtopper. En hij doet het daar hartstikke goed. Good old Mike van der Hoorn. Bal naar voren gespeeld. Haller wordt in zijn rug gelopen. Goed gedaan. Ajax neemt over met Mokyo. En dan is dit een bal die teruggespeeld wordt door Rossa. Toch wel een publiekslieveling aan het worden. De afgelopen weken steeds populairder. Hier in de Johan Cruijff Arena. Nu krijgt hij hem weer van Baas aan de linkerkant. De Braziliaan speelt hem in de voeten van de op de 5 meterlijn staande Maarten Paas. Maarten Paas even naar voren met die bal. En dan weer naar links. Ajax doet het voorzichtig. Utrecht staat hoog en Ajax neemt geen enkel risico in de opbouw. Baas geeft hem even terug naar zijn doelman, naar Maarten Paas. Dan komt Dani de Wit zich melden. Gaat die bal weer terug naar Jurie Baas. En dan de linkerkant nu ingeleverd bij Rossa.
1: Speelde ook goed, hè? Inderdaad, Rossa tegen PSV vorige week. In die wedstrijd die uiteindelijk in 2-2 eindigde. Is het nu Guy aan de bal. Maakte natuurlijk dat schitterende doelpunt ook tegen PSV. Heeft de bal inmiddels bij Schuterlo gegeven. Schuterlo ziet dan dat Gods daar wat meters maakt. Achter de laatste linie inmiddels al van FC Utrecht. krijgt de bal ook wel. Is de bal daarna wel kwijt. Wil hem richting Dolberg geven, maar die gaat wat te ver voor Dolberg vooruit. Bal inmiddels over de zijlijn ter hoogte van het strafschopgebied van FC Utrecht. En dus kan Ajax dat wel de ingooi aan Utrecht moet laten gaan. Kan Ajax Utrecht misschien wel een beetje vastzetten op eigen helft. Als dan El Karouani ook zijn directe medespelers maakt van... ga maar een paar stappen naar voren. Zodat wij niet hier vast worden gezet. Bal nu eerst, in eerste instantie helemaal terug naar Barkas. Barkas dan richting de aanvallers van FC Utrecht. En die ook gevonden via Katlin. Katlin naar Zekiel. Dan naar El Karouani. Die wel heeft aangegeven zijn handtekening te hebben gezet bij een club. Maar we kennen de club nog niet waar hij naartoe gaat. Dat heeft hij nog niet bekendgemaakt. Maar blijkbaar is het al wel persoonlijk rond. Maar we weten dus met z'n allen nog niet. De buitenwereld weet nog niet waar hij volgend seizoen speelt. Als Utrecht nu de bal heeft via Van der Hoorn.
0: Van der Hoorn geeft hem aan Eerdhuis. Sprintje van Dani de Wit. Dan wordt er aan de linkerkant ruimte gemaakt voor Katlin. Die kan hem zo meteen gaan voorgeven. Misschien eerst de actie tegenover Guy. Gaat hij schieten vanaf de hoek van de 16 meter. Lage bal wordt gepakt door onze doelman Maarten Paas. Gevaarlijke actie wel. Van Johan Katlin vanaf de linkerkant. Hij maakt hier op zich een goede dribbel naar binnen. Maar schot, zie ik in herhaling, viel wel mee qua gevaar. Was niet zo heel lekker ingeschoten. Zat wel een stuiter in. Achtste minuut van de wedstrijd. 20 meter over de middenlijn aan de linkerkant. FC Utrecht dus. Op de helft van Ajax heeft Ajax, laten we zeggen, een beetje onder druk. Van der Hoorn geeft de bal terug naar zijn doelman. En die moet een lange bal geven, Vasilis Barkas. Onder druk van Kasper Dolberg. Jazeker, onder druk van Kasper Dolberg. Was veel om te doen natuurlijk. Of hij dat wel of niet genoeg zou doen. In de media was te lezen dat de staf van Ajax zou vinden dat hij dat niet deed. En vorige week zagen we hem tegen PSV veel druk zetten. Die druk levert nu wat op, Frank. Want die bal die wordt naar voren geschoten. Dan vervolgens kort gespeeld op Soetelo. Die speelt hem terug, krijgt een enorme trap. Maar de man die hem onderuit ramt, Draufganger, Dani de Wit, krijgt daar wel een vrije trap, maar geen geel voor. Althans een vrije trap tegen. En dat vond de arena zo te horen niet leuk. Niet genoeg.
1: Nee, ook Steven Berghuis, natuurlijk aanvoerder van Ajax, maakte zich daar even druk om. En ik denk dat hij ook wel op zijn eigen persoonlijke gele kaart daarmee doelt. En dat hij ook dus tegen Manschot zoiets heeft gezegd van... ja, ik krijg hem wel, een paar minuten geleden. En Dani de Wit, die krijgt hem nu niet. Ja, daar is wat voor te zeggen.

0: inmiddels terug waren gekomen. En Gods daar toch wat ruimte zag om zelf de dribbel in te zetten. De dribbel was vrij aardig. En haalt daar uiteindelijk een hoekschop uit die hij zelf gaat nemen.
1: Ja, een hoekschop dus vanaf de linkerkant met het rechterbeen van de Belg. Twee handen de lucht in van de MVP van Ajax van dit seizoen. Lage bal naar Dolberg. Probeert het achter zijn standbeen. Probeerde het eigenlijk met een hakje in de lucht. Het was een lastige bal, maar als iemand het kan, dan is hij het natuurlijk met zijn puntgave techniek. Dit keer stond hij er gewoon niet goed voor. Ajax nog wel het balbezit met Berghuis. Opent hem naar de rechterkant. En dan is die bal heel lang onderweg. Maar kan Guy die bal niet controleren. Was hij eigenlijk ook vrij makkelijk verdedigd door El Karouani. Nu Zegiel, net voor de verdediging komt hij het spel verdelen. En levert hem even in. Een combinatie daar bij Utrecht met Engwanda. En dan weer terug bij Zegiel. Lange hoge bal richting Dani de Wit. Die daar maar weer eens vooruit loopt. Ja, die maakt meters. Tegen Ajax heeft hij, zo lijkt het in ieder geval, altijd toch net iets meer te geven. Wil zich heel graag bewijzen tegen zijn oude club. Waar hij toch, ja, we hebben het net gezegd, hij maakte natuurlijk deel uit van Ajax in onder andere 18-19. Maar nooit echt is doorgebroken. Nooit een basisplek bij Ajax bijvoorbeeld.
0: Nee, dat is waar. Terwijl hij tegen Ajax best wel goede persoonlijke statistieken kan overleggen. Dat, ja, als we tegen Dani de Wit spelen, om het zomaar te noemen, dan hebben we het vaak niet makkelijk. Hey, Diederik, denk je dat zelfs de tweede plek nog mogelijk is?
1: Ja, of, theoretisch is dat sowieso zo zeker. Nu Feyenoord achter staat tegen AZ. Een hele vroege goal van AZ. Het zou in theorie sowieso nog kunnen. Waar ik bitterzoete hier aan. Misschien is dat NEC nu denkt, we moeten gas maken. Daar staat het nog 0-0. Want die maken natuurlijk nog meer aanspraak op die tweede plek als Feyenoord het gaat verpesten. Ah, die marge is wel zo ongelooflijk ruim. Ze staan hier wel achter. Thuis tegen AZ in de Kuip. Ajax na 11 minuten, want zoveel hebben we er precies gespeeld, op 0-0 in de eigen Johan Cruijff Arena, waar de zon precies niet op het veld schijnt. Ja, dat komt natuurlijk omdat we laat aftrappen. Geen zon in de arena, behalve op de tribune tegenover ons. Dat is de lange zijde tegenover de hoofdtribune. Die zitten lekker in het zonnetje. Ik hoop dat ze de zonnecrème hebben meegenomen. En Ajax combineert. Ja, en dat doen ze ook een beetje alsof ze in het zonnetje staan. Maar dat is niet zo. Het gaat vrij rustig. Berghuis heeft hem.
0: Berghuis zag de loopactie wel bij Gloch. Alleen die werd goed gedekt. Dus Berghuis besloot uiteindelijk om die bal niet aan Gloch te geven. Maar via Schutterlo is hij nu bij Rosa terechtgekomen aan de linkerkant van het veld. Inmiddels zijn we denk ik in ieder geval over de helft van de helft van Utrecht. Als Gods nu wel de bal teruggeeft richting Baas. Dan uiteindelijk via Guy naar Berghuis. Berghuis met een diep balletje naar Regeer. Alleen die was te strak, die was te hard. Waardoor Regeer die bal niet kon belopen. En de bal dus over de achterlijn uiteindelijk is gegaan. Als Barkas met alle rust de bal heeft opgepakt. We hebben hier ook op de schermen onder andere Jaros zien. En Fitz Jim. Beide zijn klaar met het seizoen vanwege de blessures die ze hebben. En nu dus aandachtig toeschouwer bij de wedstrijd van Ajax. Dus tegen FC Utrecht. Als Barkas nu de bal heeft. En er een overtreding lijkt te zijn gemaakt op Dani de Wit. Wordt daar voor de rest niet voor gefloten.
1: Hij staat weer hoor.
0: Ja, zo erg was het dus niet. Althans, er wordt wel gefloten in ieder geval vanuit het uitvak van Utrecht. Maar Dani de Wit inderdaad, die staat weer. De bal weer helemaal terug gaat naar Barkas. Die schiet hem tegen Berghuis trouwens op. En dan kan Ajax toch overnemen op het randje van het strafschopgebied. Nu aan de linkerkant is het Gods die geen directe vrije man van Ajax kan vinden. En dan gaat de bal toch weer helemaal terug naar Schutterlo. Mis je eigenlijk een beetje de dynamiek bij Ajax, de beweging? Nou, als er nu een balletje uiteindelijk naar Regeer, of niet naar Regeer, naar Guy had moeten worden gegeven. Maar die bal van Schutterlo is niet goed en komt in de handen terecht van Barkas.
1: Ja, dat was even een paastechniek daar. Die daar net niet helemaal op orde is bij Josip Schutterlo. Want die bal had wel potentie. Was wel goed gezien door Anton Guy dat er wat ruimte was. 14e minuut van de wedstrijd. NEC heeft een doelpunt afgekeurd zien worden tegen FC Groningen in Groningen. Ja, het is voor Ajax voor de duidelijkheid zeer te hopen dat de Nijmegenaren in ieder geval punten verspelen vandaag in het hoge noorden. Ajax dat combineert in de Johan Cruijff Arena tegen de lichtblauwe van Ron Jans. Oscar Garcia is de interim van Ajax en heeft zich zojuist even aan de zijlijn gemeld. om wat te zeggen. Neemt nu een slok water, zoals trainers dat zo goed kunnen.

0: doen, agressief lurkend aan een flesje. Ja, je moet jezelf ook een beetje een houding geven, denk ik dan. Het is Jurie Baas die hem naar de linkerkant geeft. Probeert daar Vesterlund voorbij te gaan. Die is hij ook voorbij. Karlsson was dat trouwens. En dan weer even terug uit door Mika Gods. Krijgt een trap na van die andere nummer 11, Karlsson. En dan wordt er laat gefloten, maar toch gefloten. En een gele kaart gegeven. Ron Jans komt ook naar de zijlijn om zich eerst bij de vierde official en dan ook nog even bij Oscar Garcia te beklagen. En hier wordt, dat durf ik wel te zeggen, Karlsson, oud AZ, gestraft voor de daden van Dani de Wit. Want dit is duidelijk een optelsom. Dani de Wit heeft al twee keer een trap uitgedeeld. Was hij te laat was, kreeg geen geel. En nu die lieve Karlsson met een klein trapje, toch geel. Prima, beide clubs één keer geel.
1: Als Rosa de bal heeft aan de linkerkant van het veld. Met de handgebaren zegt hij tegen zijn medespelers dat ze zich vrij moeten gaan lopen. Vindt uiteindelijk de meest vrije man zo dicht mogelijk bij hem. Dat is namelijk Jurie Baas. Baas nu met de bal over de breedte van het veld richting Guy. Guy weer terug naar Schutterlo. Schutterlo terug naar Baas. En dat betekent dat Ajax achterin de bal aan het rondspelen is. En op zoek is naar diepgang nu. Wel als de Guy de bal goed aanneemt. En daar ook zijn directe tegenstander mee kwijt is. Maar de bal van Guy uiteindelijk richting Gods is niet goed. Gods geeft wel een applausje. Want Guy zag wel de loopactie bij de Belg. Alleen de paas was dus niet best. Ging dus over de achterlijn. En Barkas mag de bal dan gaan uittrappen. Heeft hij dat ook al zojuist gedaan. Bal via Van der Horen. Nu in het bezit niet van Haller. Wat Ajax kan overnemen.
0: Ja, lage bal richting Gods. Goed gedaan hoor door Mokkio. Gods meteen met een actie. Ja, die wil je in balbezit hebben. Oh, en die zoals vaker ziet zijn eerste echte actie mislukken in deze wedstrijd. Moet er altijd een beetje inkomen is mijn gevoel. In dit geval na een schaar laat hij de bal liggen. Dan Katlin aan de rechterkant namens FC Utrecht. Schiet hem aan tegen Josip Šutalo. Kroaat staat op de goede plek. Geeft wel een corner weg aan de rechterkant voor FC Utrecht. Daar zal zo meteen de corner genomen worden. Voor de neus van Franca Overtoom. Ja, normaal gesproken heb ik altijd op een afstand zeer veel moeite om de assistentscheidsrechters te herkennen. Maar Franca Overtoom, die herken ik wel ten opzichte van Mario Dix. Want dat is namelijk de grensrechter aan de andere kant. Zij heeft daar naar de cornervlag gewezen. En dus is het een corner voor FC Utrecht. Is dit Engwanda, denk ik, die hem neemt vanaf de rechter? Nee, dat is El Karouani natuurlijk. Bal gaat naar de tweede paal, gepakt door Maarten Paas. Goed geplukt hoor, door Maarten Paas. En zo kan Ajax er snel uit. Maar omdat Paas dat niet doet, begint de arena te morren. En dat snap ik wel.
1: Ja, want als hij de bal snel had gegeven, misschien op Mika Gods, dan had er wat gevaarlijks uit kunnen komen voor Ajax. Uiteindelijk besloot hij dat hij dat te risicovol vond. En dus is de bal nu wel in bezit van Ajax. Maar met wat meer rust achterin. Nu bij Lucas Rosa. Rosa richting Gloch. Die is wat naar de linkerkant uitgeweken. Als Gloch op de eigen helft terecht is gekomen. En de bal weer helemaal terug heeft gegeven aan Baas. En Baas weer terug naar zijn doelman Maarten Paas. We zijn inmiddels nu aan de rechterkant van het veld beland. Omdat de bal bij Guy is. Guy komt dan Katlin tegen. Houdt dan in. En op die manier speelt hij de bal ook weer terug bij Schutterlo. Dus is Ajax geduldig. Geduldig op zoek naar de ruimte die FC Utrecht misschien toch ook een keer zal moeten laten. Op het moment dat ze wat hun verdedigende stelling wat los gaan laten. Is het nu ook Mokkio met een bal in één keer naar Dolberg. En dan als dat dan in één keer via 1-2 passes snel gaat en met één keer tikken, dan ziet het er direct leuk uit bij Ajax. Er zit er direct ook wat snelheid in. Maar Dolberg wordt onder de voet gelopen. Ter hoogte van de middencirkel. En Ajax mag dus een vrije trap gaan nemen. 18 minuten gespeeld en 20 seconden. En de tussenstand hier dus nog steeds in de Johan Cruijff Arena van 0-0.
0: Ja, met een tikje terug van Gods richting de middenlijn, richting Mokkio naar de linkerkant dan. Dat was uiteindelijk Rossa. Rossa naar Berghuis aan de linkerkant. En dan is dit een lastige bal voor Oscar Gloch. Ja, is niet zo heel erg lang. En ziet dat de bal over de zijlijn gaat. Volgens mij via zijn been. En dat dacht Sigiel ook. En die beklaagt zich dan ook. Engwanda heeft zich vervolgens dan blijkbaar als laatste tegen de bal geduwd. Bal over de zijlijn gegaan. 19 minuten gespeeld. En Ajax heeft de ingooi inmiddels al een tijdje genomen. Bal is bij Schutalo. Schutalo naar de linkerkant van het centrum. Daar is Yuri Baas. En Yuri Baas naar Mokkio. Dat was al te lichtvoetig van Mokkio. Maar met wat geluk en een slechte aanname bij Zegiel. Hij toch weer terug in balbezit. Heeft hem snel aan Guy gegeven. En dan Gods met ruimte bij Mokkio. Had door naar Glog gekund. Maar we gaan eerst terug weer naar Mokkio. En dan naar Rossa. Is de snelheid er een beetje uit. Heeft Utrecht inmiddels de verdedigende stellingen al ingenomen. Dan zijn we links bij Gods. Gods op de hoek. De Glog op de hoek van de 16 meter. Glog. Balletje even terug. Richting Mokkio. 2-3 dubbele dekkers bij FC Utrecht. Als Rossa de bal heeft. Geeft hem vervolgens aan Mokkio aan de linkerkant. En zo zijn we geen meter opgeschoten. Sterker nog, we zijn 5 meter teruggedrongen in die loopgravenoorlog. 20e minuut. Nu helemaal maar even terug naar Schutalo.
1: Schutalo met de rust aan de bal. Als die Baas heeft ingespeeld. Baas naar Regeer die eventjes terug is gekomen vanuit de middenlijn. En heeft hem nu aan Schutalo gegeven. Schutalo met een paas richting Berghuis. Berghuis in één keer door richting Guy. Guy met een hakje weer terug richting Berghuis. Ja, die heeft hem. Dat doet hij goed. En daardoor krijgt hij ook het applaus hier. Volgens mij speelde hij hem ook door de benen van Kathleen. En dat wordt hier gewaardeerd in de Johan Cruijff Arena. Maar ja, net zoals zojuist schiet Ajax er eigenlijk niet zo heel veel mee op. Omdat de bal weer helemaal terug is richting Schutalo. Schutalo richting Regeer. Regeer nu naar Dolberg. Is de aanname niet goed? En dan kan Utrecht overnemen via Kathleen en Haller. Haller nu aan de bal. De hoogte van de middenlijn. Moet dus nog aardig wat meters maken om echt gevaarlijk te worden. Is ook niet de snelste. Dus de bal gaat nu via El Karouani naar de linkerkant van het veld. Heeft die Guy tegenover zich. El Karouani is Guy kwijt. Wordt er een overtreding gemaakt door Guy? Nee. En dus gaat de bal over de achterlijn via El Karouani. En mag Paas de uittrap gaan nemen. Geeft hem aan Baas. Baas weer terug naar Paas. En zo heeft de doelman nu de bal aan de voet.
0: Ja, dat geeft hij uiteindelijk af aan de linkerkant. Namelijk die bal richting Baas. 21 minuten gespeeld. Stand 0-0 bij Ajax tegen Utrecht. Bal gaat naar Dolberg. Die vecht een duel uit. En vecht is echt het juiste woord met Van der Hoorn. Van der Hoorn krijgt de vrije trap tegen de arena. Luister maar. Vindt dat hun oudspeler Mike Van der Hoorn, onze oudspeler, daar geel had moeten krijgen. Ik denk dat het wat te lichter voor was, maar irritant voor Dolberg was het zeker. En de kans op een snelle aanval van Ajax is verkeken. 22e minuut van de wedstrijd. FC Utrecht heb ze vorige week nog zien spelen tegen NAC Breda. Dat was echt ontzettend labbekakkerig. En dan is dit waarschijnlijk meestal zo'n wedstrijd waar ze het wel doen. Hè, uit in de arena, daar met die uitsupporters erbij en met de mentaliteit tegen hun rivaal Ajax. Zie je dan vaak wat extra's. Dat zie ik nog niet echt, Frank. Ik vind niet dat Utrecht nou zo'n enorm frisse indruk maakt. En ze zijn ook al min of meer zeker van die play-offs. Dus laten we hopen dat dat er een beetje in blijft. Terwijl Regeer hoog balbezit voor Ajax opeist op de helft van Utrecht. En dan weer verspeelt. Maar goed werk wederom van Regeer met Gods nu in balbezit. Aan de rechterkant wel weer dubbele dekking.
1: Als Gods helemaal naar rechts inderdaad is uitgeweken. Berghuis nu daar ook aan de bal. We gaan de combinatie nu met Gods en Guy aan. Gods die dan de vroege voorzet geeft richting Dolberg. Maar de bal wordt uiteindelijk weggekopt door Engwanda. Is Ajax wel weer opnieuw aan de bal gekomen nu via Rosa. Rosa en Glog spelen dat goed uit. Krijgen daarmee dus ook alweer een klein applausje van de Johan Cruijff Arena. Werden op de voet gezeten door FC Utrecht. Maar kwamen daar met z'n tweetjes keurig uit. Zodat Ajax balbezit houdt nu via Dolberg. Dolberg die hem teruggeeft op Berghuis. Raakt Ajax de bal kwijt. Maar heeft Berghuis hem alweer te pakken. Randje strafschopgebied nu van FC Utrecht. Elke keer als daar de gevaarlijke mannen van Ajax in de buurt komen van het strafschopgebied van Utrecht wordt er dubbele rugdekking gegeven. Nu ook weer bij Glog. Is het nu Berghuis richting Gods. Gods die een paar meters terug moet. Terug. Ja. Nu met een goede bal richting Guy. Guy richting Dolberg. Oh! Aardige kans hoor. Als de diepe bal op Guy keurig is. Die met een lage voorzet de Dolberg wil bereiken. En die komt een teenlengte tekort, iedereen.
0: Nou, zeg maar keurig, Frank. Dit is toch meer dan keurig. De actie van Gods, echt fantastisch. Houdt twee man bezig. En dan vervolgens ziet hij dat Guy daar helemaal vrij kan komen. Op de achterlijn heeft Guy ze, dat moeten we erbij zeggen, voor het uitzoeken. Hij kiest voor Dolberg, zijn landgenoot. Maar dat was denk ik niet de makkelijkste keuze. Ik denk dat een terugtrekkende bal richting een van die mannen die daar op de 16 stond gevaarlijker was geweest. Ik denk dat Regeer daar stond. Glog stond ook nog bij de tweede paal net iets achter Dolberg. Hier had meer in gezeten. Fantastische paas van Gods. En laten we er het positieve uithalen voor Ajax. Er is zeker een gaatje te vinden achter de verdediging van FC Utrecht. Dat weten we natuurlijk ook wel. En die kant van El Karouani, gevaarlijk, is hij zeker. Aanvallend gezien, heeft gigantisch veel assists gegeven. Sowieso zijn ze uit voorzetten ontzettend gevaarlijk bij FC Utrecht. En dan maakt het ook niet uit of je uit of thuis speelt. Dat blijkt ook wel een beetje in de statistieken van de ploeg van Ron Jans. Maar daarachter El Karouani en misschien ook wel in de 1-op-1. Daar zijn mogelijkheden. En dat was zojuist te merken bij deze kans om voor te zetten van Anton Guy. 24,5 minuut gespeeld. En de bal is bij FC Utrecht, dat nu met 10 veldspelers op de helft van Ajax staat. Aan de linkerkant Zegio.
1: Zegio houdt de bal bij zich, vindt Katlin op het randje van het strafschopgebied. Die gaat de achterlijn proberen te halen, komt ook bij de achterlijn. Bal richting de tweede paal, waar Carlson de bal niet goed kan aannemen. En dus kan Ajax overnemen via Rosa. Rosa, die inmiddels al wat meters heeft gemaakt buiten het strafschopgebied, richting Berghuis. Wordt op de voet gezeten door De Wit. De Wit komt daaruit als winnaar, omdat hij de paas van Berghuis eruit haalt. En dus Utrecht aan de bal. Maar als Vesterlund ook op de huid wordt gezeten, is het nu de bal bij Mokkio. Mokkio met een lekkere paas richting Dolberg. Kan Dolberg daarbij of niet? Nee, wordt goed verdedigd. Maar dan komt er uiteindelijk het schot van Kloch. En Kloch, die afvallende bal. Dus uiteindelijk in één keer richting de goal schoot.
0: En hij wordt weggebokst uiteindelijk. En de keeper heeft hem inmiddels ook. Hij schoot hem recht op de keeper, Frank.
1: Ja, dat was het probleem eigenlijk. Maar ik denk dat hij niet heel veel anders kon, hoor.
0: Nee, dat is waar. Ik zie nu ook dat de keeper wel nog naar de kant moest. En hem richting de grond werkte. En is ook geen prutser natuurlijk, Vasilis Barkas. Vind ik een uitstekende keeper. En dat laat hij hier ook zien. Kloch had iets meer naar de hoek gemoeten. Was ook weer een grote kans voor Ajax. De grootste tot nu toe, denk ik. In de 26e minuut van de wedstrijd. Utrecht, dat loert natuurlijk altijd op de counter. Met Zegiel. Echt een heerlijke spelverdeler vind ik dat. De man met rode schoenen. En hij is nog volgens mij onder contract bij Feyenoord, als ik me niet vergis.
1: Ja.
0: Verhuurd aan FC Utrecht voor het tweede jaar op rij. Nu Ajax dat wel makkelijk overneemt. Slecht opbouwen weer van El Karouani. Slordig probeert het in één keer naar voren. Maar geen van de spitsen bereikt. Eigenlijk is er maar één spits. En dat is nummer 91. Sebastian Haller. Haller, zo. Ik weet zijn naam wel, hoor. Ik weet ook dat ze in Frankrijk Haller zeggen. Bal komt bij Dolberg. Dat was een lastige bal, maar hij heeft hem wel. Een harde bal van Paas. En vervolgens knap van Gods met het hakje richting Rossa. In het centrum ruimte bij Kloch.
1: Kloch die hem dan aan Berghuis wil geven. Maar daar zit FC Utrecht tussen. Bal dan weer helemaal terug richting Barkas. En nu in de voet van Eerthuizen. Eerthuizen naar El Karouani. Die wordt op de voet gezeten door Guy. Guy die jaagt door richting Barkas. En zo probeert Ajax wel de druk op de bal te houden bij FC Utrecht. Als die er nu wel goed onderuit voetballen via Engberda. Maar zijn paas is slecht. Er zit Gods daartussen. Alleen Gods kan de bal niet aannemen. En dus de bal via Engwanda weer terug in bezit van FC Utrecht. Als El Karouani wordt ingespeeld. El Karouani de bal terugkaatst richting Engwanda. Engwanda naar Zegiel. Zegiel weer terug naar El Karouani. En die ziet de opening aan de rechterkant van het veld. Bij Dani de Wit. Die krijgt dan Rosa tegenover zich. Als dat dan een goede voorzet is van de Wit. En misschien het schieten op doel. Het acrobatische schieten op doel. Zou ik kunnen zeggen van Carlson. Er spectaculair uitziet. Met een soort halve omhaal probeert hij paas te verschalken. Maar die bal die gaat toch ruim over. Paas hoeft er daar niet eens voor in actie te komen. Dus Ajax nu aan de bal via Jurri Baas.
0: Ja, met Paas nu, die hem even naar de linkerkant geeft. In de voeten van Baas. Lange, hoge bal op de borst van Dolberg. Krijgt een zet van Van der Horen. Maar mag door dit keer van de scheidsrechter. En dan aan de rechterkant het balbezit bij Carlson. Lage voorzet misschien. Nee, was een schijnbeweging. En dan kan Engwerda er overheen komen. Wordt de bal over de achterlijn gewerkt door Rossa. En heeft Engwanda gezien dat het een corner is dus. Aan de rechterkant. FC Utrecht met de corner. Met El Karouani. Ik wou zeggen, die zich daar naartoe snelt, Frank. Maar dit kunnen we geen snelle noemen. Hij, hij loopt er rustig aan met een beetje swag naartoe. Ja, hij is nou typisch zo'n speler. Je zei het al, die al een contract getekend heeft. Die weet waar hij volgend seizoen naartoe gaat. Het is allemaal bonus voor hem. Deze wedstrijden en die playoff wedstrijden die misschien nog gaan komen. 29e minuut voor de wedstrijd. Rechterkant, vlak voor de F-side. Daar gaat El Karouani op zijn 11e corner nemen.
1: Corner komt dan richting de eerste paal. Wordt dan uiteindelijk weggekopt. Volgens mij door een speler van FC Utrecht zelf. Maar Kathleen kan overnemen. Kathleen ziet Berghuis tegenover zich. Kathleen met de voorzet. Maar dat is een makkie voor Paas. En als Paas nu de ruimte ziet bij Berghuis, dan kan het ineens snel gaan. Want Berghuis die heeft wat ruimte voor zijn neus. Inderdaad, Berghuis aangespeeld. Maar die moet wel terug. Dus is de snelheid een beetje uit die aanval. Maar Ajax is inmiddels wel op de helft van FC Utrecht terechtgekomen. Nu via Gloch. Gloch dan weer even terug naar Baas. En zo houdt Ajax nu even de rust, het overzicht, de bal aan de voet. En nu via helemaal aan de rechterkant van het veld, waar inmiddels Gods daar is uitgekomen. Die dus blijkbaar af en toe van positie wisselt met Gloch als de voorzet van Gods er ook komt. En die ging over Dolberg heen richting Regeer. Maar wordt daar dan uiteindelijk weggekopt door Engwanda. En die boogt over de zijlijn. Ajax mag gaan ingooien.
0: Ja, aan de linkerkant in de buurt van de cornervlag is het Gloch die hem laat liggen voor Lucas Rossa. Bijna precies een half uur gespeeld. Leuk dat je luistert naar Ajax Radio. Meepraten kan. Radio@ajax.nl is ons e-mailadres. Daar komt de ingooi van Rossa. Gaat naar de 5 meter. Wordt weggekopt door Van der Hoorn. Niemand van Ajax eigenlijk in de buurt. Mokio zet een goed blok. Blijft iemand van Utrecht, dat is Allaire, geblesseerd liggen. Ajax moet de bal misschien wel uitspelen. Of dat vinden ze in het uitvak. Ajax gaat door terwijl Allaire op de grond ligt. Mokio gaat hem nu uiteindelijk toch uitspelen. Dat vinden de Ajaxiden blijkbaar niet nodig op de tribune. Althans, degene die zich nu laten horen. Maar Sebastien Allaire ligt met de handen op de linkerknie te wrijven. Dus zal de Fransman verzorging moeten krijgen. En alhoewel het geen hoofdblessure was, vond Mokio het hier toch wel nodig om die bal even uit te spelen. Nadat de scheidsrechter Jeroen Manschot het spel niet stillegde, heeft hij dat dus op zijn manier toch gedaan. En zien we dat Allaire al wel weer staat. Geen verzorging dus nodig. Nou, dan moet FC Utrecht die bal zo meteen maar weer teruggeven. Gefluit van de arena vind ik niet nodig. Want Sebastien Allaire, zeker ook na alles wat hij heeft meegemaakt nadat hij bij Ajax speelde, toen hij bij Borussia Dortmund onder contract stond en met de grote K te maken kreeg. Ja, daar kun je wat mij betreft alleen maar respect voor hebben. En gelukkig, hij staat weer. 32e minuut van de wedstrijd. Bal rolt ook weer. Soetalo heeft hem. Achterin bij Ajax zijn we wel. Nou, hebben we wel wat de terreinwinst ingeboet.
1: Ja, absoluut. Terwijl Haller nog een beetje aan het trekken been is. Bal richting Regeer. Regeer kan niet aan de bal komen. En dus neemt Utrecht via Vesterlund over. Bal richting Haller. Die toch aardig fris lijkt. Want gaat nu ook het sprintduel aan. Is het nu 4 tegen 3. 4 Ajaxiden tegen 3 spelers van Utrecht. Als Carlsen wat behoorlijk egocentrisch te werk gaat. En in één keer op doel wil schieten. Schot wordt dan ook geblokt. En Ajax kan overnemen via Rosa. Rosa met handgebaren geeft hij aan dat Gods wat dichterbij moet komen staan. Gods doet dat niet. En dus gaat de bal via Mokio uiteindelijk nu naar Regeer. Regeer naar Berghuis. Die steekt de middenlijn over. Weer een goede diepe bal van Berghuis richting Dolberg. We zijn in het strafschopgebied van FC Utrecht inmiddels beland. Als die paas van Dolberg niet lekker is, achter Gloch. En Gloch daar dan ook niet eens aan de bal kan komen. Maar via Rosa heeft Ajax inmiddels al wel weer de bal in bezit. Nu weer bij Berghuis. Berghuis gaat de combinatie aan met Dolberg. Dolberg doet dat goed. Sowieso speelt hij weer een goede wedstrijd wat mij betreft in het eerste half uur. Als nu de voorzet komt van Guy. Maar die komt bij niemand aan. Ja, bij Vesterlund. Dan neemt hij de bal aan met de hand. De helft van de arena wil dat wel zien. Maar volgens mij gebeurde dat niet voor zover wij het hier vanaf de perstribune konden zien. Als nu Berghuis weer de bal heeft bij Ajax en hem heeft ingeleverd bij Gloch.
0: Gods dan aan de linkerkant. Kreeg hem van Gloch. Gaat nu op de hoek van de 16 meter de actie aan. Een knappe bal. Een kleine ruimte weet hij Gods te vinden. Dan Berghuis probeert de combinatie op te zetten met Dolberg. Maar die ruimte is echt te klein. Utrecht neemt over. Haller houdt goed vast. Geeft hem dan aan Zegiel. En dan wordt er geopend naar de linkerkant. Daar is de actie bij El Karouani. Is de bal even kwijt. Is de snelheid eruit. En dan heel veel ruimte alsnog bij Zegiel. Omdat Berghuis en niet achteraan liep. Maar het applaus is ook voor Berghuis. Want hij heeft met een goede slijding zijn fout daar hersteld. En dan is de bal nu voorin bij Mika Gods. Mika Gods aan het dribbelen. Dat zien we natuurlijk graag. Gaan we naar de linkerkant. Dan Gloch. Gloch met twee man voor zich. Is maar even terug richting het centrum. Mokio. Misschien is schieten van afstand. Dat we zoiets kunnen forceren. En Tongai krijgt de bal. En die kan natuurlijk zeker van afstand schieten. Maar liever uit de volley of zo. Het is Berghuis die hem teruggeeft naar Soetalo. Soetalo Dan Regeer met de rug naar de goal. Mokkio in de as. Linkerkant is het Rossa. Ajax moet het stukje voor stukje uiteen rijgen bij FC Utrecht. Klog nu, drie man voor zich. Eerst naar het centrum. Gods kan uithalen. Gods, ja, op de paal. En de afslaande bal voor Regeer is over. De rebound voor Regeer voor een open goal. Is niet goed gedrukt en gaat toch 5 meter over. Weer een grote kans voor Ajax. En weer begint het bij een goede actie van Mika Gods.
1: Maar wat een kans voor Juri Regeer uit de rebound. Echt een open doel. Maar hij schiet hem gewoon over. Ja, hij krijgt de bal natuurlijk uit de stuit. Terug van de paal. Maar misschien, als hij hem zelfs nog even had aangenomen, had hij hem in het doel kunnen schuiven.
0: Hij moest
1: schuiven.
0: Er in één keer in.
1: Ja, hij moest er in één keer in.
0: Ja, hij moest er in één keer in.
1: Stond ja, toch aan de verdediger van Utrecht te dichtbij om hem aan te kunnen nemen.
0: Ja, als je goed kan voetvollen, dan is dit er zo eentje. Maar ja, met de druk erop, schiet hij hem behoorlijk mis. Ik moet eerlijk zeggen, was jij vroeger goed in het spelletje tienen? Ik vreselijk slecht. Ik moest heel vaak ergens in de tuin die bal gaan halen. Omdat ik dus dit soort dingen ook niet onder controle had. Juri Regeer heeft wel een goede traptechniek, vind ik. Maar nu lukt het hem toch niet om die bal te drukken. Grote kans voor Juri Regeer. 36e minuut. En daardoor is het nog 0-0 bij Ajax Utrecht. Ajax wel beter. Heeft van Utrecht vooral wat te duchten in de spelervattingen. Ja, en uit voorzetten natuurlijk. Het kan altijd gevaarlijk worden, FC Utrecht. Ajax moet hem snel gaan maken. Standen op de andere velden, Frank. Nou, de twee standen die er echt toe doen voor Ajax, die zijn allebei nog 0-0. NEC bij Groningen op bezoek en Twente thuis tegen Sparta.
1: Als Haller inmiddels de bal heeft voor FC Utrecht, wordt op de huid gezeten door Regeer. Maar is sterk en komt daar momenteel nog als winnaar uit. Van El Karouani en die verstuurt een slechte paas. En omdat hij dan weg is daar vanuit zijn positie, kan Guy worden ingespeeld. Guy richting Dolberg is deze bal ook goed. Ja, Dolberg wordt dan naar de rechterkant van het strafschopgebied. Eigenlijk door zijn directe tegenstander Van der Horen gedreven. Schiet dan wel. Maar omdat hij zo ver eigenlijk van de goal van Barkas inmiddels was, was het voor Barkas geen moeilijke redding. Maar wel weer dus een kansje voor Ajax. Als we echt het notitieblokje ernaast leggen, dan zie ik wat meerdere streepjes bij Ajax staan ten opzichte van FC Utrecht. En dat is wel iets positiefs wat we uit deze eerste 36 minuten kunnen halen. Het is af en toe wat aan de stroperige kant, kan ik het zeggen. Maar ik vind dat Ajax niet heel slecht voor de dag komt, Diederik.
0: Nee, ben ik met je eens. FC Utrecht laat daar ook niet zoveel, zet er ook niet zoveel tegenover. Maar mag natuurlijk ook afwachten. Dat is een beetje de rol die ze zeker onder Ron Jans en überhaupt in de arena natuurlijk aannemen. En ik kan me herinneren dat die nare wedstrijden die Ajax tegen Utrecht speelde hier, en ik heb er behoorlijk wat gezien, toch ook vaak naar Utrecht toe werden getrokken in de tweede helft als de ruimtes wat groter werden. En Ajax, notoire natuurlijk dit seizoen niet al te best in de tweede helft. Goed, laat ik geen onrust stoken. Geen, laten we zeggen, negatieve invloed op de luisteraars geven. Maar Utrecht heeft balbezit, dat wel, aan de rechterkant. Goede bal door gespeeld naar Mokkio. Mokkio aangenomen, combinatie met Gods in de rug gelopen. Mokkio heeft hem even terug naar Rossa. Ja, en dan krijgt Gods daar weer een ontzettende trap. Het is weer Dani de Wit. En nu krijgt hij wel geel in de 38e minuut. Nou, die had ik eerlijk gezegd wel. Ik ben niet van het voetbal werden, maar gele kaart voor Dani de Wit tegen Ajax, die had ik van tevoren op zich wel in durven voeren.
1: Je zag het Manschot ook doen, hè? 1-2 met zijn vingers. Van,
0: toch zeggen ze, achteraf zeggen ze altijd, of vooraf zeggen ze, het is nooit een optelsom.
1: Nou, dit was dus wel de welbekende optelsom. Hij geeft het aan, het is niet de eerste keer dat Manschot de Wit had tegengefloten voor een overtreding. En nu is het dan echt die gele kaart voor de middenvelder van FC Utrecht. Als Ajax de vrije trap inmiddels heeft genomen en Schutterlo de diepte zoekt bij Dolberg. Dolberg die dan wel de bal nog met zijn kruin aan kan raken. Maar dat betekent ook dat hij voor de rest de bal niet echt onder controle kan krijgen. En dus Utrecht nu aan de bal. De verre bal van Barkas richting de aanval van FC Utrecht. Als Schutterlo wat naar zijn gezicht grijpt, die daar blijkbaar het hoofd van zijn directe tegenstander voelt, daardoor ook mist dat een bal langs hem heen gaat. En Utrecht dus aan de bal kan blijven via El Karouani met de vroege voorzet tegen Regeer aan. En daarmee moet Regeer een hoekschop weggeven aan FC Utrecht. Toch een gevaarlijke ploeg hoor, Utrecht in standaard situaties. Scoorde al 8 keer uit een corner. En moet daarmee alleen PSV boven zich dulden, die vaker scoorde uit een hoekschop. En is het nu aan de overkant van het veld.
0: En Ajax kregen wel eens eentje tegen uit een corner. Vooral in de eerste seizoen zelf moeten we er dan wel bij zetten. Zeggen, laten we hopen dat Oscar Garcia hier goed op getraind heeft. Want inderdaad, er is veel gevaar met een corner vanaf de linkerkant. Ik weet even niet wie hem neemt. Bal is lang onderweg. Weggekopt bij Ajax bij de tweede paal door Regeer. En dan de voorzet die vanaf de rechterkant komt van de voet van Zegiel wordt geplukt door Maarten Paas. Probeert vervolgens hard en hoog naar de linkerkant te spelen. Maar dit is niet zijn sterkste punt. De keeper van Ajax probeert Gods te bereiken. Maar bal gaat over de zijlijn en zo kan Utrecht weer opbouwen. 40 minuten bijna gespeeld bij Ajax tegen Utrecht. De stand is 0-0. En Mike van der Hoorn heeft hem in het bezit. Het is loeispannend in deze fase van het seizoen natuurlijk. Niet altijd super fraai, maar Ajax heeft toch 2-3 hele grote kansen al bij elkaar weten te spelen. Daar is wat ruimte misschien bij Katlin aan de linkerkant voor Utrecht.
1: Als Katlin Guy nu tegenkomt in het strafschopgebied van Ajax inmiddels. En Guy daar als winnaar ook uitkomt. Die maakt dan geen overtreding. De bal gaat uit. En volgens mij ook nog via de voet van Katlin. En dus mag Ajax gaan ingooien. Doet op de hoogte van de rand van het eigen strafschopgebied. Ingooi snel genomen door Guy. En Guy dan via Schutelo de bal terug bij Baas. En Baas terug naar Paas. Voor Paas zal het ook een bijzondere wedstrijd zijn. Speelt natuurlijk ook tegen zijn oude werkgever.
0: Ja. Ja.
1: Dus die zal ook wel met een iets ander gevoel met deze wedstrijd staan dan veel andere wedstrijden.
0: Hoe lang is het geleden? Toch wel een tijdje.
1: Ja, klopt wel. Maar,
0: zou je nog veel mensen kennen?
1: Nou ja, volgens mij was hij keeper bij een van de laatste overwinningen van Utrecht hier tegen Ajax.
0: Tegenaan voor Ajax met Glog aan de linkerkant. Geeft hem aan Gods. Gods in de 16. Gods, de voorzet wordt van richting veranderd, maar valt bij de tweede paal bij Regeer. En dan heeft Marcas die bal niet klem. En uiteindelijk in tweede instantie wel blijft Regeer geblesseerd op de grond liggen. Het ligt daar echt niet uit luxe. Hij heeft de hand volgens mij aan de borst. En dan wordt die bal door Barkas ook maar even uitgegooid. En dat is hartstikke sociaal en sympathiek en sportief van hem. Maar ben ik wel benieuwd hoe het met Regeer gaat.
1: Ja, of hij nou last van zijn ribbenkast of rug heeft, dat is mij eventjes onbekend. Want hij grijpt ook naar zijn rug.
0: Het is de zij waar hij met de knie tegenaan knalt, zie ik in herhaling.
1: Ja, ongelukkige botsing vind ik het vooral. Wel doelman met de knie vooruit, dat zie je vaker bij de doelmannen. Als ze de bal vangen. En botst dan met zijn knie tegen de zij van Regeer. Dat kan pijnlijk zijn. Als we ook een aantal Ajaxiden zien warmlopen. Eén daarvan is onder andere Davy Klaassen. Maar ook spelers zoals Konadu, Steur onder andere en Ko Itakura zie ik ertussen lopen. Bonida er ook nog bij. Dus zijn de eerste Ajaxiden al wel bezig om zich warm te maken. En eventueel, als het moet, in te vallen. Zover lijkt het nog niet, omdat ook Regeer wel nog met een grimas op zijn gezicht inmiddels wel staat. En uiteindelijk zometeen Ajax de ingooi mag gaan nemen. Maar zeer waarschijnlijk wel die bal terug gaat brengen bij Utrecht. Of wordt er anders beslist? Manschot heeft de bal aan de hand. Dan denk ik dat hij een scheidsrechterbal geeft. En dat de bal gewoon in bezit gaat komen van Barkas. Dat gebeurt ook als we hier 42,5 minuten hebben gevoetbald. We dus richting de rust gaan. Geen goals nog hebben gezien hier in de Johan Cruijff Arena. Ja,
0: wel bijna voor Ajax dan voornamelijk. Van der Hoorn voor FC Utrecht geeft een lange bal vanuit de as richting Katlin. Die kan hem niet controleren. Het is Guy die naar voren kopt. Zegiel heeft die tweede bal. Heeft hem naar voren gespeeld nu. En dan is dit de actie van Katlin weer. Die naar de linkerkant gaat. En daar misschien wel ruimte vindt. Ja, bij El Karouani. De diepe voorzet moet eruit gehaald worden door Berghuis. En de bal gaat ook kort richting Katlin. Zegiel nu. Rechterkant van het centrum. Daar is het Jesper Karlsson. Karlsson verder door naar buiten. Aanname aan de zijlijn is er van Vesterlund. Terug naar Karlsson. Karlsson door naar Vesterlund. Rechtsback kan misschien de voorzet geven. Lage bal is gevaarlijk. Baas haalt hem eruit. En die valt precies bij Dolberg. Ajax nu snelheid maken. De bal van Dolberg is net niet hard genoeg voor Gods. Maar bal wordt wel door Van der Hoorn heel erg hard de tribune ingeschoten. En dus krijgt Ajax de ingooi. Maar de snelheid is eruit. De kans op een counter is verkeken. 44e minuut en zo sukkelen we denk ik richting de rust.
1: Als Schuterlo de bal heeft. Schuterlo naar Guy. Middels de middenlijn over is gestoken. Nu richting Berghuis. Die gaat weer eventjes terug richting eigen helft. En nu met zijn linkervoet. Wie gaat hij aan het werk zetten? Dat doet hij bij Guy. Als de bal op het hoofd komt van El Karouani. Die kopt hem terug richting Barkas. Daar probeerde Guy nog even tussen te zitten. Maar Barkas heeft de bal wel. En die neemt ook even de tijd om de bal uit te gooien of uit te trappen. Hij kiest voor het laatste. De diepe bal richting, ik denk, Haller. Dan is het Mokyo die hem dekt en daar als winnaar uitkomt. Ajax aan de bal via Regeer. Nu via Berghuis. Dan zit er een voetje van FC Utrecht ertussen. Dan kan er worden overgenomen door Mike van der Hoorn. Van der Hoorn terug richting Barkas. Als de wedstrijd over 30 seconden richting de rust gaat. Zouden we er nog een minuutje bij krijgen? Ik denk het wel. Twee gele kaarten natuurlijk gezien. Meestal komt er dan nog wel een minuutje bij. Nou, dat zien we dan zo meteen wel als de vierde man het bord omhoog gaat houden. Als Ajax nu de bal heeft op eigen helft. Daar komt de vierde man. Inderdaad, één minuut komt erbij. Bal nu in ieder geval in bezit van Ajax. Via onze nummer 10, Glog.
0: Ja, Glog laag op het veld nog. Daar komt hij sowieso wel vaak in balbezit in deze wedstrijd. Ik denk dat dat de bedoeling is van FC Utrecht. Om hem natuurlijk een gevaarlijke man in de buurt van de 16 daar niet te vaak aan de bal te krijgen. En nu gaat hij de combinatie aan. Loopt hij dwars door de as. Maar is hij toch te verdedigen. Katlin schiet de bal naar voren. En zo hebben we nog maar een halve minuut van de minuut extra tijd in de eerste helft te gaan. Loopt daar een Utrecht speler warm die geen bal wil geven. Vind ik irritant. Als Rossa hem had willen hebben. Gooit hem vervolgens maar wel naar zijn maat achterin, dat is Juri Baas. Dan door Schuterlo. Schuterlo kan Ajax nog een keer pompen. 20 seconden. Wil Ajax nog een keer naar voren? Dat gaan we nu merken. Baas geeft hem toch terug. Ook wel hard werken van FC Utrecht om daar de lange bal er nog eens uit te halen. Schuterlo probeert het nog hard en hoog. 50 seconden van de blessuretijd geweest. Terug nog maar 10 seconden te gaan. FC Utrecht heeft de bal bezit. Ik denk dat Manschot zo meteen tijd heeft om eens te gaan fluiten. FC Utrecht in balbezit. Maar die aanval, die gaat niet doorgelaten worden. Het is rust. Ajax kreeg goede kansen, maar wist ze niet af te maken. Vooral Regeer voor open doel kon hij de bal niet controleren. En op dit moment zien we dat, oren dicht als je nog Studiosport wil kijken en geen tussenstanden wil weten. En goed nieuws komt uit Groningen, Frank.
1: Zeker, daar heeft de Rente de openingsgoal gemaakt. En daar dus 1-0 diep in de blessuretijd van de eerste helft. NEC dus op achterstand in Groningen. Als wij hier naar de rust gaan, en zien we ook dat het rust is in Enschede. FC Twente tegen Sparta staat het nog 0-0. En wij gaan hier in de rust eens kijken naar Richard Witsche.
0: Ja, de Richard Witsche bokaal wordt uitgereikt. Als je blijft luisteren, dan hoor je wel wat er in het stadion zoal gebeurt. Wij zijn er over een kwartiertje weer voor het verslag van de tweede helft. Die hopelijk bij uitzondering in dit seizoen fantastisch gaat zijn van Ajax. Want we hebben er zo eentje nodig. Eigenlijk hebben we vooral nodig dat Ajax de kansjes gaat afmaken. Dat hopen we. Tot zo.

Want ze hebben samen geld opgehaald voor de Ajax Foundation en de Johan Cruijff Foundation. Iedere keer dat zij de bal is te hoog gehouden,

Reinigung benutzen.

0: Terwijl we de klanken horen van Bob Marley's Three Little Birds, komen de spelers van zowel Ajax als FC Utrecht weer terug op het veld. Dan gaan we zo meteen beginnen aan de tweede helft. Hier in de Johan Cruijff Arena dus. Tussen Ajax en FC Utrecht. Als Manschot alle spelers heeft geteld, ziet dat er 22 man op het veld staan. En heeft hij nog even contact met zijn assistenten. En dan kunnen we zo weer gaan beginnen. Oscar Gloch mag de intrap of de aftrap gaan nemen. Als de klanken van Bob Marley echt gaan afstommen. Maar dat gebeurt nog niet. Nu wel als Manschot gaat fluiten voor de tweede helft. Hij kijkt nog even één keer naar Gloch. En Gloch heeft de aftrap genomen. Gelijk terug naar Paas. Paas met de bal aan de voet. Die zoekt de diepte direct aan de rechterkant van het veld. Ajax niet gewisseld. FC Utrecht ook niet gewisseld. En dus zien we dezelfde 22 spelers op het veld. Die ook een kwartier geleden het veld verlieten voor de rust. Als Ajax even de bal kwijt leek te zijn aan FC Utrecht. Maar inmiddels de Amsterdammers ook alweer hebben overgenomen. Baas nu naar Schuttelo. Schuttelo naar Regeer.
1: En dan is het Guy aan de rechterkant. Die hem rustig afspeelt naar Berghuis. Rustig namens Guy dan. Maar zeker niet rustig voor Berghuis. Want hij had meteen El Karouani in zijn nek hangen. Het zal toch wel zo zijn dat Ajax dat trouwens lastig uitverdedigt. Een moeilijke bal op Baas. Die dat goed oplost en de bal naar Mokkio speelt. Ajax zal toch wel Frank in de rust even te horen hebben gekregen. Hoe het in Groningen staat. Want dat is zeker een gunstige tussenstand voor Ajax. Groningen op voorsprong gekomen, vlak voor rust tegen NEC. En zo is er nog van alles mogelijk in de laatste minuten. In de laatste iets meer dan 130 minuten van dit seizoen in de Eredivisie. Aan de linkerkant is het Gods. Gods die hem even terugspeelt. Nee, het zijn er veel meer dan 130. Hoeveel zijn het er nou? Nou, 145, zoiets.
0: Zoiets. 90 plus nog, wat is het, de 45 van nu?
1: 135, ja. Nou, dan was ik toch nog redelijk dichtbij. Oh, sorry wiskundeleraar. Ik heb zo mijn best gedaan, maar het is al lang geleden. Mokkio geeft hem naar links. Gods, lage bal. En dan het Utrecht dat uitverdedigt. Allaire met een hoge bal. Lastig maakt hij het zichzelf, maar is natuurlijk lastig van de bal af te krijgen nog steeds. Uiteindelijk lukt het Ajax wel. Schiet de bal naar voren en dan vanuit een rommeltje gaat de bal over de zijlijn. En krijgt Utrecht een vrije trap mee. Door flink doordekken van Rossa. En dat vind ik, net als meer mensen in de arena, een beetje gek. Want die bal ging gewoon over de zijlijn. Had gewoon een ingooi voor Ajax moeten zijn. Maar dat wordt een vrije trap voor Utrecht op eigen helft aan de rechterkant.
0: En die wordt dan ook genomen door Vesterlund. Nee, die loopt bij de bal weg. En is het Van der Horen die de vrije trap gaat nemen. Bal naar de andere kant van het veld. Daar vindt hij inderdaad zijn medespeler El Karouani. Die de bal ook aan de voeten kan nemen. Ajax er wel weer redelijk dicht op zit. Dus met de bal eerst weer helemaal terug naar Barkas. Barkas naar Van der Horen. Van der Horen weer terug naar Barkas. En dan proberen ook Steven Berghuis en Kasper Doelberg daarin de paaslijnen te gaan staan. Zodat Barkas alleen maar die diepe bal kan spelen. Dat gebeurt ook. Moet Mokkio het duel winnen van Haller. Dat gebeurt in twee instanties. Als Manschot nu eventjes afluit. Omdat er een hoofdblessure lijkt te zijn. Volgens mij bij Haller. En dus daarom zegt Manschot ook. Dat is de reden dat ik fluit. Dat moet de scheidsrechter sowieso doen. Als er een idee is dat er een hoofdblessure is bij een van de spelers. Haller die lijkt gewoon weer verder te kunnen. Dus zal Ajax een scheidsrechterbal meekrijgen. Manschot die dat nu ook volgens mij met Schuttelo verder gaat afhandelen. Nee, bal gaat naar Baas. Ajax heeft inmiddels weer de bal op eigen helft. 48 minuten en 17 seconden op het scorebord. En daar zien we ook 0-0 staan.
1: Ja, om heel precies te zijn dan inderdaad. In tussenstand is natuurlijk voor Ajax op dit moment het belangrijkste. Voor ons natuurlijk bij Ajax Radio ook. In de eerste helft waren er zeker kansen. In de tweede helft hebben we er vanuit Ajax nog geen gezien. Vanuit Utrecht ook niet trouwens. Het is Rossa die hem even terug gaat spelen. Nee, dat doet hij niet. Hij draait in zijn eigen 16 om zijn as. Geeft hem dan naar Mokkio. Mokkio ook omgedraaid. En er wordt wel druk gezet. Maar hij kan hem kwijt bij Gods. Die geeft geen lekkere bal op Guy. Moet Ajax in balbezit houden. Doet dat richting Gods. Lekkere aanname van Gods. Die hem lastig aangespeeld krijgt. En dan een slechte paas geeft. De Wit naar de grond gewerkt door Mokkio. Met zijn armen wijd maakte hij een knee slide Danny de Wit. En wilde bij de scheidsrechter aangeven. Ik had een vrije trap moeten hebben. En die scheidsrechter, dat kan ik van deze afstand zien. Die zei tegen hem, ja, het is voordeel. Jullie hebben nog de bal. En dan steekt Danny de Wit ook nog eens zijn duim op. En dat gebeurt allemaal in een split second. Zo snel is het voetbal op het hoogste niveau in Nederland. Dus de bal gaat even terug richting de doelman. Je kunt er als verslaggever van Ajax Radio bijna niet achteraan praten. Zoveel gebeurt er. En toch is het nog 0-0.
0: En ook als je dus luistert, laat vooral aan ons weten waar je dat doet. Via een e-mailtje, radio@ajax.nl. En laat ons dus weten dat je luistert naar deze wedstrijd tussen Ajax en FC Utrecht. Als regeer de bal heeft, zelf in de middencirkel staat. En Ajax, dat is in de tweede helft, speelt richting de eigen F-side. Als Guy wordt aangespeeld, randje strafschopgebied, kan hij de bal bij Dolberg neerleggen. Dolberg die botst dan met, volgens mij is dat, ik dacht eerst El Karouani, maar dat is niet El Karouani. Het is Engwanda, ja, inderdaad. Die ligt daar dan op het randje van het strafschopgebied, krijgt de vrije trap mee. En dus is het de vrije trap voor FC Utrecht. Ajax gaat weer goed staan, zodat Utrecht weinig afspeelmogelijkheden heeft. En de enige afspeelmogelijkheid die Eerthuis ook zag was bij Barkas. En dat is zijn doelman. Als Van der Horen eigenlijk een beetje een ziekenhuisballetje geeft richting Vesterlund. Die moet dan een paar meters terug. Heeft wel de bal kunnen houden en dus blijft Utrecht wel aan de bal. Zijn we inmiddels aan de andere kant beland bij El Karouani. Utrecht laat de bal achterin rondgaan. Ziet voorin weinig afspeelmogelijkheden. Dus moet dan achterin de bal rondspelen als Ajax toch wel wat druk zet. Onder andere nu via Gods die Vesterlund op de huid zit. En Ajax kan nu ook overnemen. Gloch in duel met...

0: hopen dat het Ajax een keer iets brengt in de tweede helft. Dat dit seizoen nog zo weinig gebracht werd in de tweede helft. Dolberg, de bal op de borst. Vorige week speelde hij een hele sterke eerste helft. En zakte hij in de tweede helft tegen PSV wel wat in. Nu wordt hij aan het shirt getrokken. Wilde hij een vrije trap, verdient hij ook een vrije trap. Maar die krijgt hij niet. En zo blijft hij maar robbertjes uitvechten. Met Van der Hoorn komt er goed nieuws uit Groningen, Frank.
1: Absoluut, Groningen daar op 2-0 gekomen. Tigoland in de 51ste minuut. NEC dus op een 2-0 achterstand. En dat kan zomaar eens belangrijk zijn voor die strijd om in ieder geval de derde plek. Een plek die recht zou geven op de voorronde van de Champions League. Maar Diederik, dan zou het wel lekker zijn als Ajax hier ook op het scorebord komt.
0: Ja, dat is zeker nodig. Wat gefluit. En ik denk dat in de arena nu doorkomt wat de stand in Groningen is. En het wil vooral natuurlijk het eigen elftal, de dappere strijders, vooruit manoeuvreren. Gods, Glog heeft een Glog. Schot wordt van richting veranderd via de hak van nummer 44, Mike Eerthuizen. Zo in de handen van de doelman. Je moet een keer wat proberen, dat deed Glog hier. Maar iets forceren doet hij er niet mee. De sfeer is, nou, laten we zeggen, gespannen. En men is ook wel verwachtingsvol. Ik denk dat men hoopt, en men, daar bedoel ik mee dan, het Ajax-publiek en niet die paar honderd supporters die meegekomen zijn uit Utrecht, dat het weer net zo gaat als in de eerste helft. Dat er kansen komen, die hebben we hard nodig bij die 0-0 stand.
1: Schutelo aan de bal. Slaat een linie over. Vindt dan Berghuis. Goeie strakke bal richting de aanvoerder van Ajax. Die dan wel op de huid wordt gezeten door Eerthuizen. En dus weer eventjes terug moet. Via Regeer. Nu de bal naar Baas. Baas aan de linkerkant van het veld. Vindt hij Gods. Gods wel wat meters achteruit gegaan. Heeft een beetje van positie gewisseld met Rosa. Wisselen nu ook weer van positie. Zodat Rosa weer de vaste linksback is. En Gods op de positie staat. Waar hij het meest dreigend kan zijn. Dat is voorin. Als Ajax de bal nog steeds in bezit heeft. Nu via Regeer. Regeer naar Mokyo. Mokyo naar Glog. Glog die krijgt dan weer dubbele dekking. En zo is Ajax de bal ook kwijt. Omdat Carlson heeft kunnen overnemen. Carlson die krijgt een overtreding tegen. Maar het is voordeel voor FC Utrecht. Omdat ze aan de bal blijven. Eerthuizen dan weer helemaal terug naar Barkas.
0: Barkas met de bal aan de voet. Op het randje van zijn 16. Nu dat halve maandje er net voor. Bal naar de linkerkant. El Karouani met de sokken zo laag dat je je eigenlijk afvraagt of er nog geen beschermers onder kunnen zitten. Geeft hem in de voeten van Eerthuizen. Rechterkant van het veld. Daar is de aanname bij Van der Hoorn. Van der Hoorn op een zaterdagavond is hij uitsmijter. Op zondagmiddag speelt hij in het eerste van FC Utrecht. Rechterkant, lage bal van FC Utrecht. Geen goede bal van Vesterlund. Ik denk dat de bedoeling Dani de Wit was. Bal gaat over de achterlijn. Is het een corner? Oh, dan is hij door Baas nog aangeraakt. Dat zag ik van deze positie niet. En gaat FC Utrecht dus een corner krijgen. Dat is gevaarlijk aan de rechterkant. Daar zijn ze juist zo sterk in. En nu mogen ze het ook nog eens onder hun eigen uitvak doen. Dat zich ook maar eens gaat roeren nu. Die mannen en vrouwen die zijn meegekomen vanuit de Domstad. En die zo vaak hier in de arena, zeker voor een subtopper zoals Utrecht is, kunnen juichen. Laten we hopen dat Ajax nu in ieder geval deze corner goed verdedigt. Laten we daar eens mee beginnen met El Karouani achter de bal.
1: El Karouani die hem richting de strafschopstip ongeveer geeft. Bal blijft wat hangen en dan is het uiteindelijk Haller met het schot op doel. Is het niet hard genoeg of was het Dani de Wit? In ieder geval is de vangbal er voor Maarten Paas. En is dus deze redelijke kans voorbij voor de mannen van FC Utrecht. Als er nieuws is. Ja, Diederik vanuit Enschede.
0: Ja, 1-0 voor FC Twente. Dat is natuurlijk geen goed nieuws voor Ajax. Maar wel een extra reden om er hier eens eventjes wat extra gas bij te zetten. Ajax moet een resultaat halen. En een gelijkspel tegen Utrecht is niet genoeg. Wil Ajax die derde plek aanvallen. Ajax met aan de linkerkant het balbezit. Met een goede bal van Rossa. Door naar de buitenkant. In de 16 inmiddels bij Glog. Glog en Gods. Gods gaat weer eens schieten. Bal gaat over. Geplaatst schot, maar wel overgeplaatst helaas. 56e minuut van de wedstrijd. Maar weer even 10 minuten naar rust. Een aanval van Ajax. Gevaar van Ajax. Na het gevaar dat het toch ook zeker was uit die corner van FC Utrecht. Die zijn echt hartstikke link. Wout Weghorst. Davy Klaassen. Dat zijn de twee namen die klaarstaan om in te vallen bij Ajax. Zo meteen, vroeg al, in de 57e minuut maken zij zich klaar om in te gaan vallen. Om iets te gaan forceren, een overwinning over de streep te trekken. Ja, en wie anders dan Davy Klaassen kan dat natuurlijk namens Ajax doen. Het staat nog 0-0, dus hij kan hem maken, Frank.
1: Ja,

0: Mr. 1-0 natuurlijk zijn bijnaam. Wie weet zal hij straks ook degene zijn die de 1-0 maakt voor Ajax. Laten we het hopen als de wissel er nu gaat komen. En er opnieuw nieuws is volgens mij, Diederik.
1: Ja, 2-0 bij Twente. Gaat daar ineens snel tegen Sparta. Kasper Dolberg naar de kant hier in de Johan Cruijff Arena. Van de twee concurrenten als het gaat om de derde plek. Staat er dus 1 op voorsprong. En dat is Twente met 2-0. En 1 juist op achterstand met 2-0. Dat is NEC uit bij Groningen. NEC dat nog boven Ajax staat. En Twente er natuurlijk onder. Gloch is er ook af. Davy Klaassen binnen de lijnen. En die wordt met gejuich ontvangen. De laatste wedstrijd die hij speelde. En hij speelde hem helemaal als aanvoerder. Dat was de wedstrijd uit in de Kuip. En nu is hij terug in 2 maanden tijd dus gerevalideerd. En daar is hij weer. Davy Klaassen, nummer 18 met de aanvoerdersband. In de weken van de waarheid is hij terug voor Ajax.
0: Ingooi aan de rechterkant van het veld, ter hoogte van het strafschopgebied van Ajax. Als Carlson de bal heeft aan de voet, terug naar Vesterlund. Vesterlund met de voorzet richting de tweede paal. Goede aanname van Katlin, maar Berghuis zit ertussen. Berghuis heeft de bal. Nu naar de rechterkant van het veld, naar Guy. Kan Guy de bal goed aannemen? Jawel, maar de paas richting Weghorst is niet goed. Zo kan Utrecht overnemen via Haller. Haller naar Katlin. Het gebeurt allemaal op een vrij klein gedeelte van het veld. Als volgens mij de bal via Regeer uit is gegaan. En dus El Karouani een ingooi mag gaan nemen op de helft van Ajax. En ook daar inmiddels alleen Barkas is achtergebleven op eigen helft. Maar de rest van alle spelers bevinden zich op de helft van Ajax. Als El Karouani die ingooi wil gaan nemen, geeft aan dat hij een verre ingooi wil gaan nemen. En Van der Horen die gaat zich dan ook rond het strafschopgebied melden. De bal gaat ook richting Van der Horen. Die moet de bal dan doorkoppen. Maar Klaassen zit daartussen. Als Ajax misschien via Godsen snel uit kan komen. Nee, dat lukt niet. Ajax de bal ook even kwijt is. Wordt de bal weggekopt door Regeer volgens mij. Richting Weghorst. En dan is het Vesterlund die helemaal terug gaat naar doelman Barkas.
1: Ja, 59e minuut van deze wedstrijd. Kijken we naar de virtuele stand. Staat Ajax nu vijfde op doelsaldo achter NEC. Overigens is het doelsaldo precies gelijk. Maar als het gewoon voor doelpunten voorgaat, staat de ploeg uit Nijmegen er dan nog voor. Heeft Gods de bal voor Ajax tegen Utrecht. Op de helft van Utrecht is het een knappe bal van Berghuis naar Anton Guy. Anton Guy moet hem eerst terug aannemen. Is de snelheid uit deze aanval. Bal van Berghuis is goed op Gods. Goed. Lekker aangenomen in de 16 naar de grond. Geen penalty. Was inderdaad wat licht misschien het aanraken van Dani de Wit tegenover Gods, die wel naar de grond gaat. Nam hem ook een beetje te sierlijk aan wat mij betreft. Lastige bal ook. Was lang onderweg een stiftje van Berghuis richting Gods. Maar als iemand er wat mee kan, dan is het toch Mika Gods wel, zou je zeggen. Nog 0-0, terwijl we bijna op het uur zijn bij deze wedstrijd. Ajax-Utrecht is de tussenstand bij Groningen-NEC zeer veelbelovend. Maar dan moet Ajax het zelf wel gaan doen hier tegen FC Utrecht met deze wedstrijd die behoorlijk in het slot zit nadat Ajax in de eerste helft meer creëerde. In de eerste helft meer creëerde dan FC Utrecht. Zijn we nu een uur bezig en combineert Ajax op eigen helft.
0: Bal terug richting Paas. Paas met de diepe bal richting Weghorst. Is natuurlijk sterk in het onderlinge duel. Nu met Van der Horen. Beiden die duwen en trekken een beetje. Dus gaat het spel gewoon verder. Via Mokkio. Mokkio naar de linkerkant van het veld. Naar Gods. Gods die trekt naar binnen. Zit hij op het randje van het strafschopgebied ook Klaassen. Klaassen terug naar Gods. Die laat hem lopen. Rosa met de voorzet. En die wordt dan aangeschoten tegen Engwanda. Ajax kan wel balbezit houden en daarmee ook druk op de goal van FC Utrecht uitoefenen. Als de bal nu in het bezit is van Mokkio. Die heeft wat ruimte daar op het middenveld. Wat gaat hij ermee doen? Hij speelt Regeer aan die het randje strafschopgebied heeft gevonden. Regeer richting Guy. Guy die dan de bal verspeelt is ook eventjes weg uit de positie. Als Utrecht misschien over kan nemen. Nee, Ajax toch weer aan de bal. En nu laat Weghorst de bal van de voet af spatten. En dus kan Utrecht overnemen, maar niet voor lang. En dat betekent dus ook dat de arena er even achter gaat staan, Diederik.
1: Ja, ik voel me ook een beetje een supporter nu. Met gebalde vuisten zit ik hier, kan ik wel zeggen. Ajax moet het vechtend gaan doen. En dan heb je met Weghorst de goeie. Die wordt nu aangespeeld door Berghuis vanaf de rechterkant. Helaas zit er iemand van Utrecht in de laatste fase tussen. Anders was Weghorst eindelijk even in balbezit geweest. Nu Schutterlo met een tikje naar de linkerkant. De bal is bij Baas. 10 meter buiten zijn 16 meter. Geeft hem even naar de rechterkant. Daar is Schutterlo. Schutterlo aan de rechterkant. Aanname bij Regeer. Die zegt Schutterlo, je moet dichterbij komen. Dan ben je een optie. Maar uiteindelijk dribbelt Juri Regeer eerst even naar binnen. Geeft hem dan aan Jordi Mokkio. Linkerkant van het veld. Lucas Rossa. Door in de voeten van Gods. Gods achteruit. Ajax doet het nog steeds voorzichtig aan. Met Juri Baas nu zo'n beetje bij de middenlijn. Daagt hij Dani de Wit uit. Kom maar even naar me toe. En als het hondje dan is gekomen, dan tikt hij de bal uiteindelijk naar de rechterkant. Schutterlo geeft hem aan Regeer. Schutterlo verder door weer naar de linkerkant. Naar Juri Baas. Daar komt het hondje weer. Dani de Wit. Bal wordt hard en hoog naar voren gegeven. Als Dani de Wit inloopt. Slechte bal van Baas. Want hij bereikt Gods niet. Nu goed de druk gezet door Rossa. Kan Mokkio de bal hebben? Moet Klaas hem hebben? Nee. Ajax heeft daar de tweede bal niet. 63ste minuut van de wedstrijd. 0-0 de stand. Utrecht achterin de bal.
0: Ja, Barkas, de doelman, die een verre bal in gedachten heeft. Moest dan richting Haller gaan, maar Schutterlo kan vrij makkelijk overnemen. Schutterlo naar Regeer. Regeer wordt niet echt fel op de huid gezeten. Heeft dus wat tijd om de bal bij een medespeler te krijgen. Kiest dan uiteindelijk voor Mokkio. Mokkio met de bal naar Rosa. Rosa naar Gods, die wat is teruggezakt uit zijn positie. Bal nu naar Rosa, naar de linkerkant van het veld. Gaat het duel aan met Vesterlund. Bal terug naar Gods. Gods met een lage voorzet. Die was voor Regeer bedoeld. Maar daar zit een Utrecht ertussen. Die kunnen trouwens niet overnemen omdat Schutterlo weer de bal heeft. En met één actie is hij ook direct Haller en CGL kwijt. Kan Ajax nu aan de rechterkant van het veld via Regeer gevaarlijk worden. Bal voor richting Weghorst. Ajax dat wel de bal houdt via Berghuis. Berghuis raakt dan uiteindelijk de bal kwijt. En nu kan Utrecht overnemen als de bal in één keer snel richting Carlson gaat. Maar Carlson verliest het sprintduel van Rosa. Ajax weer aan de bal via Paas.
1: 64ste minuut van de wedstrijd. En als we naar de andere velden kijken, zien we dat de standen bij Groningen, NEC en Twente, Sparta nog steeds 2-0, 2-0 zijn. Dus in één geval is dat goed nieuws voor Ajax. Feyenoord AZ inmiddels 1-1. De laatste keer dat we daar wat over zeiden was het 1-0 voor AZ. Maar de kans op een tweede plek is dus wat verder uit zicht. En dat was eigenlijk al min of meer onmogelijk. Maar toch, ja, Feyenoord vroeg op achterstand in eigen huis tegen AZ. Dan ga je voorzichtig aan weer hopen. Eerst maar eens naar Ajax kijken. 64ste minuut van de wedstrijd en het staat nog 0-0. Ajax is uiteraard op zoek naar een doelpunt dat misschien wel winnend is. Het is Gods naar de linkerkant. Daar is Klaassen. Gods. En nu is er veel ruimte op rechts. Hier zit muziek in. Guy aan de rechterkant. Guy met een goede bal naar Weghorst. Net niet eraan. De afslaande bal moet voor Ajax zijn. Regeer heeft hem naar Klaassen gespeeld. Gods, lastige bal voor hem. Goed inkomen van Engwanda. Die gaat naar de grond. En die krijgt de vrije trap mee omdat Klaassen, of nee, Gods met zijn been te hoog is. Dat is wat scheidsrechter Jeroen Manschot daar aangeeft. Geeft Utrecht ook de gelegenheid om te wisselen. Adrian Blake staat klaar aan de zijlijn om in te vallen bij FC Utrecht. Ben ik benieuwd ten koste van wie dat zal gaan. Er worden ook instructies gegeven aan Katlin, dus die zal er wel in blijven. En dan zie ik nummer 44 naar de kant. Ja, Mike Eerthuizen, centrale verdediger. Dit is wel een logische wissel qua posities. Eens kijken hoe snel dat allemaal gaat. Want ik vind tot nu toe dat er geen snelheid in zit. Jongen, jongen, jongen, Frank.
0: Ja, maar volgens mij is er een klein beetje, nou ja, een beetje, hoe zeg je dat? Commotie of dat in ieder geval niet. Maar volgens mij ging het bord met twee verkeerde cijfers omhoog. Uiteindelijk,
1: ja, je
0: is
1: hebt gelijk,
0: het,
1: want het is, ja, klopt.
0: Ja, Carlson is eruit. Ja. Uiteindelijk voor Blake. Katlin gaat dan naar de rechterkant van het veld. Blake wordt dan degene die aan de linkerkant van het veld gaat staan. De linker aanvaller. En dan is het Viergever uiteindelijk die nog in het veld komt voor Eerthuizen.
1: Ja, oké. Okay. Nou, bleek het toch Blake te zijn. Het is een vrije trap. 10 meter buiten de 16 meter. Dubbele wissel dus bij FC Utrecht ook geweest. Een lange bal van Barkas die vrije trap neemt. Naar de rechterkant. Goeie bal. En die bal wordt door Dani de Wit verlengd. En dan is het Aller die hem weer terugkopt naar Dani de Wit. En dan naar de buitenkant, naar Katlin. Katlin trekt naar binnen en dan is dit er goed ertussen gezeten door Rossa. Heel goed, Weghorst. Weghorst, 5 spelers van Utrecht om zich heen. Die houdt hij bezig, maar het tikje dat hij teruggeeft is niet in de voeten van een Ajax-ziet. En dan kan Utrecht weer aan de linkerkant met Blake dus. Adrian Blake. als invaller. Ziet voor zich twee Ajaxiden staan. Wil ze volgens mij wel opzoeken. Eén van de twee is Guy. Bal gaat achteruit. En dan kan El Karouani misschien de voorzet geven. Bleek kan het met rechts ook doen. Dat is heel gevaarlijk zo op die flank. El Karouani in de 16 meter inmiddels. Krijgt hij hem weer van Bleek. Loopt hem bijna over de achterlijn. En dan weer terug naar Bleek. Bleek met voor zich voor Ajax. Regeer. Lage bal naar El Karouani. Klaassen in de 16. Geen gekke dingen doen. Kans voor Haller. Afslaan de bal is voor Katlin. En die schiet hem hoog over. Maar dit was de kans voor SC Utrecht. Die ze gelukkig verspelen.
0: Grootste kans denk ik nu voor Haller. Als Schutterlo volgens mij uiteindelijk blokte met zijn lichaam. Maar goede actie van El Karouani. Ziet dan ook Haller ter hoogte van de penalty stip staan. Die schiet op doel. Maar het goede blok was daar dus van Schutterlo. Als Utrecht alweer de bal heeft overgenomen via Bleek. Zit Berghuis daartussen. Moet hij wel een corner weggeven. En Berghuis is boos op zijn teammaten. Die eist meer strijdpassie. Want ja, dat Ajax zo snel de bal weer verspeelde. Dat wilde hij niet graag zien.
1: De derde plek ligt voor het grijpen voor Ajax. En dan moet het in 23 minuten toch in ieder geval één keer scoren tegen Utrecht. En er geen tegen krijgen. En de laatste is een zekere mogelijkheid. Een corner voor FC Utrecht met Soufiane El Karouani achter de bal. Dat is gevaarlijk. Die heeft een fantastische trap. En er is lengte zat bij de ploeg van Ron Jans. Bal gaat naar de tweede paal. Daar is het inkomen gevaarlijk. Door volgens mij rechtsback. Nee, die was eraf. Nou, in ieder geval is Ajax eruit met Gods. Goeie bal zeg naar Klaassen. Klaassen en Weghorst komt er overheen. Klaassen en Weghorst. Nu heel veel aansluiting. Ja, moet Klaassen terug. Ja, ik snap het wel. Dat hij niet vooruit kon, maar het publiek is teleurgesteld. Want er leek een counter in te zitten. Maar daar heeft Ajax in dit geval ook niet de spelers voor die zo hard kunnen sprinten. Ja, Gods, maar die gaf die bal al. Dus die was al uitgeschakeld om echt door naar de goal te lopen. 68 minuten gespeeld en zo moet Ajax het weer opbouwend doen. Met net over de middenlijn de bal bij Jurie Baas. Jurie Baas, ja, die dribbelt maar een beetje in. Probeert ook wat te forceren. Hij heeft die paas wel als het nodig is. Berghuis ook, die krijgt hem. Geeft hem aan Schutterlo. Schutterlo weer naar Guy. Berghuis, misschien één briljante paas. Doe het alsjeblieft, Berghuis. Hij is in precies het midden van de helft van FC Utrecht. Geeft hij hem naar de linkerkant. Dan de bal door naar Rossa. Rossa weer naar Berghuis. Berghuis geeft hem aan Gods. Gods met naast zich twee Utrecht-spelers. Probeert hem naar Guy te geven. Die bal is goed. Maar Guy kan hem niet voorgeven. Was te lastig voor Anton Guy. En zo een kans verkeken om wat te creëren. En gaan we richting de 70 minuten. 69ste minuut loopt. 0-0 de stand bij Ajax Utrecht. Wat is het spannend.
0: Ja, en je zegt het net al. Je hoopt net even op die ene gevaarlijke actie van Ajax als er weer nieuws is. Volgens mij weer uit Enschede.
1: Ja, 3-0 voor FC Twente. Die gaan niet meer verliezen. En het doelsaldo kan zeer belangrijk worden voor Ajax ook nog eens. Want als Ajax deze wint en Twente wint ook. Ja, het staat al op hetzelfde aantal punten. Dus dan gaat het straks allemaal op doelsaldo. En dan komt Twente ook wel qua doelsaldo erg in de buurt. Als ze er daar veel weten te maken. Omdat die wel, ik zei al, die derde plek voor het grijpen lag. Ajax volgende week natuurlijk nog naar Heerenveen. Het gaat vandaag niet beslist worden. Maar er kan een grote klap uitgedeeld worden met NEC. Dat op 2-0 achterstand staat dus in Groningen. Ajax nog op 0-0. En we gaan echt nu naar 70 minuten. 20 minuten dus nog. Ajax krijgt op eigen helft een ingooi. Het is niet zo ver ingezakt in de tweede helft als bijvoorbeeld vorige week tegen PSV. Maar ook wel echt minder kansen dan in de eerste in deze wedstrijd tegen FC Utrecht.
0: Ja, als Schutterlo de bal heeft, de bal naar Berghuis gaat. Ajax dus moeite heeft om het blok van Utrecht te slechten. Ron Jans die zei het ook van tevoren. We weten dat Ajax op een gegeven moment in de wedstrijd minder wordt. En dan ze misschien ook wel te pakken zijn. Nou ja, voorlopig lijkt dat plan voor Utrecht het nog een soort van te slagen als Bleek er namelijk nu vandoor is. Bleek nu aan de linkerkant van het veld. Steekt een heel stuk van het veld over. Bal terug naar Zegiel. Zegiel die krijgt wat ruimte omdat Guy uit de situatie wegloopt. Bal naar Katlin. Katlin die schiet maar even een keertje. Wel uit een erg moeilijke hoek. En Paas hoeft er niet eens in actie te komen. Bal over. Ajax er dus weer in balbezit. Met de doelman die de bal geeft aan Jurie Baas.
1: Jurie Baas, tikje naar de linkerkant. Want hij krijgt hem althans weer van Paas. Die gaf hem weer naar zijn linkerkant. Na Jurie Baas dus. Bal achteruit in de voeten van Paas. 71ste minuut. En het is Schutterlo die hem naar de linkerkant speelt. Nu Sparta op achterstand staat, is dat voor Utrecht op zich goed nieuws. Zij waren al min of meer zeker van de play-offs van Europees voetbal. Maar Sparta was nog iets wat enigszins dreigend zou kunnen zijn daaronder. Aan de andere kant Groningen ook wel weer natuurlijk. Goed, dat heb ik niet helemaal scherp hoe het daar zit. Voor Ajax weet ik het wel. Ajax moet winnen van FC Utrecht. Moet echt winnen. Bal gaat terug uit richting Barkas. Barkas bij FC Utrecht dus. Geeft hem naar de linkerkant. El Karouani, lage bal van hem. En Bleek neemt hem aan de zijlijn.
0: De bal er niet overheen. Dus Bleek mag er dan verder mee. De bal gaat nu richting Dani de Wit. Aan de rechterkant van het veld. Zoekt hij dan Katlin op of speelt hij de bal terug? Nee, hij vindt uiteindelijk de vrije man bij Engwanda. Engwanda nu wel naar Katlin. Katlin zoekt Rosa op. Rosa komt daar eventjes als winnaar uit. In tweede instantie ze ook. En dan lijkt Rosa geblesseerd geraakt. Dus fluit scheidsrechter Manschot ook. Ik weet niet eens of het echt voor die overtreding was. Maar in ieder geval omdat het spel echt stil ligt. Omdat Rosa de armen richting de lucht zwaait. Die heeft wel echt even pijn. En dan vraag ik me af of dat echt... Maar volgens mij gaat dat per ongeluk. Ja, het is wel Katlin die op zijn Achillespees staat. Dat kan vervelend aanvoelen, Diederik.
1: Ja, wat er vervolgens gebeurde was dat Utrecht die ingooi snel nam. En daarvan zei de scheidsrechter, daar moeten jullie toch echt nog even mee wachten. Terwijl Rayan Bounida klaar staat. En ik denk dat Utrecht dan straks alsnog mag gooien, lijkt me. Ja, dat mag inderdaad gebeuren. Westerlund gaat hem pakken, de rechtsback. 73ste minuut van de wedstrijd. Juri de Geer gaat eraf. Rayan Bounida. En ook Weghorst trekt zijn shirt uit. Maar dat komt dan waarschijnlijk omdat hij een ander shirt aantrekt. Even kijken.
0: Hij heeft er een soort ondershirt nog onder.
1: Die trekt hij uit. Oké, okay. Goed. Weet hij toch de aandacht weer even op zich te vestigen. Want Jean Steur is erin gekomen. En Rayan Bounida dus voor de Geer en...
0: Ja, dan moet ik ook even snel gaan tellen.
1: Maar, voor Berghuis, denk ik.
0: Ja, dat denk ik ook.
1: Ja, Berghuis is eraf.
0: Ja.
1: Nou, daar is aan de rechterkant FC Utrecht weer ingooi. Gaat uiteindelijk over de achterlijn. 74 minuut van de wedstrijd. Het is echt niet best, als ik eerlijk ben, van Ajax in de tweede helft. Hopelijk kunnen de wissels die nu nog zijn toegepast wat kwaliteit brengen bij Ajax. In ieder geval kansen, want die hebben we nauwelijks gezien. Rechterkant Schutalo. Schutalo, Utrecht ook nadrukkelijker op de helft van Ajax in de tweede helft. Jean Steur nu, goede bal op Guy. Guy, Bounida voor het eerst. Bounida, goede bal. Door naar Klaassen. Klaassen opent verder richting Gods. Gods met ruimte op links, zo willen we het zien. Gods, nu twee man voor zich inmiddels. Toch gaat hij naar binnen. Hij wil schieten, zie ik, maar hij wacht daarmee en geeft hem uiteindelijk naar rechts. Goede bal. En Tom Guy op de hoek van de 16 meter. Ah, lage voorzet, makkelijk te verdedigen. Zo staan ze bij Utrecht erg goed. Ja, dit is geen Heracles of NAC Preda. Dat blijkt toch in dit soort momenten, wanneer de restverdediging bij Utrecht helemaal op orde is. En Ajax er dus niet meer uitkomt, niet meer gevaarlijk wordt in de tweede helft. Er staat Ramon Min nog klaar. David Min bij FC Utrecht. Niet te verwarren met de journalist.
0: Haller gaat eruit en Min komt er inderdaad in voor FC Utrecht. Mensen hier die ook een applaus geven aan Sebastien Haller. Dat is mooi om te zien. Heeft natuurlijk ook hier bij Ajax mooie dingen bereikt. Onder andere door dat Champions League seizoen waarin hij zo vaak scoorde. Volgens mij ook echt topscorer van de Champions League werd in dat seizoen. En dat zijn ze hier niet vergeten hoor. In de Johan Cruijff Arena seizoen 21-22. Als Utrecht er lang over doet om de vrije trap te nemen. En Manschot ook aangeeft, deze minuten tel ik er straks allemaal bij. Hij wijst richting zijn horloge. Als de vrije trap nu wel genomen is. Utrecht eerst weer helemaal terug gaat. Barkas, Weghorst, die wat probeert op te jagen. En ook Bounida maand om daar aan mee te doen. Die doet dat dan ook. Gaat de bal in één keer in de diepte richting Min. Kan Ajax overnemen via Baas. Daar lijkt het wel op. Nou, via Guy. Guy schiet hem dan tegen Engwanda op. De bal gaat niet over de zijlijn. Omdat uiteindelijk Utrecht nog aan de bal blijft via El Karouani.
1: Een lange bal van doelman Barkas richting Min. Ja, is een lange spits. Oud RKC. Dus niet in de basis voorgekomen. Sowieso weinig dit seizoen. Daar is het Steur. Steur met de bal in de middencirkel. Geeft hem naar de linkerkant. Daar is de aanname bij Mika Gods. Mika Gods weer dubbele dekking. Gaan we eerst terug naar Jean Steur. Steur met de actie. Lichtblauwe schoenen heeft hij aan. Geeft hem aan Bounida op de rand van de 16. Bounida krijgt weinig ruimte. Maar heeft de bal in ieder geval nog aan de voet. geeft hem dan weer naar links. Daar is Rossa. Rossa laag naar Sean Steur. Sean Steur misschien de combinatie opzetten. Hij moet wel weg, Horst. Die had hem niet verwacht. En dan is het 4-0, zeg jij, voor FC Twente. Ja, dit is echt slecht nieuws voor Ajax als het gaat om doelsaldo. En dan moet het sowieso eerst nog eens zien te winnen van Utrecht. Twente op deze manier druk aan het zetten op Ajax als het gaat om een derde of een vierde plek. Van NEC hoeven we het vanmiddag niet te verwachten met die achterstand. Alhoewel, ja, kwartiertje, alles kan natuurlijk nog gebeuren. Eerst moet Ajax het zelf doen, maar ja, daar lijkt het nog niet op, Frank.
0: Nee, 76 minuten en 30 seconden gevoetbald als de bal diep gaat richting Dani de Wit. Die wordt op de huid gezeten door Mokyo. Met een hakje probeert hij Katlin te bereiken. Goed. Dat lukt niet omdat Klaassen daar goed tussen zit. Klaassen naar Rosa. Rosa met een bal de diepte in. Goed, richting Bonida. Die draait om zijn as heen. Vindt dan Steur. Steur richting Guy. Hier zit wel wat snelheid in. Als Steur de bal weer terug heeft gekregen van de Deen. Ja, en loopt dan nu toch weer richting die blauwe muur van FC Utrecht. Als inmiddels Godse de bal heeft. Speler die dus met 17 goals erg belangrijk is voor Ajax. Ook 12 assists achter zijn naam. Daarmee de most valuable player is van de Eredivisie. Maar kan die vandaag ook nog het verschil maken? We hebben nog 13 officiële minuten te gaan als Schutterlo de bal heeft.
1: Oh, zou die most valuable voor mijn gemoedstoestand zijn als hij nu iets briljants doet? Mika Gods, zoals hij het de afgelopen maanden en dit seizoen dus zo vaak deed. We hebben het echt hard nodig. Ajax heeft het heel hard nodig. Het stadion heeft het heel hard nodig. Want eerlijk is eerlijk, de Johan Cruijff Arena is momenteel geen vesting. Het is toch namelijk stil voor het belang dat aan deze wedstrijd kleeft wat mij betreft. Gods, Gods op de hoek van de 16 meter. Stiftje richting Bonida. Bonida laag naar Klaassen en weer terug naar Bonida. Nee, dat kan allemaal niet in de 16. Er zijn toch echt te veel blauwe shirts in de buurt. En eentje heeft zijn voeten tegenaan gezet. Vervolgens een duel van Rossa die geen vrije trap meekrijgt. En wel veel gefluit vanaf de tribunes. Maar daar schiet je als Ajax nu even niks mee op. Baas, Rossa ligt nog, staat maar weer op. Bonida, je zit wel wat in, maar dan moet hij hem wel afspelen. Daar zit Dani de Wit tussen, gaat liggen. Ja, niks aan de hand, vriend. Maar hij krijgt toch de vrije trap mee. 12 minuten tijd begint te dringen voor Ajax. 1-2-1 bij FC Groningen tegen NEC.
0: Ook dat nog. Zou het daar dan ook nog spannend gaan worden? Het wordt er op deze manier allemaal voor Ajax niet veel florissanter op. Als hier namelijk ook de wedstrijd, of in ieder geval de klok, langzaam richting die 90 minuten tikt. En dat voelt eraan alsof het in het nadeel is van Ajax, wat het natuurlijk ook is. Maar goed, er zijn in ieder geval nog 11,5 minuut officieel te spelen, waarin er nog genoeg kan gebeuren. Als Utrecht de ingooi mag gaan nemen, El Karouani een paar meters heeft gesnoept. Daarom gaat het fluitje van Manschot ook. Hij wordt gemaand om in ieder geval op zijn eigen helft te gaan staan. El Karouani met de ingooi richting Min. Min verliest het kopduel. Ajax kan overnemen. Guy richting Weghorst. Een moeilijke bal. En dus neemt Utrecht nu weer over.
1: Ja, bal aangenomen door Dani de Wit. Geeft hem naar links aan de zijlijn Bleek. En dan Min. Min met wat ruimte. Kan hem open naar rechts misschien. Klaassen moet daartussen zitten. Doet hij niet. Bal gaat terug uit. Engwanda, tikje naar de rechterkant. En daar is wat ruimte voor de actie misschien. Katlin heeft hem op de achterlijn gelegd. Kan een voorzet geven. Knappe actie. En haalt er een corner uit voor FC Utrecht. Dat in de omschakeling gevaarlijk blijft. En ook uit de corner. En die krijgen ze nu vanaf de rechterkant. En de supporters zingen Forza Utrecht. Dat kan ik van deze kant van het stadion zelfs wel verstaan. Terwijl El Karouani die bal gaat neerleggen. Ajax nog 10 minuten heeft bij de 0-0 stand tegen FC Utrecht. Het is ongemeen spannend en tamelijk slecht.
0: Ja, helaas wel. We hebben hier een mindere tweede helft dus van Ajax, waarin het gewoon weinig weet te creëren. El Karouani nu met de corner. Als de bal nu op het randje van het strafschopgebied bij Segiel komt. Maar dan zit Steur daar vlakbij, zodat Segiel niet kan afdrukken. Bal nu hoog richting, jawel hoor, richting, wie is het? Vesterlund. En dan staat het 0-1 hier in de Johan Cruijff Arena. Weer die tweede helft. En Gods die zich gigantisch boos maakt. En Ajax dat ineens weer volle bak moet gaan jagen op in ieder geval de gelijkmaker. Want met de tussenstand dan ook bij FC Twente tegen Groningen. Of de FC Twente natuurlijk tegen Sparta. En dan erbij staat Ajax nu op een vijfde plek. En dat zou betekenen dat Ajax play-offs moet gaan spelen. Zover is het nog niet. Maar Vesterlund staat op het scorebord met 81 erachter. heeft Ajax nog 9 officiële minuten om wat te gaan doen aan deze achterstand. Vesterlund dus. Bij de tweede paal komt hij de 0-1 binnen.
1: Ja, ik zit hier al wat jaartjes namens Ajax Radio. Maar deze goal heb ik volgens mij al wel 100 keer gezien. Utrecht dat dan juicht richting dat uitvak. Dit is een déjà vu voor mij ongekend. Vesterlund is dit keer de man die hem maakt namens FC Utrecht. Laten we hopen dat Ajax nu niet meteen de handdoek in de ring gooit. Maar dat het misschien net als vorige week nog iets eruit weet te persen. Toen was het een geweldig moment van Mika Gods. In ieder geval nog een punt redden tegen PSV. Een punt dat belangrijk kan zijn. Maar dan moet Ajax hier wel een resultaat halen tegen FC Utrecht. En inmiddels is een punt natuurlijk ook weer een resultaat. Eerst maar is het balbezit van Ajax met de bal bij Sean Steur. Sean Steur, lage bal, knappe bal van Klaassen. Probeerde hem in één keer door naar Weghorst te geven. En lijkt echt een mannetje meer op het veld te staan bij FC Utrecht. Maar dat is toch echt niet zo. Mokio tikt de bal vooruit. Moet een vrije trap krijgen, krijgt hij. Op een gevaarlijke plek. Van der Hoorn maakt de overtreding. Krijgt geen geel overigens. Wat wel een stevige charge was. Moet helemaal nooit zo naar voren inkomen. Ik zie nu een herhaling. Ja, stevige charge. Jordi Mokio moet nu snel van het veld afkomen. Want aan de zijkant staat Oliver Edwardsen klaar. Voor de laatste 9 minuten van deze wedstrijd. Met die 0-1 stand Ajax-Utrecht. 8 minuten zelfs. Zijn er nog maar te spelen voor Ajax. Ik voel me ellendig, moet ik zeggen. De bal wordt neergelegd door Bounida namens Ajax. Edwardsen zegt wat tegen hem. Maar Rayan Bounida of Anton Guy moeten het hier gaan doen voor Ajax. De bal is 20, 25 meter van de goal. Beetje aan de linkerkant, net voor het halve mijl.
0: Wie gaat hem dan nemen inderdaad? Het is nog een gesprek tussen Guy en Bounida. Toch denk ik dat de Berg uiteindelijk gaat afdrukken. Dat doet hij ook. Bounida, bal gaat in de muur. En uiteindelijk over de achterlijn. En dat betekent dat Ajax een corner mag gaan nemen. Er komt snelheid natuurlijk bij nu. Want Ajax op die 0-1 achterstand. Als Bounida de corner gaat nemen. En de arena er nog even een keertje volle bak achter gaat staan. Om wat te doen aan die achterstand. Bounida komt met de corner. Arm gaat omhoog. Bal richting Edwardsen. Uiteindelijk. Ja, daar is hij. Wout Weghorst. Volgens mij eerst nog via Edwardsen. En daarna via Weghorst in de goal. Het staat weer 1-1. En Ajax heeft weer haast. Dat zegt ook Davy Klaassen. Bal wordt snel op de middencirkel, op de middenstip gelegd. En Ajax dus gelukkig op 1-1.
1: Ja, hij gaat nog even juichen bij iemand die hij goed kent. Hij wil een hartje maken naar de zijkant. Wout Weghorst maakt in ieder geval die goal. Maar Ajax moet er eerlijk gezegd nog een maken. Dus hup, die bal pakken en door. 1-1 de stand. Deze is wel lekker hoor. Uit die corner. Nota bene Ajax dan nu uit de corner. Waar Utrecht al vaak zo gevaarlijk uit was. Hij raakt hem precies voor Dani de Wit. Die had hem daar moeten blokken. Maar dat lukt hem niet. Knap hoor. In de kruising geschoten via de stuiter. Heerlijke spitse goal van Wout Weghorst. Waarmee het 1-1 is. Een hele belangrijke goal. Maar we willen er het liefste nog één alsjeblieft.
0: En Edwardsen raakt hem niet eens meer aan. Ik dacht in eerste instantie dat de bal wel naar hem toe ging. Als Utrecht nu ineens gevaarlijk is via Zegiel. Zegiel met de voorzet. En daar zit Paas gelukkig tussen. En Paas die heeft ook haast. Die ziet aan de linkerkant van het veld Lucas Rosa. Rosa dan, wat gaat hij doen? Steekt het veld over met de bal? Nee, dat doet hij niet. Bal terug op Schutelo. Even toch maar de rust, omdat Utrecht er ook goed bij zit. Als er volgens mij ook nog weer nieuws is uit Groningen.
1: Ja, 2-2 bij Groningen tegen NEC. Bovendien ook nog ruim 6 minuten te spelen daar. Dus dat kan ook zomaar nog eens helemaal misgaan. Ajax moet winnen van FC Utrecht. Echt waar. 1 punt is niet voldoende, vrees ik, aan het einde. Om de play-offs te ontlopen. Om de 5e plek te ontlopen. Het is Baas namens Ajax. Twente op een hele ruime voorsprong. Tegen het Sparta van Maurice Stijn. Het is Sean Steur die de bal in het bezit heeft. Geeft hem even door naar Mika Gods. Mika Gods naar de rechterkant. Daar de aanname bij Anton Guy. En dan weer naar Mika Gods. Die gaat een diepe voorzet geven. Gaat het gewoon eens proberen. Waar de bal valt op het hoofd van Van der Hoorn. Ja, die kan wel koppen. En dan is het Viergever die hem hard en hoog naar voren speelt. Ja, Viergever Van der Hoorn. Dat is het duo nu. Bij FC Utrecht achterin sinds het invallen van Viergever. Overtreding gemaakt van Dani de Wit op Mika Gods. Te licht om zijn tweede gele kaart te krijgen. Maar hij zit er heel dicht tegenaan. Dani de Wit, 86e minuut. 1-1 de stand. Het publiek moet het echt gaan doen. Nu ga erachter staan. En dan moeten de spelers het natuurlijk ook nog gaan doen. Maar het zou zomaar nog kunnen. We hopen het zo.
0: Bal in bezit van Sean Steur. Steur gaat naar Guy. Guy aan de rechterkant van het veld. Vindt Edwardson. Die gaat voor een vroege voorzet. Bal richting de tweede paal. Daar staat helemaal niemand. Nu wel Bonida aan de rechterkant van het veld. Of linkerkant van het veld. De bal naar Klaassen. En dan wordt de bal geblokt. Klaassen die toch in één keer richting het doel van Barkas gooit. Nog een tweede instantie Edwardson. Nee, dat niet. En dan is het nu Paas die heel ver uit zijn goal is gekomen om die bal weer richting de aanvalslinie van Ajax te trappen. Maar daar staat niemand. Bal nu in het bezit van Barkas.
1: Ja, bal gaat. De goal is afgekeurd van NEC. Het is 2-1 voor Groningen. Dat is hoopvol. Maar dan moet Ajax nog steeds wel een keertje scoren om ervoor te komen. Het is nu 1-1, 87e minuut. Hier dus 1-1. Ajax tegen FC Utrecht. Rasmussen geeft hem... Rasmussen, ik bedoel Edwardson. Geeft hem terug naar Steur. Steur, opening naar links. Bonida neemt hem op de borst aan. Bonida, dit is gevaarlijk in die 1-op-1. Gaat naar de achterlijn. Bonida, goede voorzet. Keeper heeft hem. Goede actie, Rayan Bonida. Kan zijn mannetje voorbij en doet dat ook. Maar de voorzet helaas gepakt door Barkas. De man in het felgeel ligt op de bal. Doet hier ontzettend lang over voordat hij die bal een keer uit handen gaat schieten. Dit is meer dan 6 seconden. Wout Weghorst staat erbij. En dan een lange hoge bal van Barkas richting de lange mannen. Richting Min en ook richting De Wit. Die de bal wel kopt, maar in de voeten van Schutalo. 88e minuut. Anton Guy kan het dan nooit een keer makkelijk voor Ajax. Kan het nooit een keer van een leien dakje gaan. Nou, daar is het antwoord toch echt dit seizoen nee op. Maar goed, dan maar op een andere manier. Dan maar zo, dan maar nu nog. Alsjeblieft zeg.
0: Ja, als Guy het duel wint van Bleek en Ajax door mag. Omdat Manschot ook niet fluit voor een overtreding van Guy. Nu wordt er wel godsonder gebeukt. Maar ook nu zegt de scheidsrechter dat hij er niks in ziet. Dan wordt er een overtreding. Ja, dat was wel heel duidelijk. Dan kan de Arena zich boos maken. Maar Steur kreeg, het was wel heel duidelijk te zien, hield het shirtje vast van ZGL. En dus is daar ook de gele kaart van Sean Steur. Maar ik denk dat de Arena zich eerder boos maakte. Vooral op de vermeende overtreding op Mika Gods. Daar werd niet voor gefloten. En Steur moest daarna even aan de handrem trekken. Opzichtig dat wel. En dus is het fluiten voor die overtreding niet onterecht. Als Utrecht de vrije trap mag gaan nemen via Viergever.
1: Viergever, lange, hoge bal. Is heel lang onderweg. Wordt doorgekopt door Dani de Wit. Gepakt nu door de doelman van Ajax, Maarten Paas. Anderhalve minuut nog te gaan in deze wedstrijd met Anton Guy. Hard en hoog naar Wout Weghorst. Wout Weghorst verlengt. Ja, dit is gevaarlijk. Daar is Bonida. Bonida 1 op 1. Bonida, keeper heeft hem. Afslaan de bal bij Weghorst. Terugspelen. Gods, Gods schiet hem over. Oh, het moment voor Ajax. Goeie actie van Bonida die echt goed invalt in deze wedstrijd. Maar hier uiteindelijk die bal via Gods over de goal ziet gaan. En dan moet die bal snel gepakt worden door Barkas. Die gaat ontzettend veel tijd nemen voor deze doeltrap. Scheidsrechter heeft het gezien. Is er inmiddels ook bij om hem te zeggen dat hij die bal gewoon neer moet leggen. Gefluit natuurlijk van de Arena. En Ajax wacht tot die doeltrap genomen wordt door Barkas. Kan Ajax nu eindelijk een keer winnen in eigen huis van FC Utrecht. Het zou eens tijd worden en het kan nog steeds. 1 minuut in de reguliere speeltijd nog.
0: Als Ajax nu de bal zelf via Bonida weer weg wil koppen. Of in ieder geval het bezit van Ajax wil krijgen. Dat lukt nu wel omdat Baas de bal heeft. Baas met een diepe paas. Ja, dat is moeilijk wat hij doet. Dus krijgt Utrecht nu de bal via Min. Min die haalt uit. Maar dat schot is gelukkig voor Ajax in de handen van Paas. Paas met de snelle bal richting Guy. Er zit weer snelheid in het spel van Ajax. De bal nu naar Gods. Gods die draait zich vast. Maar vindt dan uiteindelijk wel Schutelo. Schutelo naar Baas. Baas weer terug naar Schutelo. Die steekt de middenlijn over. Nu de bal aan de rechterkant van het veld voor de dugout van FC Utrecht. Als Edwardson en Guy de combinatie aangaan. De bal uiteindelijk via Gods van de voet af spat. En dus kan Utrecht zelfs overnemen via El Karouani.
1: Ja, aan de linkerkant El Karouani op 7 mijls laarzen. Nu richting de 16 meter. Geeft hem naar de buitenkant. Daar komt de actie. Zegio geeft de bal terug. Dit is een terugtrekkende bal die bij Dani de Wit valt. En dan nog verder achteruit. Het schot van Engwanda geblokt door Ajax. Met lijf en leden. 5 minuten er extra bij. Voorzet van FC Utrecht. Dat ook niet bang is op deze manier. Nu loopt er iemand tegen de scheidsrechter aan. Dat is Edwardson namens Ajax die er snel uit had willen gaan. Dan moet de scheidsrechter dit spel toch stilleggen. Hij staat daar zelf in de weg. Maar de aanval van FC Utrecht gaat verder. Met aan de linkerkant het balbezit bij Adrian Blake. En dan heeft Ajax hem weer, want de keeper heeft hem. De doelman van Ajax met het gooien naar links van Maarten Paas naar Rossa. Rossa. Klaas sprint naar voren, maar gaat eerst naar Bonida. Wie wil hem hebben, jongens? Weinig mensen die zich aanbieden. Aan de rechterkant Edwardsen. Edwardsen voor de neus van scheidend trainer Ron Jans. Gaat de bal in de voeten van Mika God. Mika God door naar Chansteur. Chansteur gaat naar zijn linker. Chansteur net over. Keihard schot. Net niet in de kruising, maar er net naast en net over. 1 minuut van de 5 minuten die blessuretijd. Die aan blessuretijd wordt gegeven, is voorbij. Wissel bij FC Utrecht. En die maakt er helemaal geen haast mee. Siebe Horemans. Die gaat eerst nog wat uitleg krijgen. En dan vinden ze daar bij Ajax ook dat de man die eraf moet. En dat is Johan Katlin. Op moet schieten. Krijgt nog geel. Maar ja, daar hebben we natuurlijk heel weinig aan. En nu sukkelt hij terug naar de zijkant. Ja, zij willen heel graag dit punt uit de arena wegstelen. En het zou natuurlijk zomaar kunnen. 2-1 bij Groningen NEC nog steeds. Het is 1-1 bij Ajax tegen Utrecht. En het is bij Twente tegen Sparta momenteel 4-0. Dit zijn die spannende minuten. Die laatste minuten van de ene laatste speelronde in de Eredivisie. Je maakt het mee bij Ajax Radio. En we hopen dat het goed afloopt.
0: 92 minuten hier inmiddels gevoetbald in de Johan Cruijff Arena. Als de uittrap inmiddels is genomen door doelman Barkas. Ajax nu zelf aan de bal via doelman Paas. Paas naar de rechterkant van het veld. Edwardsen moet dan het kopduel aangaan. En inmiddels heeft de vierde man ook aangegeven dat er een minuutje extra bij komt. We gaan dus naar 6 minuten. Mede door die langzame wissel bij FC Utrecht. Als Steur de bal wat achter Rosa speelt. Maar Bonida over kan nemen. Bonida trekt naar binnen. Bonida nog steeds aan de bal. Maakt wat meters. Bal richting Weghorst. Weghorst. Gods heeft dan de randje strafschopgebied bereikt. Wil Weghorst weer aanspelen. Maar dat is te moeilijk. En dus kan Utrecht over hem nemen. Niet voor lang, want Schutelo zit daartussen. Is het Schutelo met de diepe bal richting Edwardsen? Wint hij het duel van El Karouani? Nee, dat wint hij niet, omdat de bal over de zijlijn gaat. En de ingooi er dus voor FC Utrecht is.
1: Ja, dan moet Overtoom de grensrechter daar die bal nog op de dij aannemen. Omdat daar El Karouani die bal die hij aangegooid kreeg, dan maar gewoon dat lopen. Nu de ingooi van El Karouani die de bal helemaal droog maakt en zijn broekje omhoog doet alsof hij Dusan Tadić op vakantie is. En dan gaat de bal over de zijlijn. Is de ingooi voor Ajax. Gooit hem even in richting Chansteur. Chansteur naar de linkerkant van hem. Daar is Baas. Nog 2,5 minuut. Zoiets van die 6 minuten dus. Blessuretijd die er nog te gaan zijn. Het publiek gaat er uiteraard volle bak achter staan. En wij ook natuurlijk. Het is allemaal moeizaam dit seizoen. Maar wat hopen we dat het nog goed komt. Weghorst legt hem klaar voor Klaassen. Klaassen in de 16 uit te draaien naast. Lastige bal voor Klaassen. Schot met links. Misschien wel de laatste kans voor Ajax. Want er zijn nu echt nog maar heel weinig minuten. 2,5 minuten. En Weghorst legt hem neer voor Barkas om hem te nemen. Die gaat zijn sokken nog goed doen. Dan hem zelf weer neerleggen. En dan kan Barkas die bal zo meteen in de hands geven. En misschien nog 1 keer dan. Ja, is er nog iets wat hij weg moet halen. Het zal allemaal wel. Nu gaat hij hem echt schieten. Hebben we nog 2 minuten te gaan.
0: Als de bal inmiddels weer in het veld is gebracht door Barkas. Overtreding gemaakt? Ja, nee, toch niet. Op Dani de Wit dacht ik eventjes. Maar er wordt niet gefloten. Dus Ajax mag gewoon door. Chansteur met de bal richting Anton Guy. Guy naar Edwardsen. Edwardsen aan aan de zijlijn vastgeplakt. Gaat de bal richting Gods. De bal lang onderweg richting Weghorst. Kan dan de tweede bal zijn voor Rosa? Nee, maar wel voor Chansteur. Steur gaat hij uithalen? Nee, dat doet hij niet. Hij vindt aan de rechterkant van het veld daar Anton Guy weer. Anton Guy met een harde voorzet. Maar daar loopt niemand tegenaan. Ja. Klaassen komt dan te laat om die bal binnen te tikken. En dus Barkas weer, die weer heel lang doet over de bal weer het spel in te brengen.
1: Ja, Twente klaar. Die hebben met 4-0 gewonnen. Groningen NEC volgens mijn gegevens loopt nog. En de balbezit is bij FC Utrecht. Dat de bal aan Min geeft. Uitkijken nu. Hier komt nog misschien een moment van Utrecht met Zegiel. Die kan geweldig voetballen. Die gaat naar zijn linker. En gelukkig was een aansluiting bij Ajax. El Karouani wordt het laatste moment dan misschien wel van FC Utrecht. Het zou kunnen. Bleek bij de 16 meter. Bleek gaat naar zijn rechter. Gaat hij schieten. Die gaat naast. Hoppaas moet hem pakken. Corner, zegt de scheidsrechter. Tegen de hak van Chansteur blijkbaar aangegaan. Komt er nog een corner van Utrecht. En dat zal de laatste kans van de wedstrijd worden, vrees ik.
0: Ja, daar lijkt het wel op als er nu 2 ballen in het veld zijn. El Karouani er weer op zijn 11e richting de cornervlag gaat. En inmiddels ook de eerste mensen hier naar huis gaan. Het niet meer verwachten dat Ajax nog voor de goal een keer kan gaan komen. Als de corner er komt van El Karouani. Haar arm gaat weer omhoog bij de linker verdediger van FC Utrecht. Ja, komt de bal voor en is nog raak ook.
1: Mike van der Hoorn.
0: 95 minuten en 41 seconden.
1: Hij kopt hem heel goed binnen. Hij staat volledig vrij. En met die kale kop kopt hij hem in de vrije hoek, de verre hoek. De arena loopt leeg van supporters, van energie en ook van hoop. Dit was hem. Ajax gaat een wat langer seizoen tegemoet, vrees ik. Met een staartje in misschien wel de play-offs om Conference League voetbal. Dat is een serieus scenario nu. Natuurlijk, er is nog één speelronde. Maar Ajax laat de kans in ieder geval liggen om over NEC heen te wippen. En ziet Twente uit beeld geraken door een 4-0 overwinning op Sparta. En nota bene, Mike van der Hoorn maakt zichzelf heel knap vrij. Kopt hem knap binnen. Paas is kansloos. Het uitvak doen de arena schudden op zijn grondvesten. En ze hebben feest, hebben het weer voor elkaar. Utrecht wint met 1 tegen 2. Twee momenten van FC Utrecht tegen Ajax. Dat weer vooral in de eerste helft wat creëerde. Ajax dat wel scoorde. Het was een knappe goal van invaller Wout Weghorst. Maar het was niet genoeg. 3 punten voor FC Utrecht. En Ajax verliest van FC Utrecht. En verliest het zicht op de tweede en de derde plaats. Mag nog hoop op de vierde. Maar het wordt ongelooflijk lastig om de voorronde of de play-offs van Europees voetbal te vermijden. En dus is dit wel misschien niet eens de laatste confrontatie tussen Utrecht en Ajax van dit seizoen. Dat zijn de harde feiten. Bedankt voor het luisteren. Volgende week 2:30 Heerenveen uit. Natuurlijk te horen bij Ajax Radio. Bedankt.

0: was ze terug en dacht, als ik deze kans verspeil.
1: Hij gaat hem zelf nemen. Ja, dat is natuurlijk maar de vraag of dat een verstandige beslissing is in deze fase van de strijd. Daar kan je over discussiëren. Nou, daar gaat hij.
0: Nee!
1: Hoog over. Kans verkeken.
0: Ik wilde...

maanden hebben zij hier naartoe geleefd. Vanaf de blind auditions, naar de battles en via de knockouts naar de halve finales. Vanavond worden de kaarten voor het laatst geschud. Voor de finalisten van de volgende.

fantastische opening, jongens.

0: En natuurlijk zijn ze er weer bij vanavond. Ilse, Willy, Susanne, Freek en Dinant.
1: Het is out of their hands, want vanavond is het aan het Nederlands publiek om te bepalen wie de winnaar wordt van The Voice of Holland en dat felbegeerde contract bij platenmaatschappij Cloud9 Music krijgt.
0: Ja, thuis kun je stemmen op jouw favoriet met de QR-code onder in beeld of online via rtl.nl/tvoh. En nog even belangrijk om te weten, per apparaat kan je 1 keer stemmen.
1: Dus denk goed na naar wie jouw stem gaat. Daar heb je overigens de hele finale voor. En mocht je willen wisselen, dan kan dat.
0: Ja, jouw laatst uitgebrachte stem telt. En de winnaar wordt aan het eind van deze avond live bekendgemaakt. En stemmen kan vanaf nu. Willy, hou je het nog vol? We zijn net maar begonnen.
2: Ja, maar er zijn wel mensen nu al aan het stemmen.
0: Ja, ja. Ilse, de finale van de nieuwe Voice of Holland. Hoe kijk je terug op dit fantastische seizoen?
3: We zijn weer terug. Maar we zijn terug met volgens mij een ongelooflijk mooie energie. En dat doen we hier met z'n allen, met elkaar. Ik ben heel dankbaar dat ik hier mag zitten. Ik ben heel dankbaar dat ik hier mag zitten met deze mensen. En ik ben heel dankbaar dat dit geweldige talent voor ons verschijnt. Want het is echt een finale als nooit tevoren.
0: Ja, Ilse heeft al heel wat ervaring. Maar Willy, dit is jouw eerste keer als coach. Hoe vond je deze reis?
2: Ja, heel, heel, heel sick. Al onze kindjes zitten daar en zijn daarachter. Ik voel me zo trots en ik heb zoveel geleerd. Ik ben misschien wel, ik wist niet dat het kon, ik ben misschien wel een leuker mens geworden.
0: Nog leuker.
1: Kan dat? Nog leuker?
2: Ja, ik vind het ook gek. Ik vind het ook gek.
1: Freek, het niveau ligt hoog dit seizoen.
4: Ja, enorm hoog. We hebben echt zoveel talent gezien dat ons omver heeft geblazen, al vanaf de Blind Auditions. En vanavond staan er echt 4 mensen die volledig verdiend in de finale staan, wat mij betreft.
1: Ja, en Suzanne, jij keek vroeger naar The Voice. Nu ben je gewoon een onderdeel van The Voice. Hoe vind je dat?
5: Ja, heel bijzonder. Het heeft zoveel geschiedenis, dit programma, voor heel Nederland, denk ik. Maar ook gewoon voor mij. Ik heb dit vroeger op de bank gekeken met mijn ouders, met familie, met Freek, toen wij 14 en 15 waren, op de bank samen gekeken. En nu zit je gewoon samen hier in deze stoel, die iconische rode stoel met die knop, en hebben we gewoon deze reis mee mogen maken. Dus dat is echt heel bijzonder, ja.
0: En jij durft ook echt je mening te geven, hè?
5: Ja, ik had niet gedacht dat ik het zo leuk vond om een mening te geven, gewoon.
4: Had je dat niet gedacht?
5: Nee.
4: Oh. Ja, ik had het wel gedacht. Dat ik dat leuk vond. Ja, ik had het wel gedacht.
5: Nee, ik vind het echt heel erg leuk.
0: Dinant, jij zegt steeds in jouw eigen woord, zeg je, het moet real zijn, het moet echt zijn. Is het allemaal echt genoeg geweest in jouw ogen?
6: Nou, als je gaat beginnen, weet je natuurlijk niet of dat gaat komen, weet je. En we zeiden ook van tevoren van, oeh, als er maar één is die echt dat verschil maakt, weet je. Want het is, dat is kostbaar goed. Die spark, die heb je of die heb je niet, en die ligt niet overal. En vanavond zijn ze er. Ik ben zo blij dat ik er ben. Ik had niet verwacht dat ik er zo blij van zou worden om in The Voice te zitten. En nu zitten we gewoon in de finale!
0: Plezier vooral vanavond.
1: Absoluut.
0: Culturen verbinden, dat is de muzikale droom van Niloufar. Een andere droom is een luistersessie van haar eigen muziek met haar coach Willy. En deze twee dromen, die kwamen allebei uit.
7: Om zich voor te bereiden op haar solo-optreden en het duet met haar coach reisde Niloufar naar huis in Wartaal. En zij heeft iets fijns meegenomen om de muzikale honger te stillen.
2: Niloufar, wat heb je allemaal meegenomen?
8: Ik heb van allerlei lekkere Iraanse hapjes meegenomen. Zal ik het in je thee?
2: Dat doe ik in mijn thee?
8: Ja.
2: Een soort lolly voor je thee?
8: Ja.
2: Wauw, dit is echt nice. We gaan zo meteen een paar dingen van jou luisteren, toch?
8: Ja.
2: Ik vind het goed voor je dat je om dat soort dingen vraagt. Omdat zo meteen als je gewonnen hebt, daar stopt het avontuur natuurlijk niet. Dan gaat het pas beginnen.
8: Ja, en ja. Dat jij daar vertrouwen in hebt, dat geeft mij ook nog extra zelfvertrouwen. Dus ik vind het ook echt een eer dat jij zo erg in me gelooft. Want daardoor durf ik ook meer in mezelf te geloven.
2: Ja, oké, sick. Ik ben echt blij dat te horen.
8: Ik ben niet elke dag in de studio met Willy Wartaal, The Legend. Dus vandaag.

0: vind dit sowieso niet bijzonder genoeg voor wie jij bent en wat jij doet. Okay. Het is te algemeen, zeg maar.
1: Ook met je stemgebruik. Het is super braaf. Okay. Het is zeg maar mooi,
2: ja.
1: Maar ik hoor dat je veel meer kan. Je laat misschien 10% zien.
0: Wat jij echt moet hebben is een bepaalde sound. Dat je weet van dit is wie ik ben en dit zijn de elementen die ik altijd in mijn muziek heb. Dat betekent dat je muziek dan altijd hetzelfde is. Maar dat het wel altijd weet van oh ja, dit is een Niloufar.
2: Ja, herkenbaarheid.
0: Ja.
2: Eigenlijk vind ik het heel fijn dat hij heel eerlijk is. En dat hij ook eerlijk vertelt dat er nog wat werk aan de winkel is. En dat vind ik alleen maar goed om te horen, want aan ja-knikkers heb ik niet zoveel.
0: Dit is een heel goed uitgangspunt. Het is een goed begin. Maar ik kan nog zoveel hoger stijgen. Dus ik heb alleen maar zin, man. Ik heb zin in de finale.
2: Ik heb er ook heel veel zin in.
0: Als jij gewoon doet wat je altijd de hele tijd doet, dan kunnen we niet anders dan dit winnen, man.
1: Let's go.
0: Let's go. Geef hem knuffel.
3: Yes.
4: Willy is te spreken over haar eigen muziek. Maar vanavond zingt zij het bekende nummer A Moment Like This in een Nederlandse vertaling, waar vriend en collega van Willy, Pepijn, a.k.a. Fabayeo, aan meeschreef. Hier is Niloufar.

0: eerste solo van vanavond. Hoe was het voor jou?
1: Dankjewel. Ja, ik vond het heel spannend om te doen. Want het is compleet out of my comfort zone, zeg maar. Maar ik vond het ook echt een mooie uitdaging ook voor mezelf. Om in mezelf te geloven. Dus ik heb het uit mijn hart gezongen.
0: Prachtig. En alle optredens van de talenten van The Voice of Holland en dus ook het optreden van Niloufar zijn terug te luisteren op Spotify. Ik ga eerst naar Ilse. Want Willy, oh Willy, echt van oor tot oor een smile. Maar ik kom straks bij jou, hoor. Helemaal trots. Maar Ilse, wat vind jij van het optreden?
2: Elk woord geloof ik, elk woord voel ik wat je zingt. Je bent een technisch ontzettend begaafde vocaliste, maar ik voel nooit techniek bij jou. Ik voel altijd de tekst, ik voel altijd zeggingskracht, urgentie, noodzaak en potdomme hoge noten. Niet normaal. Heel goed gedaan.
1: Heel erg bedankt.

0: Suzanne, wat vond jij ervan?
1: Ja, het leuke is, als ik jou zou omschrijven, heb ik eigenlijk één woord en dat is krachtig. Ik vind dat jij zo krachtig op het podium staat. En soms merk je dat mensen een beetje achterom kijken en een beetje zo met die band meegaan. Maar jij staat daar en wij gaan allemaal met jou mee, met jouw verhaal en jouw reis. En ik geloof alles wat je doet, dus ik ben groot fan van jou.
0: Wauw, heel erg bedankt. Prachtige woorden. Freek.
2: Ja, Niloufar, jij hebt de gave om alle mensen in de ruimte heel geconcentreerd en heel aandachtig op jou te richten. En dat gebeurt week na week. En dat heb je of dat heb je niet, maar jij hebt dat. En soms wacht je heel je leven op dat ene moment. En dat moment was volgens mij vanavond. Je hebt het geweldig gedaan.
0: Heel erg bedankt. Wieland, wat vond jij van Niloufar?
3: Ja, ik vind jou al weken gewoon top. Jij hebt een achtergrond die niet alleen maar Nederlands is. En toch breng je dat naar het Nederlands toe. En dat maakt dat het Nederlands een soort van net een eigenheid krijgt die ik nog niet gehoord heb. Dus ik ben gewoon fan.
0: Heel erg bedankt. Eindelijk mag je, Willy. Nou, ja, kom maar op.
4: Het is zo leuk om naar jou te luisteren. En elke keer als jij zingt, dan wordt mijn ziel gewoon wakker. En je weet altijd, met eigenlijk heel weinig middelen, weet je, je gaat daar gewoon staan in een prachtige jurk, mic, en je raakt iedereen zonder gedoe. Je komt gewoon binnen, het voelt gewoon echt. Geen trucjes, geen dingetjes. Gewoon de stem en het gevoel, het komt gewoon over.
0: En Willem, je hebt daar ook echt wel een beetje gepusht om haar grenzen een beetje te verkennen. Hè? Is dat gelukt? Zie je dat terug?
4: Ja, 100%. Niloufar is van zichzelf heel gereserveerd. Daarom zegt ze ook, ik vind dit nummer zo, dat je zo groot moet doen en zo. Dat vind ik dan moeilijk. Maar je kan het gewoon. Jij bent de beste, Niloufar.
0: Dankjewel. Ze beet het spits af met haar solo en dat deed ze echt hartstikke goed. En denk je nou thuis, Niloufar is mijn absolute favoriet. Stem dan op haar via de QR-code hieronder in beeld of online via rtl.nl/tvoh. Geef ze nog een heel groot applaus. Dit was Niloufar. Bij de Voice of Holland met Voila tijdens de Blind Auditions. Hoe kijkt ze daar zelf op terug?
5: Op het moment dat ik moest gaan zingen, ik voelde mijn hart in mijn keel bonzen, dat ik echt dacht van, wat doe ik mezelf aan?
0: Ik hoorde een stem uit duizenden.
5: Ja, alle vier draaiden.
6: Wat me is bijgebleven is toen we allemaal gedraaid waren, dat zij even schrok, maar ook dat een soort opleving kwam. Een soort van een bevestiging misschien. Van, oh kijk, wat ik eigenlijk al die jaren een beetje voor mezelf heb gehouden, dat wordt hier gevalideerd.
7: Als ik dan toch moet kiezen, dan kies ik van jou, Ilse.
6: Oh, ma! Jouw battlepartner is Nanies.

0: heb voor mezelf eigenlijk voorgenomen, als de prestatie ongeveer gelijkwaardig is, ja, dan kan ik voor mezelf niet om die stem heen.
1: Bij de knockout zong ik Take Me to Church en ik vond het toch wel een pittig nummer, vooral een hele andere emotie als de andere nummers.
0: Jij bent een original en ik vind het stoer dat je een andere kant van jezelf laat zien die iets meer power geeft. En dan denk ik, Sanne gaat niet naar huis. Sanne gaat mee! The reason I hold on. Eerlijk is gewoon dat jij altijd het gevecht moet aangaan, nog eerst met jezelf. En die zelftwijfel, die hoor ik in de bibbers in je stem. En dat kies ik boven alles wat perfect is.
1: Het is wel het moment dat het moet gaan komen. En ik hoop dat dit keer gewoon de spanning me niet te veel gaat tegenhouden. En ga gewoon vooral proberen te genieten.
2: In 16 weken heeft ze een enorme groei doorgemaakt. Niet alleen qua zang, ook als persoon. In de finale zingt ze samen met haar coach de klassieker Knocking on Heaven's Door. Hier zijn Ilse en Sanne.

0: Hoe is het om op te treden met jouw coach?
1: Ja, ik weet niet. Het voelt als een soort koolstroom.
0: En Ilse, hoe is het om met jouw talent op het podium te staan?
2: Nou, fantastisch. Weet je, we hebben elkaar natuurlijk echt beter leren kennen. En je kwam hier en dit was eigenlijk het eerste echte podium waar je op ging staan. Nou, dat vind ik nogal wat. En in je hoofd was het elke keer eigenlijk, bij elke ronde dat je verder kwam, toch steeds weer dat je voor jezelf zo'n berg in je hoofd creëerde van, daar moet ik nu tegenop gaan klimmen. En ik hoop dat ik straks over dat puntje heen kan kijken en dat ik kan denken, oh, het is oké hier. En elke keer ontdekte ik eigenlijk dat dat iets beter ging. En wat mij betreft is dit het begin van ontzettend veel. Want je bent ongelooflijk getalenteerd. En die stem heb je. En jij geeft vorm aan die stem met jouw hart. En dat is het mooiste wat je kan doen. Ik ben super trots op je.
0: Ben je het eens met de mooie woorden van Ilse? Stem dan op Sanne via de QR-code onder in beeld of online via rtl.nl/tvoh. Sanne en Ilse. Tijdens de blind audition van Thijs draaiden alle vier de stoelen voor hem om. Zelf vindt hij dat ongelooflijk.
3: Ik had bij hem gelijk, wauw, we zitten hier in deze televisiestudio van The Voice. Maar toen we daar kwamen, zat ik ineens bij zijn concert.
4: Degene die het meest mij aanspreekt is Dinant.
3: Hij heeft het gewoon. Dat kan je niet leren. Dat is gewoon wat het is. Jouw battle partner is Thijs.
5: Oh, ik vond hem een van de beste. Al dan niet de beste. Oh.

0: Papa is super trots, oké? Okay?
1: Papa moet ook een keuze maken.
0: Ja, Thijs, je bent gewoon ontzettend intrigerend. Ik kies voor Thijs.
2: Thijs, wordt Team Dino tegen Knockout. Gefeliciteerd, Thijs.
0: Ik denk dat wij heel erg in sync zijn en dat ik hem ook heel goed begrijp. En wat ik ook vooral wil beschermen aan hem, wat zo beautiful is.
3: Ik vond de Knockouts ook heel leuk. Ik vond vooral heel leuk dat ik een nummer mocht zingen wat ik heel graag wilde zingen.
0: Ik vind dat je naar die halve finale moet.

0: keuze gemaakt. En die keuze is omdat de een gewoon uitspringt vanuit zijn eigen eigenheid. Thijs.
1: Het is heel lastig om alle remmen los te gooien op zo'n podium. Dat is het allermoeilijkste en dat is wat ik wil doen in de finale.
2: Hij wil leren performen en laat dat nou net iets zijn waar zijn coach vrij goed in is. Samen zingen ze Under Pressure, hoe toepasselijk. Hier zijn Dinant en Thijs.

0: was dit voor jou om met je coach op te treden?
1: Ja, fantastisch.
0: Hey, en het was een hele intense act, hè? Zo samen bedacht. Zo,
2: a lot of pressure.
0: A lot of pressure, zo heel dicht bij elkaar. Maar, hoe heeft hij het gedaan?
2: Ja, maar deze gast. Luister, dude, ik heb je ontmoet. Je ging achter je piano zitten en je ging spelen. En iedereen zat zo in de palm van je handen. En wij wisten allemaal, want we stonden ook allemaal, we wisten allemaal, dit is die gast. Dit is die gast. Fuck, dit is die gast. En in een zorgelijke wereld hebben we gewoon veel meer artiesten zoals jij nodig die eigen zijn, die gewoon het talent hebben, die de doorzetting hebben en die gewoon zo leuk zijn. En dat ben jij, Thijs. Dank je wel.
0: Vinden thuis, stem dan op Thijs. En dat kun je doen met de QR-code hieronder in beeld of online via rtl.nl/tvoh. Dit waren Thijs en Didon. Dankjewel, Thijs. Zometeen gaan wij genieten van de solo van Ruben. En dat wordt niet leuk, nee, dat wordt geweldig. Heel graag tot zo.
3: We zijn zo bij je terug.
4: Ruben en Suzanne Freek komen alle drie uit het oosten. Dus waar logischer afspreken dan op de oude werkplek van Ruben? Het stadion van FC Twente.
5: Een thuiswedstrijd voor Ruben. Hij heeft zijn

0: Never Walk Alone is het nummer waar Twente altijd mee opkomt. Bij de thuiswedstrijden. Geeft altijd een goed gevoel als je het hele stadion dat zingt.
1: And the sweet
2: wel leuk om te zien als je gelijk helemaal in zijn element is.
3: Ruben stond vol overgave te zingen hier.
4: Laatste stukje gaat snel, hè?
1: And you never walk alone.
3: En ga jij elke thuiswedstrijd?
0: Als ik enigszins kan, dan ben ik hier elke thuiswedstrijd. Oh, ja.
2: En met wie ga je dan altijd?
0: Ik ben altijd met mijn vader.
2: En waar zit je dan altijd?
0: Daar, in de hoek.
2: Dicht bij de fanatieke vak P.
0: Ja, en daar bovenin heb ik gewerkt.
2: En wat deed je daar?
0: Ik was kok. De keuken hier in het stadion heeft voor mij een hele speciale betekenis. Omdat ik daar gewoon 2 jaar geleden heb gewerkt. En daar ook eigenlijk de passie voor koken ook een beetje is begonnen. Dit was koude kant. Dat was voor de gevorderde, voor de echte koks. En ik mocht hier blijven staan.
2: Oh, je mag hier een beetje realistisch doen. Dat was leuk om mee te werken.
0: Ja, super. Eerst even werken en daarna ook nog eens die wedstrijd meekijken. Dat was perfecte balans. Ja, als er enigszins nog een keer zou kunnen of zo, dan zou ik nog wel een keer een dagje weer mee willen draaien. Maar ik denk niet dat ik het nog in de vingers heb. Zullen we even naar het vak gaan waar ik altijd zit?
3: Nou, ik ben benieuwd.
0: Stoeltje.
5: Niet geheel toevallig komt Ruben een oude bekende tegen.
0: Nou.
2: Zijn jullie daar dan
0: hier? Ik had het absoluut niet verwacht dat hij er zou zijn. Hij heeft het goed stilgehouden. Daar hebben we het straks nog wel even over onderling.
2: Plekje dit, hoor.
4: Zat het zin eigenlijk bij jullie in de familie?
6: Ja, ja
0: jij bent wel muzikaal. Ja, mijn moeder moet je niet laten zingen.
6: Ruben vraagt ook wel eens de mening. En ja, dat gaat allemaal best wel soepel. En,
0: ja, maar jij bent ook wel eerlijk. En dat vind ik juist ook heel fijn. Niet altijd leuk om te horen dat je, als je dan eerlijk bent. Maar ja, dan moet je niet.
3: Heb je wel meestaan, toch?
0: Ja, ja.
2: Heeft u nog een goed advies voor Ruben voor de finale?
6: Ja, gewoon zoals het tot nu toe is gegaan. Gewoon jezelf.
2: Gewoon lekker van genieten.
0: Ja,
3: ja, toch?
0: Absoluut.
3: Ja. Het bevestigt voor mij hoe ik hem al zag. Namelijk een hele nuchtere jongen. Een hele, ja, toch gewoon een familiemens.
2: En hij heeft veel raakvlakken met jou eigenlijk. Ja. Iemand gewoon die van voetbal houdt, die van gezelligheid houdt. En die dan met familie komt.
3: Ja.
2: Eigenlijk wat allemaal leuk vinden voor
3: mij. Eigenlijk gewoon gemiddelde man.
5: Nou, die gemiddelde man wil op zo'n grasmat meteen een balletje trappen. En dat is ook het moment dat ze beseffen dat ze geen Messi zijn.
2: Daar moet hij heen, ja?
0: Ja.
2: Oh. Nou, jongens, weet je, ik zie heel veel talent bij jullie, maar ik denk dat het zingen misschien net wat beter gaat.
3: Ja, hè?
0: Ik heb niet eens gerend.
7: Hij is de belichaming van de Twentse nuchterheid. Maar beetje bij beetje ziet hij zelf ook zijn eigen star quality. Met dit nummer treedt hij in de voetsporen van Harry Styles. Dus de lat ligt hoog. Met Sign of the Times is hier Ruben.

0: ja, je kan even uitblazen. Hoe is het om op te treden in de finale van The Voice of Holland?
1: Ja, onverwachts eigenlijk wel. Zo, nou, ik had het niet verwacht dat dit zou gebeuren ooit. Dus, maar echt een eer. Echt heel vet. Ja.
0: Even kijken of Dinant het net zo vet vond.
2: Ja, Ruben, weet je, nou snap ik die gasten naast mij, die twee. Ze zeggen, die gast is zo goed, want dat ben je. Maar dit nummer en hoe je dit gedaan hebt, dit past je ontzettend. Echt proficiat. Dank je wel.
0: Nou, lekker om te horen, Suzanne en Freek. Na zoveel weken snapt hij het nu pas.
3: Ja, Dinant heeft dan meer tijd nodig, soms. Ja. Maar hij is daar.
2: Ja, zo, dat kan je ook zo uitleggen, dat klopt.
0: Willy. Hoe heb jij naar Ruben gekeken?
4: Met liefde. Ja, zeker. Het is heel tof om in het begin eigenlijk nog niet te weten wat je er nou van moet vinden. En nu sta je hier in de finale. En ik verwacht het ook echt helemaal niet. En nu sta je hier, denk ik, ja, maar het klopt wel. Je hoort hier wel echt thuis. Gefeliciteerd, bro.
5: Dankjewel.
0: Ja, dat is mooi om te horen. Ilse, wat vond jij van het optreden?
6: Wat ik merk is dat de begrenzende eraf is bij jou. Jij durft gewoon die strot open te trekken en al die noten eruit te gooien. Of het nou een kopstem is, of gewoon zoals op het eind van dit liedje, gewoon volledig bam open. Dat is zo gaaf om te zien dat iemand voelt van, hé, ik sta hier in mijn kracht. En dat kan alleen maar door als je zelfverzekerder wordt. En dat is voor Twentse mensen niet altijd zo makkelijk op een podium om te denken, nou, ik ga hier gewoon staan met dingen onder mijn armen of met veren aan mijn mouw. Want dan denk je, is dat niet te overdreven? Nee, dat is niet te overdreven. Het is geweldig. Je hebt het super gedaan.
0: Dankjewel. Dan gaan we naar jouw coaches. Suzanne Freek. Ilse zegt, de begrenzing is eraf.
7: Nou, ik vind het gewoon heel leuk als ik jou nu zie staan en als ik jou dan terugzie in vanaf de Blind Audition. Want er staat hier nu zo ongelooflijk een artiest die staat te shinen, die zelf elke week weer schrikt van wat er allemaal kan. En dat vind ik gewoon zo gaaf voor iemand die gewoon van zichzelf zo'n nuchtere, chille gast is en die hier zo staat te shinen met zo'n ongelooflijk goede stem.
5: Dankjewel.
0: Hele mooie woorden van Suzanne. Freek.
8: Ja, Ruben, ik weet niet waar ik moet beginnen, man. Als je dan kijkt wat je nu elke week doet en in de knockouts, Benson Boone, in de halve finale, Damiano David en nu dit. Ja, ik denk dat we alleen maar heel erg trots kunnen zijn, want dit is waarvoor wij coaches wilden zijn. Dat er iemand aan het programma meedoet die zich dan zo ontwikkelt en die hier dan gewoon de pannen van het dak staat te zingen. Want dat heb je echt gedaan. Ik ben zo trots.
5: Hartstikke bedankt.
0: Heel mooi, Freek, heel mooi. Is Ruben jouw favoriet? Stem dan op hem met de QR-code die hieronder in beeld staat of online via rtl.nl/tvoh. Dit was het solo-optreden van Ruben!
5: Dankjewel.
0: Tijdens haar blind audition werd coach Willy emotioneel. En tijdens de halve finale vond hij dat ze boven zichzelf uitsteeg. Hoe kijkt Niloufar daar zelf op terug?
4: Toen Niloufar begon te zingen bij de blind auditions, drukte ik direct. Want ik herken winnaars, ik herken hits. Let's get it.
9: Wat ik je zeggen wil is voor je.
10: Voor de blind audition was ik super zenuwachtig. Ik vond het doodeng, maar ook een heel bijzonder mooi moment om mee te mogen maken.
11: Ik denk dat jij als geen ander weet hoe het is om helemaal alleen alles te moeten doorstaan. En daarom denk ik dat ik voor jou ga.
12: Yes!
10: Willy was geëmotioneerd geraakt door mij, omdat ik niet alleen voor hem koos als artiest, maar ook als persoon.
12: Ik ben zo blij voor je.
4: Ja, man. Ik ben echt blij.
10: De battle met Diede vond ik heel leuk om te doen. We zijn ook vriendinnen geworden daarna.
9: Ik blijf bij mij voor eeuwig en altijd.
4: Ik ga voor Niloufar. Ik vond Niloufar tijdens de knockouts echt heel goed. Toen we op het nummer kwamen, Adem Je In, van Steen. Toen wist ik al, ze gaat het beter doen dan Steen. Mag ik dat zeggen?
9: Ik adem...

0: Ja, zeker, 100%. Ja.
1: De finale was voor mij een heel bijzonder moment. Dat was voor mij ook voor het eerst dat ik alles losliet en alles wat ik in me had, gaf.

0: Καμπίνα με την Νίλουφαρ.
1: Ik heb er zo hard voor gewerkt om in de finale te mogen staan dat ik ook wil winnen.
2: Haar voorkeur ligt bij krachtige Nederlandse liedjes die echt binnenkomen. Maar samen met haar coach ontdekte ze de hip-hop vibes van Kanye West en Estelle. Met American Boy zijn hier Willy en Niloufar.

0: deze fantastische dansers. Nilufar, dit was gewoon een optreden met je coach.
1: Zeker.
0: Hoe was het?
1: Ja, echt geweldig om te doen. Ik keek hier echt naar uit.
0: Willy, wat vond jij ervan?
2: Ik vond het heel leuk en ik vind het ook tof om met jou hier te zijn en met jou jouw reis mee te maken. Want we hebben natuurlijk verschillende soorten liedjes heb jij gedaan. Maar je wist altijd mensen te raken en jij weet gewoon een verhaal te vertellen. En dat is volgens mij het allerbelangrijkste in wat wij doen. Dat je iets vertelt en dat het binnenkomt, dat mensen je geloven en dat ze er deel van uit willen maken. Dus ja, het is leuk om fan van jou te zijn.
1: Ik voel me vereerd dat jij dat zegt.
0: Over zijn duetpartner. Ben jij thuis dat ook? Stem dan alsjeblieft op Nilufar met de QR-code hieronder in beeld of online via rtl.nl/tvoh. Geef ze een groot applaus. Nilufar en Willy. Om elkaar beter te leren kennen is Ilse helemaal naar Brabant toegereden. Sanne werkt daar in het ziekenhuis als verpleegkundige. En Ilse ging bij haar langs.
3: Coach Ilse weet wat Sanne muzikaal in huis heeft, maar ze wil ook weten hoe haar werkzame leven eruit ziet.
4: Mag ik even plaatsnemen in de wachtrij? Hoe komt ze zo bij?
5: Ik wil echt even weten hoe haar dagen eruit zien. En soms nachten, soms zelfs na voice-optredens meteen door.
4: Mevrouw Ilse.
5: Hey.
4: Welkom op
5: Hallo.
4: Mijn baan.
5: Hallo.
0: Waar gaan we heen?
4: Deze kant op.
0: Oké.
4: Ik werk op verpleegafdeling chirurgische oncologie. Wij zorgen voor patiënten die terugkomen van best wel grote buikoperaties vanwege kanker.
5: Kijk, in een ziekenhuis ben je natuurlijk aan de ene kant niet graag te gast. Maar dan zijn mensen zoals Sanne, die zijn wel goud waard, lijkt.
6: Ze zijn goud waard. Dat is mijn menselijk medicijn.
5: Ze is zo'n houvast voor zoveel mensen hier in het ziekenhuis. Je ziet gewoon aan deze mevrouw, die gaat meteen stralen als ze Sanne ziet. En dat is ja, onbeschrijfelijk mooi eigenlijk. En wist u dat zij heel mooi kon zingen?
6: Ja, die video die ik heb gezien, ik was zo onder de indruk. Die zwoele stem die ze heeft, ja. De lagere.
5: Dat laat dus bijzonder, hè?
6: Ja, dat vind ik echt heel bijzonder.
5: De mensen die in de zorg werken, die zijn natuurlijk vaak in aanraking met hoog emotionele momenten. Levens die veranderen, die op de kop staan. En ik denk dat dat meer door haar muziek en haar inlevingsvermogen in de liedjes zijpelt dan ze misschien zelf wel nog zich bewust van is.
4: Ik zing al wel heel lang, alleen niet zo serieus, denk ik.
5: Was je dan gewoon op je kamer, weet ik veel wat, en dan zong je mee met dingen? Of hoe moet ik me dat voorstellen? Ik probeer me zo'n beeld van jou te maken, van op je slaapkamer zingend met een borstel of weet ik veel wat. Maar dat...
4: Ik zong alleen als ik alleen thuis was. En dan hoorde ik de volgende en dan was het meteen zo snel
5: echt
4: uit.
5: Weg,
4: ja. En dan, ja, dan vond ik echt, ik weet niet, ik schaamde me daar een beetje voor of zo.
5: Zingen is sowieso een heel persoonlijk iets. En het is echt een enorme mindgame ook. Want die stem in je hoofd die zegt van, moet je dat nou wel doen? Wat vinden anderen van mij? Het is heel moeilijk om die naar de achtergrond te verdringen.
0: Wanneer was het dat je dacht, misschien klinkt het toch helemaal niet zo gek?
4: Ik heb na 3,5 jaar met mijn vriend een relatie. En toen waren we op een camping in Zeeland. Die zei van, nou, doe maar eens. Dus ik werd gewoon geforceerd om daar even een liedje te zingen. En hij is van, wat de piep van, hoezo?
0: Hoezo doe jij hier niet meer mee?
4: Ja. Dus elke keer als we dan een kerstdiner hadden of zo, dan was het hup, zingen. Dus dat is eigenlijk pas sinds zo'n 2-3 jaar dat ik er meer voor andere deur.
0: Ja, nou, dat blijkt wel. Want hier zitten we dan.
4: Ja.
0: Weet je, eigenlijk ons klaar te maken voor de finale.
4: Ja, ik schat mijn kansen gewoon echt 25%. Ik heb niet het idee dat ik minder of meer kans maak dan anderen. Ik vind het vooral belangrijk om het gewoon leuk te gaan hebben.
7: Na de break zien we hoe Sanne haar solo ten gehore brengt. Tot zo!
3: Blijf kijken. Tot zo.
7: Dat ze een groot hart heeft en graag voor mensen zorgt, mag duidelijk zijn. Samen met haar coach is ze aan de slag gegaan om zich sterk te maken voor deze solo. Met Strong is hier Sanne.

0: Sana. Heel sterk.
1: Willy, hoe heb je dit beleefd?
2: Dit is belachelijk. Elke keer weer denk je, hoe kan dit? Je hebt echt een mooie stem en ik ben zo benieuwd naar hoe een album van jou zou klinken. Het is echt heel sick, man. Dankjewel.
1: Freek, ook benieuwd naar een album van Sanne?
3: Ja, absoluut. Ik vind het heel leuk om te zien dat je nu in de finale echt je eigen stem helemaal, of je eigen sound helemaal hebt gevonden. Daar het perfecte liedje bij hebt gevonden. Want dit liedje, dat had zo een eigen song van jou kunnen zijn. Ook een groot compliment aan je coach. Want hoe dit eruit zag, het plaatje was bizar mooi. En ik ben net als Willy heel benieuwd hoe het zou klinken als jij een album maakt. Ik heb alleen maar van je genoten deze hele reis. Dus dankjewel.
4: Super, dankjewel.
1: Suzanne.
5: Ja, wij zeggen steeds allemaal zo'n bijzondere stem. En ik probeer een beetje te pakken wat er dan zo bijzonder is. Dat is volgens mij omdat er heel veel zwaarte in zit. En dit liedje heeft bijvoorbeeld heel weinig ad-libs nodig. Er gebeurt eigenlijk heel weinig in de zanglijn van dit liedje. Maar die stem moet gewoon heel veel ruimte in kunnen nemen. En dat heeft jouw stem. En het komt gewoon als een golf om je heen. Je neemt ons helemaal mee. Echt helemaal te gek.
4: Dankjewel.
1: Ja, Dinant, wat vond jij van de stem van Sanne?
6: Ja, luister, over de stem van Sanne heb ik week in week uitgezegd hoe bijzonder dat is. En dat hoor je nu ook weer. Wat je nu zo knap gedaan hebt, is dat die diepte en die zwaarte van die stem zat niet in de weg van, de woorden die je wilde vertellen en die je wilde uitspreken. En dat maakt gewoon dat jij, ja, dat jij iets hebt wat anderen niet hebben. En ik ben heel blij dat zo'n stem als jij er vanaf het begin bij is. En dat je die journey hebt gemaakt tot die finale. Want jij hoort hier gewoon te staan en nu vanavond, you totally nailed it.
4: Dank je wel.
1: Ja, dat is mooi om te horen, hè? Ilse, dit is jouw finalist. Voordat ze meedeed aan The Voice of Holland, had ze nog nooit op een groot podium gestaan. Nee. Hoe heb je haar klaargestoomd?
7: Ik denk bij mensen als Sanne is het vooral belangrijk dat je ze vertrouwen geeft. Dat jij voelt, Sanne, van ik ben hier op mijn plek, ik mag hier zijn. En soms is dat ongeloof ook nog wel een beetje aanwezig. Van is dat echt zo? Hoe? Maar dat is echt zo. En die diepte in je stem, ik denk dat dat ook heel erg in connectie staat met gewoon de diepte die jij zelf hebt als mens. En ik weet inmiddels ook, je bent ook een songwriter. En dat is nog allemaal veel te ontdekken voor jou. Maar ik kan nu al niet wachten op al die dingen die jij te vertellen hebt. En die dan door die klank van die prachtige stem zoveel mensen gaan bereiken. Want dat gaat gewoon gebeuren. En ik ben alleen maar trots dat jij voor mij koos als jouw coach.
4: Dank je.
1: Heeft Sanne jou ook geraakt met haar unieke stem? Stem dan nu op haar via de QR-code hieronder in beeld of online via rtl.nl/tvoh. Dit was het solo-optreden van Sanne. Thijs is student Liberal Arts and Sciences in Utrecht. Hij woont daar op de campus van de universiteit en zijn coach Tinant ging daar eens een kijkje nemen.
8: Op bezoek bij een raketgeleerde. Op zich al intrigerend en voor Dinant een prachtkans om zijn finalist te doorgronden.
6: Zo dan.
9: Hoe is het met je?
6: Goed. Nou, leuk man. Ik vind dit echt ontzettend leuk. Hoe lang ben je al hier?
10: 3 jaar. Nou, welkom.
6: Het is zo leuk om bij Thijs in zijn wereld te stappen. Daar zitten we dan, ja, in jouw kamer. Hoe is dat voor jou eigenlijk?
10: Ik vind het heel gek. Ik weet nog dat ik de dag voor mijn Blind Edition was ik zo van, ja, morgen gaat het gebeuren. En dat je dan 17 weken later opeens iemand in je kamer hebt, voor zo gewoon grappig.
6: Dit kan echt een ontzettend belangrijk moment zijn in iemands carrière. Dit is echt een moment dat zo iemand zijn carrière gewoon bang kan. Gewoon skyrocketen. Wauw. De essentie van dat doen wat jij wil en dat proberen te laten bloeien ligt in een fundering van er heel hard voor willen werken.
10: Ja. Nou, ik vind het mooi dat je dat zegt, Dinant. Ik ga je ook meenemen waar ik heel hard gewerkt heb de afgelopen 3 jaar. Het is een plek waar ik me verdiept heb in scheikunde en showbiologie, maar ook waar ik heel hard heb gewerkt om liedjes te schrijven en mijn eigen geluid te vinden. Dat is eigenlijk toch wel hier gebeurd.
6: Wat is dat?
10: Galgenwaard
6: Stadion van, ja, van FC Utrecht.
10: Ja.
6: Hoe leuk zou het zijn als jij daar speelt in de, Galgenwaard? Wat denk je daarvan?
10: Ja, dat zou wel super cool zijn.
6: Ik zeg, we moeten ervoor gaan, man. We moeten er gewoon voor gaan. En dit is?
10: Een lesgebouw. Hier staat ook een piano waar ik eigenlijk elke dag wel even op speel. Nou, welkom. Dit is de music room. Nou.
6: Als je één ding moet spelen nou, waarvan je zegt van dat is het meest representatief voor waar je nu bent.
10: Nee,

0: luister, het is gewoon heel simpel. You got what it takes. En dat is het. Je moet je echt omringen met goede mensen. Goede muzikanten, goede managers. Allemaal mensen die in dienst staan omdat ze voelen dat die spark er is. Dat ze in je geloven. Dus je moet je omringen door mensen die beter zijn dan jij eigenlijk. In alles wat ze doen. En dan kan je ervan leren en dan door. Hij heeft het gewoon. Weet je, en ik zit namelijk te kijken en ik denk... Gast, jij hebt helemaal niet in de gaten. You got it. Dankjewel, man. Dankjewel.
1: Oh, let's go for it.
2: Samen met zijn coach is hij aan de slag gegaan om nog meer te performen. Hij heeft heel hard gewerkt om ook deze kant van zijn artiest zijn hier te laten zien. Met All These Things That I've Done van The Killers is hier Thijs.

0: Thijs, hoe voelde dit? Je mocht ook boven op die piano gaan staan hier.
1: Ja, fantastisch. Ja, was echt heel leuk. Ja.
0: Oké, Suzanne en Freek, wat vonden jullie van Thijs?
2: Jij vertelde volgens mij een van de eerste keren hier dat jij heel veel ongemak hebt op het podium. Van niet achter de piano, wat ga ik dan doen? Ga ik ergens tegenaan leunen, weet je wel? En moet je kijken wat je nu hebt gedaan. Wat een show dit was. Is toch echt gruwelijk vet? Ja. En wat ik ook gewoon een grappig detail vind, is dat jij zingt met heel veel intensiteit. En grappig dat juist jij dan ook bij een coach als Dina, dat jullie elkaar hier dan vinden. Jullie hebben allebei heel veel intensiteit. En dat bedoel ik op een manier van urgentie. Mm. Jullie voelen die boodschap echt helemaal van zo diep van binnen. En dat moet eruit, dat moet verteld. Dus daarom vond ik dit echt jouw beste optreden tot nu toe. Er was zoveel intensiteit.
1: Oh, dank
3: je. Goed gedaan. Freek, denk jij er net zo over?
4: Ja, absoluut. Ja. Thijs, van alle vier finalisten hier is het bij jou denk ik het meest duidelijk wat je zou krijgen als je naar een concert van jou zou gaan. En ik denk dat we in het muzieklandschap in Nederland juist heel erg baat hebben bij mensen zoals jij. Dus ik zou zeggen, gefeliciteerd, goed gedaan. En ik vond het enorm gaaf om jou dit seizoen zo te mogen zien. Dus dank je wel.
1: Dank je, Freek.
3: Mooi om te horen.
1: Ja, super mooi.
3: Willy, wat vond jij van Thijs?
5: Ik ga eerst even zeggen wat ik vond van de familie van Thijs daar. Want ik zag jullie en jullie
3: stonden... Over intens gesproken.
5: Ja, maar echt.
3: Het zit in de familie.
1: Leuk.
3: Geweldige achterban. Willy, ga je gang.
5: Ja, jij bent echt een hele toffe artiest. Jij bent een rare, vreemde, hele sikke, originele, charismatische persoon om naar te kijken. Ik vind je een soort van hele toffe combinatie, toffe mix van David Bowie en Joe Cocker of zo.
3: Zo.
5: Allemaal in de gaten houden. En wie je sowieso ook in de gaten gaan houden, zijn die mensen daar, denk ik.
3: Ja, voor altijd, hè.
1: Dank je, Willy.
3: Ilse.
6: Ja, Thijs, ik vond deze performance zo ongelooflijk knap en zo ongelooflijk gewaagd. Want als je al die dingen even bedenkt wat je allemaal hebt gedaan hier in deze performance, er kan ook zoveel misgaan daardoor. Maar ik vind het dapper, ik vind het gewaagd. Je hebt het ongelooflijk goed gedaan.
1: Nou, dankjewel, Ilse.
3: Ja, coach, je hebt al eerder gezegd, je wilde Thijs graag nog beter leren performen. Is dat gelukt vanavond?
7: Nou, ik moet je even corrigeren, want wat Suus zegt is waar. Hij wilde het zelf graag. En dat zei hij eigenlijk bij de Blinds. En wij hebben ons eerst eigenlijk gefocust op gewoon, ga nou eerst maar dat verhaal vertellen echt vanuit jou. Ik ging met hem zitten en ik zei, ja Thijs, weet je, jij bent die gast die dat mysterie bij zichzelf moet houden in de buurt van die piano. Maar goed, nu moest je dus toch wel al die dingen gaan doen en die moest je je eigen maken. En je owned it. En het zou heel mooi zijn voor jullie allemaal om thuis te snappen en hier te snappen dat wat die gast net heeft gedaan is heel veel dingen in één. En ik hoop dat je dat allemaal kan waarderen.
1: Dank je, Dion.
3: Jullie thuis hebben al een paar keer van hem mogen genieten vanavond. Vind jij nou ook dat Thijs de winnaar moet worden van de Voice of Holland 2026? Stem dan op hem via de QR-code onder een beeld of online via rtl.nl/tvoh. Dit was het solo-optreden van Thijs. Dank je wel, lieve Thijs. Ruben enorme stappen heeft gemaakt vanaf zijn Blind Audition mag heel duidelijk zijn. Zelfs zijn kleding is mee geëvalueerd. Hoe kijkt hij nou terug op zijn avontuur hier bij The Voice of Holland?
8: Als ik terugdenk aan die Blind Audition, dan weet ik nog dat ik het liefst weg wilde rennen. Ik ben zo zenuwachtig.
2: We waren eigenlijk volgens mij allebei gelijk wel geïntegreerd door zijn stemgeluid.
8: Hallo. We moesten nog even verwerken dat er daadwerkelijk iemand had gedraaid waar ik net verwacht.
4: Die kopstem, dat is wel echt een wapen. En ik hoef helemaal niemand meer te overtuigen, want je hoort gewoon lekker bij ons en daar ben ik mega blij mee.
8: De battle tegen Sanne Maaike, dat vond ik eigenlijk het mooiste moment

0: Wij hebben gekozen met pijn in ons hart, maar met heel veel trots, voor Ruben. In de knockouts is Ruben echt gaan vliegen.
1: Ik denk dat zijn zelfvertrouwen na die battle heel erg is gegroeid. Want hij zei ineens, nou, ik vind het wel leuk om zoiets aan te trekken. Ik wil mijn gitaar wel om. Dus hij ging zelf allemaal stappen zetten.
0: En ik denk dat hij vanaf daar ons echt een beetje heeft laten zien dat hij potentie heeft voor de finale. Want vanaf daar begonnen we echt te zien van, hé, maar wacht even.
1: Hij... Toen schrokken we best van.
0: Ja.
2: Sinds de knockouts echt pas dat ik denk van ja, ik ben nu echt wel aan het genieten. Want kijk hoe ver je al bent gekomen. En nu is het gewoon optreden elke keer. En dat vind ik hartstikke leuk om te doen.
1: En dan zie je dus eigenlijk nog een veel toffere versie van iemand. Omdat hij er zelf in begint te geloven.
0: Dit is helemaal jouw moment. Je gaat bijna naar de halve finale. Ja!
1: Schrik je er zelf ook van wat er van artiest helemaal in jou zit? Jij bent in deze reis gewoon helemaal veranderd in een artiest.
3: Is dat ook zo? Ben je er zelf ook wat verbaasd over?
2: Ja, ik ben er wel van geschrokken, ja.
1: Het is zijn reis en hij doet dit. Maar wat wel heel leuk is als je coach bent, is dat je heel veel trots voelt.
0: Ja.
1: Dus dat voel ik wel heel sterk. Ik denk dat dat wel gaat blijven de komende jaren als ik hem ergens zie.
4: Nog één laatste optreden te gaan in deze finale. Ruben in duet met zijn coaches Suzanne en Freek. Dat kan niet anders dan te gek worden. Na de break zien we het. Tot zo!

liedje gaat hij zelf ook in zijn rockster-status geloven. Samen met zijn coaches treedt hij nog één keer op. Met You're the Reason zijn hier Suzanne Freek en Ruben.

0: Had ik sowieso nooit durven dromen. Maar het is... Je hebt op, eigenlijk heb je helemaal niet door dat ze zo groot zijn eigenlijk. Ze zijn gewoon heel lief, heel normaal. En dat vind ik echt super tof. Super chill.
1: Fijn.
2: Dankjewel.
3: En jullie bedankt.
4: Freek, hoe heb jij het pad van Ruben beleefd tot aan de finale?
2: Ik heb er zelf ook heel veel van geleerd. Ik vond het heel bijzonder dat Ruben ons het vertrouwen heeft gegeven vanaf het begin als coach om samen met ons te werken. Want we vroegen nog alles wat van je. We hebben veel songs voorgesteld waar je even aan moest wennen en waarvan je dacht, oeh, is dat wel, dat is buiten mijn comfortzone, maar daar durfde je buiten te gaan. En je hebt ons dat vertrouwen gegeven, dus daar wil ik je allereerst voor bedanken. Ik vind het heel bijzonder dat je zo ontzettend dicht bij jezelf bent gebleven. En ik zou alleen maar willen vragen om dat vooral te blijven doen. Want je bent echt een geweldig persoon. En, ik denk een hele goede aanwinst voor de muziekindustrie. En ik ben heel erg trots dat wij jouw coach mochten zijn.
1: Zeker.
3: Dank je.
1: En weet je, wij komen natuurlijk net zoals jou uit het oosten. En wat ik leuk vind om bij jou te zien en wat ik ook herken is dat we denk ik allemaal een beetje op zijn gegroeid met het idee van, weet je, doe maar een beetje normaal. Niet zo gek doen. En er zijn genoeg andere mensen veel beter. Dus maak er maar lekker een hobby van waarin het weekend in de feesttent. En ga voor de rest gewoon een normale baan zoeken. En zet maar een stapje opzij voor mensen die toch wel beter zijn. En daarom vind ik het extra leuk dat jij hier nu staat. Omdat jij ook volgens mij zo iemand bent van, oh joh, hoe goed ben ik hier nou eigenlijk in? Er zijn vast honderden beter. Maar jij bent hier dus echt heel goed in. En ik hoop gewoon dat je dat nu steeds meer ziet elke keer. Want het maakt ons gewoon heel trots. En ik denk dat het hele oosten van het land en ik denk het hele land fucking trots is op jou. Want wij zijn dat echt.
2: Dankjewel.
4: Weet jij het helemaal zeker? Is Ruben voor jou de winnaar van The Voice of Holland 2026? Stem dan op Ruben via de QR-code hieronder in beeld of online via rtl.nl/tvoh. Suzanne en Freek en Ruben! Alle optredens zitten erop. Het is aan jou thuis om te beslissen wie de Voice of Holland 2026 wint. Nog even om het geheugen op te frissen en een weloverwogen keuze te maken. Hier nog één keer de vier finalisten.

0: laatste woord is aan de coaches. Ilse, waarom is Sanne voor jou de gedroomde winnaar van The Voice of Holland 2026?
1: Vanaf moment 1, toen Sanne haar mond opendeed, werd ik betoverd door dat stemgeluid. En niet alleen door het geluid, maar ook door de bezieling en de melancholie die je in songs weet uit te drukken. Dus ja, als mensen thuis ook dat hebben gevoeld en ook zo aangetrokken worden door die stem, dan zou ik het fijn vinden als ze jou steunen en ik gun je de wereld.
2: Willy, waarom is Niloufar voor jou de winnaar van The Voice of Holland 2026?
3: Nou, Edson en Shanti, als jullie zo meteen even je tablet erbij hebben gepakt en jullie stemmen op Niloufar, dan stem je niet alleen maar op een hele kundige en goede zangeres, maar je stemt ook op een verhaal, op een persoon die emotie belichaamt en die dingen voelt en die jou ook dingen kan laten voelen. En ze heeft ook een bepaalde eigenschap dat je je ook over jezelf gewoon goed gaat voelen. Ze heeft mij echt het gevoel gegeven dat ik er ook mag zijn, dat ik een goede coach ben en dat ik het goed doe. En elke keer als ze dan zei, je gelooft in mij, zorgt ervoor dat ik beter word, dan denk ik, wauw. Ik voel me gewoon bevoorrecht dat ik iemand zoals jij beter heb mogen maken, heb kunnen maken. Dus daar wil ik jou sowieso voor bedanken.
2: Dankjewel, Willy, voor deze mooie woorden voor Niloufar. Gaat het? Lieverd.
0: Suzanne en Freek, waarom is Ruben de winnaar van The Voice of Holland?
4: Ruben is voor mij de winnaar omdat zijn stem uniek is in Nederland. En dat in combinatie met zijn ontnuchterende persoonlijkheid. Ik vind hem de Nederlandse Lewis Capaldi. Ruben, je bent geniaal. En jij bent denk ik iemand die we over 5 jaar op een festival nog steeds gaan tegenkomen. En dat is denk ik het mooiste wat we met een programma als The Voice kunnen gaan bieden. Namelijk iemand die een carrière heeft. En ik denk dat jij daarvoor hele goede papieren hebt.
2: Suzanne, wil jij nog iets zeggen tegen Ruben?
5: Ik ben het gewoon even helemaal met Freek eens. Is ook niet altijd zo, maar we zijn het echt helemaal eens. Het is een hele mooie wisselwerking. Weet je, wij doen dit, wij vinden het ook spannend om mensen te coachen. Ik bedoel, wie zijn wij precies? En hoezo mogen wij dit doen? Dat voelt soms ook een beetje zo. En je geeft ook een goed gevoel terug. Weet je, het is voor ons allemaal een reis geweest. Dus daar willen we jullie allemaal ook heel erg voor bedanken.
3: Zeker.
4: Stem op Ruben.
2: Dinant, waarom is Thijs in jouw ogen de winnaar van The Voice of Holland 2026?
6: Nou, ik heb daar net al best wel 2 keer heel veel over gezegd, maar dat ga ik gewoon nog een keer op een andere manier doen. Ik vind jullie alle 4 echt fantastisch.
3: Ja, sowieso. Weet je, en
6: allemaal op je eigen manier. Maar er was er 1 bij wie elke keer gezegd werd, ik heb het gevoel nu dat ik bij jouw optreden ben, binnen een minuut. En dat is omdat jij hebt dat ding. Jij hebt die spark die het verschil maakt. En dat laat me bij best wel een lastige vraag die ik eigenlijk met jou wil delen. Als je hier zit, maar ook met de kijkers thuis. En daar heb ik eigenlijk een camera voor nodig. Is er een losse camera? Nee, kom. Want, lieve mensen, dit is het. Ik snap heel goed dat wij hier nu, wij zijn de coaches geweest, maar jullie gaan stemmen. En dat betekent eigenlijk vanaf nu, dit moment, dat wij zijn niet meer de coaches. Jullie zijn de coaches. Er staan 4 waanzinnige mensen. Het mag duidelijk zijn dat ik kies voor Thijs. Maar waar jullie voor kiezen, ze staan hier. Good luck with it, coach. Adios.
2: Met jou doen. Ik ben heel blij dat we toch met z'n 3 hebben kunnen volbrengen. Ook met onze zeer gewaardeerde collega Martijn Krabbe in de voice-over. Ja, en dan schakelen wij nu live over naar de ontknoping van de finale van de Voice of Holland. Wie wint het felbegeerde contract bij platenmaatschappij Cloud9 Music? Wie wordt The Voice of Holland 2026.

Maar ja, aan de andere kant hebben we natuurlijk te maken met een club die absoluut geen trek heeft om mee te vieren aan dit feestje. Sterker nog, Real Madrid komt naar Camp Nou niet om mee te dansen, maar om de muziek uit te zetten.

0: Deze stad voelt het. Het wordt geen normale El Clasico. Het gaat niet om de drie punten. Nee, vanavond kan FC Barcelona geschiedenis schrijven.
1: Een klassieker, de grootste clubvoetbalwedstrijd van de planeet. Maar vandaag dus ook een titelwedstrijd, een kampioensduel. Of komt de koninklijke de boel verstieren? Het is tijd voor de Clasico.
2: Dit is de Clasico. Bellingham.
3: Ja! Fermín López. Rafinha. En die zit erin. Barcelona. Mbappé.
4: Línea Pedri que la toca para Ferran. A la media vuelta Ferran. Tiene la miña mal. Le va a pegar.
5: Vinicius. Iñaki Peña blijft staan. En is het 1-0. En Lewandowski. Wat een goal.
3: 2-1. Bellingham.
1: Zondag 10 mei 2026, daar gaat de Barça-bus door de hoofdstad van Catalonië richting Camp Nou, waar de Clasico eindelijk weer terug is. In een van de grootste voetbalstadions ter wereld. Voor de grootste voetbalwedstrijd tussen twee clubs van de wereld. En dat in speelronde 35 van La Liga. Dit is een beslissingsduel. Een duel waarin Barcelona kampioen kan gaan worden als zij een puntje of meer overhouden aan deze wedstrijd tegen Real Madrid. Waar het ongelooflijk onrustig is geweest de afgelopen dagen. Daar gaan we het uitgebreid over hebben. Zometeen, hoe gaan zij deze wedstrijd in? Hoe zwaar bewapend zullen zij beginnen aan deze Clasico? Met alles wat er daar in en om Madrid gebeurd is de afgelopen dagen. Wij hier in Hilversum in de studio in ieder geval zeer zwaar bewapend. Want twee oud-Barça-spelers, Boudewijn Zende en Ronald de Boer, hier aan tafel, die ook allebei kampioen werden met FC Barcelona, zoals ze vandaag ook weer kunnen gaan doen. Hoe groot was dat voor jullie mannen in 1999?
6: Nou, dat was natuurlijk immens dat je sowieso voor mij dan, zeg maar, het eerste jaar dat je bij zo'n club komt, dat je ook meteen kampioen wordt. En nou, er zijn dingen dat blijven natuurlijk bij. En het is natuurlijk een gigantische club en een gigantische historie. En door kampioen te worden kom je ergens ook natuurlijk te staan.
1: En heb je het er 27 jaar later nog over?
6: Ja, maar plus je weet ook, bij dit soort clubs telt ook alleen maar een kampioenschap en prijzen winnen. Dus die druk, die voel je het hele jaar door.
1: Dit is Frank.
7: Ja.
1: Als ik het goed zie, toch?
7: Ja, heel goed.
1: Toen leken jullie nog wat meer op elkaar. Maar...
7: Ja, nee, klopt. Nee, dat was natuurlijk in uitstaan. Of bij alle fest, dus
1: ja,
7: klein stadion. Dus je had maar heel weinig supporters mee. Dus dit is natuurlijk geweldig dat je het thuis kan afmaken. En tegen Real Madrid. Maar Boudewijn was natuurlijk al aan het begin van het seizoen aanwezig. Wij kwamen in de winterstop. Maar des te...
6: Feest was net zo groot.
7: Ja, exact. Ja? Het was net zo leuk en gezellig. En hij was top. Dus,
1: Jij of Frank heeft toen nog heel hard Barça staan schreeuwen, toch? Op het bordes daar.
7: Ja, klopt, ja.
1: Oh, die beelden moeten we nog even gaan zien.
7: Ja.
1: Die waren heel goed.
7: Ja,
1: of liever niet.
7: Jawel, mag wel. Ja, ik heb
1: was mooi.
7: Geen schaamte, jongen. Dat was toen.
6: En dan nog, het moet gevierd worden.
7: Ja, exact.
1: Absoluut, absoluut. Ja, kans is gigantisch dat het vandaag weer gebeurt, toch?
6: Ja.
1: Met alles wat er rondom dit duel heeft gespeeld de afgelopen dagen?
7: Ik ben een beetje sceptisch.
1: Echt waar?
7: Ik heb Real Madrid speelt op zich wel redelijk, hoor. In die zin van, ze hebben die Vinicius en ze spelen zonder Mbappé voor mij toch wat beter. En het is heel gek, want die heeft natuurlijk een geweldig aantal goals gemaakt.
1: Ja.
7: Maar het lijkt wel weer... als hij komt, dat je geen prijzen wint. Net zoals bij Paris. Ja, ik bedoel, wel zijn kampioenschappen natuurlijk bij Paris, maar dat was niet zo moeilijk. Maar sinds hij komt, stond aan de knikken.
1: Ja, hij levert zelf wel. Maar
7: ja, daarom.
1: Frank
7: heeft het altijd mooi gezegd. Spelers winnen wedstrijden, maar teams winnen trofies, prijzen.
1: Zo is het wel.
7: En zo is het wel.
1: Tenminste, zo lijkt het bij
7: zo lijkt het wel met hem. Want ik vind hem geweldig. Ik vind hem een geweldige persoonlijkheid. Dus, maar het... Ja, op een of andere manier schuurt het toch waarschijnlijk ook met Vinicius, die klik. Want,
6: ja. Wat ik vaak zie bij hun is dat ze elkaar eigenlijk niet echt iets gunnen.
7: Ja.
6: En dat zie je bijvoorbeeld bij Barça wel. Het maakt niet uit wie een goal maakt, als ze maar scoren. En omdat je het hebt over Mbappé, ik denk ook inderdaad dat bijvoorbeeld een Bellingham... Ja, die dat zien we volgens mij later ook nog wel eens terug. Die verricht zoveel arbeid. Ja, dat moet wel, omdat dat er twee lopen die maar de helft doen.
1: Die wat minder doen, ja. Zullen we eerst eens eventjes gaan buurten daar in Barcelona? Want Sam van Rooijen, die hebben we maar weer eens afgeschoten. Dit keer dus richting Catalonië. Sam, jij hebt het allemaal op de voet gevolgd natuurlijk. Wat er allemaal gebeurd is bij de uitspelende ploeg van vandaag. Want hemeltje lief, wat heeft Real voor een week achter de rug, Sam?
8: Ja, het is kommer en kwel bij Real Madrid. Laten we beginnen bij het begin. Dat was ongeveer 3 weken geleden. Toen was er heel veel consternatie over het feit dat Kylian Mbappé op vakantie was met zijn vriendin Esther Exposito, bekend van allemaal Netflix-series in Italië. Hij moest herstellen, hij was geblesseerd, maar toch was hij even in Italië. En schijnbaar vonden zijn ploeggenoten dat niet leuk. Of dat wel of niet klopt, weten we niet. Maar daar begon het allemaal. Toen ging iedereen de vuile was uithangen. Want een paar dagen later kwam in het nieuws dat Rudiger Carreras een klap had gegeven op de training. Of misschien een corrigerende tik. In ieder geval, die waren het oneens met elkaar. En Rudiger had de Lixbeck een tikje gegeven. Dit is bevestigd door Carrera zelf. Die zei, het is een klein incident. En daar zijn we zo gewoon doorgegaan. Dat laten we achter ons. Nou, toen was er weer wat over Mbappé een paar dagen later. Want die zou boos zijn geworden op een staflid tijdens een training, omdat een staflid had gezegd dat hij buitenspel was. Nou, Mbappé wilde dat niet accepteren. En die heeft hem helemaal de huid volgescholden. Dat is ook, ja, semi-bevestigd door kamp Mbappé, maar eerder genuanceerd. Er is in ieder geval een incident geweest. En het grootste incident, dat was een paar weken geleden, namelijk Tchouaméni versus Valverde. Het begon volgens de New York Times en de Athletic op een dag van de training dat een Valverde een te harde tackle had gedaan op Tchouaméni. Was hij niet blij mee. De volgende dag bij de training had Arbeloa hun beiden in hetzelfde team gezet, zodat er geen ruzie zou zijn. En toen had Valverde kennelijk gezegd, ja, beter dat hij op mijn team zit, anders had ik hem nog een keer iets aangedaan. En dat kon Tchouaméni niet hebben. Dus toen zochten ze elkaar op in de kleedkamer. Erna is er kennelijk een gevecht geweest. En Valverde heeft gezegd dat hij is gevallen en een tafel heeft geraakt, dat er geen handgemeen is geweest. Maar ja, hij moest naar het ziekenhuis. Hij was buiten bewustzijn. Dat is allemaal bevestigd door de club. Er is een intern onderzoek geweest. En ze hebben beide een boete van 5 ton gekregen. Iedereen is benieuwd hoe dat precies is gegaan. En dan is toch wel semi een hoogtepunt. Echt wel een hoogtepunt, Chiringuito. Dat is een Spaans tv-programma, een soort VI. En daar hebben ze, ja, ik haat AI, maar ze hebben een AI-recreatie van het incident gedaan. En toen gingen ze allemaal kijken hoe het had kunnen lopen als, ja, die tafel toch in het midden van hun twee was geweest. Ja, best wel enigszins geniaal, kun je zeggen. We smullen er toch van. Aan de andere kant gaat het ook helemaal nergens over. En het mooiste is, denk ik, uiteindelijk de reactie van FC Barcelona. Die hadden een tweet geplaatst op het internet met Familia. Wij zijn gewoon een familie. Er is genoeg te doen hier in Madrid en in Barcelona, kan ik jullie vertellen.
1: Ja, ongelooflijk, man.
7: Ja. Ja, dit is natuurlijk ook wel, ja, dat, ja, zuigen wil ik niet noemen.
1: Steekjes.
7: Ik hoorde Fliek al zeggen bij ons. Alles, we zijn één grote familie. Dat precies zei hij al. En alles wordt binnen kamers gehouden. We zijn echt een groep en zo. Dat hebben we van tevoren afgesproken. Bla, bla. Even een klein beetje olie op het vuur.
1: Ja, wat is de hoogste boete die jij ooit hebt gehad, Boudewijn?
6: Geen.
1: Nooit boete gehad?
6: Nee, maar ik weet wel dat bijvoorbeeld in Engeland zit er een maximum aan. Als dit soort dingen gebeuren, kunnen ze volgens mij maximaal 2 weken salaris inhouden. Maar goed, dat hebben ze misschien daar ook gedaan.
1: Je kan ook toch 5 ton. Jij?
7: Ja, wij hebben een keer een boete gehad met Neil Zelstel. Zijn we stiekem, weet dat nog wel. Wij gingen, ja, jij was niet mee, hè?
6: Ik was niet mee.
7: Nee, wij gingen stiekem weg. Rijkaard was daar niet amused door. Dus iedereen kreeg €15.000.
1: 15.000?
7: Ja.
1: Was dat in Scandinavië, dat trip?
7: Toen heel veel geld, hoor.
1: Ja, dat weet ik. Nou, dat is voor iedereen nog steeds heel veel geld.
6: Ja, nee. Was niet in Scandinavië.
7: Dat was nee, van Hoendelo gingen we naar Apeldoorn toe.
1: Oké, heel goed. Hey, we gaan Sam zo meteen nog een paar keer spreken, maar eerst eventjes ertussenuit. We waren wat later namelijk, omdat Roma zou uitliepen. Leuk, hè? 2 keer malen.
7: Zeker, top.
1: 1 keer
7: range,
1: hartstikke goed.
7: Zie je op tijd fit? Of in vorm, bedoel ik.
1: Ja, zo is dat. En misschien gaan we nog een Nederlander in actie zien, maar dat horen we allemaal straks. Na de break zijn we terug met deze voorbeschouwing op de Clasico. Mogelijk titelwinnend dus voor Barcelona. Tot zo.
9: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Duracell.
10: En door Eurojackpot, de loterij met de hoogste jackpot van Nederland.

0: goed, mezelf dan.
1: Tijd voor Defensie. Romige Milka-chocolade komt samen met een crunchy Biscoff-koekje. Een onweerstaanbare combinatie. Ja, dat smaakt precies zoals je denkt. Milka en Biscoff. Onverwacht, onweerstaanbaar.

0: Demerol. Chew bold.
1: Eerst waren er gewoon fruitjes. Maar Oasis maakt er iets fantastischer van. Oasis. Fris, fruitig en nu eindelijk in Nederland.
2: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet. En voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.
3: On the way to Planet Proof is het onafhankelijke keurmerk voor groente, fruit, eieren en zuivel. Waar Friesland Campina graag aan meedoet. Met extra aandacht voor natuur, klimaat en dier. Zoals deze koe. Die heeft geen idee aan welke strenge eisen boeren moeten voldoen. Maar ze mag minstens 120 dagen per jaar de wei in. Zo zijn er nog meer dan 100 andere voorwaarden. Daar heeft deze koe geen erg in, maar ze heeft er wel baat bij. En de boeren gelukkig ook. Want Planet Proof melkveehouders krijgen een extra vergoeding.
4: Daar zijn we blij mee.
3: Kies dus in de supermarkt voor On the Way to Planet Proof.
5: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Bespaar in één klap op meer dan 1000 artikelen. Met deze vrijdag tot en met zondag... tot 50% korting op buitenbijtsen en lakken. En verf!
6: Voor de makers.
7: Praxis.
3: Ook de dubbelvla en magere yoghurt van Jumbo zijn on the way to Planet Proof.
8: Open de poort naar ons prachtige koninkrijk.
3: Welkom in de nieuwe themawereld World of Frozen. Vanaf nu in Disneyland Parijs.
9: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Duracell.
10: En door Eurojackpot, de loterij met de hoogste jackpot van Nederland.
11: Welkom terug. Zometeen om 9 uur begint in een zomers Barcelona de Clásico tussen Barça en Real Madrid. En dit is een bewaarsjaaltje waarschijnlijk. Als het allemaal goed loopt voor Barcelona, worden zij namelijk vanavond kampioen van Spanje. Dat heeft ook te maken met het feit dat het bij Real heel onrustig is. Dat die de afgelopen weken natuurlijk die titel een beetje uit handen hebben gegeven. Lachende gezichten dus bij Blaugrana. En aan de Blanco kant valt er een stuk minder te lachen. Al kunnen ze dus nog roet in het eten gaan gooien vanavond. Laten we weer even richting het veld gaan daar. Daar staat voor ons Sam van Rooyen. Sam, wat zie je eigenlijk allemaal daar al van mogelijk? Mogelijke festiviteiten, want jij kan ook in die catacomben een beetje rondlopen. Wat ligt er allemaal al klaar? Heb je iets gezien?
12: Ja, de sfeer is echt waanzinnig. Laat ik ten eerste nog even de focus richten op het stadion. Jullie weten vast dat het nog niet af is. Indien je dat nog niet weet, je ziet daar een derde ring die echt nog afgemaakt moet worden. Daartussen, daar komen de skyboxes. Nou, prima plekken als je een, laten we zeggen, ton per kwartaal te besteden hebt. En daaronder wordt er nu al rijkelijk gevuld. Ik denk eigenlijk dat de beste illustratie gisteren was. Het was verschrikkelijk weer in Barcelona. Stromende regen. Maar alsnog waren er oprecht, denk ik, honderden à duizenden mensen die een stadiontour deden, die een kampioensshirt gingen kopen. Wel illegaal, want de legale kampioenshirts zijn natuurlijk nog niet verkrijgbaar. De sfeer is echt fantastisch in Barcelona en men kijkt ernaar uit dat dit helemaal af is. Maar in ieder geval de wedstrijd van vandaag. Die is natuurlijk ook belangrijk. Laten we eens even kijken naar de opstellingen. Daar heb ik al slecht nieuws voor jullie. FC Barcelona, Frenkie de Jong. Dat is geen match vandaag, want Frenkie begint op de bank. We weten dat hij rustig wordt gebracht naar die hamstringblessure en dat hij nog niet echt in de basis wordt geposteerd. Of is het een vormkeuze, wie weet. Maar in ieder geval, hij is op de bank. Gavi en Pedri, die spelen wel. Rashford gaat spelen. Ferran Torres gaat spelen. Geen Yamal, want die is geblesseerd. En ook geen Lewandowski. Dan bij Real Madrid waren we eigenlijk vooral benieuwd. Gaat Tchouaméni spelen? En die speelt gewoon. Die staat in de basis. Valverde is er niet bij. Omdat hij natuurlijk even uit bewustzijn was. Naar die klap van Tchouaméni. En geen Mbappé. Die speelt niet in de spits. Die is afwezig. Die haakte af op de training gisteren. En Garcia gaat in de spits spelen. Maar wel gewoon Vinicius. Die goede doelpunten scoorde in de vorige speelronde. Geen Frenkie dus. Maar Justin Klein had hem afgelopen woensdag gesproken. En Frenkie heeft er wel zin in de eventuele festiviteiten die gaan volgen.
13: Ja, het scenario kan natuurlijk in principe niet mooier voor ons.
14: Het is natuurlijk het ideale scenario, de ideale kans voor ons. Ik bedoel, als je het zou mogen uittekenen, dan zou je het misschien wel zo doen. Dus kijk er heel erg naar uit. En hopelijk kunnen we het kampioenschap veiligstellen dit weekend. Dat zou natuurlijk fantastisch zijn.
11: Vanavond wacht voor de Jong alweer zijn 19e Clásico. In 7 seizoenen bij FC Barcelona speelde hij veel memorabele wedstrijden tegen Real Madrid. Maar toch springt er 1 wedstrijd bovenuit.
14: Ik denk in mijn jaar dat ik voor het eerst kampioen werd hier bij Barcelona. Dat we toen thuis wonnen met 2-1. In de laatste minuut scoorde Caché toen winnende goal in het Camp Nou was dat. Oude Camp Nou, thuis 2-1. Ik denk dat die het mooiste is.
4: Als vorig jaar ook wel een aardig spektakel natuurlijk.
14: Ja, vorig jaar was een spektakel. En dit jaar natuurlijk Supercup was ook leuk. Of leuk was ook geweldig, die wedstrijd. En ja, heel veel mooie. Classico brengt altijd iets speciaals. Zijn vaak mooie wedstrijden. Maar ik denk omdat dat toen de wedstrijd was waar we voor mijn gevoel de titel veilig stelden. In de laatste minuut wonnen in Camp Nou. En dat mijn eerste kampioenschap bij Barça was dat jaar. Dat maakte hem voor mij het speciaalste.
7: In februari van dit jaar werd het seizoen van De Jong vervelend onderbroken door een hamstringblessure. De middenvelder moest 6 weken toekijken en speelde sindsdien alleen nog als invaller. Met het oog op het WK deze zomer lijkt wedstrijdritme cruciaal. Maar de Nederlander heeft voorlopig nog geen haast.
14: Nee, ik denk dat dat wel echt in goed, of tenminste dat is in goed overleg gegaan. En kijk, ik had het liefst toen tegen Atletico kunnen spelen in de Champions League. Maar dat ging toen nog niet en ja, daarna hebben we gewoon, of is de opbouw hartstikke goed eigenlijk tot nu toe. En ik wil niet zeggen dat het druk er vanaf is. Maar we hebben in de competitie natuurlijk best wel een comfortabele voorsprong. Dus dat helpt altijd wel mee dat je wat een betere opbouw kan hebben. Zeg maar, dat het er niet zo gehaast achter zit. Dus dat gaat eigenlijk wel volgens plan. En ik voel me nu goed. Maar natuurlijk zou ik zondag wel willen starten.
11: Ja, en dat is maar goed ook dat hij er zo in zit. Maar eigenlijk is dit ideaal, toch? Voor hem en voor de zomer die eraan zit te komen. Ja. Een wijs man zei ooit, ieder nadeel heeft zijn voordeel.
15: Nou ja, jij kijkt ook met je Nederlandse bril natuurlijk. Hè? Nederlands elftal bril, dus dat is logisch. En ik ook, hoor. En hij zegt terecht, ze hebben een behoorlijke marge. Hè? Kampioen word je sowieso. En waarvoor het risico nemen als die er is. Hè? Want er is een bepaald risico. En als je invalt, is het toch altijd wat makkelijker. Hè? De tegenstander wat vermoeid. De laatste half uurtje. Ja, hij gaat zeker minuten maken. Dus ik vind het prima. En wij weten het zelf ook. We hebben vaak bij Barcelona met de medische staf gewerkt. Dat zijn echt kundige mensen, moet ik zeggen.
11: Ja. Wedstrijdritme, gaat het dan over Boudewijn?
16: Ja, dat is natuurlijk wel wat lastiger. Want je kunt natuurlijk die jongens spelen geen...
11: Hij is er ook niet bij natuurlijk.
16: Nee. Nou, die jongens spelen natuurlijk geen oefenwedstrijden. En je kunt ook niet zeggen, oké, dan doe ik een keer mee bij Barça B om aan een uur speeltijd te komen. Dus je moet op een of andere manier toch wel aan dat ritme zien te komen. Nou, dat is dan met invalbeurten. Nou, dadelijk zijn ze kampioen. Nou, dan is er misschien wat meer ruimte om te doen. Plus straks met Nederland zelf heb je natuurlijk die oefenwedstrijden. Dus dat die straks fit is op een WK, dat zie ik wel gebeuren. Maar ja, rustig brengen, niet te veel risico nemen, lijkt me vrij logisch. Alhoewel, kijk, een klassico spelen is natuurlijk iets wat iedereen wil.
11: Dat zegt hij zelf.
16: Dat is natuurlijk logisch. Deze wedstrijden staan al vanaf het begin van het seizoen op de kalender. Er wordt de afgelopen 3-4 weken naartoe geleefd. Als je weet wat we net hebben aangegeven, alles wat er gebeurd is de afgelopen weken bij beide teams. Ja, dat zorgt alleen maar voor meer. Spanning is wel het juiste woord, maar gewoon de anticipatie van hier gaat het dadelijk om.
11: Ja.
16: En dan speel je nog om een kampioenschap.
11: Naar welke kant slaat de balans voor jou door? Van fijn dat ze rustig aan met hem doen. En dat hij dus helemaal fit is zometeen voor Amerika. Of juist van laat hem nu gewoon spelen om dat ritme op te laten.
15: Nou ja, ze hebben nog wat wedstrijden te gaan. Plus die oefenwedstrijden, wat Boudewijn zegt. Dan denk ik, ben ik blij dat het zo gebeurt.
11: Ja.
15: Want Frenkie is gewoon ontzettend belangrijk voor het Nederlands elftal. En natuurlijk hebben we ook goede handen in middenvelden. Maar Frenkie in topvorm is gewoon van meerwaarde. Dus ik hoop dat hij heel huids over de oceaan komt. Laat het zo houden.
11: Wel jammer natuurlijk voor deze wedstrijd als je naar kijkt. Geen Frenkie vanaf het begin, maar ook geen Lamine Yamal en geen Kylian Mbappé.
15: Nee.
11: Wat natuurlijk ook weer opvallend was, want die haakte dan heel kort.
16: Ja, net
11: einde van de training.
16: Ja, voor het eind van de training stapt hij eraf. En natuurlijk, er speelt van alles bij Real. Dat weten we inmiddels wel. Speelt er ook iets bij hem? Wil hij zelf ook misschien geen risico nemen? Je wil natuurlijk ook niet op het veld staan, niet 100% zijn. Of misschien heeft hij er weinig vertrouwen in dat het team een goed resultaat kan halen. Nou, dan maak je ook wel onderdeel uit van zo'n resultaat. Dan kun je maar beter niet spelen als ze dadelijk toch verliezen. Dus ja, het was heel vreemd dat hij in 1 keer 5 minuten voor het eind van de wedstrijd afstapt.
11: Is dit ook vreemd trouwens, dat hij gewoon speelt?
16: Nee,
11: want alles wat er gebeurd is.
16: Nee, maar die heeft dat gewoon afgekocht, toch? Die zegt, ik betaal nu.
11: Je hebt moeten gedaan.
16: Ja, dan kan ik gewoon spelen.
15: Het enige wat je zegt, Wietse, stel dat Madrid kampioen had kunnen worden. Had Mbappé dan wel gespeeld.
17: Dan voel je geen pijntjes.
16: Ja. Hey, wacht even, dan was hij niet eens op vakantie geweest met zijn vriendin, denk ik.
15: Nee. Ja, 18 miljoen, ruim 18 miljoen handtekeningen hebben ze verzameld.
17: Ja, maar hoe serieus moet je dat nemen?
16: Nou, heel serieus, want die van Barça hebben ook allemaal erop gestemd.
17: Ja, precies, maar dat is het punt. Of,
15: nee, maar ik bedoel, het was niet, natuurlijk niet slim. Ik bedoel, wat ik zeg, die jongen is slim. Het is geen domme jongen, maar dit was geen goede set van. Je weet gewoon...
16: Geen goed moment.
15: Je weet dat een club in crisis is, dan wordt alles dubbel... extra gewogen. En bij Real Madrid nog even 100.000 keer meer. Dus het was
16: Die polletjes kennen we natuurlijk wel. Hè. Vooral in de Spaanse media, er wordt elke keer een polletje gemaakt. Moeten we die speler halen, ja of nee? Moet die trainer eruit, ja of nee? En nu is het, kan die wel op vakantie, ja of nee? Weet je wel, dus...
17: Er is altijd wat.
16: Er speelt altijd wat daar.
17: Zo is dat. Wij gaan er heel eventjes tussenuit. Weer, zometeen zijn we terug en dan kunnen we het nog uitgebreid hebben over die hommeles bij de Koninklijke momenteel en over hoe Barça richting deze titel is gevaren uiteindelijk. We zijn zo terug.
9: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Duracell.
10: En door Eurojackpot, de loterij met de hoogste jackpot van Nederland.
18: Huismerken. Ik ben er gek op. Net zo lekker, maar beter voor mijn budget. Maar thuis meten we ook energie en internet. Lijkt hier wel een olie en wifi.
19: Het lijkt hier wel een olie
18: en
19: wifi.
18: En meer betalen voor hetzelfde mobiele bereik? Dat gaat er bij mij niet in. Daarom zit ik bij Budget Thuis. Dezelfde kwaliteit, maar dan voor een budgetprijs.
20: Het huismerk voor energie, internet en mobiel.
18: Ik heb Huismerk in de koelkast. En nu ook in de meterkast.
21: Vrijheid is niet meer vanzelfsprekend. Dit is jouw tijd. Kom ervoor op.

0: goed, met jou dan.
1: Tijd voor Defensie.
2: Die windmolen levert dezelfde stroom. Maar iedereen rekent een andere prijs. Dat gaat er bij mij niet in.
3: Standaard scherpe energietarieven en tot €400 cashback.
4: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.
5: Open de poort naar ons prachtige koninkrijk.
6: Welkom in de nieuwe themawereld World of Frozen. Vanaf nu in Disneyland Parijs.
7: Romige Milka-chocolade komt samen met een crunchy Biscoff-koekje. Een onweerstaanbare combinatie. En ja, dat smaakt precies zoals je denkt. Milka en Biscoff. Onverwacht, onweerstaanbaar.
8: Dreams make them real. J'adore, j'adore, j'adore Dior.
9: Eerst waren er gewoon fruitjes. Maar Oasis maakt er iets fantastischer van. Oasis, fris, fruitig en nu eindelijk in Nederland.

0: Stemmerol. Chew bold.
1: Haal jij Senseo eruit? In een blinde test tussen cups, bonen en pet? Wij waren benieuwd.
2: Oh, interessant.
3: Hij is nog sterker.
2: Ik vond ze alle drie lekker.
3: Ik vind die het lekkerst. Die is lekkerst. Dit is een Senseo.
2: Stuk goedkoper volgens mij.
1: Senseo, simpelweg lekkere koffie.
4: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Duracell.
5: En door Eurojackpot, de loterij met de hoogste jackpot van Nederland.
6: Dan begint eindelijk weer in Camp Nou trouwens. Dat is jaren geleden weer een klassico. En Camp Nou is nog niet af. Maar ja, je wil zo thuis mogelijk spelen. En dat lukt Barça vanavond in een wedstrijd waarin ze dus de titel kunnen gaan pakken. Tegen de Koninklijke, tegen Real Madrid. En wij zijn Ziggo Sport en wij geven vaak dingetjes weg. Dat vinden we leuk namelijk. En ook deze klassico maak je weer kans op deze shirts van Barcelona en Real Madrid. En dat zijn ook echte wedstrijdshirts. Dus met speciale gaatjes en mooi en goede stof en zo. Het zijn echt de perfecte shirts eigenlijk. Je kan die bal, die kan je ook winnen. En Ronald de Boer heeft er aangezeten. Dat maakt ze nog weer wat meer waard nu. Het enige wat je moet doen is eventjes naar priority.nl gaan... of naar de QR-code die nu onder in beeld staat. En die laten we even staan. Dus je kunt nu rustig je telefoon pakken... en dan naar je camera toe gaan en dan mikken. En dan verschijnt nu ongeveer ergens dat geel onder in beeld... waarop je er kunt klikken. En dan hopen we dat we de QR-code nu lang genoeg in beeld hebben gehad... zodat jullie allemaal daar zijn. Heel goed, dankjewel. Kunnen wij weer verder. Laten we eventjes de focus op Real leggen. Want het is niet zo heel gek natuurlijk dat die heel onrustig richting deze wedstrijd zijn gegaan. Want uit de Champions League, Barcelona uit zicht verdwenen. Vinden jullie het gek trouwens dat Mourinho opeens weer naar voren wordt geschoven?
7: Ja, vind ik gek.
6: Vind je dat gek?
7: Ja, kijk, er worden allemaal namen genoemd natuurlijk. En Mourinho is natuurlijk een trainer die... zoveel charisma heeft. En misschien zoeken ze dat. Hè, want ook met Ancelotti is natuurlijk ook zo'n ander type. Maar wel zo'n oudere man, zo'n vaderfiguur. En misschien denken ze dat ze dat nodig hebben. Maar ik denk dat intern verwacht ik zelf niet dat zij denken van... nou, we gaan Mourinho pakken. Maar ik weet niet hoe jij erover denkt.
8: Nou, ik denk vooral dat zoeken naar iemand die zogenaamd met die sterren kan omgaan. Want de problemen zitten natuurlijk vaak met Vinicius, met Mbappé... en natuurlijk in veel mindere mate met Bellingham. Maar...
6: Ja, Real heeft geen trainer nodig, ze moeten een coach hebben.
8: Ja, iemand die jongens in het gereel weet te houden. En als dan dit soort dingen gebeuren, dan is het misschien wel... logisch dat die naam van Mourinho weer genoemd wordt. En of je dat überhaupt moet doen, is een tweede. Want ja, je weet natuurlijk wat je in huis haalt... maar je weet ook dat het niet altijd verstandig is... om natuurlijk terug te gaan naar een oude liefde. Want het is een totaal andere tijd.
6: Maar met Ancelotti werkte het. En Ancelotti voelde ook als uitgerangeerd. Want die was bij Everton weggestuurd, die was bij Napoli weggestuurd... en die kwam terug, die won gewoon de Champions League weer.
7: Dus nou ja, kijk, het spreekt wel voor wat jij terecht zegt. Als je een soort people manager hebt. Zidane was dat eigenlijk, dat hoorde je. Die was vriend met iedereen. En ik zeg altijd, of wat je dan hoorde... De training stelde allemaal niks. Het was allemaal een beetje frivol. Het was de opstelling. Nou, veel plezier, jongens. En dat ging perfect. Nou, Ancelotti, een beetje van hetzelfde. Hoorde je dat?
6: Ja.
7: Niet ongelooflijk erbovenop zitten. Maar wel die jongens vertrouwen geven. Ja, maar ik vind Mourinho toch weer een ander type... dan die twee die ik net noemde.
6: Die zorgt zelf ook weer voor onrust.
7: Exact.
8: Dat is op tumult. Dat is altijd wat. Hè? Ja. Of het nou de persconferentie is of tijdens een wedstrijd zelf. Mm-hmm. Confrontatie langs de lijn met de tegenstander, met scheidsrechters. Ja, daarom zeg ik, je weet ook wel wat je in huis gaat halen. En de vraag is, wil je dat überhaupt?
6: We gaan het zien. Bellingham is in beeld nu. Opvallend hoe goed hij was in zijn eerste seizoen... en hoe hij de afgelopen jaren eigenlijk steeds iets minder is gaan presteren. Natuurlijk, hij is pas 22, nog steeds piepjong, maar toch bouwde hij wel opvallend.
8: Ja, nu je zegt 22, het is toch wel ongekend... als je ziet wat hij inmiddels allemaal al gepresteerd heeft bij dit Real. En natuurlijk, het eerste jaar dat hij binnenkwam... ontzettend veel goals gemaakt. Niemand had ook verwacht dat hij zo snel zou integreren in het team. Was ook meteen in het Spaans bezig, op persconferenties. Dus hij is echt wel heel snel opgenomen in het team. Maar ik heb vooral het idee dat hij... de afgelopen tijd, wellicht door de Vinicius en door een Mbappé... dat hij gewoon veel te veel arbeid moet verrichten. Die jongen die loopt zich echt helemaal suf. Maar dat hij natuurlijk altijd op het juiste moment op de juiste plek staat... dat is duidelijk. Hij heeft kwaliteit om in het middenveld te komen. Hij is echt wel een onround speler die nu de laatste tijd... of op het midden of een beetje een valse tien speelt. En het is een speler die zowel links als rechts kan spelen. Meteen de diepte zoekt. Weet ook natuurlijk dan met een Vinicius en een Mbappé... dat je die ook moet gebruiken op snelheid. Hè. Dat zijn ook type spelers die dat kunnen. Maar ja, hij heeft ontzettende werkethiek. Kan ballen veroveren. Ja, echt een allround speler. Hier, als je ziet hoe sterk hij ook aan de bal is met een dribbel. Ja, en dan vind ik het soms best wel zonde dat hij zoveel arbeid moet verrichten. Dat hij uiteindelijk dan de laatste tijd zichzelf niet weet te belonen. Want dit is dan in de blessuretijd een 1-op-1. En dan vertrekt hij ook vanaf de eigen 16 tot aan de andere kant. Is dat hij, ik zou bijna willen zeggen in zijn goedheid, hè, dat hij zoveel wil doen voor het team en zoveel energie erin legt, dat hij daardoor eigenlijk zelf de rekening betaalt. Door niet zo dominant te zijn, laat ik zo zeggen, op de voorgrond met doelpunten en
6: ja, hij zou assist. Nog wel meer op die manier zijn stempel kunnen.
8: Ja, ik vind het wel een hele belangrijke speler en een mooie speler om te zien. En dan hoop je ook dat hij op die manier gewaardeerd wordt. Want er is ook een tijd geweest dat ze hem in Madrid ook niet zo graag zagen.
6: Ja.
8: Omdat hij dus niet bracht wat hij in het begin bracht. Maar goed, vaak zie je dat het ook te maken heeft met het totale pakketje.
6: Ja, Real, een verzameling van individuen die wel heel goed kunnen voetballen. Is Barça wat dat betreft daar dan een tegenpool van, in de positieve zin van het woord, dat echt een team is?
7: Maar dat zie je al bij de jeugd en zo, hoe ze daar opleiden. Het is alles als team zijn, iedereen weet de posities en dat is het grote verschil. En vaak, dat hebben we nu bij Paris Saint-Germain gezien, met al die sterren die weggingen. En ineens winnen ze de Champions League, nu weer in de finale. Ja, ik herhaal het weer. Spelers winnen wedstrijden, teams winnen prijzen. En zeker in het huidige voetbal, het fysieke wietsen, je moet mee teruglopen. Tuurlijk, Messi in je team hebben, eentje red je wel. Maar twee wordt eigenlijk al te veel.
6: Maar goed, ook hier lopen natuurlijk heel veel sterren rond.
7: Ja, ja.
6: Maar die worden dan dus blijkbaar anders geconditioneerd.
7: Nou ja, kijk ik, als ik de sterren kijk. Kijk, je hebt natuurlijk Rodrigo. Maar ik bedoel met Real. Vinicius, Mbappé. En dan had je Bellingham. En het zijn eigenlijk. Bellingham heb je geen last van. Rodrigo ook niet. Maar toch die twee, Vinicius en Mbappé. Zorgt toch voor een beetje kraak op de lijn. En want eigenlijk wil je Vinicius alleen maar aan de linkerkant hebben. Hè, want het is echt een fantastisch speler. Als je Vinicius hier ziet, de laatste vier wedstrijden staat hij op het scorebord. Hij heeft een schot in zijn benen. Nou, zijn dribbles kennen we natuurlijk allemaal. Ook nog alert reageren als de bal in de rebound. Maar kijk, zo kennen we hem. Hij is zo snel in de eerste meter. Zo behendig. Hier houdt hij het overzicht. Kijk, dit vind ik zo mooi. Even uitstellen. Poep. Fantastische goal. Nou, die andere is net zo mooi. Hè? Die nu hier zo eraan komt. Hij is zo snel. En hier ook het overzicht bewaren naar Bellingham. Tussen de linies vinden. Die een geweldig hakkie. Dan stuit hij ook nog even lekker een beetje op. En dan schiet hij hem fantastisch in. Maar hij wekt irritatie, hè? Ja. Dat duidelijk zijn. Bij iedereen, bij mij ook.
6: Zeker. Leidt zijn gedrag dan te veel af van zijn kwaliteiten en zijn prestaties?
7: Nou, nu niet, op dit moment zeker niet.
6: Ja, maar de laatste week is hij.
7: Maar je ziet wat Boudewijn zei. Er zijn momenten geweest in het seizoen. Dan zie je van, wie wil die bal nou hebben? En bij Mbappé, wie ga je hem geven? En bij Barcelona was het op een gegeven moment Messi en niemand zeurde. Maar nu zie je toch af en toe irritatie. Zag je het handje omhoog gaan. Dat zag je bij Vinicius af en toe. Dat zag je bij Mbappé. Ja. En je ziet het aan het resultaat. Ze hebben niks dit seizoen. En voor Real Madrid is dat natuurlijk ongelooflijk pijnlijk. Hè? De grootste club van Spanje.
8: Vinicius wekte ook bij mij irritatie op. Hè? Vooral hoe hij zich gedraagt ten opzichte van tegenstanders, scheidsrechters. Ja. Ja. En hoe hij dan weer moet juichen nadat hij gescoord heeft. Hij scoort echt een wereldgoal.
7: Ja.
8: Nou, dan wordt dan net toevallig uitgeknipt hoe hij dat dan hoe hij dat viert. En dan denk ik, jongen, dat heb je helemaal niet nodig. Maar misschien zijn dat wel type spelers die net dat irritante randje nodig hebben om zelf net te excelleren. Ja. Want ik weet zeker dat hij weer zo reageert omdat het publiek op hem zo heeft gereageerd. Dat hij weer, dat is continu dat spel. Ja, ik snap dat niet, want als hij dat allemaal achterwege had gelaten, had hij misschien, wat was het, 2-3 jaar geleden toen hij die gouden bal kon winnen, dan had hij hem gehad. Maar gewoon omdat hij toch die irritatie opwekt bij velen, dan pist hij net naar een spotje.
6: Maar dat is misschien toch ook wel een schril contrast dan met Barcelona, waar natuurlijk ook wel excentriekelingen rondlopen. Lamine Yamal, de Koundé, maar dat is vooral buiten de lijnen wat die dingen.
7: Ja, maar dus, vind ik, bijvoorbeeld Lamine is gewoon jeugdigheid, dat zie je gewoon. Dat is soms misschien niet helemaal slim of zo, maar dat is, er zit geen idee achter. En dat zie je bij Venetië, heb je wel echt het gevoel van die is daar allemaal mee bezig, hij niet. Lamine is gewoon een lekker joch die lekker wil voetballen.
6: En die moet ook nog even uitpuberen.
7: Ja, exact.
6: Ja, er staat er ook eentje van 20 jaar ouder. erbij naar Lewandowski. En dat is een ideale schoonzoon, toch? Dat is dan ook wel weer lekker als, om zo'n voorbeeld te hebben in de kleedkamer. Nou, en op het veld.
8: Nou, kijk, gezien zijn leeftijd, dat hetgene wat hij allemaal presteert, wat hij laat zien. Hij heeft natuurlijk die ervaring en hij staat tussen de linies. Hij weet waar hij vrij moet komen. Hij is ontzettend sterk met de kop. Dus je weet ook dat ze bij Barça is normaal wel het spel over de grond. Maar als je weet dat je Lewandowski voorin hebt, zie je dat ze ook met de voorzet kunnen werken. Hij laat ook anderen beter spelen. Het gaat niet altijd om Lewandowski. Hij ziet ook dat hij bijvoorbeeld hier meteen Rashford weg kan sturen. Dus een speler die ontzettend belangrijk is, denk ik, ook voor het kleedlokaal. Dat je zo iemand daar omheen hebt. En ik denk ook een hele normale persoon om te hebben. Je ziet meteen de ruimtes, bijsluiten, onderkomen. Ben ik niet het aanspeelpunt, dan moet het iemand anders zijn. En nou, hier zie je vragen om de bal. Nou, Rashford bedenkt zich nog even. Eén kleine vooractie in de ruimte komen. Natuurlijk een geweldige voorzet van Rashford. Maar je moet hem wel maar eens even afmaken. En dat is natuurlijk met Lewandowski in je team is dat toch wel een hele fijne, ja, noem het maar even plan B. Ja. Dat je ook op een iets andere manier kunt spelen.
7: Maar hij dwingt gewoon respect af. Je ziet zeker de professionaliteit die hij heeft. Je hebt wel die hoe je met het eten bezig is, maar ook in de krachtong en zo. Ja, dat werkt toch een beetje zo van, die ouwe, ik kan niet achterblijven.
6: Nee, en die oudjes zijn bij Real net vertrokken natuurlijk weer. Ja. De Modric en de Kroos die daar zo lang volhielden. Ja. Natuurlijk. Goed, hij zit op de bank vandaag, Lewandowski. Ja. Maar dat is niet degene die dan precies of onrust gaat veroorzaken over het feit dat hij op de bank zit. Goed, we gaan heel even tussenuit. Maar niet voordat we nog heel eventjes gebeurd hebben bij Sam in Barcelona.
9: Het is al een tijdje geleden, zoals Wietse net aangaf, dat er een El Clasico is geweest in het Camp Nou. En nu een uitgerekende kans voor Barcelona om het kampioenschap te verzilveren. Bij winst of gelijkspel worden ze kampioen. Bij Real Madrid is de sfeer niet goed, dat weten we. Daarom is er ook wat extra politie ingeschakeld. Ze staan langs de lijn voor het geval het misgaat. We zijn er klaar voor, hier. En altijd genieten bij Barça tegen Real.
10: Bellingham.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Duracell.
1: En door Eurojackpot, de loterij met de hoogste jackpot van Nederland.

0: goed, met jou dan.
1: Tijd voor defensie.
2: Open de poort naar ons prachtige koninkrijk.
3: Welkom in de nieuwe themawereld World of Frozen. Vanaf nu in Disneyland Parijs.
4: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.
5: Eerst waren er gewoon fruitjes. Maar Oasis maakt er iets fantastischer van. Oasis. Fris, fruitig en nu eindelijk in Nederland.
6: Romige Milka-chocolade komt samen met een crunchy Biscoff-koekje. Een onweerstaanbare combinatie. En ja, dat smaakt precies zoals je denkt. Milka en Biscoff. Onverwacht, onweerstaanbaar.
7: Adriaan, jongens, even snel wat eten.
8: Je spitsuur met het beste uit de grond. Zoals met deze hakken burrito-schotel. Supersnel en heerlijke voedzame maaltijd op tafel. Hakje dag!
3: On the way to Planet Proof is het onafhankelijke keurmerk voor groente, fruit, eieren en zuivel. Waar Friesland Campina graag aan meedoet. Met extra aandacht voor natuur, klimaat en dier. Zoals deze koe. Die heeft geen idee aan welke strenge eisen boeren moeten voldoen. Maar ze mag minstens 120 dagen per jaar de wei in. Zo zijn er nog meer dan 100 andere voorwaarden. Daar heeft deze koe geen erg in, maar ze heeft er wel baat bij. En de boeren gelukkig ook. Want Planetproof melkveehouders krijgen een extra vergoeding.
9: Daar zijn we blij mee.
3: Kies dus in de supermarkt voor On the Way to Planetproof.
10: Ontdek een rijke koffiewereld. Vol smaak en intense aroma's. Een uniek moment in elk kopje Loor koffie. Prikkel je zintuigen. Loor. Genieten is goud.
3: Ook de melkkan-yoghurt en drinkyoghurt zijn on the way to planet-proof.

0: wordt mede mogelijk gemaakt door Duracell.
1: En door Eurojackpot, de loterij met de hoogste jackpot van Nederland.
2: De avond valt over Barcelona en Clasico's zijn altijd mooi. Maar voor Barça zou die vanavond helemaal prachtig kunnen worden. Want zij hebben een grote kans op de titel pakken tegen de aartsrivaal vanavond. Die kant lijkt het op te gaan. Al haalt Ronald de Boer daar een beetje een hard hoofd in, toch?
3: Ja,
2: oh, dit is trouwens ook even heel belangrijk. Hebben jullie TikTok, mannen?
3: Nee.
2: Nou, even snel downloaden. Want dit zijn Kleine John en Ilias Vietto. En die zitten hiernaast in de studio. En die hebben een live viewing sessie tijdens de wedstrijd. Dus dan kan je gewoon kijken en dit mee beleven. Ja. Ziet er hartstikke gezellig uit, jongens. Veel plezier daar. Op TikTok dus. Kleine John en Ilias Vietto die deze wedstrijd met z'n allen daar gaan kijken.
4: Nee, maar terugkomen. Ik denk dat het heel lastig wordt voor Barcelona.
2: Maar waar, omdat een gewond dier als Real nu...
4: Ja, exact. En die Venetiërs die staan natuurlijk, die willen het echt niet laten gebeuren. En die zien voor hem. Bellingham, wat ik tenminste van hem zag, zag ik weer een beetje de oude Bellingham. Camavinga, jonge hond, Tchouameni. Het ziet er best wel goed uit, hoor. Real Madrid.
5: Courtois weer terug.
2: Tijd eruit geweest. Met alles wat daar gebeurd is deze week, denk je dan dat die gasten het nu in zich hebben? De energie, de motivatie?
4: Kijk, dat zal achteraf zeggen. Maar het zal altijd achteraf. Maar ik denk dat dit wel bijdraagt om nog meer honger te hebben en nog te laten zien.
6: Wij tegen de rest van de wereld. Ja. En wat je ook niet moet vergeten is dat... Kijk, het heet niet voor niks de Clasico. Het maakt niet uit, al staat Barça 20 punten voor. Al, weet je wel, de ranglijst zegt helemaal niks meer op zo'n dag als dit. Zo'n wedstrijd is echt gewoon een moment zelf in een competitie van zoveel wedstrijden.
2: Ja. Dus,
6: ja, dit is echt wel, het staat eigenlijk wel los van alles. En het feit dat dit volgens mij te zien is in 35 landen en dat iedereen het wil zien. Alles staat gewoon klaar om hier een spektakel van te gaan maken. En natuurlijk, takes two to tango, hè, dat weten we ook wel in die halve finale de Champions League kunnen zien. Je moet er allebei iets van willen maken. En dan is Barça wel een team wat echt zijn eigen spel moet spelen. En Real is ook wel een team dat hoeft niet per se heel goed te spelen om toch een wedstrijd te kunnen winnen. Dus ja, dat zit er wel een beetje in.
4: Hoe ze tactisch genoemd, want kijk, Barcelona heeft een gelijkspel genoeg.
2: Ja.
4: En dan kan je zeggen, nou ja, Real Madrid, jullie willen niet dat wij kampioen worden.
2: Kom maar op. Ja, maar dat zit dan ook weer niet echt in Barça.
4: Nee, daarom. Dus ik ben benieuwd hoe ze dat toch gaan doen.
2: Wedstrijd op zich, maar toch die extra motivatie misschien wel. Het trieste nieuws dat de vader van Hansi Flick,
4: dat las ik ook,
2: is overleden vandaag. Hij is er nog bij. Dat is toch wel heel bijzonder, dat hij bij zijn ploeg blijft ook.
4: Ik denk dat hij dat met zijn vader al natuurlijk een beetje heeft besproken. Hè? Die was al ziek, dus van... zoon, maak het af. Dat denk ik wel.
2: Ja.
4: Ja.
6: Ja, en ook dat is weer een reden misschien om als team...
4: Dat is een bijdrage, zeker. 100%.
2: Ja.
6: Nogmaals, wat je al zei, er is zoveel gebeurd rondom beide teams... Je zou bijna zeggen dat het uiteindelijk even uitkomt.
2: En dat zou genoeg zijn voor Barça. Zonder de twee absolute supersterren. Want hij is er niet bij. Hij is er wel bij, maar kan niet spelen. En Mbappé die zit. Nou ja, Joost mag weten waar die zit. Hopelijk voor hem in ieder geval nu wel in Madrid.
6: Niet op vakantie.
2: Nee, niet op vakantie. Nee, hij heeft gewoon getraind gisteren natuurlijk. Zullen we gewoon die kant op gaan?
4: Ja.
2: Sfeer meepakken. En wat is de El Clasico zonder El Siert? Veel plezier.
7: ...196 dagen geleden werd de Clasico van de Liga gespeeld. Real Madrid won met 2-1 en stond 5 punten voor op Barcelona. In 196 dagen is alles omgekeerd. Real Madrid staat 11 punten achter Barcelona... ...en eindigt dit seizoen zonder een prijs. Barcelona kan kampioen worden bij winst of gelijk spel. Er zijn 900 miljoen kijkers naar deze wedstrijd. Zo dadelijk om 9 uur begint de wedstrijd in Barcelona in Europa. Om 4 uur in Japan. En om 4 uur 's middags in Brazilië en Uruguay. 190 landen zenden de wedstrijd uit. De laatste twee klassico's begonnen om 4:15 in de

Vroeger waren de fanatieke supporters aan de linkerkant. Nu kun je zien dat ze aan de rechterkant zitten. Dit is de 192e wedstrijd in de competitie tussen Barcelona en Real Madrid. In totaal 264e keer. Brady is aanvoerder, Vinicius bij Real Madrid. Barcelona kan voor de 29e keer kampioen worden. Real Madrid heeft 36 titels. Het clublied van Barcelona.

De voorzitter nog niet gekozen. En de scheidsrechter is Alejandro Hernández. Hernández, die moet steeds van de Canarische eilanden komen. Hij floot 4 klassico's in de Liga. Dit wordt zijn 6e. Hij is ook de enige Spaanse scheidsrechter op het WK. De VAR is Javier Iglesias Villanueva. ...60.000 mensen kunnen er nu in. Over anderhalf jaar is het stadion klaar. Joan Garcia. Erik Garcia. Corbarsi. Gerard Martín. Cancelo. Gavi. Pedri. Fermín López, Olmo, Ferran Torres, Rashford. Dit is een camera op het hoofd van de scheidsrechter. Wij kunnen niet verstaan wat hij zegt, maar... Pedri en de 10 andere Barcelonezen blijven staan. Er wordt een minuut stilte gehouden voor de vader van Hansi Flick. Die kwam gisteren te overlijden.

De opstelling van Real Madrid, Courtois, Alexander-Arnold, Rüdiger, Huizen, Frank Garcia. Op het middenveld, Brahim Diaz, Camavinga, Tchouaméni, Bellingham. En voorop, Vinicius, die is aanvoerder, Gonçalo Garcia.

vliegersvlug worden de camera's weggebracht. De scheidsrechter keek er even naar. Dat is mooi. Bellingham begroette even Hansi Flick. Dit is de 192e Clasico in de Liga. Bellingham kwijt. Kovacic. Rüdiger. Ingooi. Real Madrid. Frank Garcia. Gonzalo. Pedri. Olmo. Brahim Diaz. Wil een vrije trap, krijgt hij niet. Olmo. Ferran Torres. Volgens Ferran Torres is het een corner. Maar het blijkt een doeltrap te zijn. Courtois. Voor het eerst sinds 5 wedstrijden weer in het doel. Rüdiger. Frank Garcia. Kwijt. Brahim Diaz. 3-3. Vinicius. Een rolletje. Gerard Martin. Kubasi. Eric Garcia. Cancelo. Fermín López. Pedri. Eric Garcia. Rashford. Eric Garcia. Dat is een voorzet van niks. Maar dat is achter geweest. Alvaro Arbeloa. Die is zijn baan kwijt. Over 4 weken. Er wordt gefluisterd dat Mourinho weer terugkomt naar Real Madrid. Brahim struikelt over de bal. Ferran Garcia. Goeie trap zeg. De speaker zegt dat er niet gevaarlijke spullen mee naar het stadion mogen meegebracht worden. Dat was die vergeten. Fermín López. Nu te kort. Rashford. Pedri. Gavi. Fermín.
Cancelo. Voor. Kubasi. Gerard Martin. Tchouaméni. Brahim Diaz. Bellingham. Wordt neergelegd. Bij Barcelona ontbreken Lamine Yamal en Christensen. En bij Real Madrid Carvajal, Mendy, Militao, Güler, Rodrigo, Valverde en Mbappé. Weer een doeltrap.

Gerard Martin. Kopte voor Gonzalo Garcia kon koppen. Vrije trap Barcelona.

Gavi. Dani Olmo. Rashford. Ferran Torres. Wordt neergelegd op de lijn.

Hommel en Rashford achter de bal. Courtois. Van de ene paal naar de andere paal. Rashford nu alleen. Er is een muur liggen. Vier man in de muur. Rashford. Een geweldige goal. Zijn passen werden gemeten. Courtois kon er niet bij. Stond bij de eerste paal. Stond bij de tweede paal. Hij dacht, het is wel safe. Maar dit is een geweldige goal. Van Marcus Rashford. Courtois kon er niet bij. Het is ook een beetje risico na vijf wedstrijden als Courtois nu weer het doel staat. Bellingham. Goed ingegrepen door Gerard Martin.

Rüdiger. Raúl Asensio. In opstelling stond Dean Huijsen. Maar die is er niet bij. Brahim Diaz. Vinicius. Corner Real Madrid. Alexander Arnold. Gekopt door Gonzalo Garcia. Geraakt door een Barcelona-speler. En de tweede corner voor Real Madrid. Tchouaméni. Shirt uit.

Weer Alexander Arnold. En weer een corner.

Derde corner op rij. Heel hoog over de top door Tchouaméni.

Rashford. Wordt gedekt door Rüdiger. Bellingham haalde hem bijna onderuit. Rashford, Pedri,

Niet door de benen van Rüdiger. Brahim. Het is niet goed uitgespeeld. En daar... Hij stond vrij, Fermín López. Bracht de bal over de zijlijn. Rüdiger. Raúl Asensio. Tchouaméni. Camavinga. Courtois. Courbatie. Bellingham. Werd van zijn sokken gelopen. Dit is de tweede keer, zegt Bellingham tegen de scheidsrechter. Hernández.

Rashford neemt over. Iets te veel bagage. Gonzalo Garcia had even de bal. Cancelo neergelegd door Vinicius. Hij raakt zijn gezicht ook nog. Het gezicht van Cancelo.

Pedri. Rashford. Pedri. Wordt neergelegd door Vinicius. Doorgespeeld. Zegt de scheidsrechter

Hommel. En hier 2-0. Ferran Torres. Als dit zo doorgaat, dan wordt het een monsteruitslag.

Gerard Martin. Fermín López. Olmo. En Ferran Torres. Courtois komt er niet bij.

met zijn vingertoppen zit hij eraan. Lamine juicht mee. Gerard Martin. Binnen de 20 minuten 2-0 voor Barcelona. Courtois. Vinicius. Tchouameni. Brahim Diaz. Alexander-Arnold. Camavinga. Raul Asensio. Rüdiger. Terug naar Asensio. Trent. Probeert de optie Bellingham. João Garcia ruimt op. Frank Garcia. Gonzalo Garcia. Vinicius, aanvoerder.

Frank Garcia, Vinicius. Bellingham, Rüdiger,

Dit is gevaarlijk. Naast Gonzalo Garcia. Gerard Martin kon er niet meer bij. En hij mikt verkeerd. Gonzalo Garcia. Eerste grote kans voor Real Madrid. Fermín López. Camavinga. Trent. Gonzalo Garcia. Camavinga. Wel of niet bij de spel. Opgeruimd door Eric Garcia. Vierde corner, Real Madrid. Weer Alexander Arnold. Tchouaméni is een kop groter dan Eric Garcia. Hommel. Vrije trap. Real Madrid. Dit was een reuze kans. Gonzalo Garcia. Alexander Arnold neemt de vrije trap. Een kwart wedstrijd achter de rug. 2-0 Barcelona. Vinicius protesteert. Kobashi. Gavi. Pedri. Hij zegt tegen Ferran Torres: sorry, ik had je niet gezien. Ferran Torres liep heel ver vooruit voor de verdediging van Real Madrid. Pedri vrij. Dat is niet de bedoeling. Hij kan zomaar doorlopen. Rashford. Gevaarlijke bal. Frank Garcia.

0: Jimmy Lopez. Rommel er even aan. Bellingham krijgt een zetje in de rug. Nee, het is Alexander Arnold.
1: Voetbal. Voetbal, papi. Ballon. Ballon, mama. Lela, Bellingham.
0: Ferran Torres maakt ruzie met Bellingham. Dit is ook een vrije trap.

scheidsrechter komt van de Canarische eilanden. Is de enige Spaanse scheidsrechter op het WK. Rüdiger, Raúl Asensio, Camavinga. Bijna, Pedri. Rashford. Gavi. Cancelo. Fermi Lopez. Ferran Torres. De trainer van Real Madrid. Pedri. Gerard Martin. Aanvoerder Pedri. Gavi.

Olé, olé. Begeleid het publiek. Rashford. Buitenspel.

0: Raúl Asensio, Camavinga, Bellingham. Maar het verkeerd. Rashford, Eric Garcia. Even terug. Gerard Martin. Eric Garcia.
1: Oh.
0: Gavi. Rashford. Pedri. Niet door de benen van Frank Garcia. Gavi. Pedri.

Barcelona laat de bal rondgaan. Real Madrid verdedigt. Olmo. Misschien net buitenspel. Rashford. Rüdiger. Courtois. Camavinga. Van Garcia. Bellingham. Let even niet op. Achterbal. Cancelo is linksachter. Maar stond nu rechtsvoor. Alexander Arnold. Erik Garcia is te laat. Vinicius. Tchouaméni. Ja, niet zo'n gevaarlijk schot.

32 minuten gespeeld. Slordigheidje van Gavi. Real heeft de bal. Van Garcia.

Vinicius. Werd omver geduwd. Rüdiger. Courtois. Alexander Arnold. Tchouameni. Vrij. Frank Garcia. Goed gedaan. Bellingham. Trent kon de bal nog wel voorzetten. Het publiek en Gavi vindt dat een overtreding van Tchouameni. Brahim Diaz. Vier man voorbij. Frank Garcia. Alexander Arnold. Tchouameni. Rüdiger. Niet zo'n goede paas van Frank Garcia. Uit. Nog 10 minuten in de eerste helft. Barcelona 2, Real Madrid 0. Geen vrije trap. Camavinga. Alexander Arnold. Kubacin. De Real Madrid-spelers protesteren. Maar Gonzalo Garcia zit met zijn arm in het gezicht van Kubacin.

Jean Garcia. Ferran met de borst naar Olmo. Dat lukte niet. Maar Barcelona heeft wel de bal. Pedri

Sharon Martin. Mooi. Fermi Lopez. Raakt de bal kwijt. Ingooi. Barcelona. Castello gooit naar Gerard Martin. Joan Garcia. Erik Garcia. Ferran Torres. Geen 3-0. Hij sprint Frank Garcia er wel uit. Schitterende aanval. Courtois raakt die bal nog met zijn hand. Misschien dat het daarom geen goal werd. Eerste corner, Barcelona. Daarnaast. Twee kansen voor Barcelona in 1 minuut. Raakt de bal verkeerd. Olmo. Pedri. Rashford. Brahim Diaz. Camavinga. Olmo heeft pijn. Gele kaart. Camavinga. Medische verzorging komen. Camavinga ging op de voet staan van Olmo. Dit is een zangeres. Die heet Olivia Rodrigo. Gekozen door Spotify. Eerder werden gekozen Ed Sheeran, Drake, The Rolling Stones. Olmo mag in het veld blijven.

Rashford neemt de vrije trap. Weggestopt door Courtois.

Κάβι. Hansi Flick, Hansi Flick. Tot het publiek. Olmo. João Garcia. Sierra Martin. Cancelo. En daar gaat hij weer. Camavinga. Tchouameni. Vrije trap, Real Madrid. Maar Olmo is het er niet mee eens.

Frank Garcia. Bellingham. Vinicius. Bellingham. Camavinga. Camavinga, Frank Garcia, Rashford, komt. Vinicius. Zo. Olmo raakt de bal niet goed. Alexander Arnold. Brahim Diaz. Rüdiger.

45e minuut. Er komt wat bij. P3.

Pedri, Pedri. Op het publiek. Pedri, Fermi Lopez. Drie minuten erbij.

Pedri. Cancelo. Helemaal vrij. Cancelo. Brahim Diaz pikt de bal op. Loopt harder dan Pedri.

Raul Asensio. Alexander Arnold. Camavinga. Rüdiger. Hij kan er net bij. Gerard Martin. Pedri. De voorzitter van Real Madrid is er niet bij. Florentino Pérez. Butragueño. Ook niet. José Martínez Piri. Is de hoogste van Real Madrid in dit stadion. Dertig seconden nog. Fermín López. Cancelo.

0: gefloten. Barcelona leidt door doelpunten van Marcus Rashford in de 8e minuut. En in de 18e minuut door Ferran Torres, 2-0. Barcelona, Real Madrid bij rust, 2-0. En nu reclame.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Duracell.
2: En door Eurojackpot, de loterij met de hoogste jackpot van Nederland.
3: Er zijn spelers die alle verwachtingen overtreffen. Microsoft AI analyseert miljoenen gegevens van schiethoek, verdedigingspositie en afstand tot het doel om de exacte waarschijnlijkheid van La Liga's meest epische momenten te onthullen. Begrijp de magie met Beyond Stats in samenwerking met Microsoft Copilot en La Liga.
4: Starten, checken, scannen en de voorraad is op orde. Roeren, denken, tikken, beslissen, maken. Alleen nog even factureren. Haasten, typen, sprinten, plannen. En de cijfers? Die kloppen. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
5: Vrijheid is niet meer vanzelfsprekend. Dit is jouw tijd. Kom ervoor op.

0: goed met jou dan.
1: Tijd voor Defensie.
2: Wat creëert een intense connectie? De lichaamswarmte voelen van jouw partner. Voel de chemie van 37 graden met Durex Intensity, waardoor je een nog sterkere connectie en intiemer gevoel beleeft. Met het nieuwe Durex Intensity Bodyfuel Material deel je jouw lichaamswarmte. Voel de chemie van 37 graden. Durex Intensity, nu met extra glijmiddel.
3: Haal jij Senseo eruit? In een blinde test tussen cups, bonen en pets? Wij waren benieuwd.
4: Oh, interessant.
5: Oh, het is nog sterker.
4: Ik vond ze alle drie lekker.
5: Ik vind die het lekkerst.
6: Die is lekkerst.
5: Dit is een Senseo.
7: Stuk goedkoper volgens mij.
3: Senseo, simpelweg lekkere koffie.
8: En, hoe lang ben je al single?
9: Ongeveer 10 maanden!
10: Neuzen ruiken wat ogen niet zien. Daarom verwijderen Lenoir Pots ook onzichtbaar vuil dat diep in je kleding vastzit en voor onaangename geurtjes zorgt. Lenoir reinigt tot in de diepte, zodat je kleren langdurig fris ruiken. Bye bye vuil en geurtjes. Hallo, langdurige frisheid. Buiten bereik van kinderen bewaren.
11: Kunnen fris gewassen lakens nog frisser ruiken?
12: Onmogelijk.
11: Even kijken, laten we het Lenoir Dream Team proberen.
13: Wauw, het is nog frisser.
11: Ja, maar echt! Voor ongelooflijke frisheid die 4 keer langer aanhoudt, gebruik Lenoir Wasverzachter samen met de bijpassende geurparels.
12: Dat moet ik proberen. Mm. Ah, heerlijk.
14: Mag ik ze houden?
11: Lenoir Dream Team. Voor frisheid die 4 keer langer aanhoudt.
15: Nog steeds hier.
12: Ik blijf hier.
16: Wil je weten hoeveel jouw auto waard is? Ga dan naar wijkoopauto.nl en slaat papierwerk over. Voer gewoon de autogegevens in en krijg meteen een topprijs. Ik zei toch dat het makkelijk was? Verkoop je auto, wijkopenauto's.nl.
17: Hi, Richard van Carglass. Wij zijn op zoek naar de nieuwe generatie monteurs. Begon als monteur. Nooit gedacht dat ik nu trainer zou zijn. Ben jij klaar voor de volgende stap? Solliciteer in 1 minuut. Ga naar werkenbijcarglass.nl en ontdek je startsalaris.
18: Carglass repareert. Carglass vervangt.
19: Je twijfelt. Je wikt. Je weegt. Je denkt en denkt. Maar wat is de juiste keuze? Je weet het pas als je het voelt. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap.
20: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet. En voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.
19: Geef jezelf ruimte om te groeien. Bekijk onze trainingen op debaak.nl.
21: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Duracell.
22: En door Eurojackpot, de loterij met de hoogste jackpot van Nederland.
23: Het is rust in Camp Nou. Hij heeft een hele moeilijke dag, Fliek. Maar die wordt iets opgevrolijkt door een uitstekend Barça dat met 2-0 leidt. En dus op de drempel van de landstitel staat. Want het moet heel gek lopen. Toch, mannen, willen het nog fout gaan voor Barça?
24: Ja, een klein inschattingsfoutje. Ik dacht, Real maakt het een beetje moeilijk.
23: Kan gebeuren.
24: Nou, bijna niet.
23: Nee.
24: 2-0, terecht.
23: Twee goals waarover best wat te zeggen valt. Qua schoonheid en misschien wat kritiekpuntjes. Ja. Zullen we beginnen met de 1-0, Boudewijn?
25: Ja.
23: Dat is toch een geweldige vrije trap van Rashford.
25: Nou, hij is inderdaad geweldig, maar in wezen kan die maar aan één kant. En ik denk dat Courtois toch wel iets beter had kunnen doen.
23: Echt waar?
25: Ook al schiet hij hem in de kruising. Maar het zit hem namelijk in de details, toch? Zeker bij dit soort wedstrijden. Nou, schiet hij hem over de muur in de korte hoek, ja, dan kun je als keeper alleen maar klappen. Maar hij schiet hem dus in de lange hoek. En dat is eigenlijk de hoek waar Courtois staat. En zeg je, waarom pakt hij hem dan niet? Nou, dat zit hem dan dus in dat detail waar ik het over had. Hij neemt namelijk een klein hupje, een stapje naar links. En dan springt hij pas naar rechts.
23: Ik heb een déjà vu.
25: En dat is net dat minimaal.

0: geweldige goal. Doorbewegen. Fermin Lopes komt aan de bal. Dat doen ze heel veel trouwens hoor. Die loopacties vanuit het middenveld. Dit keer Olmo. Die achterstandbeen goed neergelegd zeg maar, van Torres naar beneden drukken. Dat hij snel kan schieten. Kijk, want dit is nog een lastige stuiterbal. Kijk, echt naar beneden. Boom. En dan snel binnenkant voelt. Ja, geweldig. Top.
1: Ja, maar toch.
0: Maar toch,
1: analyse
0: ja.
1: is analyse.
0: Exact. Ja, want kijk, als je dan terugkijkt in herhaling, denk je, wat doet Asensio nou? Die zit gewoon als een soort toerist te kijken van, hé, het is een leuke paas naar, hij staat bij Torres hier, hij is centrale verdediger. Hij kijkt eigenlijk naar Olmo en Rüdiger. En hij stopt er gewoon mee. Ben je centraal? Kijk, als nou een rechtsbuiten dat doet.
1: Ja,
0: Cancelo heb ik er ook nog niet eens zoveel moeite mee, want die is ook een beetje een soort aanvallende verdediger.
1: Ja.
0: Maar dit mag je gewoon als centrale verdediger moet je continu. Ik weet zeker dat als Rüdiger op die positie had staan, dat dat niet was gebeurd. En niets en nadelen, het was een geweldige loopactie. Alles werd perfect uitgevoerd. Maar als centrale verdediger mag je dit niet laten gebeuren.
1: Duidelijk. Twee wereldgoals met een kanttekening van de kenners. Zo is het. Goed, we gaan er heel even tussenuit. Zo meteen terug met de tweede helft van de Classico. Tot zo.
2: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Duracell.
3: En door Eurojackpot, de loterij met de hoogste jackpot van Nederland.

0: goed, met jou dan.
1: Tijd voor Defensie. Romige Milka-chocolade komt samen met een crunchy Biscoff-koekje. Een onweerstaanbare combinatie. Ja, dat smaakt precies zoals je denkt. Milka en Biscoff. Onverwacht, onweerstaanbaar.

0: Stemmerol. Too bold.
1: Eerst waren er gewoon fruitjes. Maar Oasis maakt er iets fantastischer van. Oasis. Fris, fruitig en nu eindelijk in Nederland.

0: On the way to Planet Proof is het onafhankelijke keurmerk voor groente, fruit, eieren en zuivel. Waar Friesland Campina graag aan meedoet. Met extra aandacht voor natuur, klimaat en dier. Zoals deze koe. Die heeft geen idee aan welke strenge eisen boeren moeten voldoen. Maar ze mag minstens 120 dagen per jaar de wei in. Zo zijn er nog meer dan 100 andere voorwaarden. Daar heeft deze koe geen erg in, maar ze heeft er wel baat bij. En de boeren gelukkig ook. Want Planet Proof melkveehouders krijgen een extra vergoeding.
1: Daar zijn we blij mee.
0: Kies dus in de supermarkt voor On the Way to Planet Proof.
2: Wat zal onze auto nog waard zijn?
3: Wij kopen auto's.nl, weet het. Voer gewoon je autogegevens in en je krijgt jouw verkoopprijs. Krijg nu je topprijs op wijkopenauto's.nl.
0: Ook de dubbelvla en magere yoghurt van Jumbo zijn On the Way to Planet Proof.
4: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet. En voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.
5: Je twijfelt. Je wikt. Je weegt. Je denkt. En denkt. Maar wat vind je nou echt belangrijk? Je weet het pas als je het voelt.

0: De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap.
1: Open de poort naar ons prachtige koninkrijk.
2: Welkom in de nieuwe themawereld World of Frozen. Vanaf nu in Disneyland Parijs.
0: Geef jezelf ruimte om te groeien. Bekijk onze trainingen op debaak.nl.
3: In our lifetimes again.
4: Wordt mede mogelijk gemaakt door Duracell.
5: En door Eurojackpot, de loterij met de hoogste jackpot van Nederland.
6: Voorsprong van Barça in de Clasico is comfortabel, maar had nog een stukje comfortabeler kunnen zijn, waar het niet dat Rashford hier stuit op de elleboog van Courtois, waardoor de 3-0 uitbleef. Maar Real heeft zich toch ook wel een paar keer laten zien. Die kreeg ook wel kansjes.
7: Ja, kijk, Real is natuurlijk ook wel een team wat op de counter heel gevaarlijk kan zijn. Dat zeiden we voor de wedstrijd al. En dit is zo'n voorbeeld daarvan. Die loeren altijd in die pocket, in die diepte. Nou, één keer hoeft hij er overheen te komen. Nou, voordat je weet sta je 1-1. Niet een hele makkelijke kans, maar had waarschijnlijk wel beter gekund. En hier zie je dat aan de zijkant Vinicius wel snel reageert op de dieptebal. Maar de verdediger is slim genoeg om de kortste weg te kiezen na de goal. En uiteindelijk zijn Garcia om een goede sliding te maken, voordat Vinicius hem eigenlijk gewoon in een open goal kan binnentikken. Dus ja. Real blijft natuurlijk vaak, ook als we de statistieken zien, het ligt vrij dicht bij elkaar. Hoewel ik wel het idee heb dat Barça toch wel iets meer controle heeft over die wedstrijd.
6: Ja, hoe groot vind jij het verschil tussen de twee ploegen?
8: Nou, ik vind het voetballend, gewoon hoe Barcelona het balletje laat gaan van voet naar voet, toch wel een groot verschil met wat... En dat is ook wel het hele seizoen wel een beetje. Het is daar altijd wachten op het moment van Vinicius of Mbappé die er was, of Rodrigo. Maar ja, ik vind het wel... Ik dacht dat het dichterbij was. Ik vind Barcelona echt wel een stuk beter overkomen. Ondanks de statistieken die... want je ziet wel, altijd voel je wel, omdat het toch... Barcelona zo hoog staat, voel je altijd wel die dreiging van, nou, als die bal er overheen komt, hè, en
6: ja.
8: Als ze dan niet buiten spel zijn, loop je alleen al op de keeper af. Dus dat gevaar blijft altijd wel een beetje erin zitten. Maar qua veldspel, als je Fermin Lopez, Gavi, Pedri, genot om naar te kijken, joh.
6: Geeft Real jou de indruk dat het een ploeg in nood is, waar het chaos is momenteel?
7: Nou, niet per se waar het chaos is. Je ziet ze toch nog wel... het samen doen, als je begrijpt wat ik wil zeggen. Ik zie nog geen frustratie. Maar als ik dan naar de bank kijk, wat daar dan nog zit... dan zie ik ook niet echt iets wat ik denk van... ja, dat gaat hun helpen in de tweede helft om er iets van te maken.
6: Er geen pinchhitters of verrassingen bij.
7: En als ik dan toch naar Barça bank kijk, denk nou ja, als je Rafinha nog kunt brengen dadelijk... dat is toch wel aardig. Dus,
8: Lewandowski.
7: Lewandowski als een plan B heb je eigenlijk niet nodig. Maar die ga je ook nog brengen. Straks heb je Frenkie die lekker tiki-taka kan gaan spelen.
6: Minimaal half uurtje zou wel lekker zijn voor Frenkie.
7: Zeker weten.
6: Ja. We gaan weer die kant op. Daar zijn ze weer. Sjoerd de Vos.
9: Barcelona is weer op het veld. Real Madrid nog niet. Barcelona houdt een vergadering. Animateur is de keeper. De scheidsrechter informeert waarom... Real Madrid zo laat is. Ja. de vernieuwde tunnel. Fermín López wordt wat in zijn oor gefluisterd. Daar zijn de Real Madrid fans. Ik denk 150. Ja, een bal is nodig. Barcelona trapt af. Geen wissels aan het begin van de tweede helft. Rüdiger. Gerard Martin duwde een beetje. Rashford. Erik Garcia buitenom. In de handen, de grote handen van Thibaut Courtois. Fluit als Vinicius aan de bal is. Erik Garcia. Rashford. Wordt erop gelost. Gavi. Kobashi. Gerard Martin. Rashford. Voor. Courtois. Bellingham. Frank Garcia. Tegen de borst van Erik Garcia. Fermi Lopez. Tweede corner Barcelona. Rashford neemt die corner. Er wordt wat getrokken en geduwd. Rondom Courtois. Zegt Alejandro Hernández. Rüdiger komt weg. Ferran Torres. Pedri. Gavi. Cancelo. De bal is uit geweest. Barcelona-reserves lopen zich warm. Arbeloa. Pedri. Gerard Martin. Gavi. Gerard Martin. Cancelo. Gerard Martin. Ferran Torres. Gele kaart.

gele kaart voor Raul Asensio. Die loopt gauw weg. Maar hij kan er nog wel een paar uitdelen.

Alexander Arnold. Ja. Hij valt. Het is geen overtreding. De dokter moet heel gauw komen. Bellingham ligt op de grond. Real zonder Carvajal, Mendy, Militao, Güler, Rodrigo, Valverde, Mbappé. Dat zijn 6 basisspelers. Komt op de elleboog terecht van Eric Garcia. Het EHBO-karretje is niet nodig. Er zat vroeger een hele mooie blonde vrouw. Die bestuurde dat karretje. En daarom werd er heel veel spelers geblesseerd. 4, 5 in een wedstrijd. Bellingham staat achter de achterlijn. Real met 10. Nee, aan de zijkant. Bellingham wil achter de achterlijn komen. Gele kaart. Bellingham.

bal is voor Barcelona. Want die hadden hem. En Bellingham staat langs de kant. Komt nu het veld in. Cancelo. Die hebben ze losgelaten. Ferran Torres. Prachtig keeperswerk. Thibaut Courtois. Met zijn voet. Derde corner, Barcelona.

gekopt. Gonzalo Garcia. Fermín López. Wat is dit? Foutje van Cancelo. Daar is Ferran. En Courtois. Gavi. Helemaal vrij. Erik Garcia. Vinicius. Niks aan de hand.

botsing. Gerard Martin en Gonzalo Garcia.

Gerard Martin. Ferran Torres. De bal maakte een draai. Vinicius. Opgevangen door Kubasi. Brahim Diaz. Trent.

Frank Garcia. Camavinga. Rüdiger. Brahim Diaz. Alexander Arnold. Veel te ver. In de voeten van Vinicius. Tchouaméni. Camavinga. Brahim Diaz. Alexander Arnold. Weer naar Vinicius. Ja, daar stond Bellingham. Gerard Martin roodde die bal weg. Vijfde corner. Real Madrid. Rafinha komt eraan. En Frenkie de Jong komt eraan. Op de doellijn. Weggekopt. Gerard Martin. Brahim Diaz. En dit is een goal. Maar buitenspel.

Barcelona rent als één man meteen naar voren. En daarom telt die goal niet. Dani Olmo gaat eruit. Wordt vervangen door Frenkie de Jong.

Rashford gaat er ook uit. Rafinha is terug. Voor hem is het gejuich.

Barcelona maakt heel veel overtredingen. Raul Asensio. Dat was niet goed. Joan Garcia. Kobasi ging even de fout in. Rafinha.

Davie. Wilde zelf doorgaan. Blesseerde Ferran Torres. Brahim Diaz. Door de benen. Van Cancelo. Publiek applaudisseert voor Gerard Martin. Geen corner.

Ferran Torres. Fermín López. Gavi. Pedri. Gerard Martin. Cancelo. Ingooi Barcelona. Net van de sokken gelopen. Rafinha. Wordt getikkeld door Camavinga. Heel veel vrije trappen van Barcelona. Diaz, veel te ver. Pedri. Venky. Fermín.

is buitenspel. Geen corner dus. De grensrechter vlagde, maar de scheidsrechter had dat niet gezien.

Cunningham. Courtois. Raul Asensio. De bedoeling is van Real Madrid dat Bellingham bij de twee spitsen komt. Vinicius en Gonzalo Garcia. Maar in de praktijk is daar nauwelijks sprake van.

Het publiek lacht Vinicius uit. Hij ook. Erik Garcia. Camavinga gaat eruit. Had al een gele kaart.

Femi Lopez. Vrij. Doodgelegd met zijn schouder. T3. Prachtig. Kobashi. Femi Lopez. Cancelo.

Ricky. Rafinha. Pedri. Fermín López. Gavi. Bellingham komt weg. Gered door Fermín. 18 minuten nog. Barcelona 2. Real Madrid 0. Dit is niet goed. Gonzalo Garcia.

Alexander Arnold. Tchouaméni. Slecht verwerkt door Rafinha. Bellingham. Tchouaméni. Vinicius. Corner. Aanvoerder. Alexander Arnold. Over. Corner aan de andere kant. Rafinha raakte de bal het laatste aan. Pedri kopte mis. Cancelo deelt het duw uit.

de dokter moet komen. Het is niet veel. Kampioenes, kampioenes. Lewandowski. En Bernal komen erin.

De maker van de 2-0, Ferran Torres.

Alexander Arnold. Achtste corner. Weggekopt. Maria Garcia. Kobashi heeft de bal. Geen goede paas. En buitenspel bovendien voor Rafinha. Vinicius. Palacios komt erin, nummer 38. En Mastantuono. Gonzalo Garcia eruit, Brahim Diaz ook eruit.

gisteren balcontact van Lewandowski. Wil dit doorkoppen. Garcia. Alexander Arnold. Gericht op Vinicius. Maar in de handen van Joan Garcia.

Gerard Martin. Cancelo. Fermín López. Lewandowski.

Nog 10 minuten. Gemist. Vrije trap.

Waarom krijg ik een gele kaart? Vraagt hij aan de scheidsrechter. Kampioenes, kampioenes.

Wie loopt er harder? Frenkie of Rüdiger? Corner.

De topscorer van de Liga is Mbappé. 24 goals. Maar die is er dus niet bij. Ferran komt op 16 goals. Vinicius. Bernal.

hij ligt op de grond. Bellingham kreeg een knie in de rug. Fermin deelt een klap uit aan Alexander-Arnold.

Halder komt erin voor Fermín López. Rüdiger.

Lewandowski. Dit zijn zijn laatste wedstrijden voor Barcelona. Joan Garcia. Cubarsí. Hier Garcia. Rafinha, geen goede paas. Tchouaméni. Vinicius. Pedri. Rafinha. Bernal. Lewandowski. Rafinha liep juist weer terug. Frenkie. Lamine heeft zijn wedstrijdshirt aangedaan.

De spelers van Barcelona begrijpen niet wat er aan de hand is. Afgelopen. Barcelona, kampioen. Na een wedstrijd tegen Real Madrid. 1-0 Rashford, 2-0 Ferran Torres.

klam. Er barst nu vuurwerk los rond het stadion. Barcelona na 35 wedstrijden komt op 91 punten. Real Madrid blijft na 35 wedstrijden steken op 77 punten.

0: De spelers, dat is heel sportief, van Real Madrid feliciteren de kampioenen. Barcelona is voor de 29e keer kampioen geworden van Spanje. Real Madrid op 36 keer. Hansi Flick bedankt de spelers van Real Madrid. Barcelona moet nog uit tegen Alaves, thuis tegen Betis. En de laatste wedstrijd is uit in Mestalla tegen Valencia.
1: Bueno, mucho a Gloria, creo que no queríamos ganar aquí.

0: San Miguel Especial, officiële sponsor van La Liga.
1: Ja, waar de Spaanse collega's dus al P3 te pakken hebben voor een interview na afloop van deze toch wel bijzondere wedstrijd.

0: tussen aanhalingstekens met de mantel der liefde bedekt. Zeker na die tegen Union werden ze nog een keer bij de harde kern geroepen achter de goal. En werd het daar duidelijk gemaakt. Jongens, de bekerfinale. Daar gaan we.
1: Ja, het was niet de beste wedstrijd natuurlijk. Het is dan een goed moment. En dan pakte Sardella die rode kaart, waardoor hij nu geschorst is ook. Dus, ja, daar hebben de supporters inderdaad wel gekozen om niet zich tegen de club of tegen de ploeg te richten, maar eerder te steunen. Maar als het vandaag en donderdag fout loopt, ja, dan zal het daar ook wel eens gaan fout lopen, denk ik.
0: Dat heeft Taravel, de club, zichzelf, de spelers, maar zeker ook de club, wel bezorgd. Dat comfort van de bekerfinale aan het begin van zijn regeerperiode. Waardoor je minstens tot donderdag toch nog een vooruitzicht hebt in dit seizoen. En dat het niet al vroegtijdig eigenlijk weer eindigt. Voilà, we zijn klaar voor de eerste helft. Ogba gaat de aftrap nemen. En kijken wat het wordt. Hopelijk inderdaad wat Frank zei. Aanvallend voetbal. Goed voetbal. Doelpunten. En al een eerste keer een hoog opverende Cissé die daar Angeli aftroefde in de lucht. Die weet meteen wat waar hij aan toe is. Wat dat betreft, Duverne brengt hem ook voor. Nog eens wegkoppen door de Greef. Nu misschien schot van afstand. Dat was lastig. En uiteindelijk hij die opruimt. Bertaccini doet dat nog wat verder richting Svetkovic. Ik zou zeggen, dat is wel iemand die met opgeheven hoofd deze play-offs afsluit. Svetkovic,
1: ja, absoluut.
0: Jongeman. Niet alleen doelpunten maken, maar in lastige omstandigheden vaak wel de beste goede wedstrijden.
1: Veel werkkracht altijd aanwezig. Nooit zich wegsteken, hard werken. En we zien ook dat hij in de spits speelt. Niet hij, maar hij. En Bertaccini van op de linkerkant en de Greef van op rechts. Dus Bertaccini die gaat... Ja, zoals we hem kennen, vaak naar binnen komen om daar richting doel te trappen. Dat wil ook zeggen dat Augustinsson natuurlijk veel aanvallender moet spelen. Terwijl Camara misschien eerder de man is die dan veel gaat moeten blijven.
0: Wat raar is, ja. Je zou het omgekeerd
1: Ik zou het omgekeerd verwachten inderdaad.
0: Cissé, een bal gespeeld. Bijna toch goed daar voor Goré, die van de linkerkant komt. Met Skouras, die ook de verwachtingen bij lange niet heeft ingelost bij AA Gent. Begon goed, maar dat was toch al vrij snel weer voorbij. Toen hij iets meer dan een jaar geleden, een klein anderhalf jaar geleden, de overstap maakte van Club Brugge. Hij een balletje sturen richting Svetkovic. Die zit wel wat opgesloten tussen Araujo en heeft ook een overtredingje gemaakt. Tussen Araujo en Van der Heijden, wilde ik zeggen. En Araujo even aangelopen. Het zijn goede omstandigheden om te voetballen. De zon is van de partij. Er staat een stevige bries, maar daar beneden op het veld zal die misschien net iets minder voetbaar zijn. Al heb je natuurlijk wel de grote openingen in de hoeken van dit stadion.
1: Nou, het valt goed mee in dit stadion. Die tribunes zijn hoog genoeg, dan heb je, heb je er weinig last van de wind.
0: Cissé nog eens een bal verlengd, dacht ik te zeggen, maar wel over de zijlijn. Dus Camara mag ingooien. Ik heb toch een beetje gedacht, ja, zou Camara ook gespaard worden? Want ja, die is ook kwetsbaar gebleken al het hele seizoen. En heeft dus ook net nog die andere wedstrijd gespeeld. Goed, je kan natuurlijk ook niet blijven sparen.
1: Ja, nee, het is het einde van de competitie. Als ze ooit risico moet pakken, dan is het nu. Hij zal natuurlijk geen 90 minuten spelen, denk ik.
0: Vorige week maakte hij, wat mij betreft, dat is persoonlijke mening, indruk met de manier waarop hij met lef aan de bal durfde indribbelen, uitvoetballen, moeilijke passes versturen, maar natuurlijk defensief. Kijk, hier laat hij zich weer van de bal zetten. Defensief maakt hij wel een paar geweldige fouten. En dan heb ik het nog niet zozeer over zijn own goal, want dat kan je nog als ongelukkig omschrijven. Maar 2-3 keer slechte intercepties waaruit nog meer Brugse goals hadden kunnen vallen. Hier zat hij er overigens wel goed tussen. En Anderlecht met Verscharen. Dat is goed ingespeeld op Camara. Daar komt hij dan toch een eerste keer. Maar hij heeft natuurlijk wel een heel snelle en fysiek sterke man tegenover zich met Araujo. Die het voordeel krijgt van Nathan Verbomen. Met de doeltrap.
1: Ja, hier gaan we het zien. Ik denk dat ze zo'n beetje samen op die bal trappen. En ik denk dat het inderdaad een bal is voor Gent. En dat Camara er het maximale proberen uit te halen. Het balverlies van Angeli was trouwens al een goed stoorwerk van Cissé, die zich door trekt probeert te tonen.
0: Ja, hij dacht ik moet wat sneller springen. Ik ging dat toch redelijk leunen, vond ik. De kat dan. En Augustinsson.

0: hebben we al een beeld gekregen van Sibiertje op de bank bij Anderlecht? Ik weet het niet.
1: Het kan bij ons gaan zijn.
2: Ik heb het ook nog niet zien passeren.
0: Jari Vrska. Zal hij ook mogen starten in de bekerfinale? Dat is de vraag natuurlijk als Saliba fit is. Hazard er eventueel bij. Kijk, dat is goed gedaan van Bertaccini. Verscharen. Ja, wilde binnendoor. Dat was niet zo kwaad bekeken, want de schot zou afgeblokt worden. En net niet binnen bereik van Bertaccini, maar de bedoeling was wel oké van Verscharen. Wilde daar met finesse.
2: Ja, het was een goed idee, want ik denk inderdaad ook dat de lijn naar het doel moeilijk was. Dat je al door de beentjes moest trappen of zo.
0: Ja.
2: En je zei van ja, inderdaad, gaat hij de bekerfinale spelen. Het zou natuurlijk wel de exit langs de grote poort zijn als je dan die beker wint. Want als hij die bekerfinale niet speelt of verliest, ja, dan gaat het toch na hoeveel jaren Anderlecht een achterpoortje zijn als hij vertrekt.
0: Ja, een andere optie is er niet dan vertrekken. Kijk, voor Jari Verscharen contract is afgelopen en geen akkoord gevonden.
2: Ja, Sibierski kan hem kennen, hè?
0: Ja, zijn negende jaar bij Anderlecht terechtgekomen. Dus, en hij is er nu, ik kijk eens even, 24 van alles. 15 jaar, dat is wel wat in de mensenleven. De Greef, altijd goed voor een fantasietje. Bertaccini, Svetkovic. Ja, net niet, omdat Van der Heijden ertussen zat. Opgepikt door Gore. Kamara moet terugsprinten, maar hij is er al. Hij ging ook niet echt sprinten richting overkant. En Duverne dus. Surprise van de chef, zou je kunnen zeggen. Ja, naar de rechterkant. En Van der Heijden die inschuift. Het zal dan wel de geduldige opbouw zijn bij Gent. Ik weet niet of het de schijnbeweging was van Duverne. In elk geval allebei. Liet de bal lopen en de kat in Duverne. Zo zitten we weer bij Kozemans. Lange haal naar voren. Ja, Svetkovic doet dat prima. Bertaccini weer. Met een trap die er niet zo gek ver naast staat. Breed leggen had misschien ook gekund. Maar hij mocht het wel proberen. Adriano Bertaccini, eerste doelpoging is er even onderweg.
2: Ja, het was balverlies van Duverne, die hier natuurlijk zijn positie nog aan het innemen is. Dan gaat het via Svetkovic naar Bertaccini. Je weet dat hij van die positie niet te veel zal twijfelen. Dat hij altijd ogen naar het doel heeft, zin om te trappen. En het was niet zo kwaad getrapt ook.
0: Na 7 minuten, eerste doelpoging in deze wedstrijd. Die zo ongeveer in evenwicht is, zou je kunnen zeggen. Dat is mooi van Gore. Skouras, randje buitenspel. Nee, over het randje, zegt de assistent. Deze man dus.
2: Ja, het was, hier onderin staat toch ook nog Augustinsen. Dus ik ben niet zeker als je dit ziet.
0: Het zal niet geweest zijn.
2: Goed, komt Anderlecht. De balbehandeling nadien van Cissé was ook niet fantastisch. Was al wel gefloten. Dus misschien was er toch niet echt iets van gekomen.
0: De bal is buiten geweest. Augustinsson stond buiten, denk ik. Dat had hij misschien niet zo begrepen. Toen hij controleerde. De voetbalt met Araujo. Ja. Geen overtreding, nee. Dat is zelf wel uit balans. Okana. Opletten voor het misverstand, maar dat doen ze bij Anderlecht. In elk geval Kozemans ertussen.
2: En het is ook Duverne die aan de rechterkant van die driemans verdediging speelt. Vind ik ook een beetje een verrassende keuze. In de zin dat Volkaert, als rechtsback echt nog gespeeld heeft, dus aan die rechterkant iets meer comfort zou moeten hebben.
0: defensief.
2: Ja.
0: Met Araujo.
2: Araujo links en dan Duverne rechts. Maar het is een beetje tussen de twee. Het is in balverzit en balverlies is het wat anders.
0: Kijk, als je ze zo ziet, zijn ze gewoon met z'n vier.
2: Ja, inderdaad. Dan is het raar dat Volkaert niet op die rechtsback speelt of dat hij op die rechterkant speelt. Maar in balbezit gaat het toch wel wat anders zijn. Nu kan je zeggen dat ze met 5 spelen als Coras er helemaal rechts van staat. Dus het is een beetje een
0: hybride, hè, zo is dat tegenwoordig.
2: Ja.
0: Hij schuift in. Stond ineens aan de aftrap, Lucas zei. Op Club Brugge. Zomaar uit het niets, want het was een hele poos geleden. Was zacht gezegd geen succes. En daarna helemaal uit beeld verdwenen. Nog eens een helft ingevallen in de thuiswedstrijd. Voor Camara. Bertaccini liet hem lopen. Ja, Volkaert laat de bal nu liggen. Daar is ineens Bertaccini. Hij gaat zelf trappen. Nee, oh, de on-goal nog van Lopez da Silva. Ai, ai, ai. Anderlecht op voorsprong. Want het was een heel zacht balletje dat Bertaccini verstuurde. En dan wijkt hij af. En dan gaat hij er toch wel in, zeker. Lopez da Silva verrast iedereen. En vooral ook zijn doelman. Davy Roef.
2: Het was geen schot op doel, denk ik.
0: Nee,
2: het was absoluut geen schot op doel. Dus hier het mistasten. Goed druk zetten Bertaccini. De energie die je wilt zien van aanvallers direct omschakelen. En dan,
0: Svetkovic
2: bedienen, ja. Inderdaad. Of dat hij hem gevonden zou hebben, dat is nog de vraag. In ieder geval, Lopez da Silva die kiest om niet echt snel druk te zetten. Terwijl er nog twee spelers achter hem zijn, kan hij volgens mij hier sneller uitstappen op Bertaccini. Dan moet hij trappen en dan gaat hij hem niet voorzetten. En dan komt hij hem niet tegen zijn eigen benen en binnen. Het is een beetje pech. En hier zien we toch de nieuwe grote baas op de bank zitten, Peter.
0: Maar ver van de trainer. Ja. Het is niet dat hij de hele tijd kan tegen bezig zijn. Hij zit daar aan de rechterkant, Antoine Sibierski. Wat ik al zei, in België kijken we daar misschien van op. Maar zeker bij Dortmund, bij Bayern, die zitten eigenlijk allemaal zammerwit. Ik zag het daar nog vaak zitten bij Dortmund destijds. Dus dat is daar de normaalste zaak van de wereld.
2: Ja, in Engeland is
0: die enkel in de uitwedstrijd.
2: In Engeland is de manager ook gewoon de coach. Dus
0: dat is de ene dezelfde. Maar wel vind ik, Volkaert gaat hier nog misschien het meest van al in de fout. Want hij recupereert de bal. En dan laat hij zich eigenlijk simpel er weer van afzetten in het duel. Absoluut. Dan moet je toch steviger zijn tegen Bertaccini. Die wel al de hele tijd in die eerste 10-11 minuten blijk geeft van grote goesting, om het op zijn Vlaamse te zeggen. Ze spelen allemaal hier, de jongens, voor een plek in de ploeg van de finale voor donderdag.
2: Dat is iets wat je Bertaccini nooit kan verwijten. Dat is inzet en loopvermogen. De kwaliteit is niet altijd hier. Ondertussen die foutje van Camara die Coré opvangt.
0: En daarmee is Agent nu de meest gepasseerde defensie in de Champions Playoffs. Allebei hadden ze al 14 tegendoelpunten. Gent zit nu aan de 15. Het verschil zit natuurlijk wel in de gemaakte doelpunten. Dat is bij Anderlecht nu 10. Terwijl Gent er nog altijd maar 2 heeft. En de laatste veldgoal, zoals dat heet, dateert al van de allereerste speeldag hier tegen KV Mechelen van Max. Die daarna nog een penalty van Kanga op Anderlecht. Dus dat is al lang geleden. Daar nu Cissé. Angeli probeert hem van de bal te zetten. Dat lukt niet helemaal. Zijn voorzet belandt finaal achter het doel van Colin Kozemans. Ja, eens kijken of er wat aan de hand was met
2: Lijkt me heel weinig. Het is hier schouder tegen schouder. Geeft hier zelf een duw. En dan is het zelf zijn voet voor Angeli gaan zetten. En het werk, het diep lopen, het afhouden tot daar aan toe. Maar dan de voorzet nadien. Dus ik denk dat dat een beetje het tippen Cissé is. Hoe dat we hem we zullen gaan leren kennen. Hard werken, maar de 100% feeling, dat kan een beetje zijn zoals Promise David. Niet altijd heel zuiver, maar wel hard werken en belangrijk kunnen zijn met die kracht.
0: En als hij er evenveel maakt als Promise David, dan gaan ze tevreden zijn.
2: Nu weer, balletje die van de voet springt. Dat zijn de dingen waar hij
0: Bertaccini, goede bal over Svetkovic. Kan hij Roef verslaan vanuit die schuine positie? Redding van Davy Roef. Hele goede, snelle omschakeling van Anderlecht. En de perfecte paas van Bertaccini. De loopactie van Svetkovic, die nog een keer onderstreept wat we daar straks al zeiden. Ja, die is gewoon goed bezig. En Roef voorkomt de vroege dubbele uppercut voor Agent. En Anderlecht is er weer met de Greef. afgeblokt nu door Araujo.
2: Ja, het enige wat nog mankeerde in die aanval was dat Tristan de Geef er ook nog mee bij betrokken was om die bal binnen te tikken na dat Roef hem pakte. Die was nog veel te ver. Voor de rest, die twee aanvallers vinden elkaar wel goed. Hier is Camara ondertussen.
0: Correa ertussen, maar Pardoes in de voeten van Lucas Heij. Je hebt toch een beetje aangeslagen, zo lijkt het wel, na die ongelukkige tegengoal. U weet het, de bekerfinale is te bekijken in de app van DAZN. Gratis, overigens, ook voor niet-abonnees. Donderdag, namiddag, Brusselse derby, een primeur in het Koning Boudewijn Stadion. Te bekijken dus bij DAZN. Bertacini heeft alleen maar vertrouwen bij gewonnen, zo lijkt. Kijk eens hoe vlot dat allemaal gaat. Bertacini, ja, net nog het voetje van Lopez. En dat valt mee, want anders heeft hij een schietkans. En hier Angeli, die goed eerst bij de bal is voor Cissé.
2: Het is voorin bij Gent, wel degene die zich het meeste toont. Cissé, die het meeste werkt, het meeste loopt. Correa en Ongba nog niet echt in het spel betrokken. Die moeten natuurlijk ook iets meer in de voet aanspelen. Cissé kan recht toe, recht aan.
0: Ja, ja, Bertacini, Svetkovic,
2: bij Anderlecht loopt het, loopt het goed. En zoals te verwachten, Bertacini staat daar nu ook gewoon als tweede spits. Augustinsson, die moet dan maar hoger komen.
0: Verscharen, goed vrijgemaakt. Overtreding van Correa. Ook maar met aanwijzingen voor Cissé.
2: Hier nogmaals de goede bal van Bertacini. De hoekje is scherp, maar die bal gaat wel naast het paaltje binnengaan. Alleen heeft Davy Roef liever nog een sterke hand ertegen. En daar kan iemand op inlopen. Daar heb je als doelman niks over te zeggen. Maar in ieder geval, het ging te snel voor de Greef om mee te zijn.
0: Het is een afwerker, Svetkovic. Dat zagen we hier ook eens. Echt goed afgewerkt. Daar is Camara met de ruimte. Bertacini de omhaal. Oh, weer de redding van Roef. Ja, ja. Wat zei ik? Hij wint alleen maar aan zelfvertrouwen in deze wedstrijd. En geslaagde omhaal van Bertacini. Weer Roef in de weg. Hij niet probeert te koppen. Ja, het was nog een gevaarlijke bal. Heide voorkomt dat hij nog helemaal in het verste hoekje binnen gaat.
2: Hier is niets aan opletten met twee scorers. Laat hier Camara. Oké, de voorzet die wijkt dan af. En hier Bertacini die niet twijfelt. En weer een goede redding van Davy Roef. Want deze had echt wel gepast. Fantastisch doelpunt dat geweest. En de voorzet, ja inderdaad Peter, die was ook heel goed. Heel vervelend, vooral voor keeper en verdediging.
0: Van der Heijden zat er daar uitstekend tussen. Bertacini, geen overtreding meegekregen. Dus misschien een counter voor Agent. Dat de wedstrijd ondergaat op dit moment. Araujo met Correa, dat duurt allemaal veel te lang. Bij Anderlecht iedereen weer terug. De Kat en Ongba zitten voortdurend aan elkaar te trekken en te sleuren. De Kat wil hem per se blijven volgen. De bal is ondertussen in de box bij de vlieger, maar opgeruimd.

0: Duverne. Ja. Veel gedraaid, maar op geen meter opgeschoten. Lopez da Silva. Rojo doet ook, maakt ook geen aanstalten om meters te maken. De greep een keer aan te vallen. Omba met wat ruimte daar voor Correa. Plaatsballetje. Het is de eerste doelpoging van Aert, maar niet van die aard. Om Colin Kozemans te verontrusten, zeer zeker niet.
1: Nee, het was een slap schot. Het was wel goed vrijgespeeld rond die 16 meter. Met een paar goede passes naar elkaar. Dat is de enige manier dat je Ongba en Goré in de wedstrijd krijgt. Niet met die recht-toe-recht-aan ballen. Oké, goed, als ze die tweede ballen kunnen winnen van die optie C gaan, kunnen ze ook gevaarlijk zijn, maar daar slagen ze voorlopig niet in.
0: Verscharen, ja, gekeken en gespeeld, dat is goed gedaan. Aannemen van Svetkovic is ook prima. En de kat, dat was niet de makkelijkste bal van Bentancini. Uiteindelijk toch weer Svetkovic, kijk, mooi. Je zou kunnen zeggen, te simpel ook. Daar nu wel Bertaccini opgesloten. Maar kijk, Svetkovic meteen doorlopen. Weer recupereren. De greep van afstand. En weer Davy Roef. Hij kan dat, dat weten we. Tristan de Greef. Zo'n afstandsschot. Waarbij onder meer op Antwerpen ook scoorde in de beker. En zo blijft de rekening van Anderlecht maar oplopen. En zijn rekening op.
1: Ja, hier tussen twee man denken balverlies. En dan het snelle omschakelen weer van die drie mobiele spitsen. Die een keer... Svetkovic met de stiel en de greep die bal oppikt en goed op doel schiet. Was ver genoeg om Davy Roef te laten intercepteren.
0: Ja, Cissé had daar ook wel een beetje heivast. Goede rugdekking van Marco Canna.
1: Ja, dit is zijn spel, duidelijk. Heeft hij... een beetje vast, maar uiteindelijk zet hij hem toch goed weg. Kan hij doordraaien, alleen is Kane inderdaad goed komen bijsluiten.

Pas op, weer goed van Cissé richting Ogba. Araujo forceert een corner via de voeten van De Greef. Maar op de eerste echte doelkans voor Agent is het vooralsnog wachten.

0: ligt op 1 na kleinste ploeg in de Super Pro League. Gemiddelde 1,81 meter. Dat kan misschien een nadeel zijn bij deze fase. Maar een vrije trap overfloten door Nathan Verbomen. In het voordeel van Anderlecht. Om wat de boosdoener heeft Verbomen opgemerkt. Ze hangen vaak in elkaar. Ik weet niet of het op de kat was, maar
1: ik zag ook niet op wie het was. In ieder geval, er zijn vaak bloks die daar gezet worden als het wat opzichtig is. Ja, dan gaat de scheidsrechter natuurlijk afluiten.
0: Daar is Svetkovic weer. Volkaart nu wel goed ertussen. Van Onder ligt daar heel hoog in de box. Dat is een overtreding van Lopez da Silva. Nee, aan de bal is Onder ligt best oké.
1: Ja, de kat en Verscharen zijn goed. Die voorste drie die geven veel energie en veel diepgang. Dus dan maakt het makkelijk om dit soort passes te geven. Kijk, ook weinig druk van Anderlecht en van Gent.
0: Helemaal geen eigenlijk.
1: Nee.
0: Svetkovic weer. De Greve aan de buitenkant. 4-5 mensen van Anderlecht. En uiteindelijk Verscharen die claimt dat hij omver werd gelopen door Lopez da Silva, was het denk ik. In de foulée wellicht.
1: Ja, het was wel weer een goede combinatie door het centrum dan geopend. Het gaat makkelijk bij Anderlecht. En dan kan je je afvragen, ligt dat dan aan Gent of ligt dat aan de vorm van Anderlecht? Maar het verschil is te groot. Voor de agent dan toch.
0: Maar ze combineren vlot en zuiver. En wat gezegd, er is veel beweging. En de twee opgeteld maakt dat Anderlecht hier vooralsnog makkelijk de wedstrijd beheerst. En verdient op voorsprong staat. En er misschien al eentje meer had kunnen maken. Als Roef niet heel erg wakker was geweest. Zeker op die bal van Svetkovic, dat was zijn beste parade.
1: Ook die omhaal van Bernacini zat redelijk in de hoek.
0: Dat zeggen Safa.
1: Dat was een goede redding. Een makkelijkere hoogte. Ja.
0: Oh, dat is duidelijk. 61% balbezit voor Anderlecht hier in Gent.
1: Ja, Goré die heeft niet zijn namiddag. Die begint zich al te frustreren en te reageren op. Op wat eigenlijk? Vraag ik me af. Ja, komt te laat. De bal wordt weggespeeld en dan een beetje haantjesgedrag. Dat is omdat je niet in die wedstrijd zit.
0: De handshake nu even na de vermaning tussen Camara en Goré. Mooi tikje weer van Svetkovic. De kat daar ook tussen. En dan weer Canna. Ineens weer middenvelder geworden. Marco Canna sinds een paar wedstrijden. Overtreding te verder op de Greef.
1: Ja, had op KV Mechelen centraal in de verdediging een helft en dan was hij echt wel niet goed. Op het doelpunt was niet goed. Dat is hij terug op het middenveld.
0: Ja, hij was eigenlijk een lange periode voor zijn blessure de meest constante verdediger van Paarsvink. Leek daar een nieuwe roeping gevonden te hebben. 25 minuten ver. Vrije trap met Jari Verscharen. Maar zoals gezegd, heel veel gestalte heeft Paarswit niet. Het zal ook wel een werkpuntje zijn voor Antoine Sibierski. Een beetje gestalte en power erbij, niet alleen maar de lichte brigade. Nu is Verscharen gaan lopen. Ja, net te ver. Ja. misschien uit concluderen dat er veel middenveldspelers zijn. Deze cijfers in elk geval Anderlecht vaker voorin. Maar dat is ook de perceptie. Duver. Bal van de vlieger aangenomen. Opgeruimd Angeli.

0: de nul houden is er bij Anderlecht ook nog niet bij geweest in deze Champions Playoffs. Gent wel en vreemd genoeg op het veld van de Union. De enige ploeg die een punt kon pakken tot twee keer toe in het Dudenpark. Dat is toch opmerkelijk. Buitenspel van Skouras of niet? Hij leek zo'n beetje in de rug te lopen, maar voorlopig nee, zegt de assistent. En daarna met een overtreding die kan tellen. Waarbij je zelf ook kan blesseren, gaat er ook een kaart voor krijgen. Maar dat kan
1: wel. Ja, kan wel veel te laat. Hier gaan we kijken, Skouras, geen buitenspel, nips, Camara blijven hangen. En dit is wat we dan zeggen, als je samenspeelt, mag je niet één, of als je vaak samenspeelt, dan ga je dat soort fouten minder maken. Dat die lijn op één goede lijn zit. Natuurlijk, Skouras loopt weg en de middenvelder die dan geen fout heeft in die lijn, die pakt de gele kaart om dat te compenseren. En een vrije trap op een leuke positie.
0: Goré is even voor verzorging aan de zijlijn gekomen. Iets aan de rechtervoet, zo leek het mij te zijn. En Skouras en Araujo melden zich voor de vrije trap. Dat is nog een flinke afstand, maar goed. Zeker Araujo heeft buskruid in de benen, dat weet ik. Fijne linkerbeen. Zo, misschien Skouras die erbij staat.
1: Ja, keeper de vlieger.
0: Een voorzet kan van de vlieger, anders toch inderdaad ook een trap van de vlieger. Maar dat moet toch al heel erg goed zijn om zo Kozemans te verrassen.
1: Ja, het was ook meer een positie voor een linksvoet. Wilde hem dan rond de muur draaien. Kozemans was er tijdig bij.
0: Gebeurt er iets aan de zijlijn?
1: De scheidsrechter komt naar de kant en de vierde ref doet zijn trui uit. Dus,
0: Wesley de Kreeven met die vond. Nathan Verbomen geblesseerd.
1: Dat is al de tweede keer bij een wedstrijd van Anderlecht in de playoffs. Ook op KV Mechelen. Was dat het geval?
0: Een assistent.
1: Als assistent, maar moest er ook gewisseld worden.
0: Ja, en, die had wat tijd nodig.
1: Dat duurde zijn tijd.
0: Een soort time-out nu, waarbij de trainers aanwijzingen geven. Paravel aan Kozemans bijvoorbeeld, of in overleg in elk geval. De Mil ook moet zijn ploeg aan het voetballen krijgen. Dat is geen evidentie gebleken in het eerste half uur waarin Anderlecht alles controleert. Met gemak eigenlijk.
1: Ja, ik denk
0: en
1: dat
0: op finesse. Zoals
1: deze coach, Rick de Mil, tevreden is dat hij even zijn spelers kan toespreken. Want daar moet toch iets veranderen of iets beter elkaar gaan vinden. Wat afspraken maken. Ik denk dat Taravel het jammer vindt dat er een pauze is. Terwijl dat hij wel heel vaak aan het roepen was op De Greef en op Bertaccini. Speel met Marco, omdat Marco Cana de vrije man is vaak op dat middenveld. Krijgen wij door van de man aan de lijn wat beter. Niet dat ik dat tot hier hoor.
0: Verbomen een blessure aan het been. Maar nou, best niet te krijgen. Ook een ervaren scheidsrechter op het hoogste niveau. Dus geen probleem wat dat betreft. En meteen kunnen we weer voort met deze wedstrijd. En we zullen zien of de time-out aan de kant van Gent tenminste wat heeft opgeleverd.

0: Ja, we moeten veel versteken, moet ik zeggen.
1: Ja.
2: Het is niet de ene die de andere gewoon, maar...
1: Ik heb het ook op...
2: communicatieapparatuur moet veranderd worden.
1: Ik heb het ook al een paar keer gezegd. Als het zo lang zou duren als reservespelers moesten klaar zijn, dan zouden heel veel trainers heel kwaad worden. Maar als scheidsrechter moet je blijkbaar niet klaar zitten om in te vallen. Als we, net zoals Ben Doelman, het spel gaat niet verder gaan zonder hem.
2: Dus houdt u daar al rekening mee dat er straks een minuutje of drie bij komt?

0: in het slotkwartier zijn we dan aanbeland. 13 minuten nog, plus een stuk erbij. De Kat stevig in het duel, Svetkovic. Ging eigenlijk niet in duel, maar zocht Volka. Mooi meegenomen door Verscaren, goed meegegeven. Pep Daccini. Wel te zien dat hij niet te veel zelfvertrouwen krijgt, want dit was toch een redelijk onmogelijke positie.
1: Ja, en hier kwam Camaro ook bij sluiten. En dat is toch wat dat Bertaccini een paar keer verweten is dit seizoen. Hier het meenemen van, was het Verscaren?
0: Verscaren, ja. Ondertussen zijn we weer bij de live actie. Verscaren, mooi balletje buitenkant voet. Tot bij Augustinsson, beetje blind. Maar de Greef neemt hem over. En recht op Roef. In twee tijden moest redden.
1: Ja, het was een rare redding. Het was een balletje van Verscharen. Heel goed. En dan de bal van Augustinsson voor. En deze bal is niet vol geraakt. En Dave Roef die hem...
0: Kijk, Anderlecht wint ook alle duels. Elke keer als er naar de bal gegaan wordt, is het een Anderlecht-speler die eruit komt als winnaar. Cissé nu ophoudt met spelen, vond dat Angeli de overtreding maakte en kreeg gelijk van de Kremer. Koning. Weinig overtuigend dacht hij te zeggen, maar hij kan toch nog Camara afhouden. Dan vond hij dat hij de vrije trap mee moest krijgen, maar dat gebeurt niet. Ingooi is voor Gent. Hongba. De Vlieger en Araujo. Ah, goede versnelling. Nee, al achter de goal geweest. Achter de lijn tenminste.
1: Ja, een van de eerste keren dat hij echt tegen die lijn komt, Araujo, met een voorzet. Want het is vaak Goré die aan die buitenkant zit om die bal te krijgen. De acties waardoor Araujo meer aan de binnenkant zit. Vandaar heeft hij die voorzetten iets minder. En dat is toch een wapen gebleken in het verleden bij Gent.
0: Hij moet wel wachten natuurlijk, uit de 16. De Coppa Italië kan u ook bekijken. Lazio tegen Inter. Volgende woensdag veel beker deze week te bekijken. Allemaal gratis in de app van Dazo. Ook de Duitse bekerfinale komt er nog aan. Later met Bayern München tegen Stuttgart. Ja, tegen Stuttgart. Canna de Greef. Verscharen net niet.
1: Ja, wou wegdraaien en had hem eigenlijk moeten meegeven bij Bertaccini.
0: Nog eens een cross aan Rojo hier voor Duverne. Aanname is goed. Lopez da Silva. Ja, kan het er goed bij en krijgt ook het voordeel van de assistent. Bertaccini is bedrijvig, zoals je kan zien vanaf de linkerkant.
1: Ja, en ook Augustinsson, hè, omdat Bertaccini veel aan die buitenkant zit, kan Augustinsson hoger komen te spelen. Dan moet er aan die rechterkant iets meer in balans gebleven worden. Dus dat verklaart waarschijnlijk ook wel waarom aan de linkerkant iets meer aanvallen opgezet worden dan aan die rechterkant.
0: Goede timing bij Lopez da Silva. Twee keer kunnen koppen. De Vlieger met Canna. Alles in de lucht. Cissé met Angeli. Uiteindelijk komt hij er toch als winnaar uit. Courage dan. Ja, de ruimte gezocht. Geen kwaad idee. Als hij nu wat vaart maakt, kan hij een keer een goede voorzet trappen. Maar het is geen goede. Enfin, het is te zeggen. Binnen bereik van Angeli in elk geval. Zo snel was Camara nu ook weer niet gaan lopen, omdat hij daar nog bij komt.
1: Nou, net als ik wou zeggen, een beter moment voor Gent. Dramatische pas.

0: Ja, voorlopig staat de defensie van Anderlecht op zijn gemak te verdedigen. Dus we hebben het daar straks al aangehaald. 13 matchen onder Taravel bijvoorbeeld. 10 keer een ander centraal duo. En Diarra, degene die de meeste basisplaatsen kreeg, niet inzetbaar. Augustinsson is nummer 2. Camara nummer 3. En in de 6 wedstrijden in play-off 1 zijn ook al 9 verschillende spelers gebruikt voor die 4 defensieve posities. En dat was lang niet altijd het vrije wil, voor alle duidelijkheid.
1: Nee, maar het helpt niet om de stabiliteit te krijgen in de defensie. En dat was voor Taravel onder Besnik Hazi toch hoe dat zij toppers en wedstrijden wonnen. Door de nul te houden, door een goede defensieve stabiliteit in die ploeg te hebben.
0: De Greef ineens gespeeld tot bij Svetkovic. Ja, daar was hij nog niet. De Greef zei ja, ik had er moeten zijn. Maar ik was even niet gaan doorlopen. Cissé overtreding gemaakt op Angel. Op de teen gestaan, als ik het zo kan inschatten.
1: Ja, er komt wel wat gewicht op te staan als Cissé er gaat opstaan. Dat is een grote jongen. Ik ga het hier eens bekijken. Hier hangen ze al in elkaar en dan loopt hij weg en trapt hij denk ik met het aanzetten de hiel tegen de schenen, denk ik. Maar dit allemaal, dit soort ballen, Peter, houden ze bij Anderlecht voorin. Svetkovic op Bertacini gewoon heel goed bij. Die centrale verdedigers van Gent komen er nooit aan. En daarom kan je opschuiven, daarom kan je voetballen op de helft van de tegenstander.
0: Kat wilde wel doordraaien, maar dat lukte niet helemaal. Even achteruit. Angeli met hij. Ja, dat overkwam hem dus vorige week. Ook zo dat soort verloren duels of slechte intercepties leiden dan tot 2 grote Brugse kansen. Augustinsson. Ik denk ook door Volkaert, maar geen tegenaanval. Het blijft toch behelpen bij Agent. Overtreding is dat toch op spoed als je de vrije trap terechtgegeven.
1: Ja, Bertacini die hem zelfs wil terecht helpen, dat is vaak toegeven. Hier nog eens Angeli die uitschuift en dan gelukkig niet op die bal met zijn hand valt, want dan heb je nog een gele kaart ook.
0: En nu zag ik nog een keer een hakje, dat is niet het eerste bij, maar dat die aan de verscharen.

0: wellicht dat ook flirten met een negatief doelsaldo. Reguliere competitie sloot af met plus 4, maar in de play-offs nu, maar voor deze wedstrijd, min 5. Opgeteld is dat dus min 1. En dat is echt nog nooit gebeurd in de geschiedenis van het einde van het seizoen. Zelfs niet in de vermalendijde seizoenen, waarin ze 11e eindigen, toch nog altijd een positief doelsaldo.
1: Ze hebben er altijd goede kippers gehad, hè, Britt? Nee. Zeker niet, zeker niet.

0: vooral wel veel te veel voorzetten ook van Gent, die nergens op lijken.
1: In de laatste 5 minuten dus al intussen. Het is een beetje een kabbelend duel, voor alle duidelijkheid. Geen grote intensiteit of het hoge tempo. Maar Anderlecht controleert het. En is de betere ploeg en voetbalt best wel goed. Alleen ja, het staat maar 0-1, dus alles is nog open. Oprukken weer Araujo, mag redelijk ver komen. Ongba vindt Goré. Dat is geen kwaaie voorzet. Goed verdedigen van Angeli voor de neus van Cissé.

0: vlieger. Nee, Lopez da Silva kan hem ook niet verlengen.
1: Even appel voor Hansman. Maar de Kremers zijn meteen
0: niks aan de hand.
1: Daar is ook niks aan de hand. Natuurlijk, Kamara hebben gewoon prima tussen.
0: Goeie bal van Hij voor de Kreef.
2: Nee, die twee zijn elkaar echt al de hele tijd aan het zoeken. En aan elk contact gaan ze neer. Zowel Kamara als Goré de hele tijd aan het klagen. En het komt niet ten goede aan hun spel.
0: Verder maakte de loopbeweging naar binnen. Bal kan niet, dus achteruit weer. De vlieger, dat is een mooie cross. Nog net binnengehouden door Araujo. Hier is Ongba. Maar Andelé staat er ook goed in de organisatie. Goré weer. Mooi voorbij, Kamara. Dit is een moment. Goré, mooi doelpunt in Verne. Kijk, zo gaat dat. 1-1 en 1-1 ineens op anderhalve minuut van het einde. Duverne en de goede actie van Goré. Zeer zeker wel. En hij had hem er maar in te leggen natuurlijk. Vrij simpel. Ik heb niet de indruk dat hij geweldig blij is. Maar het doelpunt telt evenzeer. En niemand bij Duverne.
2: Nee, absoluut. Dat zijn de twee jongens die hun kans krijgen vandaag van Rick de Mil. Die we eigenlijk alle twee nog niet te veel gezien hebben. En ik zei net, Goré zit niet in uw wedstrijd of zit te veel te mekkeren. Maar deze actie, door de beentjes en dan...
0: Hier staat Bertaccini nu wel even
2: inderdaad, die laat Duverne daar komen. Hier door de benen en dan... gaat hij stappen, gaat hij weg uit die zone en daardoor kan die bal daar getrapt worden. Ik denk altijd dat hij eerst die zone moet verdedigen, dat hij niet moet anticiperen, die paslijn. En uiteindelijk gaan ze nu nog eens even kijken of dat geen hens was op het moment dat die crosspas kwam van de vlieger. Ik denk dat daarover gesproken
0: werd. Ja, en dat Araujo was aan de zijde.
2: Araujo inderdaad.
0: In elk geval het doelpunt is toegekeurd, of toegekend en goedgekeurd. En ja, de Mil praat toch even in op Duverne, want heel pijn was hij niet. Het is buitenspel dat ze naar gekeken hebben.
2: Ja, ze hebben gekeken naar buitenspel, maar ik zag ook Augustinsson met de ja, ik denk op de bal van Goré. Dat Goré de bal krijgt dat daar buitenspel was. Of buitenspel kon geweest zijn.
0: Vijf minuutjes komen erbij en Gent trekt met... een beter gevoel de kleedkamer in. Want het heeft eigenlijk redelijk weinig in de pap te brokken gehad. En ineens staat het toch 1-1. Met het doelpunt van Duverne. Zijn eerste van het seizoen. Svetkovic ondertussen tegen de grond. Van der Heijden roept hem wat toe. Hij blijft ook liggen. Dus het wordt toch een keer bekeken. Het wordt wat heviger allemaal. Met Hij die daar Goré aanpakt. Eerst luisteren of er niks aan de hand is met Svetkovic. Laten wij ook een keer kijken. Nee, dat gaat niet genoeg zijn.
2: Dat gaat niet teruggeroepen worden. Inderdaad, is een beetje een schouder en die arm wordt erbij gebruikt. Maar dat ga je altijd hebben.
0: Hij ligt het even uit, de Kremer. Pacini komt nog zijn de beklag maken.
2: Natuurlijk, als Petkovic er nog ligt, dan moet hij wel weer zo in krijgen of rechts staan. Araujo die heeft die bal nu 10 meter verder gelegd achter de rug van de scheidsrechter.
0: Je zag daar net Sambaro en ook Ivan de Witte, nu de mannen van Anderlecht met Mark Hoeken en Michael Verschuur. Araujo brengt hem, weggekoopt door Angeli. Hij heeft ook gestalte natuurlijk, heeft hij al een paar keer goed gedaan. Nu wordt het stilaan heviger. Rode kaart komt eraan voor Svetkovic. Een elleboog gezet in het duel. Ze vlogen recht op de bank van Gent. En zo gaat het hier echt helemaal de verkeerde kant uit. Hij heeft zich laten vangen, vrees ik.
2: Ja, ik denk het ook. Hij vond zelf dat hij foutief afgestopt werd. En als hij dan eerst volgende duel... Hier gaan we het zien. Eerste duw van de Rijden.
0: Kovacic.
2: Ja.
0: Is dat dan genoeg voor... Ja, toch wel. Ja, de linkse hoek is er te ver.
2: Ja, echt uit zijn kot laten lokken. En dan is het al de zoveelste keer dat die jonge groep dat niet aan kan. Sardella tegen Union, nu Svetkovic.
0: En dat is zonde, want hij speelt echt een heel sterke eerste helft. Is mega belangrijk voor Anderlecht.
2: Van Rijden had het heel moeilijk met hem.
0: Ja, zeker.
2: Jij bent aan het winnen en uiteindelijk ben je de verliezer. Het is niet te begrijpen soms, Peter, dat...
0: Nee. Ik zou zeggen, een jongen van 19 heeft zich laten vangen. Mag niet, maar... In de val getrapt die gespannen werd door Van der Heijden. Want die riep hem ook nog van alles toe toen hij op de grond lag daar.
2: Ja, en dan gooi je niet alleen die 0-1 voorsprong te grabbel. Maar dan moet je dat gaan rechtzetten, die 1-1 met 10 man. En dan wordt dat toch weer een moeilijk verhaal. En gaat de agent na een, laten we zeggen, zwakke eerste helft... hier toch gaan rusten met het beste gevoel.
0: En ik neem aan dat hij toch niet zal geschorst zijn voor de bekerfinale eer dat afgehandeld is in beroep en zo.
2: Ja, je zal nog wel in beroep kunnen gaan.
0: Ik zeg het u even uit het blote hoofd. Want natuurlijk, dat kan heel snel gaan. En een rode kaart geldt wel degelijk voor de eerstvolgende wedstrijd, de bekerfinale. Dat zou pas helemaal sneu zijn natuurlijk. Maar ja... Eerst met rechts en daarna, vooral de linkse, was hem te ver. Dat was echt wel een klap.
2: Ja, het was de eerste duw van uiteraard van der Heijden. Van der Heijden krijgt geel. Maar...
0: Daar zal hij een keer mee lachen.
2: Ja, inderdaad.
0: Is dat wel geschorst voor de volgende wedstrijd van der Heijden? Dat stond met gele schorsingsdreiging. Dus hij voetbalt niet mee op staaien.
2: Denk ook. Hier de twee duels nog eens. Van der Heijden die hier inderdaad gaat van alles toeroepen. En dan wordt die bal weggewerkt. Bertaccini die hem wegtrapt.
0: Maar hij loopt hem daar ook al
2: ja,
0: aan.
2: Ja, absoluut. Hij daagt hem uit. En het is duwen om dan gaan te kunnen liggen. Maar ja, je weet dan dat er daar een duw en een slag is. Dus het is echt wel...
0: Weinig fraai van deze man.
2: Nee, het is weinig sportief. Maar het hoort erbij, ja, Peter.
0: Hoort erbij.
2: Je mag...
0: Verluid.
2: Ja, het gebeurt altijd. En je weet dat met al die camera's en de VAR... dat degene die uitdaagt is vaak niet degene die... bestraft wordt, maar degene die de reactie heeft, die wordt bestraft. En dan weet je, je speelt een goede eerste helft, Svetkovic, dan mag je niet laten vangen. En dan lach je maar een beetje uit, zoals hij uitdaagt. Maar slaan, dat is nooit
0: een plan. En ze willen graag ook nog een strafschop, maar we gaan er nu wel mee stoppen natuurlijk. Gele kaart voor Cissé, voor een duik. En ook Kozemans krijgt het op de heupen, gaat nu een beetje hetzelfde doen. Maar vooral ook de manier waarop hij nog eens in de rug werd aangelopen. Ja, dat heeft het potje doen overkoken bij de jonge Cissé. Dus goed gedaan, zullen ze zeggen. Maar ik moet er toch niet van weten, Frank.
2: Hier, hoort het Cissé erbij. Die trekt en dan valt. Nee, het was Svetkovic die bedoelde, niet Cissé. Die het potje deed overkoken. Maar ik vind het ook absoluut niet mooi. Maar het is...
0: Maar goed, ze zullen zeggen, goed gedaan, want we kregen er geen vat op en nu is hij weg.
2: Inderdaad, dus het is Van der Heijden die de slimste is en die het probleem voor zichzelf opgelost heeft.
0: Ja, inderdaad. Voilà, we gaan rusten. En laten we zeggen, tot een paar minuten geleden zou Anderlecht met een zeer goed gevoel de kleedkamer kunnen ingaan. Want de betere ploeg geweest, goed aan de bal geweest, een doelpunt gemaakt. Een lucky goal weliswaar, maar een paar mooie... pogingen nog gehad, goede reddingen van Davy Roef en eigenlijk zelf helemaal niets weggegeven. En een paar minuten later staat er ineens 1-1 op het bord en blijven er 10 van Anderlecht over. Zo snel kan het gaan in het voetbal. En Bertaccini zal toch ook even aan de oren getrokken worden, denk ik, Frank, bij dat doelpunt. Want ja, je ziet hem gewoon wandelen terwijl Duverne oprukt richting de doellijn. En dus niemand bij zich heeft om...
2: Ja, ik denk ook dat er daar gesproken gaat worden over de positie van hij. Dat hij die paslijn moet afsluiten. Dat je die tweede zone niet opgeeft. Maar inderdaad, je moet in die positie als linksbuiten aanvallen. En veel aan de binnenkant zitten. Maar als je moet verdedigen, moet je ook die positie hebben. En dat is... waarin hij nog te veel spits is.
0: Want ook Bertaccini heeft echt een goede eerste helft gespeeld. Er zijn er nogal wat bij Anderlecht. Maar goed, de realiteit is dat het een gelijke stand is tussen Gent en Anderlecht met zijn tiener. Voilà, we gaan naar beneden, denk ik. Een eerste interview bij Thijs. We gaan eens luisteren.
3: Team de Vlieger, jullie krijgen moeilijke voet aan de grond, maar die laatste 5 minuten zullen jullie deugd doen, vermoed ik.
4: Ja, inderdaad. Het was in het begin niet genoeg, maar die rode kaart is natuurlijk in ons voordeel nu. En nu moeten wij doorpakken, 11-10.
3: Jullie kregen moeilijk grip op Cvetkovic. Siebe van der Heijden doet jullie daar misschien een cadeau, maar kan je dat pruimen, dat soort duels?
4: Ja, ik heb graag veel duels natuurlijk, maar het vond ons niet goed genoeg in de duels en dan moeten we in de tweede helft beter doen.
3: En de manier waarop die rode kaart tot stand komt, hoe kijk je daarnaar?
4: Ik heb het eigenlijk zelf niet gezien, maar als de bal niet in de buurt is en er is een reactie, dan is het altijd rood voor mij.
3: Okay, dankjewel. On enchaîne avec Adriano Bertacini. Je dois dire papa maintenant, surtout premier félicitations. 45 minutes parfait et les dernières 5 minutes, des problèmes, comment tu l'as vécu?
5: D'abord merci. Ensuite, ouais... Je ne veux pas dire qu'on a lâché, mais voilà, il y a 2-3 décisions de l'arbitre. Ouais, c'est pas normal. Pour nous, l'action du pénalty, là, il y a faute. Il pousse dans le dos. Comment il ne peut pas siffler là? Et après, sur une phase qu'il ne voit même pas, il met une rouge directement. Et il ne met qu'une jaune à l'autre. Mais voilà, on va faire avec. Maintenant, deuxième mi-temps, on a encore 45 minutes pour essayer de tenir ou peut-être aller chercher les 3 points.
3: Comment on peut gérer maintenant le deuxième mi-temps avec une personne moins?
5: Ah ouais, restez calme, restez bien dans la tête, ne pas penser qu'on joue à 10 et ne pas se mettre des choses négatives, qu'on va encaisser un goal par exemple, non. Il faut travailler tous ensemble et continuer avec le même état d'esprit.
3: La confiance est encore grand.
5: Oui.
3: Très clair, merci.
1: Het vertrouwen is nog altijd groot, zegt Bertacini. We moeten blijven vechten in de tweede helft. Niet denken dat we ineens niet meer mee kunnen. Blijven geconcentreerd zijn. Hij had zijn eigen visie over die fases net voor de rust. Het had altijd een penalty moeten zijn, zei hij. En zomaar een rode kaart geven aan de ene en maar geel aan de andere. Daar kon Bertacini zich helemaal niet in vinden. Maar goed, het is toch allemaal correct verlopen. Denk
6: ja, het is correct verlopen. Het is
1: door de scheidsrechter.
6: Ervaring tegen jeugd en Cvetkovic heeft iets laten vangen.
1: Ja, zo is het inderdaad. En nog een keer, daardoor ineens toch in de kleedkamer een heel ander gevoel en een heel ander discours, kan ik me voorstellen. Beide twee trainers ook. Want Rick de Mil kan toch niet tevreden geweest zijn met wat hij van zijn ploeg heeft gezien in de eerste helft. En het omgekeerde van Taravel. Alleen, ik val in herhaling. Op het einde werd dat nog helemaal gekeerd. We gaan eruit voor wat reclame en dan overlopen nog een keer wat we hebben gehad in de eerste. Dit is nog altijd de Planet Group Arena. 1-1 tussen AA Gent en Anderlecht. Dat is net voor de rust uitgevallen. Wat zeg ik, met 10 geval is na de rode kaart voor Cvetkovic. De highlights.
2: Ja, begon goed. Bertacini met een steal. En dan moet ik zeggen dat dit ongelukkig is voor Lopez da Silva. Want Bertacini die probeert Cvetkovic aan te spelen. Hier de goede stijl bij Volkaart. Dus twee centrale verdedigers weg, Duverne en Volkaart. Waar Lopez da Silva dan probeert bij te springen. En de pech heeft dat de bal tegen hem aangetrapt wordt. Voor mij kon hij iets sneller uitstappen, omdat er nog twee mensen in zijn rug zijn. Uiteindelijk wacht hij om dan te stappen. En dat is zijn probleem. Anderlecht ging goed door. Balletje op Cvetkovic van Bertacini. Perfect op maat. En dan een goede redding van Davy Roef. En dan is Tristan de Geer daar nog niet om bij te sluiten. Een vrije trap die snel genomen wordt, waar Agen zich laat verrassen. Camara via de rug van Boré komt die bal bij Bertacini. Die niet twijfelt, echt fantastische volley omhaal. Maar Davy Roef met een alweer goede redding. Dan Cvetkovic die de stiel heeft in het midden. De Greef die oppikt en niet twijfelt, die trapt. En Roef moet alweer aan het werk. En zo zie je dat de voorsprong voor Anderlecht echt wel verdiend was. Uiteindelijk gaat Goré hier gaan stappen, op stap bedoel ik, en een hele goede assist voor deze Duverne. En dan zie je hier was de check voor buitenspel, werd gecontroleerd, geen buitenspel, de actie is goed. En dan moet je kijken naar Hey, die hier anticipeert, wegloopt en waardoor dat Duverne daar aan die tweede paal vrijkomt. Als hij blijft staan, dan kan die niet gevonden worden.
1: Zeer rare actie.
2: Ja,
1: alsof hij uit de weg gaat, bij wijze van.
2: Ja, dat is niet weten wat er in rug gebeurt. En natuurlijk mag hij daar ook niet zo alleen staan. Maar iemand die de paslijn afdekt. En dan hier de rode kaart, die toch wel alles veranderde. Eén, het doelpunt voor het vertrouwen bij Agent al goed. En dit, hier nemen ze gewoon de overhand. De actie hiervoor, van de rijden. Waar Bertacini zei dat het is een penalty. Waren wij niet mee akkoord. Het was te licht om een penalty te fluiten.
0: Het was ook niet dat het niets was, maar geen penalty.
2: Nee, geen penalty. En dan hier Bertacini die wegtrapt. En Svetkovic wordt hier eerst geduwd. En dan reageert hij zich af. Reageert hij op die duw. En op die woorden van 1 minuutje daarvoor. Dus echt een beetje de potjes laten overkoken. Eventjes niet nadenken. En dat kost Anderlecht alweer... ja, ik zou zeggen nog geen dure punten, maar toch een...
0: Twee toch al?
2: Dit. Ja, toch al twee. Maar in ieder geval, het is weer al bij Anderlecht dat het zichzelf in de voet schiet. Terwijl het...
0: Hier Frank, als je deze cijfers bekijkt, lijkt het dat het allemaal nogal in evenwicht is. En dat was het eigenlijk niet.
2: Nee, Anderlecht was beter. Anderlecht had,
0: beter eigenlijk had controle, had het balbezit iets meer. Maar vooral ook alles onder controle. Gent kwam niet aan voetballen toe. Anderlecht heeft beter in voetbal gespeeld.
2: Ja, waar we voor de wedstrijd ook zeiden van Rick de Mil speelt een beetje alles of niks met die drie jongens te veranderen. Goré hadden we eigenlijk tot het doelpunt absoluut niet gezien. Cissé heeft het moeilijk. Ongba hebben we niet gezien in de wedstrijd. Natuurlijk, ja, het zijn wel twee van die spelers die inkomen. Duverne, een beetje een verrassing, die scoort. En Goré met actie op de linkerkant.
0: Zo is het. U kan kijken naar een stukje uit de reportage over de bekerfinale. Wat reclame en dan komen we bij u terug voor de tweede helft. Welkom terug, dames en heren. De Planet Group Arena wacht nog op de spelers voor de tweede helft. Hij is blijven zitten, denk ik. Ik weet niet of hij mee de kleedkamer is gegaan. Antoine Sibierski, de nieuwe technisch directeur van Anderlecht. 1-1, dat is dus de ruststand hier. Gent op het einde nog gelijk gemaakt. En de rode kaart voor Svetkovic. Wij gaan een keer luisteren naar wat er zoal gezegd is in de kleedkamer van Anderlecht. Als we al te weten komen uit de mond van de T2 van Anderlecht. Beneden bij Thijs.
7: Andreas Patz, what was the general feeling in the dressing room?
8: Well, it was a crazy first half. I think we control most of the game. We create a lot of scoring opportunities and just missed the second goal.

0: shape, so we will see what the second half will bring. But it's difficult now.
1: Okay, thank you.
2: Moeilijk nu natuurlijk, zegt hij. Maar voorlopig veranderen we niks. We blijven in hetzelfde systeem, met dezelfde spelers. We gaan zien wat er gebeurt in de tweede helft. En hij zei, ja, het was een vreemd gevoel natuurlijk. Want inderdaad, de hele eerste helft hadden we de controle. We hadden nog een paar mogelijkheden om een tweede doelpunt te maken. En op 5 minuten hebben we eigenlijk alles weggegooid met dat doelpunt weg te geven. En die rode kaart waarover hij niet echt een mening kon geven. Want hij zei, ik heb het alleen maar gezien van op afstand. En de beelden nog niet teruggezien. En hij zal ook wel zien natuurlijk dat inderdaad er geen andere sancties. Ik heb het inderdaad ondertussen nog een keer nagevraagd van. Dus dinsdag krijgt hij een voorstel, Cvetkovic. Dat zal natuurlijk een schorsing zijn van een paar speeldagen. Dan is hij meteen geschorst voor de bekerfinale. Maar Anderlecht kan dat dus omzeilen door in beroep te gaan. En dan is het pas, zeker omdat er ook donderdag nog een feestdag tussen zit, voor het einde van de week. En kan hij gewoon de bekerfinale spelen. De andere wedstrijden, dat zal niet meer het geval zijn, denk ik. Die drie die nog overschieten. Maar dan toch de wedstrijd van het jaar waarin Anderlecht zijn beste spits zou moeten kunnen opstellen. Dat zal op die manier dan wel gebeuren. Dus ja, we gaan zien of het zo is. Maar dat is de verwachting in elk geval. Bert Put dus heeft voorlopig nog niet al te veel moeten doen. Af en toe een keer gekeken. Een keer iets gecheckt. En de eenvallige scheidsrechter, zeg ik nog een keer, Wesley de Kremer. Maar goed, een strafschop was het niet. Van der Heijden zette daar wel zijn arm. Dat was een klein beetje niet reglementair, maar voor een strafschop onvoldoende.
3: Ja, het was geen clear error, het was geen grove fout. Nee. En een assistenttrainer die kon vertellen, we gaan in hetzelfde systeem blijven. Ja, ik hoop toch dat hij beseft dat ze daar iets moeten veranderen in die veldbezetting. Dezelfde spelers, dat is wat hij bedoelde natuurlijk.
2: Ja, ja. En ja, een gouden kans natuurlijk voor Gent om hier de 3 punten te pakken tegen die 10 van Anderlecht. En dan meteen naar plaats 4 te springen. Afwachten natuurlijk of KV Mechelen eventueel punten kan pakken. Maar het is wel een verplaatsing naar het Dudenpark. Maar Union ook niet nog een keer punten wil laten liggen natuurlijk. In de strijd om de titel dan weer. Dus vanzelfsprekend wordt dat niet. Maar een kans wel voor Gent om die eerste overwinning in de Champions Playoffs te grijpen. Van der Heijden en Volkaert.
3: Het is Verscharen die nu naast Bertacini lijkt te spelen en De Greef eerder op dat middenveld.
2: De kat een beetje
3: heeft dat aan de linkerkant. Ja.
2: Skouras, een bal voor Duver. Is heel erg blij, leek hij niet met zijn doelpunt. Veel vieren deed hij ook niet en werd hier dan nog een tijdje toegesproken door Rick de Mil. Even oppeppend bij wijze van spreken. Ja, ik gaf het eraan. Veel heeft hij natuurlijk niet meer gespeeld. In het begin van het seizoen alles. De eerste 7 wedstrijden was hij basisspeler bij Gent tot de tweede helft oktober. Araujo nog een keer, bal die tot bij de kap belandt. Ja, zomaar weggezet nu even zonder kijken. Je moet wel zien dat je op die manier geen constante druk over je afroept natuurlijk.
3: Ja, had het daar een heel ander gegeven aan te nemen.
2: Ja.
3: Maar goed, dan kan je nog niet vooruit spelen naar iemand.
2: Duverne de voorzet. Het hoofd van hij. En Bertacini zal misschien nog meer kilometers moeten afleggen nu. In die tweede helft. Taravel wil wel dat zijn spelers opschuiven.

0: weet niet of Taravelli in de loop van de tweede helft misschien volgens plan dan ook nog wat spelers naar de kant zal halen. Manager van speelminuten, met de kat kan ik mij dat voorstellen, misschien Kamara.
1: Nou, lijkt ook me daarvoor is voor de kat inderdaad.
0: Daarvoor is die uitsluiting van Svetkovic natuurlijk vervelend. En vooral het feit dat André ook geen tweede doelpunt heeft gebuurd uit een paar momenten. Niet overdrijven, niet dat er nog vijf megakansen zijn geweest, maar toch een paar goede

0: dingen nodig van Davy Roef in die eerste helft.
1: Ja, we hebben Kozemans geen bal weer te pakken en Roef wel enkele reddingen. Dus ja, dat vertaalt zich dan altijd wel in trainers die zeggen van ja, we hadden meer moeten scoren.
0: Naar het begin van de tweede helft is toch al duidelijk. Anderlecht is toch wat achteruit geschoven en Gent heeft nu het initiatief. Eigenlijk zou je kunnen zeggen, quasi voor het eerst in de wedstrijd. Met Van der Heijden. En Goré. Eén goede actie eigenlijk. Maar wel een bepalende. En hier Cissé. Ja, afgeweken en corner. En eens had hij de vrijheid om aan te nemen in de 16.
1: Ja, eerst dat lichaam gebruiken. Hier de aanname. En dan is het nog... Angeli die ertussen zit, of moet ik zeggen dat Cissé zijn schot gewoon niet goed richt.
0: Ja, want er was wel een groot gat om recht door te trappen. Goré opnieuw, bal voor de goal en Cissé laat hem wegspringen. Oké, kom hard aan. Dat is twee keer de diepe spits van Gent. Ik zou zeggen, als het Kanga geweest was, hadden ze hem al op de korrel genomen.
1: Ja, dan waren ze hier al aan het fluiten misschien. Ja.
0: Tweede kwam wel hard aan waaien, vandaar niet vanzelfsprekend. Maar Gent op zoek naar het doelpunt. Met Van der Heijden. En Volkaert. En Anderlecht toch een beetje in de loopgraven. Min of meer vrijwillig ook gekropen. Loeren op tegenaanval. Duver. Koerhuis voorzet. Angeli die oprijdt. Maar ja, alle ballen komen natuurlijk heel snel terug. Want geen Svetkovic meer die die kan bijhouden. Araujo. Ja, niet zo simpel Goré.
1: Nee, niet hem schieten. Anderlecht toch iets op moeten vinden. Want als je met zijn tienen op die 16 meter gaat plaatsnemen. Ja, dan ga je niet kunnen omschakelen. Dan gaat het heel moeilijk zijn om dus toch iemand voorin te houden.
0: Wesley de Kremer was zowaar al aan het tellen. Het is ook niet vanaf dit seizoen de vingers in de lucht om de doelman die uit. Ik zie het niet te veel. Maar...
1: Ik heb het geen twee keer gezien dit seizoen.
0: Ja, nu zag ik het hier ineens.
1: Ja, ook maar wel dat ze tellen, maar nooit dat het bestraft wordt. Nee. Als het,
0: Oh, Angeli. Toen zo'n momentje zoals er straks dat wegleiden in de eerste helft. En nu, zonder erg voor ons nog.
1: Ja, het was twee keer. Hè. Eerst stapt hij naast de bal en dan trapt hij de bal op zijn eigen gezicht. Dus het was twee keer paniekerig.
0: De vlieger met Oumba en de inschuivende Van der Heijden. Door het centrum is wel weinig ruimte. Dus even Volkaert weer. Beetje lukkeraak voorgezet. Kijk, Araujo. Hij die in de reguliere competitie ineens gelijk maakte voor Gent.
1: Ja, of, dit was wel heel overmoedig. Moeilijke bal in de stuit. Om dan Anir Angeli met het mistasten. Trapt eerst naast die bal. Dan is hij eerst bij die bal. Trapt hij hem nog eens tegen zijn eigen gelaat aan. Dus twee keer twijfelachtig verdedigen. Maar komt er wel mee weg.
0: Een optie die moet gelicht worden. Daar zal Sibierski dan over beslissen. Hij heeft natuurlijk heel weinig gespeeld. Misschien niet met de Futures wedstrijdje of 4-5 zo denk ik. De kat heeft even per ongeluk op de schoen gestaan. Uitgetrapt van Duverne. Kan wel even pijn doen zoals je met de stuts naar beneden glijdt op de hiel. Maar het blijft wel een beetje een zonnig namiddag. Het is ook niet dat er bruisende sfeer is in de Lennart Group Arena. Dat was een mooi tikje van Goré. En dan Oumba had het best een beetje simpeler opgelost. Verscharen. Nou, dat is ook het verschil met de eerste helft. Hier de goede infiltratie van Skouras. En uiteindelijk ook wel goed verdedigen van Augustinsson die hem goed was gevolgd. Ja, en Kozemans gaat er nu ook nog een geweldige schep bij opdoen.
1: Ja, hij was hem ook aan het uitdagen. En dan zou ik denken, van, je kan dat beter doen met Bertaccini in de buurt van de Rijder, die al geel heeft. En het is hier Skoras die daar ziet dat Kozen van ons wacht. CC die denkt, ja, ik ga er niet in moeien. Alleen gaat hij hier dan eventjes tegen Kozemans aanlopen en weglopen. Ja, natuurlijk, er is niks aan.
0: Niks aan.
1: Maar goed, het is even onsportief als Van der Rijden. Ja, ja. En als je... Als je wilt de wedstrijd met 1-1 eindigen, dan ga je dit vaak zien.
0: Misschien heeft u een knietje in de ribben gekregen. Kan natuurlijk, dat kunnen we hier niet zo goed zien.
1: Nee, zelfs
0: eigenlijk
1: niet.
0: Helemaal niks. Nee. Helemaal niks. Als je wil winnen en je wil tempo en vaart in de wedstrijd houden, ja, moet je de doelman niet aanlopen, want die blijft liggen in die omstandigheden.
1: Zij staan met 10, zij willen die wedstrijd niet verliezen. Zij willen voor Gent blijven in de stad. En als je onsportief bent naar de Anderlecht-spelers, ja, gaan die Anderlecht-spelers natuurlijk hetzelfde doen. Maar ik zou het dan doen. Ik zou vooral een mannetje zetten. Bertaccini met name in de buurt van Van der Rijden. En elke bal naar hem spelen. En daar Van der Rijden wacht als hij een foutje maakt. Dan heeft hij ook rood. Dan speel je 10 tegen 10.
0: Publiek neemt Kozemans op de korrel. Maar hij vindt het allemaal niet zo erg. Oh, we zijn anderhalve minuut verder. Waarin er niet te veel gebeurd is.
1: Het gebeurt allemaal in de kleine rechthoek. Legt die bal nu aan de penaltypunt. Legt hem al een metertje terug. Het publiek ziet dat natuurlijk ook.
0: Het is maar wat de scheidsrechter toelaat, Frank. Lees hem de levieten. Voor dit soort fratsen zeggen, ja, nu is het wel goed geweest.
1: Ja, dat is inderdaad een man die daar korte metten mee kan maken. Maar dan moet hij ook Skoras de levieten lezen als hij een fout verfluit.
0: Ja, dat heeft hij gedaan. Dus hem gaan opzoeken. Araujo met Lopez da Silva. Hij heeft Tacini uitgekapt. Gent heeft nu wel veel ruimte zo daar om te voetballen natuurlijk. Omdat Anderlecht toch inzakt. De vlieger voor Cissé. Omkwam met de infiltratie. Maar uit evenwicht. Kijk, Anderlecht trapt alleen maar de ballen weg voorlopig. Probeert er niet uit te komen.
1: Ze moeten echt iemand voorin houden dat achter die ballen aan kan lopen. Al is het maar één iemand. Die dan nog 10, 20, 25 minuten, zolang je het volhoudt, achter elke bal aanloopt en dan vervangen wordt. Want als je alleen maar gaat wachten, dan kan Gent eigenlijk in de zetel voetballen.
0: Hier was over de lijn. Ja, de assistent heeft het niet gemerkt, maar ik meende van hierboven duidelijk te zien dat die bal over de lijn was. Maar goed, niet gegeven. Dus kunnen ze voortvoetballen, die van Gent. Richtingsverkeer. Corré met Camara erbij. Araujo de voorzet. Greif die opruimt. Maar de bal komt weer terug.

0: Pas buiten bereik van Van der Heijden. Nou, Camara komt er veel te slap tussen. Van der Heijden kan oprukken. In de rug gegeven van Ongpa. Duverne gaat hem gooien. Daar is de voorzet, het hoofd dan weer van Augustinsson. Maar die andere houdt geen bal meer bij. Araujo zoeft ook weer voorbij. Duverne, nee, kan hem niet binnenhouden. Weer even ademhalen voor Paarswit. Ja, maar dit houden ze niet vol.
1: Nee, direct ook aan de bank. Veel beweging, gaan wissels komen. Hier ook nog eens kijken. Goré die de bal laat buiten lopen. Hey, die stopt met voetballen zelfs. Alleen de scheidsrechter had het niet gezien. En dan Van der Heijden met de goede tackle. Waar Camara toch alweer verdedigend, net als bij het doelpunt, niet fantastisch. En dan gelukkig speelt Van der Heijden die bal. Gelukkig voor Anderlecht uiteraard. Niet gelukkig voor Agent en Van der Heijden.
0: Drie nieuwe mensen bij Anderlecht. Mats Rits, zomaar, gaat nog een keer inkomen. Ali Mamar en Kanaté. Het zijn de drie mannen die komen bij Anderlecht. U heeft het daar net al gezien. Tijdens de rust is een uitgebreide preview met Hein van Hazenbroek en Guillaume Gillet. Voor de bekerfinale van donderdag. Te bekijken in de app van DAZN. Lopez da Silva. Ja, een duidelijke duw van Augustinsson natuurlijk in de rug van Skouras. En dan de wissels bij Anderlecht.
1: Ja, duidelijker wordt een duw niet als hij hem zo aanloopt.
0: Nee, nog even wachten, zegt Taravel. Om deze vrije trap te verdedigen, daarna kan er gewisseld worden.
1: Ja, liever niet op een stilstaande fase tegen. Dan verandert er toch het een en het ander.
0: Dus Camara en de kat zullen wel in aanmerking komen, denk ik. Vermits ik daar Mama en Rits zie staan. Eerste vrije trap na bijna 14 minuten met Skouras. Het is een lage, Camara kopt. Het is wel tot bij Duverne. De vlieger met Goré. Lijkt te gaan willen trappen van afstand. Ja, die blijft dan nog hangen in het centrum. Skouras niet. Lopez da Silva maakt zich vrij. Nog een keer Goré. Openen kan hier voor Van der Heijden. Scherpe voorzet. Maar niemand was scherp genoeg. Aan de eerste paal ook niet. Cissé om er wat van te maken. En dan de wissel is nu wel degelijk. Camara laat hem lopen, dan kan hij meteen.
1: Ja, ik denk inderdaad ook dat hij direct hem af mag. Hier nog eens het schotje. De voorzet van Van der Heijden. En interceptie van Kozemans.
0: Bertaccini en Canna zijn in elk geval al mannen die naar de kant gaan. En Camara, maar voorlopig de kant nog altijd niet. Een klein uurtje.
1: Kanen natuurlijk ook al een gele kaart gehad. Misschien dat dan meespeelt, maar de kat die blijft voorlopig toch gewoon staan. Het moet zijn dat hij geen risico meer heeft, dat er geen risico meer is met die enkel.

0: bij Goré. Was niet de zuiverste controle, maar goed, hij kan wel blijven voortvoetballen.
1: Ja, dat heeft hij wel vaker. Maar als je dan ziet hoe de actie lukt op het doelpunt, is het toch iemand die onvoorspelbaar is in die acties.

0: Augustins. Ja, toch eens proberen eruit te voetballen. De kat wel onder druk van de vlieger. Maar dat is toch de manier waarop Anderlecht het moet proberen.
1: Ja, anders is het wachten op die 2-1. Ja. Dan gaat er wel zijn bal goed vallen in die 16 meter. Hij moet echt wel voetballen. Hier het foutje van Mamar in de rug van Lopez da Silva. Waar Gent overal te laat kwam in die eerste helft, is het nu overal eerst op die bal. Heeft het Anderlecht volledig in de houtgreep.
0: Matsrits overigens zijn tweede wedstrijd van het seizoen in het eerste elftal van Anderlecht. 13 minuten tegen Cercle Brugge gespeeld. Laatste wedstrijd van de reguliere competitie. Nog twee in de Challenger Pro League ook meegevoetbald met de jonge jongens. Beneden bij Gent staan Sonko en Dien klaar voor een invalbeurt. Van een klein half uur. Van der Heijden gaat nog een keer gooien richting Duverne, maar Mamar die daar kopte. Op de rug, ook in tweede instantie van Mamar.
1: Kanaté is snel, daarom is hij gekomen.
0: Ja, Volkaert moet toch uitkijken. Van der Heijden zit er in de rugdekking goed tussen. Ja, Bertagini toch een beetje leeggelopen. De Greef. Als ja, rechter wingback zou je hem kunnen omschrijven eigenlijk. Met Mamar op de linkerkant. De Greef. Kan ver komen. Hard voor de goal. En een corner. Voilà, dat heeft Anderlecht dan toch afgedwongen. De eerste keer eigenlijk na 18 minuten dat ze echt de oversteek maken.
1: Ja, De Greef kon die bal al iets vroeger spelen op Kanaté. Die echt wel ruimte had om gaan te lopen. Verkoos te wachten. Niemand van Gent viel hem echt aan. Hier Verscharen die goed uitdraait. Dit gaan ze moeten doen. Bal vast zijn. En hier kan die spelen op Kanaté. En dan kan die gaan lopen. Uiteindelijk gaat hij zelf de man voorbij. En dan duurt het lang voordat de kat en Mamar bijsluiten. Dus moet hij wel wachten. En trapte die bal hard voor. Waar Mamar wel kwam opduiken. Maar in ieder geval hoekschop. En is op de helft van de tegenstander. De eerste keer, de tweede keer misschien.
0: In de tweede helft. Gekopt door Augustinsson was het. En al is over de lijn geweest. Een nieuwe corner, denk ik, voor Anderlecht. Hij had wel de vrijheid om te koppen, Augustinsson. Ik zou zeggen, het is de enige die dat misschien een beetje kan.
1: Ja, loopt goed weg. Helemaal ingelaten. Alleen komt hij hem dan te veel naar beneden. Gaat die bal ook moeilijk komen, denk ik, in de rug. Dan is het Volkaert die springt.
0: En Duverne protesteerde. Maar die bal was wel degelijk over de doellijn. Nieuwe corner, Jari Verscharen. 19 minuten ver. Nog een keer Augustinsson. Het is in de handen van Davy Roef. Overigens een beetje discussie wordt ons gemeld in de spelerstunnel ook. Toen ze weer naar boven kwamen tussen een aantal jongens van de staf van Anderlecht. Onder andere Proto en Arab en Van der Heijden natuurlijk. Over zijn actie, zijn gedrag, zal ik maar zeggen. Nog minder fraaie woorden over en weer. Van der Heijden mag verkoop. Tja, wat was dat eigenlijk? Een schot of een voorzet.
1: Ik denk dat hij het zelf nog aan het beslissen was op het moment dat hij het deed.

0: hoeveel kansen heeft Gent nu al gecreëerd in 20 minuten tegen Anderlecht dat zich terugtrekt?
1: Ja, nee, weinig. Kozemans heeft nog geen bal moeten pakken. De ene die in zijn handen had, is hier een minuut blijven liggen.
0: De wissels nu dan met Goré die naar de kant komt. Dus voor Sonko. En Ogba eruit. Offensieve wissel zou je kunnen zeggen. Dien erbij. De auteur van de laatste veldgoal voor AA Gent tot dus aan het einde van de eerste helft. Duverne er ook in. Maakt de derde goal nog maar van Gent in 7 wedstrijden. 6 en 3 kwart in deze Champions Playoffs. Araujo. Vrije trap gefloten, denk ik. In het voordeel van Anderlecht.
1: Ja, was niet nodig. Die bal was al in de handen van Kozemans.

0: de Greef doet dat zo ineens en niet kwaad op bij Kanaté. Een beetje een ongeleid projectiel, boelwater voorin. Geen buitenspel denk ik van Kanaté, dus hij kan oprukken. Gestuit door een duo-productie met Volkaert en De Vlieger. Adjeli met Cissé.
1: Ja, Cissé die op dat soort ballen uiteraard nuttig is. Dit was een rare inworp van Skoras. Mag door.
0: U ziet het, Gent beheerst nu de wedstrijd in de tweede helft. Maar nog een keer, voor wanneer komt daar doelgevaar van? Sonko nu.
1: Ja,
0: dat weet ik niet.
1: Nee, er was geen fout volgens mij. Hij speelt daar zeker een deel bal. En het is ook echt wel zoeken naar die overtreding door al te vallen in de kap. Ik denk dat de Greef weinig anders kon doen.
0: Maar wel een vrije trap op een interessante plek. Wordt gekeken hier naar de standaard situatie coach. De Rijk.
1: Timothy
0: de Rijk.
1: Ja.
0: Ik was even aan het tekenen, weet u nu ook alweer. Daar komt hij. Weggekopt. Goed. Door hij. Is in principe wel een goede kop.
1: Ja, van Lucas. Heeft een goede timing.
0: Ja.
1: Is niet de grootste, maar heeft wel een hele goede timing.
0: En voorlopig doet die defensie van Anderlecht het ook best wel goed in de tweede helft. Sonko op wandel. En dan met de bal gewoon buiten gelopen. Prima gedaan door Jari Verscharen.
1: Ja, goed verdedigend werk. Sonko die de actie zoekt. Hier eerste man voorbij is. En dan loopt hij eigenlijk Verscharen aan. Net zoals dat hij net de Greef aanliep. Alleen krijgt hij nu de fout niet mee. Was ook geen fout natuurlijk.

0: Kans moeilijk voor Kanaté. In dat duel met Volkaert Verscharen met een mooi tikje. Het zijn momentjes die Anderlecht moet proberen grijpen. Maar ze moeten alweer achteruit, want Araujo rukt op. Met Sonko. De vlieger. Weer Araujo. Dan de voorzet. Dan gekopt Cissé. Dat deed hij niet slecht. Metertje ernaast. Als hij gepast had, was Kozemans geklopt, denk ik.
1: Oei. Daar gaat Rick de Mil naartoe.
2: Ja, Rick de Mil die naar binnen gaat. Geen idee. Heeft hij iets een kaart gekregen?
1: Nee, denk ik niet.
2: Hier nogmaals Cissé die hem in de rug van hij kan koppen. En dat is ook al de tweede keer. Cissé had ook al daar straks een kansje waar op Angeli trapte.
0: Leijen neemt nu even door Neursma. Dat was opmerkelijk, inderdaad. Waar zou de trainer van Gent naartoe gaan?
2: Het is toch niet dat zijn vrouw zwanger is en dat hij dan zou dat wel geweten hebben, denk ik. Op zo'n situatie lijkt het.
1: Geen idee.
0: Ja, die bloemen voor Moederlui, die kan hij vanavond ook nog geven. Kan je ook van op afstand geven, wil ik daar straks op zeggen. Interview voor de wedstrijd. Hij is blijkbaar toch even onwel geworden, denk ik. Dus vandaar dat hij even vertrokken is. Met de dokter, neem ik aan. Dus hopelijk alles oké met Rick. Taravel kwam ook even informeren. Bezorgd bij de vierde ref. Nog niet bloed op komst bij Anderlecht met Huerta. Sonko, bal verlengen door Van der Rijden was de bedoeling. Lukt niet. Lopez da Silva. De vlieger richting Van der Rijden. Gaan leunen en ook nog eens buitenspel. Twee keer dus in de fout.
2: Hier zien we nogmaals. Voorzet inderdaad Van der Rijden. Die niet alleen in de rug springt, maar ook buitenspel.
0: Ja, allebei. De kat nu wel degelijk naar de kans. Heeft het tot minuut 75 zo ongeveer toch volgehouden. 72. En Huerta erin.

0: zou zeggen, hij is klaar voor de bekerfinale. Aantal de katten, dat is toch wel een pluspunt voor Anderlecht.
1: Ja, 70 minuten goed gewerkt, zonder probleem die wedstrijd doorgemaakt. Die is helemaal klaar om de 90 of 120 als het moet de vlammen in de bekerfinale.
0: Dat werd daar gebruikt.
1: Goede nieuws voor Anderlecht.
0: Sorry. Werd daar gebruikt daar goed zijn lichaam tegen de vlieger. We gaan toch nog Wilfried Kanga krijgen. Weigert voor het slotpartie. Dat is goed van Rits. Dat is gekeerd nu, zoals u kan zien, maar veel gevaarlijke schoten waren daar toch niet bij.
1: Nee, inderdaad, shots on goal, dat zegt eigenlijk alles. Hè. Daar is niks bijgekomen bij Anderlecht, maar bij Agent ook niet. Ondertussen speelt het ook al 25 minuten, wat is het? Zoiets tegen 28, ja, tegen 10 man.
0: Nee, de grote onmacht bij Agent, de ploeg die zo moeilijk scoort. Zo moeilijke kansen afdwingt ook gaandeweg in de Champions Playoffs. Op Anderlecht was dat best nog oké. Okay. Duverne met de scorers. Balletje voor Cissé, geen goeie.

0: Maga moet nog even wachten. Ze gaan er ook Katrien nog bij brengen, meen ik toch te herkennen.
1: Ja, er werd nog iemand geroepen, inderdaad. Het lijkt mij een Katrien, inderdaad, die zich klaarmaakt.
0: Nee, die bal is buiten. Ja, de druk is ook afgenomen van Gent. Ja, Anderlecht is al wat meer kunnen opschuiven.
1: Anderlecht kreeg de eerste 10 minuten echt geen voet aan de grond. En was het ballen wegtrappen, dat is nu ook al iets beter. Het geloof bij Agent vermindert ook gewoon met de minuut. Ja.
0: Geen overtuiging. Ja.
1: Misschien hebben zij ook wel door dat er iets gebeurd is met die coach. Ik weet niet dat wat er met Rick de Mil aan de hand is, dat hij onwel geworden is. En dat
0: hij stapte nog gelukkig wat.
1: Ja, hij stapte zelf inderdaad. Zelf. Natuurlijk, als je dat meekrijgt op het veld, dan ben je er misschien ook wel mee bezig. Ik herinner mij ook een wedstrijd met Tobe Leijsen dat tegen Kanga aanbotste. Dat was ook een hele rare wedstrijd waar dan spelers afgevoerd worden. Je krijgt dat toch mee op een of andere manier. Ja.
0: Combinatie bij Anderlecht waar Lopez da Silva toch iets sneller reageerde dan Ali Verscharen. En ruimte aan de linkerkant voor Araujo. Met Sonko. En Araujo. Goed verdedigen van Angeli voor de neus van Cissé. Kanate even bijhouden nu. Nee, Ritsi jaagt hem naar voren. Dat is niet de manier om het te doen.
1: Nee, Ritsi denkt voornamelijk nu, ik wil hier niet de fout maken door proberen uit te voetballen. Het is zijn tweede wedstrijd. Hij wil niet degene zijn die nu fouten maakt. Gewoon alles dichtlopen, werken voor de ploeg en geen risico's.
0: Vanavond om 9 uur, de Classico FC Barcelona tegen de vechtersbazen van Real Madrid. De titel 4-0 is wat Barcelona wil doen tegen Real natuurlijk. En de Koninklijke wil dat graag voorkomen. Als afsluiter zo van de voetbalzondag moet dat nog wel kunnen als de moeders het oké vinden. Volkaert nog een voorzet. Die kunnen ze laten waaien. En dan de wissels nog bij Gent. Cissé, zijn wedstrijd zit erop. Onvergetelijk was die ook, eerlijk gezegd.
1: Nee.
0: Eén goede koppel in de tweede helft. Dat was het enige moment waarop Gent leek te kunnen gaan scoren.
1: Een beetje zoals dat we voorspeld hadden. Iemand die hard gaat werken, die niet de fijnste voeten heeft, maar wel om een verdediging gaat proberen wegen.
0: Kanga erin. En voor wie komt Kadri? Voor Duverne. Is dat al aangegeven? De doelpuntenmaker dus. Lopen goed voor een punt voor Gent. Maar ja, dat zijn toch twee verloren punten. Als je de hele tweede helft thuis tegen 10 mag voetballen. Uitgelezen kans om de sprong te maken naar de vierde plek in het klassement. Voorlopig dan toch?
1: Goed, in de wedstrijd op Anderlecht hebben we ook lang moeten wachten tot deze wedstrijd beslist werd.
0: De gelijkmaker van Verscharen was zo minuut 78, denk ik. Helemaal uit het niets. En dan nog in de toegevoegde tijd op 2 goals bij Anderlecht. Van de Greve en Bertacci. Skouras buitenom bij Mama. Voorzet heel hoog en ook weer achter de doellijn. Vele zuiverheden ook Frank in het samenspel. Voorzet, je zei het even.
1: Voorzetten zijn echt hopeloos. Ondermaats. Dit zijn niet de makkelijkste voorzetten om te trappen, dat besef ik ook wel. Maar ook vrije ballen die zonder druk mogen getrapt worden, die vinden niet echt een medemaat. Die worden makkelijk of buiten of makkelijk weggetrapt, gekopt.
0: Kijk eens hoe de balbezit gekeerd is, terwijl het op een bepaald moment 61% was voor de recht voor de rust. Was weer vooral aan het kijken naar zijn tegenstander. Met name de vlieger om die op te vangen. Hij gaat dan de bal uit het oog. Verloor die uit het oog. Met Volkaert en Araujo. Lopez da Silva maakt zich vrij. De voorzet van de vlieger, Kozemans. Rustig geplukt.
1: En weer iemand die hem aanloopt.
0: Ja, dat zal toch echt per ongeluk geweest zijn, Kadri.
1: Je kan het geen twee keer doen op een helft. Maar ik denk inderdaad dat hij hier wel echt aangelopen werd. Dat hij niet aan het kijken was in ieder geval. Ja, wel, hij kijkt wel in ieder geval. En
0: hij gooit er zichzelf naar. Fooi, fraai, jongens.
1: Ja, het is echt
0: waar, zeg.
1: Goed, er gaat er straks 10 minuten bij komen en dan...
0: Dus Kozemans gooit zich nu, als hij dat nu vanavond ziet, Colin Kozemans, zou hij niet denken van... Of denk hij ook weer slim?
1: Wel, het is geleden van Glenn Verbouwheden dat ik gezien heb, en dat was in de Afrikaanse competitie, die zichzelf naar een speler gooide om dan gaan te rollen.
0: Man. Echt waar.
1: Ja, hij is echt aan het kijken, hij is echt aan het lonken hier. Om dan zijn hoofd er zelf naartoe te doen en te kunnen gaan liggen. Goed, als hij denkt, als Van der Rijden het mag, dan mag ik het ook.
0: Hij heeft zijn schade al ingehaald ondertussen. Nee, echt waar. Ik vind het helemaal niks aan dat gedoe. Maar bon, meer een minuutje gewonnen.
1: Ja, maar die minuten win je ook niet echt, hè. Want die moeten er dan nog bijgeteld worden.
0: Ja, maar toch niet helemaal, Frank.
1: Ja. Ik zei altijd tegen mijn kippers, doe het niet. Want je krijgt die minuten gewoon dubbel en dik terug bijgeteld.

0: Verscharen, even bijhouden. Overtreding van Lucas da Silva, natuurlijk wel.
1: Ik denk ook dat die bal niet echt onder controle was. Dat Lucas da Silva er eigenlijk naar beneden wordt getrokken door Verscharen.
0: Kijk hier bericht via omweg via van Tom van den Broek. Dus hij voelt zich eigenlijk vanmorgen nog niet geweldig. Een beetje griep en koorts en zo. Dus wellicht wat toegenomen. Maar dat is al minder erg dan iets anders.
1: Ik herinner me
0: Rick de Mil.
1: Rick de Mil inderdaad ooit nog eens onwel is geworden bij een wedstrijd van Jong Club Brugge. Maar goed, het kan iets zijn natuurlijk. Zolang het niet erger is dan dat.
0: Nee.
1: Ik wens me een spoedig herstel.
0: Dat is vervelend. Een botsing. Ligt weer stil. Ja, en stil liggen is allemaal in het voordeel van Anderlecht natuurlijk. Want,
1: ja, het is omdat het hoofd tegen hoofd is dat hij direct het spel stillegt. En de spelers van Anderlecht die denken van ja, er was nog een kans om te trappen op doel. En dan is het bal voor Davy Ruff.

0: Volkaert met Kadri. Man van de penalty mister vorig week in Mechelen.
1: Goeie redding ook wel, moet ik zeggen. Het was niet dat het nu een
0: slecht getrapte penalty was, moet ik zeggen.
2: Nacho Miros had nog iets goed te maken in die playoffs. Ja. Die pakte wel de punten die de weken ervoor verloren was.
0: Ja, dat is een goede verlenging. Door de man die al in de picture heeft gestaan, Simon van der Heijden. Pal op de borst van Kozemans. Eindelijk een gevaarlijke bal tussen de palen.
2: Ja, en Kozemans die hem op zijn beurt ook iets gaat toeroepen na die redding. Dus dat speelt toch in die wedstrijd, die actie van Van der Heijden.
1: Ja, als doelman is het nog een beetje vroeg om nu al die ram te halen. Want hij kan nog tegenvallen.
0: Verscharen, slim gedaan. Gele kaart komt eraan voor Sonko.
2: Ja, Verscharen die moest voor Sonko insnijdt. En dan kan Sonko niet anders dan Verscharen aanlopen. Hier nogmaals de kans van Van der Heijden. Goed positiespel van Kozemans. Ja, je moet Kozemans nu toch gewoon een gele kaart geven dat hij er moet mee stoppen. Dien die is natuurlijk de hevigheid zelf. Die zou er ook wel eens kunnen intrappen om mee een gele kaart te pakken.

0: ook helemaal niks aan de hand. De scheidsrechter komt zich ook moeien om zich te moeien natuurlijk, omdat hij weet dat er dingen spelen. Het is Dien die Kooijsmans de bal brengt, die hem dan gewoon afpakt.
1: Het is een redelijke kindertuin.
0: Ja, inderdaad. De focus ligt niet op het voetbal in die tweede helft en dat is in het voordeel van Anderlecht.
1: Ik zal allemaal het ballenbad in. Een man van de match. Ja. Het wordt grabbelen in de ton, eerlijk gezegd. De basis van zijn eerste helft zou ik zeggen Svetkovic, maar dat gaat natuurlijk moeilijk.
0: Ja, Bertacini die speelde goed een uurtje.
1: En Davy Roef bij Gent. Het was de beste en eigenlijk tot op nu nog altijd de beste in deze wedstrijd. Davy Roef, je kan er toch niet één veldspeler van Gent uithalen die je zegt, zeer goed.
0: Nee, die Davy Roef die is belangrijk geweest met een paar reddingen. Die heeft niet meegedaan aan de kinderspeeltuin of de kinderachtige gedoe.
1: En die tweede helft is hij...
0: Het speelt zich ver af van zijn doel uiteraard in die tweede helft.
1: Kunnen die trofee ook gewoon in de kast laten steken? Kan weer kwaad zijn.
0: Ja, Kanaté die ging daar hard mee.
1: Max die. Ja, appel voor handspel. Nee jongens, de arm tegen het lichaam. Echt waarom dat? Dan krijg ik het heen en weer van. Bij elke bal die tegen een lichaam komt in de box wordt er geroepen om een strafschop. Terwijl ze toch zien dat het soms tegen het lichaam aan is. Dat is goed van Jari Verschaar. En even bijhouden. Kijk, dat is nog goed gedaan. Die moet er dan wel nog uitkomen in plaats van wegtrappen.
0: Ik ging zeggen, Jari Verschaar die maakt ook nog kans om 90 minuten vol te maken. Hier nogmaals het schot. Die arm is tegen het lichaam, trekt hem zelfs nog weg. En toch gaat Dien dan tekeer. Ja, goed. Ik zei het al, de hevigheid zelf, die is nog... Die maak je kans om zot te maken, die jongen. Omdat hij zichzelf ook gewoon al een beetje zot maakt, denk ik.
1: Niks aan de hand ook weer.
0: Kijk, dan moet je ook geel, dan moet je gewoon geel vergeven, scheid. Dit is Schwalbes zijn geel. Dan ga je moet het bestraffen. Zowel Kooijsmans als
1: kijk nu. Kijk nu, hoe belachelijk is dit nu? Hoe belachelijk
0: dit is dit? Is een Schwalbe, dit is geel. Het is niet alleen in de 16 meter. Dit moet je bestraffen en dan krijg je dat kinderachtig gedoe niet.
1: Alsof je het zelf beseft van nee, dit is maak ik niemand wijs. Verder Ingo Arojo. Aannemen Cissé. Nee, niet Cissé, die is er wel af. Kan gaan natuurlijk. Maar hij kon zijn voet niet tegen de bal zetten, want de beweging was best oké.
0: Wel Peter, ik ga je zeggen, als die bal nu binnen gaat en je krijgt geen vrij trap tegen, omdat die Schwalbe niet gefloten wordt en uit die hoek, uit die inworp scoren, dan ga je daar weer gedoe mee hebben. Je moet hem gewoon een fout tegenfluiten en geel en dan bestraf je die spelers ook het meest.
1: We zijn met deze wedstrijd al tot in de voorlaatste minuut gestrompeld eigenlijk. Want waar hebben we nu weer zitten naar kijken in de laatste 20 minuten zo. Huerta laat zich van de bal zetten. Max Dien zoekt naar zijn rechter. Trap tegen Augustinsson aan. Kanka. Met Skoras. Lopez da Silva. Araujo, die kan met het midden links natuurlijk. Hij kiest voor de voorzet. Hij weet dat er een kopper voor de goal staat. Nog een keer, het hoofd van Rits. Ja, en nog eens Rits.
0: Eindelijk een paar voorzetten met gevoel ook.
1: We komen zo meteen 5 minuten extra tijd bij, is ons gemeld. Een invalbeurt. Nog voor... Hannes Vernemmen. En deze bal laten lopen, dat is een doeltrap. Dan kunnen ze weer even ademhalen.
0: Ja, hier nogmaals Dien die een beetje aan het worstelen is. Die het nog altijd doet ondertussen. Vervanging. En wie gaat er dan uit? Jari Verschaar.
1: Dat zei ik nu. Het is Sikan natuurlijk. Ik vind het van Vernemmen te zien. Even aan de verkeerde kant te kennen. Sikan. Ik dacht dat hij nog altijd geblesseerd was. Maar hij zit wel degelijk op de bank. Terschade eraf. Aanvoerder er 6 zelfs. Krijgen we nu te horen. Voilà, dat is een eerste goede duel. En werd dat er achteraan? En werd er nog eventjes vastgehouden? En daardoor zat hij er niet bij. Sikan bijna met een geweldige assist. Voor een kans voor Huerta.
0: Ja, en als je nu zegt van als hij zich laat vallen, dan heeft Volkaert een probleem hier. Natuurlijk gaan we niet zeggen dat hij zich moet laten vallen, maar hij is misschien wel eerst op die bal als hij niet tegengehouden wordt.
1: Ja, het was een kwestie van een halve seconde.
0: Dan heb je de laatste man die een fout maakt, heb je een rode kaart en een penalty.
1: Goeie baltoets van deze man.
0: Dus een zeer onsportieve wedstrijd, een zeer sportieve actie van Huerta.
1: Ja, die dacht ik kan er nog bij natuurlijk. Slechte bal van Sonko voor Huerta. De Greef heeft ook al veel gegeven hoor. Canate snoept Lopez da Silva de bal af. Maar dat kan hem niet bijhouden. Ja, dat gaat een hele kaart ook zijn natuurlijk. Door Sikan. Een soort judo-greep bij wijze van spreken. Hong nog voor Gent in de toegevoegde tijd. Dat gaat niet zo lang meer zijn. Sonko nog. K3 meenemen, maar Augustinsson zat ertussen. Ja, de stuiteren was gevaarlijk. Uiteindelijk is Dien degene die hier mee van boven. Ja, stevige overtreding ook van Huerta op Dien.
0: Ja, ik wil het even zien of dat Dien niet weer springt. Nee, deze is zeker en vast terecht.
1: Deze was een overtreding.
0: Dan zie je maar, dan wordt hij echt zwaar aangetrapt en dan ga je niet zitten rollen. En als je niet aangetrapt wordt, dan ga je zitten rollen, dan doe je er altijd een schepje bovenop. Ondertussen gaat Skoras langs achter van het veld en Hong mag erin.
1: 2 minuten van de 6 toegevoegde tijd. Voorlopig status quo. Anderlecht 29 punten, Gent naast Mechelen 27. Mechelen natuurlijk straks nog. Kan vierde worden. Met een overwinning. K3. Jezus. Ja, dat kan het Gentse publiek maar matig appreciëren. En ik kan het geen ongelijk geven.
0: Nee, het is ook gewoon voor eigen succes. Terwijl je met een mannetje meer op dat veld staat. Twee mensen.
1: En veel koppers.
0: En gestalte ten opzichte van ander legt. En je hebt twee mensen in de muur. Ja, dan heb je daar een 6 tegen 5 situatie. 7 tegen 4. Ik weet niet hoeveel er dan in de 16 meter staan. Die je kunnen helpen. En dan ga je voor eigen succes. Ja, dan kan ik begrijpen dat de supporters daar kwaad van worden.
1: Nee, sloeg nergens op wat Kadri daar van plan was. Als hij hem in de kruising jaagt, dan is het iets anders. Dat was nu niet het geval. Sonko slingert zich voorbij een aantal onderlichtspelers. Lopez da Silva, Van der Heijden. De vlieger met de eerste keer Hong.
0: Lopez da Silva die speelt ook nog een goede wedstrijd, ondanks dat eigen doelpunt. Veel gegeven.
1: Araujo nog een keer gooien. Augustinsson kopt weg. Huerta iets verder. Aandringen van Gent nu toch nog. 1 minuut 4 van de toegevoegde tijd. Weer de voorzet. Lopez da Silva ertussen. Ja, de Greef laat zich ook vallen eigenlijk. Maar het is niet nodig. Misschien nog een counter voor Anderlecht. Het zijn toch frisse jongens die voorin zijn. Met deze Huerta. Canate. Nee. De bal van Huerta gaat helemaal fout. Shirt getrokken, de Greef. Dat van Sonko. En eigenlijk ook nog een keer getrokken hier. Maar de Greef komt er goed uit. Mooi zo. En dan nog een overtreding uitlokken. Ja, dat is allemaal goed gedaan van Tristan de Greef. Kijk, en hem nog even uitdagen. Ja, sportiviteit is ver te zoeken.
0: Ja, nu komt Van Rijden daar zijn eigen mooie voor te zeggen. Onsportief. Ja, dat moet je vooral niet doen. Dit was een goede tackle. Daarvoor was er een fout, uiteraard. Met aan het shirt te trekken. En dan hier gaat hij wachten op Araujo. Tot als hij komt, dan laat hij zich uiteraard vallen. Dit is gewoon verstandig.
1: Ja, hij weet precies wat hij doet.
0: Ja. Alleen Araujo wordt daar kwaad om. Maar hoe vaak zien we verdedigers niet de verdedigende Schwalbe doen?
1: Sikan zetten zich daar even tegen Van der Heijden. Daar is hij weer met Huerta. Ja, de Greef snoept de bal af van Sonko. Gaat nu even aan de hoekschopvlag de tijd volmaken. Nee, mooie beweging nog. Kan hij nog wat forceren? Nee. Uiteindelijk waren ze allemaal eigenlijk aan de eerste zone gekomen. Ja.
0: Alleen Mamari die kwam er nog aan, maar die kon het niet belopen. Krijgt nu ook geel omdat hij de bal op het veld gooit.
1: Dat vindt hij best oké, Mamari. Nog 10 seconden. Nog één aanval van Gent. Met Sonko. Nou ja, de Greef krijgt hier de Oscar voor de inzet in het slot van de wedstrijd. Voilà, het laatste fluitsignaal. En bij Anderlecht kunnen ze daarmee leven. Gelet op de wedstrijdomstandigheden. De rode kaart net voor de rust. En van de kant van Gent toch een slappe wedstrijd. En nu gaan ze allemaal nog een robbertje vechten. Waarom ook niet? Er nog een keer allemaal tussen. Met Kozemans, wie zit er allemaal bij?
0: Ja, de prijs van de verstandigste ploegen gaan ze alle twee niet winnen. Nee, dat hebben we vandaag ook wel gezien.
1: Kozemans gaat het publiek nog wat uitdagen. Ik weet niet of er iets speciaals bij zijn ontbijt zat vandaag. Maar
0: hij is hier natuurlijk ooit komen spelen. En
1: gaat er nog eens gewoon naar het publiek met de borst vooruit. Nog eens goed kijken. Wordt van alles naar hem gegooid.
0: Hij gaat zijn spullen halen natuurlijk.
1: Ja, maar het is de manier waarop hij gaat.
0: Ja, natuurlijk. Het is uitdagend.
1: Ja, die mannen van Anderlecht krijgen daar alles nog in de nek gegooid. Ja, het is ook maar een gelijkspel. Colin Kozemans bij Gent. Dus ja, de strijd hebben ze geleverd in de tweede helft. En eigenlijk, Frank, zijn ze simpel overeind gebleven. Er was de koppel van Cissé en de deviatie van Van der Heijden goed gepareerd.
0: Ja, één goede redding van Kozemans in de tweede helft. En verder hebben ze inderdaad weinig weggegeven. Dus de verdedigende prestatie
1: zeker
0: en
1: vast.
0: Die ze wouden, hebben ze wel op de mat gebracht. Alleen, ja goed.
1: En Gent dus na 7 speeldagen nog altijd niet gewonnen. Gele kaart nog voor de kat. Gele kaart nog voor Araujo. Voor het tumult na de wedstrijd. Voilà, het eindigt in chaos. Alles bij elkaar. Slappe pot voetbal, zeker in de tweede helft. 1-1, dat was het. Even wat reclame en dan komen we terug met wat hopelijk verstandiger commentaar dan er is gesproken.

0: Austrian Darts Open. 12e editie van dit toernooi. En we gaan terug naar de stadhallen in Graz, waar wij dus al 2 dagen hebben gehad. En we gaan Nederlanders in actie zien. Waaronder, u ziet hem hier, Michael van Gerwen. Hij was overtuigend gisteren in zijn partij tegen Ratajski. En het liep uitstekend op de dubbels. Hij is een van de 2 oud-winnaars van dit toernooi die nog in het toernooi zitten. De andere is geen Nederlander, maar dat is de Duitse Martin Schindler. We hebben vandaag nog 16 spelers over, waarvan 3 qualifiers en ook 3 Nederlanders. En de eerste gaan wij zo direct in actie zien. Kevin Doets, hij neemt het op tegen Ryan Joyce. James Wade neemt het op tegen Luke Woodhouse. Kim Huibrechts gaat een pot spelen tegen Andrew Gilding. En dan Michael van Gerwen tegen Rob Cross. En direct daarachteraan nog een Nederlander, Danny Noppert. En hij neemt het op tegen Christo Reyes, die de 9-darter gooide dit weekend. George Rock neemt het op tegen Nico Springer, die gisteren overtuigend won van Wessel Nijman. Ross Smit speelt tegen Martin Schindler, een herhaling van de finale van vorig jaar. En de laatste partij van deze middagsessie is Maras Rasma. En hij neemt het op tegen Daryl Gurney. En de wedstrijden worden in volgorde gespeeld. Dus we gaan de winnaar van partij 1... gaan wij vanavond terugzien tegen de winnaar van partij 2. En zo door. Dus we spelen volgens het bracket. Betekent dus ook, er is een klein kansje op een Nederlandse finale. Maar laten we niet al te ver op de zaken vooruit lopen. We gaan nu eerst terug naar de stadhallen, waar we ons klaar gaan maken voor de eerste partij van deze middagsessie.
1: Ein herzliches Willkommen hier zum Finaltag der Elten Safety Shoes Austrian Darts Open in der Messehalle in Graz. Und wir starten direkt hier rein mit unseren ersten beiden Spielern. Aus den Niederlanden, ein zweifacher WM-Achtelfinalist und zweimaliger Sieger auf der Challenge Tour. Außerdem ein frisch gebackener Sieger auf der